0: precious planet of ours.
1: Ja, en dat was ook nog de hond van koning Charles. De verjaardagskaart werd in het filmpje dan met behulp van wilde dieren afgeleverd bij de Royal Albert Hall. Daar nam Attenborough onder groot applaus de echte kaart met een glimlach in ontvangst. Op de zevende speeldag in de Europlayoffs van het voetbal heeft Standaard gisteravond in eigen huis met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Leuven kon in deze playoffs nog niet winnen en gaf voor de tweede week op een rij een voorsprong uit handen. Middenvelder Wouter George was achteraf dan ook streng voor zijn ploeg, maar hoopt op beterschap in de laatste 3 wedstrijden van het seizoen.
2: Ik denk dat we gewoon moeten leren, en zeker uit deze 2 wedstrijden. Ergens is het wel een leermoment, want dit kan gewoon niet meer door de beugel. En ik denk dat we die gewoon moeten spelen met plezier en vooral meer maturiteit. Ik denk dat dat de boodschap is.
1: Dankzij de zege komt Standaard voorlopig alleen aan de leiding in de Europlayoffs met 3 punten meer dan Racing Genk en Westerlo. Die komen zondag nog in actie. Leuven blijft laatste. Het weer nog. Het is helder vannacht en ook fris. Minima rond 5 graden. De dag begint zonnig straks, nadien wat stapelwolken en het is wel zacht met maxima overdag tot 22 graden. Ook zondag krijgen we gelijkaardig weer. Ik wens je nog een fijne nacht. Over een uurtje ben ik er terug. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. In de Persische Golf bij het Iraanse eiland Kargh is een grote olievlek opgemerkt. Dat melden persbureau Reuters en de New York Times. En dat op basis van satellietbeelden. De olievlek zou 50 vierkante kilometer beslaan. De oorzaak is niet bekend. Vanuit Iran zijn er geen berichten over. Op het eiland Kargh bevindt zich de grootste Iraanse olieterminal. En die is goed voor 90% van de Iraanse olie-export. Eind maart dreigde de Amerikaanse president Trump nog met de totale vernietiging van de installaties op het eiland Kargh. De Wereldgezondheidsorganisatie telt voorlopig 6 bevestigde gevallen van het Hantavirus na een uitbraak op een cruiseschip. In totaal zijn er 8 vermoedelijke gevallen, waarvan er dus al 6 bevestigd zijn door laboratoriumanalyses. Alle 6e gevallen zijn infecties met de Andes-variant. Die variant is van mens op mens overdraagbaar bij nauw contact. Het schip is intussen onderweg naar Tenerife. Van daaruit vliegen de opvarenden naar hun eigen land. De Nederlandse opvarenden van het schip moeten bij hun terugkeer verplicht 6 weken in een thuisquarantaine. Ook als ze geen symptomen hebben. Ook bij ons zullen 2 Belgen die op het schip zitten worden onderzocht en opgevolgd, maar ze moeten niet verplicht in quarantaine. Real Madrid heeft spelers Federico Valverde en Aurélien Tchouaméni bestraft met een boete van €500.000 voor een incident op de training. De 2 raakten verwikkeld in een vechtpartij na een ruzie. Valverde liep een hoofdwonde en hersenschudding op en kan 2 weken niet spelen. De 2 hebben intussen hun spijt betuigd en ze zeggen ook de gevolgen van hun gedrag te aanvaarden. Valverde schreef op Instagram ook nog dat vermoeidheid en frustratie na de laatste wedstrijden een rol heeft gespeeld. En dat zulke conflicten meestal intern worden opgelost. Maar omdat het sportief niet goed draait, wordt het opgeblazen. Er is ook echt gevoetbald. Op de 7e speeldag van de Euro Playoffs heeft Standaard in eigen huis met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Leuven kon in deze playoffs nog geen enkele wedstrijd winnen en gaf voor de tweede week op rij een voorsprong uit handen. Middenvelder Wouter George was achteraf streng voor zijn ploeg, maar hij hoopt op beterschap in de resterende wedstrijden.
2: Ik denk dat we gewoon moeten leren, en zeker uit deze 2 wedstrijden. Ergens is het wel een leermoment, want dit kan gewoon niet meer door de beugel. En ik denk dat we die gewoon moeten spelen met plezier en vooral meer maturiteit. Ik denk dat dat de boodschap is.
1: Standaard staat voorlopig alleen aan de leiding in de Euro Playoffs. 3 punten meer dan Racing Genk en Westerlo. Maar die 2 ploegen komen zondag nog in actie en Leuven blijft laatste. Het is helder en fris, minimaal rond 5 graden. De dag begint zonnig. We krijgen later stapelwolken en zachte temperaturen tot 22 graden. Ook zondag hetzelfde weer. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Alles begint bij luisteren.
3: Radio 1.

darling, I know I will.

0: Wie parkeert er nu onder een boom?
1: Oei, oei, oei, oei, oei, oei. Bel PMV.
2: Want met 500 PMV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
0: Oh, Pascal, ik ben een held.
2: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
3: PMV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
2: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
3: Radio 1 Live.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Bij Israëlische luchtaanvallen op 4 plaatsen in het zuiden van Libanon zijn vrijdag 10 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Bij de slachtoffers zijn volgens Libanon ook 2 kinderen en 3 vrouwen. De pro-Iraanse militie Hezbollah, die vooral actief is in het zuiden van Libanon, heeft gereageerd met 2 aanvallen op militaire basissen in het noorden van Israël. Volgens Israël zijn die raketten neergestort op open terrein en hebben ze geen doel geraakt. In principe is er een staakt het vuren van kracht sinds 17 april, maar Israël zegt het recht te hebben om alle noodzakelijke maatregelen te nemen uit zelfverdediging. Eind volgende week zijn er vredesgesprekken met Israël in Washington. Ook Libanon zal daar dan aan deelnemen. In de Perzische Golf bij het Iraanse eiland Kargh is een grote olievlek opgemerkt. Dat melden persbureau Reuters en de krant The New York Times op basis van satellietbeelden. Die olievlek zou 50 vierkante kilometer beslaan. De oorzaak is niet bekend. Vanuit Iran zijn er geen berichten over zo'n olievlek. Op het eiland Kargh bevindt zich de grootste Iraanse olieterminal en die is goed voor 90% van de Iraanse olie-export. Eind maart dreigde de Amerikaanse president Trump nog met de totale vernietiging van de installaties op het eiland Kargh. In de Royal Albert Hall in Londen is de 100ste verjaardag van Sir David Attenborough gevierd. De bekende natuurdocumentairemaker kreeg ook verjaardagswensen van koning Charles. Die had een bijzondere videoboodschap voor hem. Je hebt de wonderen van de natuur getoond aan de hele wereld. En zo heb je ook getoond hoe belangrijk het is om onze kostbare planeet te beschermen, zei hij en schreef hij.
2: Over those decades, you have revealed the beauty and wonders of nature to audiences around the world in new and marvelous ways. In so doing, you have shared my determination to highlight the urgent need to protect and preserve this precious planet of ours.
1: Een fragment uit die videoboodschap. Het was een heel filmpje. De verjaardagskaart werd dan met behulp van wilde dieren afgeleverd bij de Royal Albert Hall. En daar nam Attenborough onder groot applaus de echte kaart met een glimlach in ontvangst. Het weer nog, het is helder en fris, rond 5 graden de komende uren. De dag begint zonnig en later volgen dan wat stapelwolken. Het blijft wel zacht overdag met maximaal tot 22 graden. En zondag krijgen we een beetje hetzelfde weer. Ik wens je nog een fijne nacht en meer altijd in de app van VRT Nieuws.
3: Alles begint bij Luik.

0: Wie parkeert er nu onder een boom?
1: Oei, oei, oei, oei, oei, oei. Bel PMV.
2: Want met 500 PMV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
0: Oh, Pascal, ik ben een held.
2: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
3: PMV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
2: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
3: Radio 1 Live.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 5:00, een heel goedemorgen. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Bij een frontale botsing tussen twee mensen op Steps in La Louvière in de provincie Henegouwen is een man van in de 60 om het leven gekomen. De andere bestuurder van de step, een 20er, werd licht gewond, maar verkeerde in shock. Het ongeval gebeurde op een tijdelijke noodbrug die is aangelegd voor wegenwerken in de buurt. De overleden stepbestuurder reed de brug af, de andere de brug op en ze kwamen zo met elkaar in botsing. Er is een verkeersdeskundige aangesteld om het ongeval te onderzoeken. Bij Israëlische luchtaanvallen op 4 plaatsen in het zuiden van Libanon zijn vrijdag zeker 10 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Nieuwszender Al Jazeera heeft het over 30 doden. Beide slachtoffers zijn volgens Libanon ook 2 kinderen en 3 vrouwen. De pro-Iraanse militie Hezbollah, die vooral actief is in het zuiden van Libanon, heeft gereageerd met 2 aanvallen op militaire bases in het noorden van Israël. Volgens Israël zijn die raketten neergestort op open terrein. In principe is er een staakt het vuren van kracht sinds 17 april, maar Israël zegt het recht te hebben om alle noodzakelijke maatregelen te nemen uit zelfverdediging. Eind volgende week zijn er vredesgesprekken met Israël in Washington en ook Libanon zal daar aan deelnemen. Sport: in de play-off finale van het volleybal heeft Roeselare de 3e wedstrijd gewonnen van Mazeik. Dat gebeurde in 5 sets. Roeselare speler Stijn Dulst was tevreden.
2: Ja, dat doet toch wel eventjes deugd. Zeker achter die wedstrijd afgelopen dinsdag. Daar hebben we toch wel even een uppercut gekregen. Doet deze wel heel veel deugd. Zeker ook de manier waarop. Het is vaak zo geweest dat we in de belangrijke momenten het net niet deden, net te kort kwamen. Vandaag doen we dat wel, dus dat doet wel deugd, ja.
1: Mazeik won de vorige 2 wedstrijden. Daardoor staat het nog altijd 2-1 in het voordeel van Mazeik. Wie het eerst 3 keer wint, is kampioen. Dinsdag wordt het 4e duel gespeeld in de Steengoed Arena van Mazeik. En dus dan kan Mazeik eventueel kampioen worden. Voor het eerst sinds 2019 zou dat dan zijn. Het weer nog, het is helder, fris ook. Minimaal rond 5 graden de komende uren. De dag begint dan zonnig, met later wat stapelwolken. En het wordt ook zacht, maximaal tot 22 graden. En zondag krijgen we gelijkaardig weer. Ik wens je nog een fijne ochtend. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
3: Nu volgt een herhaling van Nieuwe Feiten van gisteren.
4: Radio 1.
3: Nieuwe Feiten.
4: Met Lieven van den Houten.
5: Hartelijk welkom. Maar het nieuws van de dag is toch de manier waarop ze in Tilburg, Nederland, protesteren tegen putten in de weg. Want het is niet meer te doen in de buurt van het Stadsforum van Tilburg. Nochtans 2 jaar geleden opnieuw aangelegde wegen daar. Maar vandaag vlieg je tegen het dak als je erover rijdt, over die wegen. En buurtbewoners proberen nu aan de burgemeester duidelijk te maken hoe ondraaglijk de situatie is. Jij luistert mee,
6: Jan-Jaap? Zeker.
5: Hoe maak je aan een burgemeester duidelijk hoe ondraaglijk de situatie is van die putten in de weg? Ze hebben een bord opgehangen. Welkom in België.
6: Oeh,
5: wauw, die zit.
6: Ja, die komt hard aan.
5: Dan is het echt dramatisch. Anderzijds, je krijgt er wel een vakantiegevoel van,
6: en
5: toch?
6: Dat wel.
5: Ja, dat wel. Ja, dat wel.
4: En dit zijn de nieuwe feiten.
5: Patrick Wetzels die heeft een licht- en geluidsinstallatie gemaakt om IC-patiënten sneller te laten genezen. Lokale verkiezingen in de UK, de uitslagen lopen binnen. We krijgen commentaar van Lia van Beckhoven, Jan-Jaap van der Wal. U hoorde hem al. Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
5: Jaap. Jij blikt terug op de woelige week die we gehad hebben de voorbije week. En waarom zou jij niet eens meedoen aan de vrijdagquiz? Er is een boekbon van €25 te winnen. Graag naam en telefoonnummer via de Radio 1-app. Nieuwe feiten, goedemiddag.

0: Het is een lange traditie, het WK-lied. We komen van de Rode Duivels, gaan naar Spanje. En wie zetas heeft, mag mee. Dit is... Ja, nee, echt waar.
1: Ja.
0: Ik smeer het je. Dit is het nieuwe WK-lied. Daarmee gaan wij winnen, denk ik, hè, Jan Javond?
2: Nou, we gaan ook met Kevin De Bruyne en met Jeremy Doku winnen. Maar met dit lied maken we ook wel een kans, hoor.
0: Ja, want je hebt de classic herkend...
2: Allee, allee. Ja?
0: 1982?
2: Nee, toen was ik nog niet Franstalig.
0: Een soort funk new wave classic.
2: Prachtig. Ja, dat was in de tijd dat wij André Hazes nog hadden in Nederland.
0: Ja, dat waar. En de gulden.
2: Wij houden van Oranje om zijn daden en zijn doen.
0: Oh, was dat het? Kijk, dat was toch ook wel wat.
2: Ja, dat was toch ook wel wat.
0: André van Duin, hij leeft nog.
3: Jan-Jaap op vrijdag.
0: Ja, Jan-Jaap, jij zit hier niet om over voetbal te kletsen.
2: Nee.
0: André van Duin en roemerig te verleden.
2: André Hazes van Duinen maakt allemaal niet uit, maar het is het einde van de wereld, lieve. Ik bedoel, het is de week van de paniek. Er is een virus.
0: Ja.
2: Er is een virus. We zitten in week 0 van de nieuwe uitbraak.
0: Het was een slechte film, hè?
2: Ja,
0: het een horrorfilm.
2: Nou ja, er zijn al mensen overleden. Er zijn repatriëringsvluchten. Mensen in witte pak heb ik gezien. Er zijn symptomen. Er zijn testen. En de World Health Organization die zegt dat het wel meevalt. Kortom, het valt niet mee.
0: Nee.
2: De gedachten en onze trauma's trillen richting corona. Maar, zegt Steven van Gucht...
4: Toen corona eigenlijk in de pers kwam... En toen wij daar ook van op de hoogte werden gesteld, dan zat dat eigenlijk al helemaal uitgezaaid. We zagen toen eigenlijk maar een topje van een ijsberg in Wuhan, in die ziekenhuizen.
0: Ja, toen een topje van een ijsberg zagen we.
2: Ja,
0: nu
2: toen
0: zien we de hele ijsberg.
2: Nee, nu zien we geen ijsberg, nu zien we een cruiseboot.
0: Ja, juist.
2: Ja, in zijn eentje ook de oceaan. En als je een ijsberg en een cruiseboot... dan krijg je Celine Dion. Oh, My Heart Will Go On, met op de punt van de nieuwsboot Steven van Gucht. En oh ja, daar is ze weer, Erika Vliegen. Sluit je ogen, Erika, er is een nieuw virus.
5: Ja, dat is inderdaad een virus dat eigenlijk vooral leeft bij knaagdieren. Ratten, maar ook woelmuizen en een hele reeks andere lokale knaagdieren en kleine zoogdieren. En dus ja, we hebben het voorlopig nog een beetje in het raden naar waar dat in dat cruiseschip of schip vandaan komt. Ja, natuurlijk schepen en ratten, dat is niet nieuw.
0: Nee. Schepen en ratten, dat is niet
2: schepen en ratten, we zijn weer terug in die tijd, lieve. We zijn terug in de tijden van de kookvaardij. Hijs de zeilen. Vergeet AI en technologie. We zijn gewoon weer bij ratten op schepen. Laten we iedereen meteen maar testen op scheurbuik, zeg ik. En we kielhalen alle Nederlandse bejaarden. En blijven oppassen voor piraten natuurlijk. Ik ben er niet gerust op, lieve. Echt niet.
0: Nee.
2: Die cruiseboat, wat nooit een goed idee is. Ik vertrouw het niet. Bovendien hebben we Nederlandse wereldreizigers en het Hanta-virus, want daar hebben we het over, blijkbaar alle geschiedenis.
6: Mogelijk hebben ook Nederlandse toeristen een gevaarlijk virus opgelopen in Yosemite National Park in Californië. In de Verenigde Staten zijn inmiddels 2 mensen overleden aan het zogenoemde Hanta-virus.
0: Hè? Ja. In Yosemite, ja, in de United States.
2: 2012. Dit was in 2012, lieve. Je weet wel, dit jaar waarin de wereld zou vergaan. Dat is toen...
0: Wat een alertheid dat je dit opgevist hebt.
2: Ja, maar ik ben hier al heel lang mee bezig. En dat is toen niet gebeurd in 2012, maar nu zijn het weer 2 Nederlanders en het Hanta-virus. En nu gaat het dus gebeuren, het gaat mis. De cruiseboot is op 1 april vertrokken uit Argentinië. Ik geef toe, dat is een beetje verdacht en grappig tegelijkertijd. Maar dat betekent niet, Koen Wouters van het Journaal, dat je het als een 1 april mop moet vertellen.
7: Het schip vertrok op 1 april vanuit Argentinië naar de Atlantische Oceaan. En op 11 april overlijdt een passagier, een Nederlandse man van 70, wellicht aan het Hanta-virus. Want zowat 14 dagen later wordt zijn echtgenote naar Zuid-Afrika gevlogen. Ze test er positief en overlijdt er ook.
0: Ja, de clue van de mop horen we niet.
2: Nee, maar dan komen er nog 2 Duitsers het café binnen.
0: Ja,
2: en een Fransman met een pakiet op zijn rug. Bon. Ja. Er zijn deze morgen weer 2 besmettingen gemeld, 2 Britse besmettingen. En misschien mag ik niet overdrijven, maar er zijn wel dingen aan de hand, toch, Erika?
8: Maar om daar meteen het grotere plaatje aan te verbinden, van oei oei oei, en dat gaat naar ons komen, en dat leidt tot irrationele reacties, zoals een boot die niet mag aanmeren.
2: Nee, maar dat vind ik ook niet. die boot mag niet aanmeren. En sorry, dan ben ik misschien irrationeel. Maar tuurlijk, die boot, we verliezen mensen. Maar dat waren mensen die voor een cruisevakantie hadden gekozen. Dus die waren we al kwijt. We moeten dit gebruiken, lieven, voor een grote doel. Een groot
0: schip. De vingers gaan nu over toetsenborden.
2: Weet ik. Maar
0: ga je gang op
2: iets, jongens. Het is een column, het is satire, het is Radio 1. Maar we kunnen dit gebruiken voor een grote doel. En dit meen ik wel. Een groot schip vol besmettingsgevaar. Waar laten we die naartoe varen? Naar de straat van Hormuz.
0: Natuurlijk.
2: Tuurlijk. Moet jij eens kijken hoe snel dat conflict...
0: Bel het Witte Huis.
2: Waarschijnlijk mag de boot natuurlijk aanmeren op Tenerife. En gaan we zien wat er allemaal van boord komt en wat er gaat gebeuren. Dan willen we natuurlijk tot slot nog weten, hoe is het met de Belgen?
1: Aan boord is voorlopig iedereen gezond. Onder hen ook twee Belgen. Wat er met hen gaat gebeuren, daarover zit het Risk Management Group momenteel samen.
2: Ja, nou, ik weet niet wie dat zijn en of ze nog in een vruchtbare leeftijd zijn, maar als je na een maand cruise überhaupt en dan ook nog een nieuw dodelijk virus nog steeds gezond bent, ja, die moeten zich voort gaan planten om zo een nieuwe Belgische bevolking te creëren. Het zijn apocalyptische tijden. Volgende week is het hemelvaart. Kan geen toeval zijn.
0: Dankjewel, Jan-Jaap van

0: In het Drents, het prachtige Drents, dat ook kennelijk, dat heb ik toch goed gehoord, het woord stutte kent. Hallo West-Vlaanderen, Daniel Lohuis en een prachtig mooie dag.
1: Radio 1.
0: De eerste uitslagen zijn binnen van de lokale verkiezingen in Engeland en deze politicoloog vat op de BBC de situatie perfect samen.
2: It's been the reform show so far, and it's been a really bad night as expected for Labour, and it's going to be a really bad day for Labour.
0: Het is de grote reformshow tot nu toe en voor Labour, de regeringspartij, zal het een hele zware dag worden. Lia van Beckhoven, goedemiddag.
3: Goedemiddag, lieve.
0: In Londen voor ons. Er wordt nog volop geteld, maar we kunnen nu al zeggen dat Labour het moeilijk krijgt.
3: Ja, Starmergeddon wordt het hier al genoemd. En er wordt links en rechts het einde voorspeld van de regering van Keir Starmer. Zeker als hij langer aanblijft dan de meeste kiezers lief is. Ik denk wat ook interessant is, is dat het niet alleen het einde kan betekenen van het premierschap van Keir Starmer. Ik zeg niet van vandaag op morgen, lieve, maar op de iets langere termijn. We hebben het over weken, maanden misschien. Maar het gaat ook om de partij, de Labour-partij en de grote conservatieve partij. Die, denk ik, zitten ook op de schop als het gaat om hun voortbestaan als dominante partij. He, dus met andere woorden, het hele twee-partijenstelsel heeft zijn langste tijd gehad. Er was een tijd waarin 98% van Britse kiezers of op de conservatieven stemden of op Labour. Nou, dat is definitief ten einde. Je hebt nu 5 partijen die ongeveer alle 5 tussen de 15 en de 25% zitten. Dus het is het einde van het twee-partijensysteem. De Britse politiek is even versplinterd als in West-Europa eigenlijk. Met meerdere kleinere partijen, liever dan maar 2 grote. En dat gaat zo blijven.
0: En toch, allemaal kleinere partijen. Reform van Nigel Farage is toch wel de grote winnaar van deze verkiezingen.
3: Verreweg de grootste partij. Verreweg de grootste partij. En dat is ook opmerkelijk, dat Reform, die een paar jaar geleden nog eigenlijk niet eens bestond, in zo'n korte tijd zo ongelooflijk populair is geworden. De partij zegt minstens 250.000 leden te hebben. Ik weet niet of dat zo is, dat is moeilijk na te gaan, maar het zou mij niet verbazen, 260.000, 270.000 zelfs. Maar dan zou het inderdaad ook de grootste qua ledenstand partij zijn van het Verenigd Koninkrijk. Ja. Ze heeft zeker de meeste zetels gewonnen. Gaat dat ook blijven doen, als je de vooruitzichten mag geloven? En natuurlijk ziet de leider van de partij, Nigel Farage, die ziet die overwinningen bij de gemeenteraadsverkiezingen vandaag als een springplank naar de landsverkiezingen over een paar jaar en een springplank naar het premierschap van Farage.
4: I think overall what's happened is a truly historic shift in British politics. We've been so used to thinking about politics in terms of left and right, and yet what Reform are able to do is to win in areas that have always been conservative, but equally, we're proving in a big way we can win in areas that Labour have dominated, frankly, since the end of World War I. At the moment, we're winning 1 in 3 of all the seats that are up, but I genuinely think the best is yet to come.
0: Nigel Farage, the best is yet to come. Nigel Farage in een overduidelijke winning mood. Gaan ze hier en daar zelfs aan de macht komen, denk je?
3: Ik denk, ja, dat is nu moeilijk, want kijk, er worden maar een aantal gemeenteraadsleden van een beperkt aantal gemeenten gekozen. Dus als ze allemaal ter verkiezingen zouden staan, hè, een hele gemeenteraad dus, dan denk ik dat de kans heel groot zou zijn dat Reform inderdaad een meerderheid van die zetels zou gaan halen. Zoals Farage net al zei, hij wint tot nu toe 1/3 van alle zetels en hij is op weg om dat ook vol te houden als alle stemmen geteld zijn. Ja. Dus het is heel moeilijk om een dominant te worden in een aantal gemeenteraden, maar ze zijn al de meerderheid in vele gemeentes. En daar besturen ze het land al een jaar of wat.
0: Oké. Nu, wat vreemd is, wat ik moeilijk kan rijmen, de Britten hebben stilaan spijt van Brexit, maar de grote aanjager van Brexit, Farage, ja, die doet aan een soort wederopstanding. En die groeit nu. Hoe knop je dat aan elkaar?
3: Ja, dat is zo'n goede vraag, lieve. Die hoor ik ook zo vaak en wordt minder vaak uitgelegd dan je zou willen. Maar ik denk dat het zo zit. De meeste Britten betreuren Brexit. En dan hebben we het over 60% die zelfs terug zou willen naar de Europese Unie. Maar een vrij groot deel, zeker een kwart, denk ik, 25%, die steunt Brexit en die steunt Farage. En die gelooft dat Brexit inderdaad geen succes is, maar de reden daarvoor heeft niks met Farage te maken. Nee, de reden waarom Brexit geen succes is, is omdat het niet goed is uitgevoerd.
0: Juist. En daarom...
3: Niet goed in praktijk gebracht. De Britten zijn, anders gezegd, niet voldoende losgekomen van de Europese Unie. Ze hadden alles moeten, touwen, alle verbindingen met het vasteland moeten verbreken. Ze hadden echt een Singapore aan de Theems moeten worden, in plaats van nog allerlei akkoorden, vooral handelsakkoorden, met de Europese Unie te hebben vastgehouden.
0: Ja, en met die boodschap zal Farage ongetwijfeld naar de kiezer trekken te zijner tijd. Starmer intussen, die wil dus, zegt hij zelf, absoluut aanblijven.
5: Let me be clear, these are really tough results. I'm not going to sugarcoat it. And we have lost brilliant Labour representatives, people who put so much into their communities, so much into our party and our movement. And the voters have sent a message about the pace of change, how they want their lives improved. I was elected to meet those challenges, and I'm not going to walk away from those challenges and plunge the country into chaos.
0: Ik ga niet weglopen en het land in chaos storten, zegt Starmer, maar is dat niet precies wat hij doet door aan te blijven?
3: Dat is inderdaad de vraag die de fractie van de Labour-partij zich stelt. Kijk, de Labour-partij gaat de helft van de zetels die ze verdedigt verliezen. Dat is misschien iets minder dan de ramp die eerder voorspeld was. Dus het bloedbad kan ietsje meevallen. Desondanks, het is en blijft een politiek bloedbad. Het zijn enorme verliezen. En een van de redenen, misschien wel de grootste reden daarvoor, is de persoon Keir Starmer. Keir Starmer wordt verafschuwd door Britse kiezers. Hij wordt zelfs gehaat. En als je praat met mensen die campagne gevoerd hebben de afgelopen weken namens de Labour-partij, dan zeggen ze allemaal hetzelfde. Wat je gewone kiezers hoort zeggen is, ik heb altijd Labour gestemd, niet meer. Ik heb een bloedhekel aan die Keir Starmer. En dat is de grote reden voor het verlies van de Labour-zetels. Nou heb je natuurlijk al een paar Labour-corifeeën die de afgelopen minuten geroepen hebben om het hoofd van Starmer. Maar wat mij opvalt, lieve, is dat de meeste van die mensen die doen dat anoniem, begrijp je? En ik denk dat dat suggereert dat ze de strijd om een nieuwe leider nu niet openlijk willen beginnen. Omdat het nog heel erg onduidelijk is hoe dat afloopt. Ik bedoel, er is geen voor de hand liggende troonopvolger, geen voor de hand liggende opvolger van Starmer waar de fractie zich in kan vinden. Dus dat wordt zo'n strijd. En moet je dat de kiezer aandoen, terwijl het land zelf zoveel problemen heeft.
0: Ja. De spanningen nemen toe in ieder geval in Engeland. Dankjewel, Lia van Beckhoven. Nog een fijne dag.

0: echt populair is de man niet. Dat is overduidelijk. Het einde van een tweepartijenstelsel in Engeland, een historische dag. Tenminste, dat einde van dat tweepartijenstelsel is afgekondigd door Lia van Beckhoven. En zij kan het toch enigszins weten.
1: Nieuwe feiten.
0: Held van de dag is Patrick Wetsels, die patiënten op intensieve wil helpen genezen met licht en geluid. Goedemiddag, Patrick.
2: Goedemiddag.
0: Patrick, jij bent industrieel ontwerper.
2: Ja.
0: En jij hebt een beeld en geluid, een licht en geluidinstallatie gemaakt, bedoeld voor IC-bedden.
2: Ja, dat klopt.
0: En kan je daarmee mensen genezen?
2: Nou ja, dat is heel makkelijk gezegd, maar dat is in ieder geval de hopelijke uitkomst daarvan. Nou, het is het idee dat je samen met licht en geluid dus een ruimte een stuk comfortabeler kan maken. En daardoor dus hopelijk ook de herstelperiode kan verkorten. En dus op die manier hopelijk mensen kan helpen genezen.
0: Inderdaad, want je gaat ervan uit dat vandaag de dag de sfeer op de IC-afdeling niet optimaal is. En op die manier het herstel in de weg kan staan.
2: Klopt, ja, dat is zeker zo.
0: En wat is er dan mis met die sfeer vandaag?
2: Nou, dat verschilt natuurlijk per ziekenhuis. Maar op grotendeels de meeste IC-kamers heb je een wat grotere zaal met meerdere IC-bedden. Misschien 6 of 8 bedden. En de bedden zijn van elkaar gescheiden met gordijnen. Dus het ding is, als er allemaal apparatuur afgaat, dan zijn er alarmgeluiden of patiënten die moeten hoesten of zo. Nou, dat hoor je dus allemaal. Of dat horen de andere patiënten allemaal. Maar ook de alarmgeluiden. En,
0: je kunt dat zelf niet plaatsen. Je weet niet wat er aan de hand is. Allerlei alarmerende geluiden en je ziet niet wat er aan de hand is.
2: Precies, en dat kan best wel angstaanjagend zijn. Zeker als je net uit een operatie komt en je bent onder narcose geweest. Nou, dat kan best wel heftig voor de patiënt zijn.
0: Ja. Ik heb ooit meegemaakt dat iemand urenlang lag te kermen en te roepen.
2: Ja, dat is best wel heftig.
0: En het licht zelf, want je hebt het niet alleen over geluid, je hebt het ook over licht.
2: Zeker.
0: Wat is daar mis mee?
2: Nou, het licht is dus best wel veel wit licht. In het ziekenhuis en in de IC-kamers, omdat dat nodig is voor medische procedures. Er moet best wel een hoge lichtaccuratie zijn. Natuurlijk als je bepaalde bloedvaten moet kunnen zien. Dat is belangrijk.
0: De dokter heeft licht nodig.
2: Precies. Maar dat kennen we natuurlijk wel van onze smartphones en laptops en zo. Dat je zo'n nachtstand hebt, maar dat zorgt eigenlijk voor dat je dat blauwe licht eruit haalt en dat je meer die warme kleuren hebt. En dat zorgt ervoor dat je beter tot rust kan komen. En als je daar in het ziekenhuis ligt met heel veel wit-blauwig licht, zo kan je niet echt tot rust komen of moeilijker tot rust komen.
0: Ja. En daar wordt eigenlijk vandaag de dag nauwelijks rekening mee gehouden. Jij hebt daarom een installatie gemaakt. En die installatie combineert licht en geluid. Waarom moet dat samen?
2: Nou, het moet niet. Maar ik bedacht me tijdens mijn afstudeerproject dat het misschien wel een goede combinatie is. Want dat had ik eigenlijk zelf persoonlijk ervaren. Dat ik in mijn studentenkamer had ik een... ik luister graag muziek. En op een gegeven moment had ik wat lampen gekocht die van kleur konden veranderen. Toen dacht ik, als ik jazzmuziek speel en als ik oranje licht aanzet, dan voelt dat veel prettiger dan als ik jazzmuziek speel met blauw licht.
0: Ja, dat kan ik me iets bij voorstellen. Oranje licht bij jazz, dat hoort bij elkaar, hè?
2: Ja, dat lijkt logisch, maar dat uiteindelijk zijn er ook andere onderzoeken naar gedaan, dat als je wat meer warm tintig licht gebruikt, dat meer als comfortabel wordt ervaren. En mijn project is eigenlijk bouwt verder op een PhD-onderzoek van Gijs Lauwers. En hij heeft vooral onderzoek gedaan naar geluid. Wat voor soort geluid kan ik afspelen om de sfeer te verbeteren? En één categorie was comfortable of comfortabele soundscapes, noemde hij dat.
0: Ja.
2: En daar heb ik dus bijvoorbeeld een oranjeachtig licht mee gecombineerd, omdat het bij elkaar past.
0: En dus dan heb je, dit is bijvoorbeeld, staat wel redelijk hard. Dat mag niet zo hard staan, geloof ik, hè, want...
2: Nee.
0: Dit is een van die soundscapes.
2: Ja.
0: Ik hoor het is... natuur...
2: Ja, dit is een countryside, heet deze. Dat is meer, als je op een huisje ergens in de natuur zit. En je hoort bijvoorbeeld vogels.
0: Ja, en, ik hoor ze. Ik sluit de ogen en ik ben op een boerendorp. Ik hoor zelfs boeren bezig.
2: Ja, precies. Dus, en dit is iets
0: boerin,
2: meer...
0: Een koe gaat melken?
2: Ja. Nou ja, dat is iets meer een stimulerend geluid, deze.
0: Dus, ja, stimulerend. En welk licht hoort hier dan bij, van dat oranje licht dan?
2: Nee, hier hoort iets meer een meer blauwig tintig licht bij, omdat dat iets meer richting alertheid gaat, richting wakker worden. Bij het kalmerend licht is iets meer een open haard geluid.
0: Dit misschien. Is dit oh ja.
2: Ja.
0: Maar het regent ook een beetje. Het regent buiten en binnen brandt de open haard.
2: Ja, dat is de combinatie met oranje licht.
0: Ik kan geen licht laten schijnen uit de radio, maar ik kan me er wel iets bij voorstellen.
2: Ja.
0: Ik kan me ook voorstellen dat sommige mensen er bloednerveus van worden. Ik zelf bijvoorbeeld zou ik misschien toch nog liever echte stilte hebben dan dit.
2: Ja, nou dat is ook het fijne. Het is meer van de keuze... laat je in principe aan de patiënt, als de patiënt daaraan toe is, om daar een keuze over te maken. Want,
0: dus die kan aan de knoppen draaien?
2: Er zijn knoppen en dat kunnen de verplegers kunnen dat ook aan of uitzetten. Of, er zijn knoppen om
0: het
2: dat
0: is
2: aan
0: te
2: regelen.
0: Het is geen, standaard ding. Nee. Je kunt zelf aanpassen. Nu, het is afstudeerproject. Hoe groot is nu de kans dat dit ergens... ooit in de praktijk komt?
2: Moeilijk te zeggen. Ik denk dat voor mijn afstudeerproject... dat het in principe een proof of concept was. Natuurlijk omdat dit in een medische setting is... moet er heel veel onderzoek naar gedaan worden naar veiligheid.
0: Inderdaad. Maar misschien na dit gesprek beginnen de telefoons te rinkelen, hè? Bij jou in de buurt.
2: Misschien wel, ja.
0: Ik wens je daar heel veel succes mee. Patrick Wetzels, nog een fijne dag.

0: Katrien neemt vakantie in het ziekenhuis.
1: Nieuwe feiten. Vrijdag quiz.
0: Het wordt weer een bloedbad, denk ik. Ons vrijdag quiz. Want hij is bloeddorstiger dan ooit. Gilles Wijkmans, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Een boekenbon van 25 euro gaan wij uitdelen. Die boekenbon is te verzilveren bij de onafhankelijke boekhandelaar, aangesloten bij Confituur. En we spelen met Jelle, onder meer. Goedemiddag, Jelle.
3: Goedemiddag.
0: Jelle Brands uit Antwerpen, wat was je aan het doen?
3: Ik ben onderweg naar Oostende voor een weekendje aan de zee.
0: Ach, alleen?
3: Er is misschien iemand mee.
0: Misschien is er iemand mee. Hebben we nu een geheim verklapt?
3: Ja. Misschien.
0: Oeh. Ja. Sorry, Jelle.
3: Geen probleem. Ja. Geen probleem.
0: Ja. Is het een hij of een zij, Jelle?
3: Het is een hij.
0: Oké. Daarmee hebben we weer een geheim verklapt, misschien wel. Goed, ik ga snel naar Bram. Goedemiddag, Bram.
4: Hallo.
0: Waar was jij mee bezig, Bram?
4: Ik ben ook
0: zit
4: onderweg
0: met Jelle
4: naar
0: in de auto.
4: De zee.
0: Ja. Jullie zitten misschien samen in de auto.
4: Misschien.
0: Nee. Echt waar?
4: Jawel. Echt waar.
0: Jullie zitten gewoon samen in de auto. We hebben twee kandidaten die samen onderweg zijn. Oké. Het heerlijk. Heerlijk.
2: Dit was niet gepland.
0: Maar dat mag, hè, natuurlijk.
2: Ja, tuurlijk.
0: Ik hoop dat jullie nog een fijn weekend... want één van jullie gaat winnen, hè.
2: Jullie mogen het boek dan wel ook niet delen, hè. Vind ik.
3: Tuurlijk niet.
0: Misschien is dit het begin van een horrorweekend.
2: Het wordt een heel gezellig weekend.
0: Goed, ik ga dus jullie kennis testen van 4 nieuwe feiten. Ik begin bij Jelle. Zolang hij juist antwoord blijft hij aan de beurt. Bij een fout antwoord gaat die beurt naar Bram. En wie het laatste nieuwe feit kent, die wint deze quiz. Jelle, wat is volgens wetenschappelijk onderzoek het griezeligste aan een spookhuis op de kermis? Zijn dat vallende dakpannen? Zijn dat boilers? Of C, schreeuwende uilen?
3: Vallende dakpannen.
0: Bram.
4: Ik zou C zeggen.
0: Je denkt schreeuwende uilen.
5: Valk! Allee!
0: Ja. Wat is nog griezeliger dan samen quizzen onderweg naar Oostende?
2: Een boiler. Ja, boilers en oude leidingen, maar ook ventilatoren, die wekken infrageluid op. En infrageluid is eigenlijk geluid met zo'n lage frequentie dat wij het niet kunnen horen. Maar dat kan je wel blijkbaar angstig doen voelen. Dus wat die onderzoekers hebben gedaan, die hebben 36 proefpersonen naar een spookhuis op de kermis laten gaan. Gezellig. En bij de helft van die groep werd er van dat infrageluid gespeeld. En dan werden die mensen bevraagd, hoe stressvol vond jij het? Hoe bang was je? En ook werden hun cortisolwaarden, dus cortisol, het stresshormoon...
0: Dus we horen dat geluid niet, maar we krijgen er heel veel stress van.
2: De mensen die dat geluid hoorden, voelden zich gestresster. Hun cortisolwaarden die stegen ook. Dus zeggen die onderzoekers, iemand die al in spoken gelooft, die kan wel eens door dat geluid ervan overtuigd worden, dit huis is echt haunted, bespookt. Iemand die natuurlijk zeer sceptisch tegenover spoken staan, die zal nu niet door een boiler overtuigd worden.
0: Oké, vraag 2. Terug bij Jelle. Japan heeft meer wat dan verkeerslichten? Waarvan heeft Japan er meer dan verkeerslichten? A. Kappers. B. Zonnebanken. C. Aardappelboeren. Jelle.
3: Zonnebanken.
0: Ik denk zonnebanken.
5: Fuck.
0: Bram, kom op, Bram.
4: Ik denk... kappers.
0: Kappers.
5: Dat is helemaal goed.
0: Ja. 1-0 voor Bram.
2: Ja. 250.000 kappers heeft Japan en maar 210.000 verkeerslichten. Dat komt omdat tot de financiële crisis in 2008 kapperszaken eigenlijk een zeer stabiele investering waren. Ja, wat er ook gebeurt, mensen moeten natuurlijk altijd naar de kapper kunnen blijven gaan. Maar sinds die financiële crisis en de inflatie die er tijdens COVID is gekomen en die er nu is, gaat het moeilijk met kappers. Het aantal kappers daalt. Vorig jaar gingen 235 kappers in Japan failliet. Dat is een record aantal in één jaar. Vooral door concurrentie met goedkopere ketens. Zelfstandige kappers kunnen niet daarmee concurreren.
0: Maar vooralsnog zijn er meer kappers dan verkeerslichten.
2: Ja, ze hebben een ruime marge, die kappers, ten opzichte van de verkeerslichten.
0: Bram, welke beroepsgroep kan prikangst bij kinderen verminderen? Zijn dat A, priesters, B, goochelaars of C, dierenverzorgers?
4: C, dierenverzorgers.
5: Fout!
0: Terug naar Jelle.
3: Goochelaars.
0: Goochelaars.
5: Dat is helemaal goed.
0: Gaat gelijk op.
2: Ja, het gaat mooi heen en weer.
0: Goochelaars.
2: De bestuurders en de passagiersstoel.
0: Goochelaars, die verminderen de prikangst bij kinderen.
2: Ja, in Nederland is er een onderzoek uitgevoerd waarbij dan een aantal kinderen een filmpje van een goochelaar te zien kregen tijdens hun vaccinatie. En bij sommige van die kinderen legde de goochelaar ook nog even uit hoe dat die truc werkte. En daarna werd er ook aan hen gevraagd hoe pijnlijk, hoe stresserend vond je die prik. En dan bleek dat de kinderen die de goocheltruc zagen tijdens hun vaccinatie, en dan ook nog eens de uitleg kregen, veel minder last hadden van de prik. Dus de goocheltruc aan zich leidt hen af van de prik die ze krijgen. Maar door de uitleg te krijgen, stijgt het zelfvertrouwen van die kinderen ook. Die hebben dan het gevoel, ik weet nu iets, ik kan nu iets dat andere kinderen niet kunnen. En dat zelfvertrouwen zorgt ervoor dat die prik veel minder pijnlijk is.
0: Wauw, dus de uitleg is ook essentieel, de uitleg van de goocheltruc. Jelle, slotvraag. Heb je deze goed? Dan kun je Bram de hele weekend uitlachen. Maar het betekent niet dat Bram kansloos is. Jelle, waarom zijn vogels minder onschuldig dan je zou denken? Ze zijn racistisch. Ze pesten soortgenoten met een handicap. Of ze zijn misogyn. Vrouwenhaters. Wat denk je?
3: B.
0: Je denkt B?
5: Fout!
0: Bram, dit is jouw kans. Dit is jouw kans.
4: Ik denk dat ze racistisch zijn.
0: Je denkt dat ze racistisch zijn. Het is gebeurd.
5: Fout!
3: Oh ja!
0: Oei, ogarme Bram.
4: Ja.
0: Op de valreep gaat Jelle Brans met een N toch nog met de boekbond vandoor, want ze zijn misogyn.
2: Ja. Europese onderzoekers die lieten zowel mannen als vrouwen vogels benaderen. Duiven, spreeuwen, spechten, dat soort vogels. En die moesten dan recht naar die vogel toe wandelen en die vogel terwijl ook aanstaren. En die mannen en vrouwen hadden ook voor alle duidelijkheid ongeveer dezelfde kleren en hetzelfde kapsel. En dan bleek dat mannen de vogels gemiddeld een meter dichter konden benaderen dan vrouwen. 7,5 meter ten opzichte van 8,5 meter voor vrouwen. Dat was ook niet
0: dat is
2: wat
0: echt wetenschappelijk
2: onderzocht. En die wetenschappers waren er ook verbaasd over, omdat je zou denken, ja, jagers zijn natuurlijk traditioneel gezien mannen, dus misschien dat die dieren wel een ingebouwde angst voor mannen hebben, maar nee, het zijn vrouwen. Duiven zijn de minst mensschuwe dieren, by the way. Ze laten zich tot 3,5 meter naderen, spechten dan weer het schuwst. Hoe dat komt, dat genderverschil, dat weten die onderzoekers ook niet. We weten dat het verschil er is, maar waar het verschil vandaan komt, dat weten we nog niet, hoop ik. Ik hoop dat
0: dus een man kan een vogel dichter benaderen dan een vrouw. Gek. Goed, het levert een boekenbon op aan Jelle. Jelle Brans, nogmaals gefeliciteerd. En geef de groeten aan Bram naast jou.
3: Dat zal ik doen.
0: Maak er een fijn weekend van. Weet je al welk boek je gaat lezen, Jelle?
3: Ik las dat Jan Martel een nieuw boek uit heeft van het leven van Pieter. Daar ben ik wel benieuwd naar.
0: Oké, uitstekende keuze. Dankjewel, heren. Nog een fijn weekend.
4: Dank je. Yes, fijn weekend.
0: En volgende week is er weer een vrijdag geweest.

0: Nou, dat even vers toch, deze D-Light na meer dan 30 jaar. Groove is in the heart. En daarmee is het ogenblik aangekomen dat we een zucht van verlichting kunnen slaken. Want alle nieuwe feiten zijn helemaal opgehelderd. We kunnen naar het middagjournaal. Deze week in handen van Annelies Moons.
1: Nieuwe feiten.
2: Middagjournaal.
3: Dag, lieve vrienden van de middag. Dag, luisteraar van Nieuwe Feiten. Ik zei gisteren sorry tegen mijn vaatwasser. Ik had hem net opgezet en toen bleek dat ik nog een mes vast had. Dus trok ik hem open, ook al was hij net begonnen met sproeien. Zo snel mogelijk dat mes erin, vergezeld van een oh sorry. Doe je dat ook? Je verontschuldigen tegen objecten? Wanneer je ergens tegenloopt of fruit te hardhandig in de koelkast deponeert? Ik zeg soms ook shh. Als ik lawaai maak door iets te laten vallen waardoor de baby wakker dreigt te worden. Maar het zijn toch vooral de sorry's waar ik het over wil hebben. Ik heb als 18-jarige een tijdje in Amerika gewoond. En daar vliegen de I'm sorry's je om de oren. Als mensen je passeren op een meter afstand verontschuldigen ze zich al. Maar ook als je vertelt dat je iets ergs is overkomen, antwoorden ze standaard met I'm sorry. Ook al hebben ze er zelf eigenlijk niks mee te maken. Bij ons zou dat toch vreemd klinken. Ik ben mijn job kwijt. Oh, sorry. Tegelijk leerde ik ooit in het vak sociale psychologie dat je wanneer je je verontschuldigt, je ook de verantwoordelijkheid neemt. Dat klinkt logisch en vaak is dat ook de bedoeling, maar het wil ook zeggen dat als je er eigenlijk weinig mee te maken had, je toch als de verantwoordelijke van de geleden schade wordt gezien. De kunst zit hem dus in het niet te veel en niet te weinig verontschuldigen. Toen ik klein was en een keer mee in de auto zat, vroeg ik eens, wie was dat? Omdat mijn moeder haar hand opstak naar iemand. Ik had nog niet vaak gezien dat iemand bedankt werd omdat we werden voorgelaten. Geen idee of dat was omdat we niet bedankt werden of omdat we nooit werden voorgelaten. Zelf steek ik mijn hand de hele tijd op in het verkeer. Om te bedanken, maar ook om te verontschuldigen. Wanneer ik mij vergis en per ongeluk een voorrang mis of iemand niet zie staan aan een zebrapad, dan steek ik mijn hand in de lucht om sorry te zeggen. Nog liever zou ik eigenlijk een klein vlagje aan mijn ruitenwisser op de achterruit hangen. Met een vrolijke sorry op. De andere kant van dat vlagje mag dan misschien het omgekeerde bevatten. Een ela ela, voor als mensen het uithangen en geen sorry zeggen. Ook bij ons thuis zijn verontschuldigingen belangrijk. De eerste keer dat ik mij verontschuldigde bij mijn kind, veranderde mijn hele ouderschap. Plots besefte ik dat ik wel fouten mag maken. Zolang ik achteraf maar repareer en mij verontschuldig. Ik voelde die eerste keer eerst een enorme drempel om dat te doen. Alsof ik mezelf daarmee zou ondermijnen. Maar toen ik het eenmaal deed, was ik zo opgelucht. En dan heb ik het wel over oprechte excuses. Hè? Geen slap handje geven zoals dat vroeger op school moest na een ruzie. Of geen sorry als jij je gekwetst voelt. Of sorry, maar jij was ook heel vervelend. En ook niet verwachten dat met een sorry alles vergeven en vergeten is. Want zo simpel is het dan ook weer niet. Het is niet dat excuses alles oplossen. Maar als het oprecht is, denk ik niet dat hier iemand kwaad mee doet. Dus blijf ik oefenen. Zelfs tegen mijn vaatwasser.
0: Ja, sorry Annelies, maar dat is echt iets wat alleen mensen die heel veel gedronken hebben doen. Sorry zeggen tegen vaatwassers als ze er tegenaan lopen. Maar ik kan mij vergissen natuurlijk. Dankjewel. Annelies Moons voor een weeklang middagjournaal. Het middagjournaal gaat volgende week naar Nico Dijkshoorn. Kijken we naar uit.

0: luisterde naar een herhaling van Nieuwe Feiten van gisteren. Maandagmiddag is Lieven er weer met een nieuwe aflevering.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

0: the year may fade. My dog will always come.
1: Dorso.
2: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
1: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten.
2: Echt?
1: Ja, dat is niet toevallig dat klanten Dorso een 9,5.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 6:00, heel goedemorgen VRT Nieuws met Lode Roels. Er gaat vandaag dan toch een staakt het vuren van 3 dagen in tussen Rusland en Oekraïne. Dat heeft de Amerikaanse president Trump bekendgemaakt. Hij heeft het bestand meehelpen onderhandelen en de Oekraïnse president Zelensky heeft het nieuws bevestigd. Vandaag, 9 mei, is symbolisch erg belangrijk voor Rusland. Dan wordt er traditioneel een militaire parade gehouden in Moskou om de overwinning op Nazi-Duitsland te vieren. De Russische president Poetin vreesde voor een mogelijke Oekraïnse droneaanval tijdens die parade, maar dat moet dat tijdelijke bestand nu dus voorkomen. En Poetin

0: zal wellicht ook bij de parade zelf aanwezig zijn, dat zei collega Marijn Trio in Ter Zake.
1: Ik denk wel dat Poetin er zal zijn. Het Kremlin heeft dat ook gezegd. Als hij er niet zou zijn, zou dat een afgang zijn. Maar het zal in mineur formaat doorgaan. Het internet wordt ook al platgelegd. De hele dag lang zal er geen internet zijn. Er gaan geen tanks rondrijden, geen zwaar militair materieel. Dus natuurlijk voor een parade die de militaire macht en kracht van Rusland moet uitstralen, die nu vooral angst uitstraalt, dat is toch wel best pijnlijk ook wel om te zien.
0: Rusland en Oekraïne gaan ook akkoord om 1000 gevangenen te ruilen. De politie in Duitsland is op zoek naar één verdachte van de bankroof van gisteren in Sinzig en heeft daarover een opsporingsbericht verspreid. Het gaat om een man van ongeveer 1,80 meter die was gekleed in een witte overal die lijkt op een imkerpak. Die man heeft een kist met geld meegenomen, maar hoeveel daarin zat, dat is nog niet duidelijk. Gisteren bevrijdde de politie twee mensen die vastzaten in het bankkantoor. Er werd eerst gesproken van een gijzeling, maar daaraan wordt nu getwijfeld. Bij een frontale botsing tussen twee mensen op steps in La Louvière in de provincie Henegouwen is een man van in de 60 om het leven gekomen. De andere bestuurder van de step, een twintiger, werd licht gewond, maar hij verkeerde wel in shock. Het ongeval gebeurde op een tijdelijke noodbrug die was aangelegd voor wegenwerken in de buurt. De overleden stepbestuurder reed de brug af, de andere man reed de brug op. Een aanrijding kon niet meer vermeden worden, er is nu een verkeersdeskundige aangesteld. In de Europe Playoffs van het voetbal heeft Standaar in eigen huis met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Leuven kon in deze playoffs nog niet winnen en gaf voor de tweede week op een rij een voorsprong uit handen. Middenvelder Wouter George was achteraf dan ook streng voor zijn ploeg, maar hoopt op beterschap in de laatste 3 matchen van het seizoen.
2: Ik denk dat we gewoon moeten leren, en zeker uit deze 2 wedstrijden. Ergens is het wel een leermoment, want dit kan gewoon niet meer door de beugel. En ik denk dat we die gewoon moeten spelen met plezier. En vooral meer maturiteit. Ik denk dat dat de boodschap is.
0: Dankzij deze zege komt Standaar voorlopig alleen aan de leiding in de Europe Playoffs met 3 punten voorsprong op Racing Genk en Westerlo. Zij komen morgen nog in actie. Leuven blijft laatste. En in de playoff-finale van het volleybal heeft Roeselaren de 3e wedstrijd gewonnen van Mazeik in 5 sets. Mazeik won wel de vorige 2 wedstrijden, waardoor het nog altijd 2-1 staat in het voordeel van de Limburgers. Dinsdag wordt het 4e duel gespeeld in Mazeik en als de club dan wint, dan is het voor het eerst sinds 2019 kampioen. Het weer, de dag begint zonnig, later wat meer stapelwolken. Zachte temperaturen vandaag ook tot 22 graden. En morgen ongeveer hetzelfde weer. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 6:30, goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Er gaat vandaag dan toch een staakt het vuren van 3 dagen in tussen Rusland en Oekraïne. Vandaag, 9 mei, is symbolisch erg belangrijk voor Rusland. Dan wordt er traditioneel een grote militaire parade gehouden in Moskou om de overwinning te vieren op Nazi-Duitsland. De Russische president Poetin vreesde voor een mogelijke Oekraïnse droneaanval tijdens die parade, maar dat moet het tijdelijke bestand nu dus voorkomen. Bij een frontale botsing tussen 2 mensen op steps in La Louvière in de provincie Henegouwen is een man van in de 60 om het leven gekomen. De andere bestuurder van de step, een 20er, werd licht gewond, maar verkeerde in shock. De 2 botsten op elkaar op een tijdelijke noodbrug die was aangelegd voor wegenwerken. In de Europe Playoffs van het voetbal heeft Standaar in eigen huis met 2-1 gewonnen van oud-Heverlee Leuven. Leuven kon in deze playoffs nog niet winnen en gaf voor de 2e week op een rij een voorsprong uit handen. Dankzij deze zege komt Standaar voorlopig alleen aan de leiding in de Europe Playoffs met 3 punten meer dan Racing Genk en Westerlo. Zij komen morgen nog in actie. Leuven blijft laatste. De dag start zonnig, later krijgen we wat meer stapelwolken te zien. Zachte temperaturen vandaag tot 22 graden en morgen zowat hetzelfde weer. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

0: De meest betaalbare schrijnwerker van het land.
1: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be
2: Radio 1 live.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 7 uur, heel goedemorgen. VRT Nieuws met Lode Roels. Het was gisteravond onrustig in het Antwerpse district Hoboken. Een 600-tal mensen kwamen er op straat en de politie werd bekogeld. De aanleiding voor de onrust was een steekpartij van de nacht ervoor. Een man van 30 is daarbij overleden. En gisteren is ervoor ook een verdachte opgepakt. Wouter Bruins van de Antwerpse politie.
3: Na 10 uur is rust er eigenlijk wel weergekeerd. Dus het lijkt erop dat het vatten van die mogelijke verdachte de rust wel heeft, of de gemoederen heeft kunnen bedaren. Nu, de politie blijft het natuurlijk wel van dichtbij opvolgen, want we willen natuurlijk vermijden dat het opnieuw escaleert.
2: Bij een botsing tussen twee steps in La Louvière in de provincie Henegouwen is een 60er om het leven gekomen. De andere bestuurder van een step, een 20er, raakte licht gewond en was in shock. Het ongeval gebeurde op een tijdelijke brug die werd aangelegd voor wegenwerken in de buurt. De overleden stepbestuurder reed de brug af, de andere reed de brug op. Er gaat vandaag dan toch een staakt het vuren van 3 dagen in tussen Rusland en Oekraïne. Dat heeft president Trump bekendgemaakt. Hij heeft het bestand mee helpen onderhandelen. En de Oekraïnse president Zelensky heeft het nieuws bevestigd. Vandaag, 9 mei, is symbolisch erg belangrijk.

0: voor Rusland. Dan wordt er traditioneel een militaire parade gehouden in de hoofdstad Moskou om de overwinning op Nazi-Duitsland te vieren. De Russische president Poetin vreesde voor een mogelijke Oekraïense droneaanval tijdens de parade en hij schuwde steeds meer de publieke optredens, zei collega Marijn Trio in Ter Zake.
1: Ik denk dat hij zeker meer en meer geïsoleerd is en dat dat ook iets is dat al heel lang gebeurt. Sinds corona, sinds de covid-crisis, is hij zich gaan distancieren van veel andere mensen. En hij zou dus inderdaad zich vooral in bunkers schuilhouden. Ik denk dat hij heel erg voorzichtig is, maar natuurlijk, hij is wel de belangrijkste man in Rusland voor ook die oorlog. Dus ik denk dat het ook logisch is dat hij wel zich heel erg beschermt.
0: Nu er een tijdelijk bestand is, zal Poetin wellicht toch ook zelf de parade bijwonen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er nu 6 bevestigde gevallen van het Hantavirus na een uitbraak op een cruiseschip. Alle 6 de gevallen zijn infecties met de Andes-variant van het virus. Die variant is van mens op mens overdraagbaar bij nauw contact. Het schip is momenteel onderweg naar Tenerife en van daaruit zullen de opvarenden dan terug naar hun eigen land vliegen. De Nederlandse reizigers van het schip moeten bij hun terugkeer verplicht 6 weken in thuisquarantaine, ook als ze geen symptomen hebben. Ook bij ons zullen de 2 Belgen aan boord van het schip worden onderzocht en opgevolgd. In de playoff-finale van het volleybal heeft Roeselare de 3de wedstrijd gewonnen van Mazeik in 5 sets. Mazeik won wel de vorige 2 matchen, waardoor het nog altijd 2-1 staat in het voordeel van Mazeik. Roeselare-speler Stijn Dulst.
2: Ja, dat doet toch wel eventjes deugd. Zeker achter die wedstrijd afgelopen dinsdag. Daar hebben we toch wel even een uppercut gekregen. Doet deze wel heel veel deugd. Zeker ook de manier waarop. Het is vaak zo geweest dat we in de belangrijke momenten het net niet deden, net te kort kwamen. Vandaag doen we dat wel, dus dat doet wel deugd, ja.
0: Nu dinsdag wordt het 4de duel gespeeld in Mazeik. Als de thuisclub dan wint, dan is het voor de eerste keer sinds 2019 weer landskampioen. En in de Europlayoffs van het voetbal heeft Standaar in eigen huis met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Leuven kon in deze playoffs nog niet winnen en gaf voor de 2de week op een rij een voorsprong uit handen. Dankzij deze zege komt Standaar nu voorlopig alleen aan de leiding in de Europlayoffs met 3 punten meer dan Racing Genk en Westerlo. Zij komen morgen nog in actie. Leuven blijft laatste. Het weer vandaag eerst zonnig, later wat meer stapelwolken, maar het blijft wel droog de hele dag. Zachte temperaturen ook straks tot 22 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1. De ochtend. Met Jan van Delm.
4: Goedemorgen. Moskou maakt zich op voor een militaire parade in mineur. En ook in ons vrouwenvoetbal is het stilaan money time. Dit is de ochtend. Welkom.

0: Ray heeft een probleempje. Where is my husband?
1: De ochtend.
0: In Rusland vieren ze vandaag de dag van de overwinning. Meer specifiek de overwinning op Nazi-Duitsland in 1945. En om alle festiviteiten vlot te laten verlopen, stelde Rusland begin deze week een staakt het vuren voor. Als reactie kondigde Kiev dan weer een wapenstilstand aan vanaf woensdag. Maar Moskou ging daar niet op in. Maar kijk, gisteravond kondigde Amerikaans president Trump dan weer een staakt het vuren af voor 3 dagen. En wel vanaf vandaag. Goedemorgen, Dennis van Vliet.
2: Goedemorgen.
0: U bent journalist en Ruslandkenner, verbonden aan het kennisplatform Raam op Rusland. Ja, dat is toch wel opvallend, hè? Heeft president Poetin, de Russische president, zo zijn zin gekregen? Kunnen we dat besluiten?
2: Het was een zeer verrassende winning, laat ik dat vooropstellen. Heeft Poetin zijn zin gekregen? Een beetje wel, maar ik vermoed toch ook hoe het gegaan is. Dit staakt het vuren, dat werd aangekondigd door Trump. Dus ik denk toch dat hij beide zeer vermanend heeft toegesproken. Dus zowel Zelensky als Poetin, want ja, de afgelopen dagen, zoals u al zei, was er nogal dreigende taal vanuit beide landen naar elkaar toe. Zelensky die had gezegd, nou, we gaan jouw parade verstoren. En Poetin had gezegd, als jij dat gaat doen, nou, dan gaan wij Kiev plat bombarderen. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Dus ik denk dat dat achter de schermen heeft gespeeld. Later hebben beide landen bevestigd, ja, we gaan akkoord met dit staakt het vuren. Dus ja, een beetje zijn zin heeft Poetin wel gekregen. Maar aan de andere kant, ja, Oekraïne, daar was ook wel de wens voor staakt het vuren.
0: Ja, ja, ja.
2: En volgens de afspraak duurt het tot 11 mei, dus langer dan die alleen vandaag.
0: Ja, dan zal het ook niet duren misschien. Dat zullen we moeten afwachten. Maar heeft het voor de komende 3 dagen kans op slagen, denkt u?
2: Oeh, dat is een moeilijke vraag. Het hangt helemaal van af wat er gezegd is. Maar ja, Poetin is er opgebrand die dag. Een heel belangrijke dag voor veel Russen. De belangrijkste dag van het jaar. Vlekkeloos te laten verlopen. Aan de andere kant, er is ook een gevangenenruil aangehangen aan deze deal. Dus er komen aan weerszijden 1000 krijgsgevangenen worden er uitgeruild. Dus dat willen ze denk ik ook niet verpesten naar hun, naar hun soldaten toe. Vooral van de kant van Oekraïne. Die is toch opgebrand, ja, mensen vrij te krijgen. Dat mensenleven telt daar. En dus het zou zomaar wel eens kunnen dat het toch wel wat stiller blijft. Al zou ik ook niet verbazen dat beide landen elkaar gaan beschuldigen dat ze toch het bestand hebben geschonden.
0: Ja, maar beide partijen hebben er misschien inderdaad wel belang bij om het eventjes wat rustiger aan te doen. Moskou heeft natuurlijk die militaire parade, de dag van de overwinning. Ja. Maar die parade zal dus wel beperkter zijn dan andere jaren, dacht ik, hè?
2: Ja, dat was al heel opvallend. De afgelopen jaren was het, ondanks de oorlog tegen Oekraïne, toch veel spektakel. De dag is ook wel veranderd. Het is traditioneel, ja, is het een dag van rouw en toch ook wel trots, nationale trots op het verslaan van van Nazi-Duitsland. Onder Poetin heeft die dag weer, al in de Sovjet-tijd was dat vooral een dag waarop ook wel de macht van de Sovjet-Unie als wereldmacht werd neergezet. Maar Poetin heeft die dag ook specifiek verbonden aan de oorlog tegen Oekraïne. Hij heeft gezegd, nou, wij hebben Nazi-Duitsland verslagen. De Sovjet-Unie was dat. Dat was natuurlijk groter dan Rusland. Maar hij koppelde dat meteen aan de oorlog tegen Oekraïne. Hij zegt, eigenlijk is dit een voortzetting ervan, want we vechten nu ook weer tegen de nazi's. Dus het is belangrijk dat deze dag wordt overwonnen. Dus het heeft een sterk nationalistisch karakter gekregen. En het is ook meer dan alleen die viering op Nazi-Duitsland. Dus door het zo te doen, is het echt een spektakel. En al die veiligheidsmaatregelen maken het wel een hele sobere editie dit jaar. En dat is natuurlijk gezichtsverlies van Poetin.
0: Een sobere editie, zegt u, zonder tanks, zonder zware militair materieel. Ja. Stel die parade dan eigenlijk nog iets voor?
2: Stelt de parade nog wel iets voor? Ik denk wel dat de Russen het zo gaan brengen. Op televisie gaat er best wel leuk uitzien. Want ja, de meeste Russen zullen dit bijwonen vanaf zien vanaf televisie. Door slim te monteren, er zal publiek zijn. Ik verwacht dat Poetin er zelf zal zijn. Er komt een vliegshow. Het krijgt nog wel wat cachet. Maar ik denk dat het vooral zit in dat Russen dit toch merken. De eerste, Moskou is het mobiel. Internet vandaag helemaal totaal platgelegd in veel steden. Deze dag wordt ook gevierd lokaal zijn overal parades, is ook de parade afgelast. Dus de gewone rust merkt wel, er klopt toch iets niet. Ja. En wat er ook wel opvallend is, er zijn heel weinig gasten dit jaar.
0: Ja, heel weinig dus, gasten, zegt u. En u zegt dat president Poetin er waarschijnlijk bij zal zijn. Daarover was wat twijfel gerezen, hè, de jongste dagen. Hij zou in zijn bunker blijven, werd er her en der al gezegd. Maar u denkt dat dat niet zo ver zal komen?
2: Nee, ik denk het niet. Als Poetin zijn volk toespreekt vanuit een bunker, dan zal de Rus echt gaan twijfelen. Wat is hier aan de hand? Dus ik verwacht wel dat hij daar zal zitten. En inderdaad, de sfeer wordt opgewekt dat er niks aan de hand is. Dat er eigenlijk een editie is en dat Rusland er goed voor staat. Maar toch deze angst eigenlijk, zag je van tevoren dat Rusland die dwong eigenlijk staakt het vuren af van laten we ons met rust, anders zal er wat zwaaien. Echt heel dreigende taal. Dat is toch wel opmerkelijk. Dat is toch wel een teken dat ze zeggen, nou, onze luchtverdediging is misschien toch wel niet zo goed dat we deze piraten door kunnen laten gaan. Vlekkeloos door kunnen laten gaan. Dus het is wel een teken dat er iets aan het veranderen is. In die zin, Oekraïne die weet steeds vaker doelen diep in Rusland te raken. En ja, dat baart toch wel wat zorgen, denk ik, in het Kremlin.
0: Ja, dat baart zorgen. En dat zorgt er misschien ook voor dat er minder mensen ook vanuit het buitenland naar Moskou komen. Eén opvallende uitzondering toch, de Slovaakse premier Robert Fico. Die zou naar Moskou komen, niet naar de parade, maar wel met de bedoeling om Poetin te ontmoeten. Wat moeten we daarvan denken?
2: Hij heeft gisteren ook nog gezegd dat hij wel een boodschap namens Zelensky gaat overbrengen aan Poetin. Dus ik ben zeer benieuwd. Hij probeert een deels de vredesduif uit te hangen. Maar het land onderhoudt ook goede betrekkingen met Rusland. Het krijgt nog steeds Russisch gas. Dus hij probeert een beetje van twee walletjes te eten. Hij liet ze daar ook wel zien in Europa, Fico. Dus hij zal niet bij de parade zijn, maar hij probeert een beetje de rol op te vullen van Orbán, die van het toneel is verdwenen. Toch een beetje als de bemiddelaar en laten we stoppen met deze oorlog. Niet al te veel pro-Oekraïne zoals andere regeringsleiders. Dat zal hij beogen, ook om zijn positie daar veilig te stellen in zekere zin.
0: Ja, en op die manier houdt Moskou toch nog een voet binnen die EU, hè?
2: Ja, zo zou je dat kunnen zien. Ja, hij zou misschien als boodschapper worden gebruikt. Hoewel die in de EU natuurlijk ook wordt gewantrouwd. Maar goed, hij is wel lid van onze familie, om het zo maar te zeggen.
0: Ja.
2: Dus ja, hij zit wel aan tafel. Het kan inderdaad een boodschapper zijn, zoals dat in het verleden Orbán dat toch probeerde te zijn. Via Erdogan is het wel eens geprobeerd. Trump, die steeds meer zijn handen ervan haalt van deze oorlog. Ook gezien zijn eigen problemen. Dat vond ik trouwens ook verrassend dat hij gisteren dit aankondigde. Voor hem, hij kan dat natuurlijk ook als een succes verkopen. Ik heb, als Oekraïne en Rusland zich eraan houden, ik heb toch voor elkaar gekregen voor het eerst sinds 2022 drie dagen niet meer gevochten wordt daar.
0: Ja, dat is dan inderdaad een pluim die op zijn hoed kan steken. Dennis van Vliet, journalist en Ruslandkenner, verbonden aan kennisplatform Raam op Rusland. Heel erg bedankt voor dit gesprek. Tot ziens.
2: Oké, dank u wel. Dag.

Is She Really Going Out With Him, Joe Jackson. Zowat alle voetbalcompetities belanden in een beslissende fase. Dat geldt ook voor ons vrouwenvoetbal, waar we straks misschien wel de nieuwe kampioen kennen. Dat is voor zometeen, maar eerst Martha en de Vandellas.

0: Jamie Mack van Martha Reeves en de Van Dallas. We gaan het over voetbal hebben bij de vrouwen. Want vanmiddag om 13:30 spelen de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven hun wedstrijd tegen Anderlecht. En als ze winnen, dan mogen ze zich kampioen noemen. En dat al voor het tweede jaar op rij. Goedemorgen, Hermien van Beveren.
1: Goedemorgen.
0: Collega bij Sporza, jij volgt voor ons het vrouwenvoetbal. Ja, het wordt straks dus mogelijk een kampioenenmatch, een wedstrijd met hoge inzet. Schets je misschien eerst nog eens even hoe het klassement er op dit ogenblik uitziet?
1: Wel, het is vrij duidelijk. Op dit moment nog 3 speeldagen. OH Leuven heeft 34 punten, Anderlecht 30. Dat zijn er dus 4 meer voor Leuven. Dus als ze vandaag winnen, worden dat 7 punten, terwijl er dan nog 6 te verdienen zijn. Dus voilà, dan zou de titel al mogen vieren deze namiddag. Dan moeten ze wel winnen. Bij een gelijkspel zijn ze dus nog niet zeker. En als Anderlecht wint, nadert Anderlecht tot op 1 punt. Ja, dan wordt het weer spannend. En dan blijft het waarschijnlijk spannend tot de laatste speeldag.
0: Het kan dus eigenlijk nog alle kanten uit als ik het zo hoor. Maar wat verwacht jij van die wedstrijd straks? Is OHL favoriet of toch niet?
1: Licht favoriet voor mij toch, want ja, om te beginnen, ze spelen thuis. Ze kunnen met de druk omgaan, dat hebben ze vorig jaar de eerste keer moeten bewijzen, ook met zo'n titelmatch tegen Anderlecht, toen gewonnen. Ze hebben ook die Champions League campagne van dit seizoen in de rugzak zitten. En als je dan puur kijkt naar Anderlecht als tegenstander, het is altijd wel nipt hoor, zeker de laatste matchen, maar ja, het voordeel daarin toch echt voor Leuven qua vertrouwen is dat ze al een jaar ongeslagen zijn tegen Anderlecht. Ze hebben nu al 6 keer op rij niet verloren van Anderlecht. Vorige week was het nog een gelijkspel 1-1. Daarvoor eind maart 0-1, een nipte zege voor Leuven. Maar in januari en in december ook in deze competitie dan toch duidelijke winst voor Leuven, 3-0 en 1-3. Maar goed, dat is dus al best een reeks neergezet tegen toch wel de grote concurrent. En ze willen het ook echt wel vandaag al afmaken. Dat zei bijvoorbeeld gisteren Julie Biesmans bij een persmoment. Ze willen het ook, misschien wel is dat erbij gekomen nu, ik weet het niet, maar doen voor de coach Arno van den Nabeel, die waarschijnlijk vertrekt naar Lierse na dit seizoen. Dus licht favoriet voor Leuven, maar het is altijd wel spannend. Dus
0: het is altijd spannend, maar ze hebben duidelijk wel het mentale voordeel als ik jou zo hoor. En je zei het ook al, dat zij die ervaring hebben in de Champions League, waar ze een mooi parcours hebben afgelegd. Dat speelt ook mee, hè?
1: Dat speelt zeker mee. Dat hebben ze prima gedaan. Hè. Een eerste keer die groepsfase van de Champions League mogen spelen. En een beetje tegen alle verwachtingen in nog doorgestoten tot de volgende ronde. Enkel verloren van echte topclubs als Barcelona en Arsenal. Dat is een finalist en een halve finalist van die Champions League. Dus heel veel vertrouwen gepakt. En ook voor die speelsters individueel. Ja, sommigen zag je echt groeien naar dat niveau toe. Ja. Bijvoorbeeld een Zenia Mertens achteraan, Aurélie Reinders ook, de doelvrouw Louise Seynave en zo zijn er zeker nog. Tegelijk, je hebt die Champions League zeker waar, maar tegelijk de competitie is wel anders, is echt een andere competitie, ook letterlijk. Ik denk dat ze daar, als je kijkt naar het vertrouwen, misschien het meeste vertrouwen tanken gewoon als ze dan denken aan vorig jaar en hoe ze toen ook in zo'n rechtstreeks duel met Anderlecht de titel gepakt hebben. Dat misschien wel belangrijker is voor vandaag.
0: Oké, OHL dus favoriet toch wel. Maar misschien moeten we toch ook eens kijken naar Anderlecht. Hè? Hoe gaan zij aan die wedstrijd beginnen?
1: Gebeten en verbeten, denk ik. En met een gevoel van revanche toch ook wel. Ik zei het al, die reeks gelijke spelen en nederlagen vooral tegen Leuven, die willen ze zeker stoppen. Ze gaan ook nog wat met vorige week in de maag zitten, denk ik. Want 1-1 toen, maar Leuven speelde toen een tijdje met 10 en Anderlecht kon nog een tweede keer scoren, maar dat doelpunt werd afgekeurd. Helemaal onterecht, volgens iedereen die paars-wit is. Ook de coach zei het, Dennis Moerman, we willen toch wel revanche nemen. En ze weten ook bij Anderlecht, het is van moeten. Hè. Met een gelijkspel schieten ze eigenlijk ook niet zo heel veel op. Dat blijft dat verschil 4 punten met nog 2 matchen te gaan. Dus eigenlijk moeten ze wel winnen. Zo goed als iedereen is ook fit bij Anderlecht. Enkel Tine Dekenie missen ze al een tijdje. Maar bijvoorbeeld een Luna van Zijr, die is echt wel in vorm. Heeft dit seizoen nog stappen gezet. Heeft vorige week ook een heerlijk doelpunt gemaakt. Dus ja, ze zal zeker ook belangrijk zijn deze namiddag. En de drang om te winnen is er. Want Anderlecht, ja, na die titel vorig jaar te hebben moeten afgeven, willen ze die gewoon terug.
0: Ja, dat begrijp ik maar al te best. Dankjewel, Hermien van Beveren. Straks om 13:30 dus Oud-Heverlee Leuven tegen Anderlecht met de landstitel als inzet in het vrouwenvoetbal. Wordt ongetwijfeld een heel spannende match.

0: I Defy, Jonas, Policewoman en Anthony.
1: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
5: Grando, Grando, Grando.
6: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
7: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
6: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
8: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toasten.
9: Chin chin.
8: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
9: Knalprijs.
8: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
10: VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren.
0: Bijna 8:01 en goedemorgen, het ochtendnieuws. Het is gisteravond erg onrustig geweest in het Antwerpse district Hoboken. Een 600-tal mensen kwamen op straat. De politie werd bekogeld. Aanleiding voor de onrust was een steekpartij in de nacht van donderdag op vrijdag. Daarbij kwam een 30-jarige man om. Het parket onderzoekt de zaak als roofmoord en heeft een verdachte opgepakt. Intussen is de rust in de wijk in Hoboken teruggekeerd. Er gaat vandaag dan toch een staakt het vuren van 3 dagen in tussen Rusland en Oekraïne. Vandaag, 9 mei, is symbolisch erg belangrijk voor Rusland. Dan wordt er traditionele militaire parade gehouden in Moskou om de overwinning op Nazi-Duitsland te vieren. De Russische president Poetin vreesde voor een mogelijke Oekraïnse droneaanval tijdens de parade. Maar dat moet het tijdelijke bestand nu voorkomen. En in de Europlayoffs van het voetbal heeft Standaard in eigen huis met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Leuven kon in deze playoffs nog niet winnen en gaf voor de 2e week op rij een voorsprong uit handen. Dankzij die zege komt Standaard voorlopig alleen op kop in de Europlayoffs met 3 punten meer dan Racing Genk en Westerlo. Zij komen morgen nog in actie. Leuven blijft laatste. Het weer, de dag begint zonnig, later meer stapelwolken, maar het blijft wel droog. Zachte temperaturen vandaag tot 22 graden, morgen zowat hetzelfde weer.
11: Radio 1.
10: De ochtend.
11: Met Jan van Delm.

0: Aperture van Harry Styles. Tijd voor het mediaoverzicht. En dat krijgen we op zaterdag naar goede gewoonte van een schrijvende collega. En vanmorgen kunnen we terecht bij een wedstrijdjournalist met een vaak zeer gefundeerde mening. Goedemorgen, Bart Eekhout.
1: Goedemorgen.
0: Commentator en bij De Morgen. Je neemt ons mee 20 jaar in de tijd. Het is al 20 jaar geleden daar een heel tragisch gebeuren.
1: Ah, ja. Ja, inderdaad. Ik was toen nog een jonge journalist, 11 mei was het om precies te zijn, 2006. Een schok, een schietpartij midden in het centrum van Antwerpen. Twee doden, één zwaar gewonden. En dat leek, toen dat nieuws op de redactie binnenkwam, dat leek eigenlijk een verhaal dat niet paste bij België, bij Vlaanderen, bij Antwerpen, maar eerder iets uit de VS. Zo een massamoord op straat. Maar het bleek wel degelijk in Antwerpen zich af te spelen. En de namen van dader en slachtoffers zitten in het collectieve geheugen sindsdien. Het jonge meisje Luna, haar Afrikaanse oppas Ulematta en dan een Turkse vrouw die in de buurt rondliep, Songul. En dan de dader, Hans van Temse. Het is ons bijgebleven, niet alleen omwille van de uitzonderlijkheid, zou ik zeggen, dat zoiets gebeurt in ons land, maar ook omwille van het motief, want het werd dan vrij snel duidelijk dat er wel wat meer aan de hand was. En dat de dader handelde uit, dat heeft hij zelf toegegeven, uit racistische overwegingen. Hè?
0: Ja.
1: En als je dan, want mijn collega Eline Bergmans, die het stuk gemaakt heeft vandaag in de krant, en die teruggegaan is naar alle nabestaanden van de slachtoffers, als je dan leest, dan moet je eigenlijk vaststellen, het had nog veel erger kunnen zijn.
0: Het had inderdaad veel erger kunnen zijn. En de titel van het stuk, ik kon geen blond meisje meer zien op straat zonder me gebroken te voelen, dat is een citaat van de oma van Luna, het meisje dat vermoord is. Ja, en dat snijdt door merg en benen.
1: Jawel, wat het verhaal heel krachtig maakt, en dat geldt voor alle betrokkenen, is dat je leest welke evolutie die mensen hebben doorgemaakt. Dat vertrekt natuurlijk, zoals je dat citaat kunt afleiden, bij een pijnloos, onvoorstelbaar verdriet. Daaraan gekoppeld ook wraakzuchten. Dezelfde oma, Susan van Wel, die toch een beetje als de woordvoerster van de familie is opgetreden in die eerste periode zeker, vertelt dat ze eigenlijk, ze zei van ik wou vermoorden. En
0: ja.
1: dat klinkt hard, maar ik zou bijna zeggen ook wel bijna begrijpelijk.
0: Ja.
1: Het krachtige is dat je leest hoe die mensen toch door een evolutie gaan, eigenlijk al veel langer, al tijdens het proces, richting een vorm van verzoening en herstel. Dat was zeker bij die oma, ook bij haar dochter, dus de moeder van Luna. De vader had het daar moeilijker mee, maar is ondertussen ook wel op dat pad gekomen. Je leest eigenlijk hetzelfde bij het overlevende slachtoffer, Songul Kutch. Haar familie zegt dat ook zij eigenlijk zich verzoent met haar lot.
0: Ja.
1: En de dader een tweede kans wil geven. En het zou kunnen dat die dader, Hans van Temse, effectief een tweede kans krijgt, want er is toch sprake van een voorwaardelijke vrijlating. En zeker dus de nabestaanden lijken daar geen groot bezwaar tegen te hebben. En ook die evolutie zit eigenlijk ook aan de daderkant.
0: Ja, ja.
1: Als je het een beetje leest, dan zie je dat eigenlijk Hans van Temse een uitzonderlijk geval is van geslaagde herstel, reïntegratie in de gevangenis. En dat hij er toch als een ander mens zou kunnen uitkomen. Dat altijd in voorwaardelijke wijze blijven spreken.
0: Ja, dat moeten we afwachten. Maar, is er contact tussen die nabestaanden en Hans van Temse?
1: Wel, de moeder heeft contact gezocht in de gevangenis en heeft daar toch blijkbaar vastgesteld dat er wel kansen zijn effectief dat die Hans van Temse, die 18 was op het moment van de feiten, nu een man van 38, dat die veranderd is, dat die geleerd heeft uit zijn eigen misdaden en dat hij dus, en dat is ook wel mooi wat wat dan de oma, Suzanne van Wel, zegt. Van, er is een verschil tussen straf en vergelding. Dat de man een zware straf verdient, ja, dat staat buiten kijf. Maar vergelding zou willen zeggen dat je eigenlijk hem geen enkele kans geeft op herstel. En voor de familie is misschien na 20 jaar celstraf, is het strafelement wel voldaan.
0: Ja, ja.
1: En, maar nogmaals, je moet over toch bijna bovenmenselijke kracht beschikken om dat te zeggen over de man die je kleindochter of je dochter heeft vermoord. Of je nicht.
0: Ja, ja, inderdaad. Ja. Dat vereist inderdaad wel bijna bovennatuurlijke krachten als je dat allemaal leest. Nu de nabestaanden en ook de dader hebben geleerd uit de feiten van toen. Hebben wij als samenleving en heeft de politiek er ook iets uit geleerd?
1: Ja, dat is denk ik een beetje het sombere rand aan het verhaal. Dat zegt de familie ook zelf. Toen op het moment zelf was de politieke impact wel groot. We zitten dan een half jaar voor, minder dan een half jaar voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen. En je kunt moeilijk ontkennen, denk ik, dat die moordpartij wel een impact heeft gehad op het resultaat. Het was een periode dat het toen nog Vlaams Blok hoog stond. Ja. En dat Philip de Winter een reële kans maakte op het burgemeesterschap. Dat is dus niet gebeurd, zoals iedereen weet. En er is toch wel een sterke hypothese dat de naschok van die feiten en het feit dat er ook een directe link was tussen de dader en de partij Vlaams Blok, want zijn tante, denk ik, was vertegenwoordiger voor die partij.
0: Hij stond toen uit de politiek gestapt.
1: Dus het was heel moeilijk. Ja, het was heel moeilijk voor Philip de Winter om dat van zich af te borstelen. Dus dat heeft toen wel een zware impact gehad, denk ik. Maar zoals de familie dan ook zelf zegt, ja, op lange termijn natuurlijk niet. Ze hadden gehoopt dat er toch wel meer een sfeer van blijvende verzoening, waarin racisme zou afgewezen worden, maar dat is niet gebeurd. En de familie van Ulemata zegt hoe schokkend, en dat vind ik wel treffend, hoe schokkend het voor hen was om jaren later dan die reportage over Schild en Vrienden te zien.
0: Ja.
1: En om daar ronduit te lezen hoe gefantaseerd wordt door andere jonge mannen van 18 of iets dergelijks over het doden van gekleurde slachtoffers. Dus in die zin, nee, is er niks veranderd.
0: Dat is een pijnlijke conclusie, maar de betrokkenen zelf getuigen in een heel mooi verhaal in de morgen. Dankjewel, Bart Eekhout, sorry. En tot over een uurtje, want dan weer opnieuw met de andere weekendkranten. Tot straks.
1: Doei, dag.

0: Life for Rent van Daido. Er lijkt schot te komen in de hele zaag rond het pro-Palestijns protest aan de Universiteit van Gent. U weet, studenten bezetten eerst een campus aan de coupure. Die locatie moesten ze gisteren verlaten. Daarna verlegden ze hun actieterrein naar het UFO-gebouw, dat is naast het rectoraat. En op die manier hebben ze ook verhinderd dat de raad van bestuur gisteravond kon doorgaan. Maar er lijkt nu een en ander te bewegen, want de rector wil maandag met de actievoerders gaan praten. En die rector hebben we vanmorgen aan de lijn. Petra de Sutter, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, die raad van bestuur gisteravond, dat ging dus niet. Misschien wat een naïeve vraag, maar kon die dan niet gewoon in een ander lokaal plaatsvinden?
1: Wel, het was een beetje chaotisch natuurlijk aan de ingang van de raad van bestuur. Waren er vele tientallen actievoerders die zich dan plots op de grond hebben gelegd. Waardoor we eigenlijk de toegang tot de zaal niet meer op een veilige manier konden garanderen. En ook het doorgaan van de raad van bestuur. En we hebben ons dan beraad. Er waren een aantal mensen die we konden bereiken. Een aantal mensen die konden er niet door. Die zijn gewoon terug weggegaan. Ja. Dus tegen dat we eigenlijk iedereen hadden gecontacteerd, was er wel wat tijd verloren. We hebben dus gewoon beslist om de raad van bestuur uit te stellen.
0: Maar er zijn toch lokalen genoeg in de Universiteit van Gent, neem ik aan?
1: Er zijn lokalen genoeg, maar niet allemaal zijn geschikt om een raad van bestuur met een automatisch elektronisch stemsysteem enzovoort te gebruiken. Ah, ja. En dan moet je nog iedereen daar op tijd krijgen. Dus we zullen dat bekijken en in de komende dagen, volgende week, dus de raad van bestuur gewoon laten doorgaan zoals gepland.
0: Er waren dus heel wat praktische en technische bezwaren als ik het zo hoor. De belangrijkste eis van de actievoerders blijft wel een totale academische boycott. Waarom ligt dat voor u zo moeilijk?
1: Wel, dat is natuurlijk een juridisch verhaal. De weg die wij gekozen hebben, eigenlijk al 2 jaar geleden, en waar we op dit moment toch enig succes hebben geboekt, en dat is redelijk uniek in Europa, is de juridische weg waarbij we de Europese Commissie eigenlijk verplichten zich uit te spreken of het mogelijk is op basis van mensenrechten schendingen door Israël uit het project te stappen. En dat hebben we gedaan. We zijn uit een van onze lopende projecten intussen gestapt en we bekijken nu hoe we dat met verdere projecten gaan doen. En dat is eigenlijk een veel slimmere manier dan een eenzijdige boycott waar je dan juridische gevolgen voor draagt. We weten, in Spanje zijn er universiteiten die dat gedaan hebben. Daar heeft de rechter gewoon beslist dat ze moesten verder doen. Dat zijn ingewikkelde contracten, die samenwerkingen. Dat is echt iets wat contractueel allemaal vastgebetoneerd zit. Dus daar heb je eigenlijk geen stap verder meegezet. Doordat de Europese Commissie ons toegelaten heeft uit een project te stappen op basis van mensenrechten schendingen, hebben ze eigenlijk een klein beetje kleur bekend. En dat is een precedent, want ondertussen zijn heel wat universiteiten dat nu op die manier eigenlijk ook aan het proberen.
0: Ik wou net zeggen, dat is inderdaad een precedent. En is dat dan niet voldoende om ook die andere projecten stop te zetten?
1: Dat is wat we gaan proberen. Het is een ingewikkelde juridische weg. Je moet natuurlijk binnen zo'n consortium, dat is een groep partners, dat zijn er vaak meer dan 100, moet je eerst aanbrengen dat je op basis van mensenrechten schendingen wil uitstappen. Die partners moeten daar een akkoord over bereiken. Dan moet je kijken hoe het project zonder verdere schade kan verder gezet worden. En dan moet de Europese Commissie groen licht geven. En dat is wel het belangrijkste, want daardoor bekennen ze letterlijk kleur en gaan ze eigenlijk akkoord dat je uit projecten kan stappen omwille van Israëlische partners die mensenschendingen berokkenen, zeg maar. Dus dat is echt iets wat de Europese Commissie in jaren niet heeft willen doen, omwille van de moeilijke politieke situatie tussen de lidstaten. Zoals u weet, lukt het niet om uit het associatieverdrag te stappen. En zit Israël nog altijd in het grotere Horizon Europe project. Maar dat is dus eigenlijk veel slimmer om dat op die juridische weg te doen dan met een eenzijdige boycott, waar je toch wel veroordeeld voor wordt en verplicht wordt om gewoon verder te gaan.
0: Ja, maar die juridische weg, daar heeft de Europese Commissie dus eigenlijk al een precedent voor gecreëerd. En bovendien hebben jullie toch ook wel eigen juristen die dat misschien wel kunnen bepleiten.
1: Ja, daar zijn we dus al 2 jaar mee bezig. Hè. Dat, wat u zegt is correct. En we zien ook op 2 jaar tijd dat het aantal grote Europese onderzoeksprojecten met Israëlische partners gewoonweg gehalveerd is. Heeft natuurlijk te maken met situaties in Israël zelf, maar ook met het feit dat meer en meer Europese universitaire instellingen niet meer in zee gaan met Israëlische partners. Dus die weg lijkt misschien trager en niet snel genoeg en niet radicaal genoeg. En ik begrijp dan ook de verontwaardiging en de eisen van onze actievoerders. Maar wat ons betreft is dit de betere weg, omdat die duurzaam is.
0: Die is duurzaam, maar die is inderdaad ook trager, zoals u zegt. Nu, voor u aantrad als rector, was u natuurlijk het progressieve boegbeeld van groen. Dat speelt natuurlijk ook mee in de verwachtingen die studenten van u hebben. Zij zijn duidelijk teleurgesteld, hebben ze laten weten.
1: Ja, dat begrijp ik. Hè. Ik heb daar al sympathie voor. Ik heb ook sympathie voor hun protest. De manier waarop natuurlijk kan voor problemen zorgen, dat zien we nu ook wel. Er zijn veiligheidsissues natuurlijk. En de universiteit moet wel kunnen haar activiteiten verder zetten. Ik denk vooral aan onderwijs, de examens die eraan komen enzovoort. Dus dat zorgt voor de praktische problemen die zo'n bezetting met zich meebrengen. Ja. Maar ten gronde aanvaard ik en begrijp ik heel goed het protest. En als het aan een universiteit niet kan, waar dan wel? Ja. Maar het probleem is natuurlijk, ik ben nu als rector verantwoordelijk voor een instelling met 16.000 medewerkers. Ik kan dus zomaar niet meegaan in dat protest en de eisen die zij stellen. Want ja, ik heb heel wat andere belangen, namelijk die van onze medewerkers, van de activiteiten van de universiteit ook, te verdedigen. Maar opnieuw, wij zijn pioniers in de manier waarop wij met Israëlische samenwerkingen omgaan, Europees. Wij bepleiten bijvoorbeeld een strengere mensenrechtentoets voor het instappen in het toekomstige onderzoeksprogramma, dat de opvolger zal zijn van het Horizon Europe-programma. Wij overwegen een klacht bij de ombudsdienst bij de Europese Unie. Wij gaan ons aankoopbeleid scherper stellen. Dus wij zijn voortdurend bezig met verder gaan in onze juridisch correcte, weliswaar, mogelijkheden om die samenwerkingen stop te zetten.
0: U zit dus in een andere rol, zegt u. U bent nu rector en u gaat voor de langzame, duurzame weg, kondigt nog allerlei stappen aan. Nu maandag zal u in gesprek gaan met die studenten. Hoe gaat dat precies verlopen?
1: Wel, daar hebben we inderdaad de laatste week over en weer heel wat overleg over gepleegd, hoe we dat zouden doen. Wat wij niet willen is in een gemediatiseerde omgeving...
0: De pers mag er niet bij zijn.
1: Nee, uiteraard, als je gaat onderhandelen, dat heb ik in de politiek ook wel geleerd natuurlijk, dan doe je dat niet voor de camera's, dan doe je dat achter de camera's. Maar we zijn wel van plan met een delegatie, met experten, echt zeer gedetailleerd ons beleid, veel gedetailleerder dan ik het nu kan natuurlijk, toe te lichten aan de actievoerders. En we zijn bereid om dat in hun groep te doen. Maar wij willen bijvoorbeeld niet praten met gemaskerde mensen. U zal wel begrijpen dat dit echt niet kan. We willen een correcte dialoog. We hadden eerst voorgesteld om dat in een delegatiemodel te doen. Maar zij werken niet met vertegenwoordigers en woordvoerders. Ze zijn heel horizontaal georganiseerd en ik begrijp dat ook. Dus we zijn bereid om dat te doen, maar niet met gemaskerde mensen en continu gefilmd worden voor allerlei mediatieke of sociaal-mediatieke bedoelingen. We willen echt een ernstig gesprek kunnen voeren.
0: En wat verwacht u dan van dat gesprek?
1: Ik hoop dat we hen kunnen overtuigen van de stappen die we op dit moment zetten en hoe ver we eigenlijk al gaan. En we zullen uiteraard ook zeer gedetailleerd luisteren naar hun eisen. Ze hebben opmerkingen bij individuele onderzoeksprojecten. Daarmee zullen we absoluut het gesprek aangaan. En ik wil toch even zeggen, 2 dagen voor de bezetting ben ik al met zo'n delegatie van de actievoerders gaan praten. Maar bon, die behoren dan tot een andere organisatie, hebben ze ons laten weten. Dus we zullen dat gesprek opnemen. Doen, maar nu met de nieuwe actievoerdergroep, zeg maar, die de bezetting doet. En hopelijk kan dat respectvol en constructief, want dat zijn wel voorwaarden die we hebben gesteld.
0: Dank u wel, Petra de Sutter, rector van de Universiteit Gent.
1: Dank u wel.

0: Energiewijs ondernemen start bij Enwise. Enwise.be.
1: De Pro Days van Peugeot, dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Peugeot.
2: Radio 1 live.
3: Dit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super XL. Let's see you
7: shine. Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
8: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
7: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
9: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
10: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be.
11: Zanger Christophe kampt met een probleem. Zijn fans worden lastiggevallen door andere Christoffen. Hoe dat zit, straks in het Uur van de Waarheid.
12: VRT Radio 1.
13: Alles begint bij luisteren.
14: Het is 8 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Er gaat vandaag dan toch een staakt het vuren van 3 dagen in tussen Rusland en Oekraïne. Het was gisteravond onrustig in het Antwerpse district Hoboken na een eerdere steekpartij. En in de Euro Playoffs van het voetbal staat stond daar aan kop na winst tegen Oud-Heverlee Leuven. Goedemorgen. Rusland en Oekraïne hebben dan toch een staakt het vuren afgesproken dat vandaag ingaat en 3 dagen lang zal duren. Dat heeft de Amerikaanse president Trump bekendgemaakt en de Oekraïnse president Zelensky heeft het bevestigd. Rusland had gevraagd om een korte gevechtspauze, want vandaag is een symbolisch erg belangrijke dag voor Rusland. Op deze 9 mei wordt de overwinning op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog herdacht. Een tijdelijk staakt het vuren is nu dus afgesproken, maar Marijn Trio, er hangt rond vandaag wel nog altijd veel spanningen.
15: Ja, Oekraïne slaagt er de voorbije weken alsmaar vaker in om de Russische luchtafweersystemen te omzeilen en met drones en zelfontwikkelde raketten doelwitten te treffen diep in Rusland. En daarom besliste het Kremlin eerder al dat er geen zware militaire voertuigen, tanks of raketsystemen zullen deelnemen. Het mobiele internet wordt in Moskou ook volledig platgelegd vandaag en buitenlandse journalisten worden ook geweerd van de parade. Allicht om de regie te bewaren op het Rode Plein zullen enkel Russische media toegelaten worden.
14: Ja, en waarom is die feestdag zo belangrijk voor Rusland?
15: De Russische identiteit is voor een groot stuk gebouwd op die overwinning op de nazi's, hoewel daar ook miljoenen Oekraïners en Wit-Russen voor gesneuveld zijn. Maar de feestdag heeft ook een hedendaagse propagandistische invulling gekregen. De oorlog tegen Oekraïne wordt verkocht als een voortzetting van de Tweede Wereldoorlog, van de strijd tegen nazi's. En dus is het ja des te pijnlijker voor Poetin dat hij na meer dan 4 jaar oorlog nog altijd geen overwinning op Oekraïne kan afkondigen. En dat een militaire parade die bij uitstek kracht en macht moet projecteren, dit jaar vooral angst uitstraalt.
14: Oké, Marijn, dankjewel. Bij Israëlische luchtaanvallen op 4 plaatsen in het zuiden van Libanon zijn gisteren zeker 10 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Nieuwszender Al Jazeera heeft het zelfs over 30 doden. De pro-Iraanse militie Hezbollah, die vooral actief is in het zuiden van Libanon, heeft gereageerd met 2 aanvallen op militaire basissen in het noorden van Israël. Volgens Israël zijn die raketten neergestort op open terrein. In principe is er een staakt het vuren van kracht sinds 17 april. Maar Israël zegt dat het recht heeft om alle noodzakelijke maatregelen te nemen uit zelfverdediging. Eind volgende week zijn er vredesgesprekken met Israël in Washington en ook Libanon zal daaraan deelnemen. Het was gisteravond onrustig in het Antwerpse district Hoboken. Een 600-tal mensen kwam er op straat. Tot echte gevechten met de politie is het niet gekomen. De aanleiding voor de onrust was een steekpartij van de nacht ervoor. Een man van 30 is daarbij overleden. En gisteren is daarvoor een verdachte opgepakt. Wouter

0: Bruins van de Antwerpse politie.
1: Na 10 uur is de rust er eigenlijk wel weergekeerd. Dus het lijkt erop dat het vatten van die mogelijke verdachte de rust wel heeft, of de gemoederen heeft kunnen bedaren. Nu, de politie blijft het natuurlijk wel van dichtbij opvolgen, want we willen natuurlijk vermijden dat het opnieuw escaleert.
0: Studenten blijven een deel van het UFO-gebouw van de Universiteit Gent bezetten. De actievoerders eisen dat de Gentse universiteit de banden verbreekt met Israëlische universiteiten. Maar volgens rector Petra de Sutter is het beter om daarvoor te werken via de Europese Commissie.
2: De weg die wij gekozen hebben, eigenlijk al 2 jaar geleden, en waar we op dit moment toch enig succes hebben geboekt, en dat is redelijk uniek in Europa, is de juridische weg waarbij we de Europese Commissie eigenlijk verplichten zich uit te spreken of het mogelijk is op basis van mensenrechten schendingen door Israël uit het project te stappen. En dat hebben we gedaan. We zijn uit een van onze lopende projecten intussen gestapt en we bekijken nu hoe we dat met verdere projecten gaan doen.
0: Rector de Sutter gaat maandag in overleg met de actievoerders. Bij een botsing tussen 2 steps in La Louvière in de provincie Henegouwen is een 60er om het leven gekomen. De andere bestuurder van de step, een 20er, raakte licht gewond en was in shock. Het ongeval gebeurde op een tijdelijke brug die werd aangelegd voor wegenwerken in de buurt. De overleden stepbestuurder reed de brug af, de andere man reed de brug op. In de Europe Playoffs van het voetbal heeft Standaar in eigen huis met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Leuven kon in deze playoffs nog niet winnen en gaf voor de 2e week op een rij een voorsprong uit handen. Middenvelder Wouter Schorsch was achteraf dan ook streng voor zijn ploeg, maar hij hoopt op beterschap in de laatste 3 matchen van het seizoen.
3: Ik denk dat we gewoon moeten leren, en zeker uit deze 2 wedstrijden. Ergens is het wel een leermoment, want dit kan gewoon niet meer door de beugel. En ik denk dat we die gewoon moeten spelen met plezier. En vooral meer maturiteit. Ik denk dat dat de boodschap is.
0: Dankzij deze zege komt Standaar nu voorlopig alleen aan de leiding in de Europe Playoffs met 3 punten meer dan Racing Genk en Westerlo. Maar zij komen zondag nog in actie. Leuven blijft laatste. En in de playoff-finale van het volleybal heeft Roeselare de 3e wedstrijd gewonnen van Mazeik in 5 sets. Mazeik won wel de vorige 2 wedstrijden, waardoor het nog altijd 2-1 staat in het voordeel van Mazeik. Roeselare-speler Stijn Dulst.
4: Ja, dat doet toch wel eventjes deugd. Zeker achter die wedstrijd afgelopen dinsdag. Daar hebben we toch wel even een uppercut gekregen. Doet deze wel heel veel deugd. Zeker ook de manier waarop. Het is vaak zo geweest dat we in de belangrijke momenten het net niet deden, net te kort kwamen. Vandaag doen we dat wel, dus dat doet wel deugd, ja.
0: Dinsdag wordt het 4e duel gespeeld in Mazeik. Als de thuisclub dan wint, dan is het voor het eerst sinds 2019 weer landskampioen. Het weer vandaag hier zonnig, later wat meer stapelwolken, maar het blijft wel droog. Zachte temperaturen vandaag tot 22 graden. Morgen krijgen we ongeveer hetzelfde weer. Maandag wisselvallig met soms een bui en nog 15 graden. Dinsdag blijft het droog. Er is dan toch een staakt het vuren afgesproken tussen Rusland en Oekraïne. Dat zat vooraan in het nieuws. Het tijdelijke bestand komt er op een symbolisch belangrijke dag voor Rusland. Vandaag wordt de overwinning op Nazi-Duitsland herdacht. De Russische president Poetin vreesde voor Oekraïnse droneaanvallen tijdens een militaire parade vandaag. Maar dat moet het tijdelijke bestand nu voorkomen. Meer details op vrtnieuws.be.
5: Radio 1. De Ochtend. Met Jan van Dalm.
6: Goedemorgen. Naast onze centra voor leerlingenbegeleiding zijn er nu ook talentcenters. Wat doen die juist? Zometeen meer. En als u nog zoekt naar een cultureel verantwoorde weekenduitstap, hier zit u goed. Dit is De Ochtend. Welkom.

0: The Crystal Frontier van Calexico.
1: De Markt.
0: Kent u de Talent Centers? Eerlijk gezegd, ik had er nog nooit van gehoord. Maar ze zijn een paar jaar geleden opgericht om jongeren te begeleiden bij hun studiekeuze. En minister van Onderwijs Demir gaat er jaarlijks bijna 2 miljoen euro in investeren. Daardoor kan het aantal talentcenters fors worden opgetrokken. En ook bedrijven werken graag mee aan het initiatief. En daarom hebben wij Julie Bijsens uitgenodigd. Onderwijsexpert bij de ondernemersorganisatie VOCA. Goedemorgen, mevrouw Bijsens.
2: Goedemorgen.
0: Ja, die talentcenters, als ik hoor, begeleiden bij een studiekeuze. Ja, hebben we daar niet de CLB's voor?
2: De CLB's en de scholen doen daar inderdaad heel wat werk. Maar wat wij met VOCA willen doen, is jongeren ondersteunen op een hele objectieve, wetenschappelijk onderbouwde manier om hun talenten te exploreren, hun interesses te leren kennen.
0: Doen die CLB's dat dan niet?
2: De CLB's doen dat voor een stuk ook en dus de scholen, zoals ik zei. Maar het is eigenlijk een extra handvat om ermee aan de slag te gaan op school, met de leerkracht, met de ouders. Het is een extra talentenrapportje, noemen we het, waar eigenlijk de interesses en de competenties van de leerlingen op een hele wetenschappelijk onderbouwde, objectieve manier worden gelinkt aan mogelijke studierichtingen.
0: En zijn er al resultaten van? Bent u tevreden met wat dat heeft opgeleverd tot nog toe?
2: We zijn heel tevreden met wat het oplevert. Enerzijds weten we vanuit ons onderzoek dat 80% van de leerlingen ook effectief na een aantal jaar een studierichting volgt zoals die in het talentcenter werd aangeboden. Maar ook het feit dat leerlingen zelf ook aangeven vanuit een gebruikersbevraging dat ze ook effectief hun blik hebben verruimd, dat ze studierichtingen hebben proberen te leren kennen of geëxploreerd die ze daarvoor nog niet kenden, is voor ons wel een bewijs dat het werkt en dat het de doelstellingen haalt die we beogen.
0: En ze krijgen dus extra informatie bovenop wat het CLB of hun eigen school al heeft
2: opgeleverd. Ze gaan vooral aan de slag ook in de klas met de informatie die ze krijgen. Dus we moedigen ook leerkrachten aan. We hebben een lespakket gemaakt waarmee ze echt handvaten krijgen, ook voor in de klas met die talentenrapporten aan de slag te gaan, te werken met de leerlingen, erover te praten, ook om met hun ouders te gaan praten enzovoort.
0: De Vlaamse regering investeert er dus in. Ik zei het al in de inleiding, dat betekent ook dat dat een vaste speler wordt in het onderwijsveld, zo'n talentcenter.
2: Ja, dus het is inderdaad een subsidie die we krijgen voor 5 jaar. Waarmee dat we vooral ook onze capaciteit gaan kunnen opschalen. Dus we hebben nu intussen, we zijn 3 jaar bezig, 27.000 leerlingen bereikt. We hebben steeds ieder jaar meer talentcenters bijgekregen. En nu gaan we eigenlijk evolueren, dankzij deze subsidie onder meer, naar 35.000 leerlingen per jaar. Dus dat maakt wel dat het toch een aanzienlijk deel van de onderwijspopulatie dit gaat kunnen doen.
0: VOCA is natuurlijk een organisatie van ondernemers, van bedrijven. Wat is het nut voor die bedrijven?
2: Wel, talentontwikkeling is zeer belangrijk voor bedrijven. Wij zitten nog altijd met een heel krappe arbeidsmarkt. Technisch talent vooral is daar heel erg nodig. Deze talentcenters, die talentenrapporten, zorgen ervoor dat de blik wordt verruimd. En we hopen ook dat er wel eens vaker naar een technische richting of een arbeidsmarktgerichte richting gaat gekeken worden. Vanuit
0: het technisch en beroepsonderwijs van vroeger.
2: Vanuit een positieve keuze en niet vanuit het watervalsysteem, zoals we het noemen, vanuit een negatieve ervaring in het onderwijs. Dus in die zin voor bedrijven heel interessant. We geven ook met het talentcenter, met de rapporten, geven een beetje een doorkijk naar wat betekent deze studierichting nu in functie van arbeidsmarkt. Welke jobs zijn daar een logisch gevolg op? Naar welke sector kan je gaan? Dat soort dingen. En dus voor bedrijven heel interessant om ook zichzelf ook eens de leerlingen hen te leren kennen.
0: Ja, voor die bedrijven is dat dus interessant dat ze getalenteerde jongeren kunnen opleiden of in die richting kunnen duwen. Maar ik neem aan, er zijn toch nog andere knelpuntberoepen. Ik denk maar aan de zorg bijvoorbeeld. Daar gebeurt dan niks voor, of wel?
2: Maar het is een heel objectief instrument. Dus er zullen evenveel leerlingen zorgvoorstellen krijgen dan stemvoorstellen, bij wijze van spreken.
0: Dus het gaat niet alleen over wat voor bedrijven specifiek interessant is.
2: Er wordt niet gepusht in een bepaalde richting. Maar wat we wel zien, is dat in de talentenrapporten er vaker naar voren komt dan een technische of een beroepsopleiding. Maar dat zijn ook zorgopleidingen natuurlijk. Dat die vaker naar voren komen dan dat er in de realiteit wordt gekozen. In de realiteit wordt er nog heel vaak gekozen initieel voor een meer theoretische opleiding, het ASO zoals we
0: wordt
2: het kennen.
0: Wordt nog altijd hoger aangesleven.
2: Om dan achteraf, na een negatieve ervaring, toch naar een technische opleiding te gaan. En net dat willen we voorkomen.
0: Omdat dat ze van in het begin al voor die technische opleiding kiezen.
2: Ja, en dat ze zich daar goed voelen, dat ze zich daar goed kunnen ontwikkelen enzovoort.
0: Waarom is het eigenlijk zo moeilijk om die kinderen van in het begin al in die technische richting te duwen? Is dat toch nog altijd dat imago dat nog altijd niet helemaal goed zit?
2: Ja, we zien effectief dat in plaats van de instroom te zien stijgen, dat die daalt, ondanks heel veel goede initiatieven volgens mij. En
0: dat
2: projecten.
0: Is niet alleen te verklaren door de demografische factor, dat er gewoon minder kinderen zijn.
2: Nee,
0: daar heeft het niks mee te maken.
2: We kijken echt naar het aandeel. Dus we zien echt dat
0: procent,
2: het aandeel, ja, het procentueel aandeel in stem daalt in plaats van stijgt. Dus ik denk dat er daar toch wel nog meer echt structurele maatregelen voor nodig gaan zijn. En daarmee bedoel ik, stem heeft voor mij ook perfect een plaatje binnen een kennisrijk curriculum, zoals we dat nu proberen invoeren in het basisonderwijs bijvoorbeeld. Het is het vak waar heel veel samenkomt, waar wiskunde, wetenschappen enzovoort samenkomt, maar waar het ook toegepast wordt en net prikkelend en interessant kan worden voor leerlingen. En dat is ook weer de plaats waar een bedrijf kan tonen van kijk, dit doen wij ermee. Dit is onze maatschappelijke bijdrage ook in hetgeen wat wij produceren bijvoorbeeld. Maar dat maakt het heel concreet voor jongeren.
0: En daarom gaan ze dan misschien ook voor die richting meer gaan kiezen. Er is nog altijd een kloof tussen ons onderwijs en de arbeidsmarkt. In september wordt u de nieuwe secretaris-generaal van Flora, de koepel van de hogescholen. Daar kan u ook werken waarschijnlijk aan het dichten van die kloof.
2: Het hoger onderwijs heeft op dat vlak de gelijkaardige uitdaging. Ook daar is studieoriëntering heel belangrijk. Het is goed dat jongeren, studenten heel goed weten waar ze goed in zijn, wat hen interesseert om een goed onderbouwde studiekeuze te maken. Maar ook de link met de arbeidsmarkt tijdens zo'n studie is superbelangrijk om hen al een beetje te laten voelen van hoe is het nu eigenlijk na mijn studies, wat ga ik doen, wat ga ik precies doen, wat voor soort bedrijf interesseert mij, wat voor context wil ik werken. Dus die link zal ook daar heel belangrijk zijn.
0: Dank u wel, Julie Bijsens, onderwijsexpert bij ondernemersorganisatie VOCA en binnenkort dus topvrouw bij Flora, de koepel van de hogescholen. Een heel fijn weekend.
2: Dank u wel. Ja.

0: Your mind is not your friend, The National en Phoebe Bridgers.
1: De ochtend.
2: Radio 1.
0: Goedemorgen, Joris Vergeijlen.
3: Dag Jan.
0: Jij hebt er een week op zitten in Venetië voor de Biennale uiteraard. Een vermoeiende week, kan ik me voorstellen. En dan nog eens bijna rechtstreeks naar hier om ook nog eens wat weekendtips mee te geven. Dat verdient alleen maar respect.
3: Dank je wel.
0: Alsjeblieft.
3: En ik zou ook meteen als eerste weekend tip kunnen zeggen, ga naar Venetië, waar dus de Biennale vandaag opent voor het grote publiek. Maar dat zou een beetje flauw zijn, hè?
0: Ja, ik denk meteen aan een liedje van Wiltura, maar dat heeft er helemaal niks mee te maken. Waar stuur je ons dan wel naartoe, behalve naar Venetië?
3: Bovenaan de weekendtips die je dus op 14nieuws.be vindt, naast dat verslag over de Biennale, ik denk de opening van Brusk in Brugge. Daar moet je zeker naartoe.
0: Het Venetië van het Noorden.
3: Ja, het is waar. Er is een mooie link. Maar dus daar een groot openingsfeest dit weekend met twee openingstentoonstellingen met werk van de hedendaagse kunstenaar Refik Anadol en een meer historische expo over hoe Brugge in de middeleeuwen verweven was met de wereld. Voor die expo's moet je gewoon betalen, een ticketje kopen. De rest van het feestprogramma is gratis. Kortom, weekendtip 1, dat is toch wel Brugge. Inderdaad, het Venetië van het Noorden.
0: Daar is het inderdaad te doen. En je hebt nog meer feestjes en feestelijke openingen, hè?
3: Ja, het is feest in Brussel. Dat is het jaarlijkse Irisfeest. Dat is nu nog maar één dag door besparingen in het Brussels gewest. En het is ook Europadag vandaag. Dat betekent feest in de Europese wijk. Je kan het Berlemont-gebouw bezoeken, het Europees Parlement. Daar moet je vandaag niet voor reserveren. Je kan gewoon er naartoe en binnen. Om 16:45 straks start ook een parade met een fanfare met circusartiesten van Schumann. En zo naar de Grote Markt. Die zullen toch een half uurtje onderweg zijn, kan je dus passeren in Brussel. En via die circusartiesten in die parade in Brussel kan ik ook meteen Cirkel vermelden. Dat is het circusfestival dat nog tot morgen plaatsvindt in Leuven. Met nu ook weer heel wat gratis voorstellingen. Veel sfeer vandaag, zeker ook op de Philips zitten in Leuven.
0: Dus groot feest voor al wie van het circus houdt, maar ook voor autoliefhebbers en voor liefhebbers van ambachten.
3: Twee verschillende zaken op twee verschillende plekken. In Brussel is er het Ambacht in Beeld Festival op de terreinen van Tour & Taxis. En die ambachten, dat kan heel ver gaan, Jan. Creatief met zalmleer, lees ik onder andere.
0: Oei.
3: Ja, en er zijn ook workshops en ambachtslui die demonstraties geven. Steenkappen, zeefdrukken, maar dus ook zalmleer bewerken. Ik leer ook elke dag bij Jan.
0: Benieuwd wat Gaia daarvan vindt, maar kom.
3: Ja, ik weet niet op welke manier ze aan een eind zijn gekomen,
0: nee,
3: die zalmen.
0: Dat laat
3: ik me daar niet over uit. Ja. En die auto's waar je het net over had, die vind je niet op de parking, maar in stad, in Antwerpen. Antwerp Classic Car Event. Oldtimers, klassieke wagens. Voor de liefhebbers te vinden aan de Kokkerilkaai in Antwerpen. Dat is helemaal gratis, het Antwerp Classic Car Event. Aan de Schelde, ter hoogte van het Nuka op het Zuid.
0: Oldtimers aan de Schelde, moet ook bijzonder mooi zijn. En tot slot, traditioneel, heb je nog een aantal tentoonstellingen.
3: Ja. De komende weekends is er Stormloop in Herentals. Ik blijf in de provincie Antwerpen, ik verhuis naar de Kempen. Kunstenfestival dat gisteren is geopend op 60 locaties in Herentals. 120 kunstprojecten, heel veel kunstenaars bij betrokken. Ik proefde heel veel enthousiasme toen de weekendtips werden gepubliceerd online. Ik denk dat het echt leeft in de stad. Ik krijg er veel reacties over. En het festivalthema, dat zijn eigenlijk vier kleuren. Vier kleuren die vaak terugkomen in de kunst. Wit, zwart, blauw en goud. Dus die kleuren zal je zeker opmerken in Herentals. Het loopt nog tot 24 mei, Stormloop. Het is telkens in het weekend en het is helemaal gratis. Kan je ook nog eens nalezen op 14nieuws.nl. En daar vind je ook de nieuwe expo in het Permeke Museum in Jabbeke. Ik zit in West-Vlaanderen nu. Dat is de vroegere eigen woning van kunstenaar Constant Permeke, waar hij ook zijn atelier had. En in 1914 raakte hij als soldaat zwaar gewond, werd hij overgebracht naar het Verenigd Koninkrijk, waar hij 4 jaar lang bleef. Hij was toen 28. Je zou het zijn sleuteljaren kunnen noemen als kunstenaar. En daar gaat de nieuwe expo over in het Permeke Museum, deze week geopend. Daar heb je nog wel even tijd voor, tot 15 november. Voor de andere zaken zal je weer zware keuzes moeten maken.
0: Zware keuzes, maar dat zijn we van jou gewend. Dankjewel, Joris Vergeijlen.
3: Goedemorgen.

0: Panadeux met Rendez-vous, het nummer dat ons land in 1983 mocht vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. Gebeurde toen onder luid protest bij de preselecties, was zijn tijd allicht net iets te ver vooruit.
1: Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor uw gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij een makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
2: Verwen mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 4,99 €.
3: Check de promo.
2: Aldi, altijd vers, altijd slim.
4: U denkt vaak aan wat u hebt opgebouwd. En aan wat u wilt doorgeven. Aan de waarden die voor u belangrijk zijn. En aan het maken van de juiste keuzes. Bij Deutsche Bank zijn we continu bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in uw traject, met aandacht voor uw project en met de focus op uw vermogen.
5: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication, Deutsche Bank.
6: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
0: Exact 8:30. En goedemorgen, de hoofdpunten van het ochtendnieuws. Rusland en Oekraïne hebben dan toch een staakt het vuren afgesproken dat vandaag ingaat en dat alles bij elkaar 3 dagen zou duren. Dat heeft de Amerikaanse president Trump bekendgemaakt en de Oekraïnse president Zelensky heeft het bevestigd. Rusland had gevraagd om een korte gevechtspauze, want vandaag is symbolisch erg belangrijk voor Rusland. Op 9 mei wordt de overwinning op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog herdacht. Het is gisteravond erg onrustig geweest in het Antwerpse district Hoboken. Een 600-tal mensen kwam er op straat. Aanleiding was een steekpartij in de nacht van donderdag op vrijdag. Daarbij kwam een 30-jarige man om. Het parket onderzoekt de zaak als roofmoord en heeft daarvoor ook al een verdachte opgepakt. Intussen is de rust in de wijk in Hoboken teruggekeerd. In de Europlayoffs van het voetbal heeft Standaard in eigen huis met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Leuven kon in deze playoffs nog niet winnen. Dankzij die zege komt Standaard voorlopig alleen op kop in de Europlayoffs met 3 punten meer dan Racing Genk en Westerlo. Maar die 2 ploegen komen morgen nog in actie. Leuven blijft laatste. Goedemorgen Sabine.
8: Goedemorgen Jan.
0: Een rozige zonsopgang vanmorgen met toch ook wel wat wolken. Blijft dat zo de rest van de dag?
8: Ja, dat roze gaan we niet houden, maar nee. Het blauwe wel. En af en toe ook een wolk, maar het blijft in elk geval droog. En we krijgen ook vanuit de oostelijke hoek warmere lucht. En dat voelen we, want in de loop van de dag gaan die temperaturen toch wel de hoogte in. Hoger dan de voorbije dagen. Voor Vlaanderen gaat het richting 21 of 22 graden. En daar hoort ook een zwakke bries bij uit de oostelijke hoek. Die later dan wel draait naar het noordoosten. En aan zee krijgen we na de middag een matige zeebries. En dan voor volgende nacht blijft het nog grotendeels droog. Pas tegen het einde van de nacht is er een kleine kans op een bui van over Frankrijk, maar op de meeste plaatsen dus droog. Temperaturen tussen 3 of 4 graden in Hogevenen en 9 tot 12 graden voor Vlaanderen. En dan morgen opnieuw genieten van zon ook, van wolken. In het zuiden van het land misschien een lokale bui. En in de loop van de dag kan in het zuiden af en toe nog een bui vallen met mogelijk een donderslag erbij. Maar in het noorden, in Vlaanderen en Brussel, blijft het waarschijnlijk nog altijd grotendeels droog. En gaan we opnieuw richting 20 graden. In het zuiden van het land misschien nog iets meer. En aan de kust koeler 14 graden. En daar waait na de middag een matige, soms vrij krachtige noord-noordoostenwind. Dus daar is het veel meer winderig. En dan maandag is het wisselvallige daar. Stilaan komen er wat meer regenvlagen of buien van over zee. In de loop van de namiddag is dat vooral. En we hebben nog 15 graden. Dinsdag blijft het droog en zijn er soms brede opklaringen. Maar vanaf woensdag gaan we opnieuw naar het wisselvallige. Met af en toe buien, kans op onweer. En ook ja, redelijk koel met maxima rond 14 of 15 graden.
0: Het is niet anders. Bedankt Sabine.
9: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
10: Radio 1.
11: De ochtend.
10: Met Jan van Delm.

0: Teardrops van Womack en Womack. Zo'n uurtje geleden kon u hem horen over zijn eigen krant De Morgen. Het is nu de beurt aan de andere weekendkranten. Goedemorgen Bart Eekhout.
1: Goedemorgen Peeuw.
0: Je hebt gekozen voor een interview in het laatste nieuws met Zowel Demir, onze minister van Onderwijs. En zij heeft het daarin vooral over de zwakke peilingcijfers voor het kleuteronderwijs, die deze week uitgebreid aan bod zijn gekomen.
1: Ja, klopt. Niet geheel verrassend dat het daarover gaat, want dat is inderdaad toch wel een beetje het onderwijsnieuws van de week geweest. Hè. Even herhalen. Dus voor het eerst, denk ik, hebben we ook een internationale peiling gedaan naar het onderwijspeil in de kleuterklassen. En ja, Vlaanderen komt daar toch weer niet goed uit. Het is een beetje genuanceerd. De emotionele vaardigheden zijn onze kleuters eigenlijk boven de internationale peil. Maar taal en rekenen, ja, dat is toch een ander pak mouwen. Daar doen we het weer niet zo goed. Ja, en dat is eigenlijk een beetje, ja, een tweede denk ik belangrijk punt nog, is dat vooral kinderen uit kwetsbare groepen, laag inkomen, gezinnen met een andere thuistaal, ja, dat die kinderen er niet in slagen om veel vooruitgang te boeken. Dus dat is eigenlijk een dubbel probleem. Ja, en dan krijg je toch een beetje een spiegel van een structureel breder probleem dat in dat hele onderwijs zit, hè, dat we al kennen, misschien de voorbije jaren toch te veel nadruk is gelegd op welbevinden en te weinig op kennis en directe instructies, zoals dat dan heet. Ja, en de minister en denk ik een heel groot deel van de samenleving wil dat natuurlijk omkeren. Dus in die zin zou ik zeggen, komen die slechte cijfers haar politiek niet eens zo heel erg slecht uit. Nee, het is natuurlijk geen leuk.
0: Nee, het is geen leuke boodschap, maar zij kan er dan inderdaad wel iets aan doen of proberen aan te doen. Maar, zegt ze, ja, het verzet groeit wel in het veld.
1: In het interview zegt ze over wat betreft dat kleuterrapport, zegt ze denk ik wel de goede dingen. Over de ouderbetrokkenheid, over dat je niet de schuld of het vizier op de kleuters zelf moet leggen, maar dat je hen moet helpen, moet onderdompelen in kennis, in taal. Dus ik zou zeggen, ik denk niet dat daar heel veel verzet over ontstaat. Dat is denk ik een beetje het paradox van haar parcours op onderwijs. Als je mensen bevraagt, dan ga je heel weinig of geen kritiek horen over haar inhoudelijke keuzes. Hè. Dan gaat het over die taal, over die instructie, over discipline ook. Daar gaat iedereen het eens zijn, maar dan komt er wel een belangrijke maar.
0: En dat gaat dan over het tempo waarschijnlijk waarmee zij het allemaal invoeren. Ja. Daarover gaat het. Het moet allemaal zijn tijd krijgen.
1: Ja, wel. Ik heb daar zelf in de krant toevallig dit weekend een groter stuk over geschreven. Ja, en als je dan hoort waarover het gaat, dan zou ik zeggen, dan begrijp je dat. Dan begrijp je die frustratie ook wel. Eigenlijk, denk ik, komt de kritiek op drie punten samengevat neer. Er is veel aankondiging, maar daarna duurt het heel lang voor er ook uitvoering komt, over hoe het duidelijk wordt hoe het precies moet gaan. Sommige belangrijke hervormingen, we zijn er tussen mei, zijn er nog altijd geen teksten. Dus scholen tasten echt in het duister van wat moeten we daar nu precies mee doen. Daar komt denk ik een tweede emotionele laag bij, die denk ik het onderwijsveld wel een beetje het hart treft. Namelijk het idee dat de meer ouders wat opzet tegen de scholen zelf, omdat je de indruk geeft van ja, het is conservatief, ze zijn traag, ze willen vooral een vakantie beschermen. Heel dat verhaal over dat er te veel tijd wordt verspeeld in klasraden en met examens. Dus dat wringt wel. En een derde kritiek die veel terugkomt is micromanagement. Ze willen het allemaal eigenlijk als een soort superschooldirecteur zelf doen. Ze willen gedragscodes invoeren, smartphone verboden. Nogmaals, iedereen is het daar in principe wel mee eens. Maar of een minister dat allemaal van op de kansel moet afkondigen, is weer een andere vraag. Ze reageert op die kritiek ook wel in het laatste nieuws. Maar ik denk dat ze daar een beetje het onderschat. Ze zegt, ja, ik krijg ook veel directeurs in mijn mailbox die zeggen, ja, je moet nog veel sneller gaan. Ze heeft in het Vlaams parlement deze week ongeveer hetzelfde gezegd. Ik denk als je ziet waarover het. Ik zal misschien één concreet voorbeeld geven over wat er precies misgaat. Er komt een grote sanering aan voor de levensbeschouwelijke vakken, godsdienst en dergelijke, zeg maar. Die moeten nu voortaan per graad gegeven worden. Daardoor bespaar je heel veel op lesopdrachten, op lesuren. Maar in de praktijk betekent dat directeurs dus lesroosters moeten maken waarin alle klassen van een bepaalde graad op hetzelfde moment godsdienst moeten krijgen. Ja. En dat wordt natuurlijk een ongelooflijk ingewikkelde puzzel om te doen. Ik heb directeurs gehoord die zeggen, ja, wij liggen 's nachts letterlijk te huilen van de stress, omdat we niet weten hoe we dat moeten georganiseerd krijgen. Bovendien, ook nog misschien een puntje van didactiek en klasmanagement. Dat betekent in sommige scholen dat bijvoorbeeld een vijfdejaars Latijn samen in de klas gaat zitten met een zesdejaar beroeps, want dat is dezelfde graad.
0: Ja, ja.
1: En ja, dan kun je toch vragen stellen, zijn we daar nu mee geholpen? En dus die clash tussen principes die iedereen steunt en een praktijk die waar heel weinig aandacht naar gaat, ja, dat is echt wel een serieus probleem, dat dat werkelijk tot groeiende frustratie en verzet leidt op het veld, en ik denk dat er wel wat meer aandacht voor mag.
0: Nog heel veel werk dus voor onze minister van Onderwijs, Zoual Demir. Dankjewel Bart Eekhout van de Morgen en ik wens je nog een heel fijn weekend en heel graag tot de volgende keer. Tot ziens.
1: Dag.

0: Just to Walk That Little Girl Home van Mink DeVille. Er lijkt dus een kentering ingezet aan de Universiteit van Gent, want daar bezetten studenten eerst een locatie aan de coupure. Sinds gisteren hebben ze zich verplaatst naar het UFO-gebouw naast het rectoraat. U herinnert zich ongetwijfeld dat ze dat doen uit onvrede met het beleid van de Universiteit Gent tegenover Israëlische onderzoeksinstellingen. De studenten willen dat alle projecten worden stopgezet. Tot nog toe is er geloof ik maar eentje stopgezet. Een uurtje geleden hadden we hier Petra de Sutter aan de lijn, de rector van de universiteit. En zij legt uit waarom de UGen de tijd neemt om het dossier uit te klaren in overleg met de Europese Commissie.
1: We zijn uit een van onze lopende projecten intussen gestapt en bekijken nu hoe we dat met verdere projecten gaan doen. En dat is eigenlijk een veel slimmere manier dan een eenzijdige boycott waar je dan juridische gevolgen voor draagt. We weten, in Spanje zijn er universiteiten die dat gedaan hebben. Daar heeft de rechter gewoon beslist dat ze moesten verder doen. Dat zijn ingewikkelde contracten, die samenwerkingen. Dat is echt iets wat contractueel allemaal vastgebetonneerd zit. Dus daar heb je eigenlijk geen stap verder mee gezet. Doordat de Europese Commissie ons toegelaten heeft uit een project stappen op basis van mensenrechten schendingen, hebben ze eigenlijk een klein beetje kleur bekend. En dat is een precedent, want ondertussen zijn heel wat universiteiten dat nu op die manier eigenlijk ook aan het proberen.
0: Geen eenzijdige boycott dus van de universiteit, alleen wel in overleg met de Europese Commissie. En overleg komt er ook met de actievoerders.
1: We zijn wel van plan met een delegatie, met experten, echt zeer gedetailleerd ons beleid, veel gedetailleerder dan ik het nu kan natuurlijk, toe te lichten aan de actievoerders. En we zijn bereid om dat in hun groep te doen. Maar wij willen bijvoorbeeld niet praten met gemaskerde mensen. U zal wel begrijpen dat dit echt niet kan.
0: Dat kan dus niet voor de rector. Maandagnamiddag overleg tussen de rector en de studenten, maar zonder gemaskerde studenten en ook zonder de pers.
2: De ochtend.
0: Vandaag legt Peter Magyar de eed af als nieuwe premier van Hongarije. En daarna kan het werk van zijn nieuwe regering echt beginnen. En komt er dus ook officieel een eind aan het tijdperk Orbán in Hongarije. Goedemorgen, Paulien Lambert.
3: Goedemorgen.
0: Je hebt die verkiezingen vorige maand voor ons gevolgd. Wat staat er vandaag precies te gebeuren?
3: Ja, vandaag is de eerste zitting van het nieuwe Hongaarse parlement. Die begint om 10:00. Misschien toch nog eens even zeggen, de partij van Peter Magyar haalt in het parlement 141 zetels. Dat is de grootste meerderheid die een partij ooit heeft gehaald sinds de val van het communisme. En dan om 15:00 in de namiddag is er de eedaflegging van Magyar zelf, van de premier. En daarna plannen ze eigenlijk een soort feestje in de stad, op het plein voor het parlement, om de, ja, zoals Magyar dat noemt, de regimewissel te vieren. En ook de Europese vlag zal weer gehesen worden aan het Hongaarse parlement. Het is trouwens ook een atypische dag eigenlijk voor een eerste zitting van een nieuw parlement op zaterdag. En het is ook atypisch dat meteen die eedaflegging van de premier op dezelfde dag gebeurt. Meestal zitten daar een paar dagen tussen, maar ja, er zit wel wat vaart achter. Ze willen graag beginnen, dus is het nu gekoppeld.
0: En er zit ook heel wat symboliek achter, neem ik aan. Toch nog even vier, maar dan ligt er dus heel wat werk op de plank voor de nieuwe Hongaarse regering. Wat zijn precies de prioriteiten?
3: Ja, stap 1 is denk ik dat Europees geld, miljarden die geblokkeerd zijn door Brussel. De gesprekken daarover zijn meteen al begonnen, ook na de verkiezingen tussen Europa en het team van Magyar. En dat komt omdat een deel van dat geld voor eind augustus moet opgenomen worden. Dus dat is een strakke deadline. Dus ja, om dat geld los te krijgen, moeten tegen dan al een reeks hervormingen doorgevoerd zijn. Maar dat zal nipt worden. Dus Magyar heeft al gezegd tegen zijn parlementsleden dat ze zeker geen vakantie moeten nemen deze zomer. Hij is zelf ook al naar Brussel gekomen om te overleggen met Ursula von der Leyen over de stappen die moeten gezet worden. En dat is ja, belangrijk, omdat dat geld belangrijk is voor de Hongaarse economie. Die groeit al een paar jaar niet meer. En ja, dat geld is nodig om die weer op te krikken, zeg maar.
0: En om dat geld te krijgen, welke hervormingen verwacht de EU dan precies van Hongarije?
3: Ja, het draait allemaal over de rechtsstaat, hè. Onder Orbán heeft hij een flinke deuk gekregen. Bijvoorbeeld corruptie is een belangrijk voorbeeld, hè. Hoe ziet dat eruit? Getrouwen rond premier Viktor Orbán, die allemaal rijk zijn geworden omdat ze massaal overheidscontracten konden binnenrijven. Oneerlijke concurrentie dus. En Magyar heeft beloofd om daar korte metten mee te maken en ook om het gestolen geld terug te halen. Hij heeft een anticorruptieorgaan aangekondigd. Hij wil Hongarije ook laten aansluiten bij het Europese Openbaar Ministerie. Dat kan specifiek onderzoek doen naar misbruik van Europees geld. Daarnaast een ander element, de publieke media. Daarvan heeft Magyar gezegd dat hij de uitzendingen zal stopzetten tot er onafhankelijke berichtgeving kan verzekerd worden. Want onder Orbán zijn die openbare media eigenlijk een, ja, een spreekbuis van de regering van Orbán geworden. En Magyar wil dat hervormen naar een openbare omroep, naar BBC. Normen heeft hij zelf gezegd. Zal dat dan meteen gebeuren als die regering van start kan gaan? Morgen, maandag, we weten het niet. En hoe ze dat ook gaan aanpakken om die openbare omroep tussen aanhalingstekens te zuiveren, weten we ook allemaal niet. Maar ik denk dat Magyar vooral in die eerste weken, maanden de nadruk zal leggen op heel zichtbare, symbolische stappen, zoals bijvoorbeeld die media is heel belangrijk voor mensen. Zodat ook de indruk er is dat er meteen van alles in gang gezet wordt, dat er meteen van alles gaat veranderen. En moeilijkere, complexere hervormingen, die zullen wat langer op zich laten wachten.
0: En wat met de LGBTQ-rechten? Want dat is wel een belangrijk thema voor de EU. Maar voor Peter Magyar, die was daar toch wel wat angstvalliger over, hè?
3: Ja, inderdaad. Hij heeft daar zelf niet zoveel uitspraken over gedaan. Je hebt natuurlijk in Hongarije die wet voor bescherming van minderjarigen, heet dat dan. Maar dat is eigenlijk een wet die pedofilie en niet-hetero zijn op dezelfde lijn zet. Dus perkt de rechten en vrijheden van die LGBT-community sterk in. Er wordt wel verwacht dat hij met zijn 2/3 meerderheid in het parlement dat zal worden teruggedraaid. Maar de vraag is of hij ook verder zal gaan dan dat. Wat bijvoorbeeld met het huwelijk voor koppels van hetzelfde geslacht, dat kan nu niet. Wat met adoptierechten, terugbetaling van IVF-behandelingen enzovoort, dat zijn ook allemaal vragen die de gemeenschap wel heeft. Maar de vraag is hoe de TISA-regering daarmee zal omgaan, want Magyar heeft er dus zelf niet veel over gezegd. Hij is ook conservatief en dat is de Hongaarse samenleving ook. Dus hij zal misschien in die vraagstukken ook wel aan zijn eigen populariteit denken.
0: En wat zal er gebeuren met Oekraïne?
3: Ja, Oekraïne is een beetje dezelfde vraag, omdat tijdens de campagne, Fidesz, de partij van Viktor Orbán, heeft in die campagne heel erg ingezet op dat vijandsbeeld van Oekraïne. En dat is wel doorgecijpeld eigenlijk in de verkiezingen. De houding van Hongaren naar Oekraïne is heel negatief. Orbán heeft er wel niet de verkiezingen mee gewonnen, uiteraard. Maar dat idee van Oekraïne is onze vijand is wel doorgecijpeld. Dus ook daar zal Magyar een beetje moeten balanceren, denk ik. Want hij wil wel betere banden met de Europese Unie. Hij heeft ook gezegd dat die geen dwarsligger meer zijn en geen veto's stellen om veto's te stellen, ook niet over Oekraïne. Maar hij zal daarin ook wel ongetwijfeld rekening houden met dat sentiment in de samenleving. Hoe hij zich daar zal opstellen, moeten we allemaal zien.
0: Over de nieuwe premier Magyar weten we dus al wel wat, maar wat weten we over zijn regering?
3: Ja, hij heeft zijn ministers aangeduid. De voorbije weken zijn die namen allemaal bekendgemaakt. Bijvoorbeeld, misschien een kleine fun fact, zijn buitenlandminister heet Anita Orbán.
0: Ah, ja.
3: Dat wordt lekker verwarrend de komende tijd. Maar ze is dus zeker geen familie van Viktor Orbán. Maar die mensen, die ministers, dat zijn eigenlijk allemaal mensen, experten worden ze omschreven. Mensen uit het middenveld, uit de zakenwereld, academische wereld. Dus dat zijn eigenlijk geen politici die ook geen ervaring hebben met bestuur. Het geldt eigenlijk trouwens ook voor Magyar als premier. Dus op dat vlak is die regering wel een experiment, denk ik. En hetzelfde geldt eigenlijk ook voor al die parlementsleden, al die 141 mensen die op die zetels gaan zitten in het parlement. Dat zijn allemaal nieuwe gezichten. En dat was ook het hele politieke project van Magyar was vernieuwen. Maar dat roept dus wel veel vragen op, ook over de eenheid van die gigantische fractie in het parlement. Al die mensen zijn eigenlijk verenigd in die partij TISA onder de vlag: we zijn tegen Orbán, we willen meer pro-Europa, we willen af van die corruptie. Maar de vraag wat andere prioriteiten van het beleid zullen worden, bijvoorbeeld die LGBT-rechten, we weten eigenlijk niet wat de prioriteiten daar zijn en wat daar allemaal van zal komen, welk beleid ze gaan voeren.
0: Of er meer is dat hen verenigt dan alleen maar de strijd tegen Orbán. De vraag is natuurlijk ook wat gebeurt er met Orbán en zijn partij Fidesz, want die hebben zwaar verloren. Wat gaan zij nu doen?
3: Ja, ik denk dat Fidesz nu aan een periode van soul-searching begint. Volgende maand is er ook een partijcongres van Fidesz, waar ook voorzittersverkiezingen zullen gehouden worden. En dan is de vraag of Viktor Orbán aanblijft als partijvoorzitter. Ik denk, naar wat hij gezegd heeft op sociale media bijvoorbeeld, dat hij dat eigenlijk wel wil. Maar hij heeft bijvoorbeeld ook zijn zetel in het parlement opgegeven. Hij is er vandaag ook niet bij. En dat is de eerste keer sinds de val van het communisme ook dat Viktor Orbán niet in het parlement zit. Maar wat zijn politieke toekomst betreft, ja, Peter Madjar wil het aantal termijnen voor premiers beperken tot 2. Ook met terugwerkende kracht, dus daar zit Orbán al aan. Dus als dat erdoor komt, kan hij mogelijk niet terugkeren als premier. Wat het dan wel wordt, ja, mogelijk zou hij in het Europees parlement gaan zitten. Daar was wat speculatie over, omdat hij, nu dat hij zijn zetel in het parlement heeft opgegeven, ook geen onschendbaarheid meer heeft als parlementslid. We weten ook dat hij binnenkort een tripje heeft gepland naar de Verenigde Staten rond het WK voetbal. Zijn dochter, zijn schoonzoon wonen ook in de VS. Blijft hij misschien daar? Dat is allemaal nog onzeker.
0: We moeten het afwachten en jij blijft het in elk geval volgen. Dankjewel, Pauline Lambert.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
2: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
3: Radio 1. Live.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
5: Deze week alle roséwijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja. Van Jumbo.
6: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
8: Oh, piekverbruik, onbalanskosten, injectietarief. Wie verzint dat toch allemaal?
9: Allee, dat is toch gemakkelijk?
8: Ah ja? Hoe weet je dat allemaal?
9: N-Wise levert niet alleen stroom, maar ook het inzicht om er je voordeel uit te halen als ondernemer. Ze maken je echt energiewijs. Ontdek alles op nwise.be.
8: N-Wise. Energiewijs ondernemen.
10: Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super XL. Luister.

0: Zit je als zelfstandige met vragen over je inkomen wanneer die uitvalt? NN beschermt je bij fysieke en zelfs mentale klachten. Vind de juiste antwoorden bij een makelaar of op nn.be. NN. Verzekeren en beleggen.
1: Nu bij Maxizo.
2: Hallo!
1: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
3: Groeien betekent veel dingen. Sneller gaan, groter worden, nieuwe stappen zetten. Maar groeien op lange termijn vraagt iets anders. Inzicht, richting en keuzes die verder kijken dan vandaag. Het vermogen om te bouwen aan groei die blijft. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
4: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: Het is 9 uur, goedemorgen VRT Nieuws met Lode Roels. Rusland en Oekraïne hebben dan toch een staakt het vuren afgesproken dat vandaag ingaat en 3 dagen zal duren. Dat heeft de Amerikaanse president Trump bekendgemaakt en de Oekraïnse president Zelensky heeft het nieuws bevestigd. Rusland had gevraagd om een korte gevechtspauze, want vandaag is een symbolisch erg belangrijke dag voor de Russen. Op deze 9 mei wordt de overwinning op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog herdacht. Een tijdelijk staakt het vuren is er dus nu afgesproken, maar Marijn Trio, er hangt rond vandaag wel nog altijd veel spanning.
7: Ja, Oekraïne slaagt er de voorbije weken alsmaar vaker in om de Russische luchtafweersystemen te omzeilen en met drones en zelfontwikkelde raketten doelwitten te treffen diep in Rusland. En daarom besliste het Kremlin eerder al dat er geen zware militaire voertuigen, tanks of raketsystemen zullen deelnemen. Het mobiele internet wordt in Moskou ook volledig platgelegd vandaag en buitenlandse journalisten worden ook geweerd van de parade. Allicht om de regie te bewaren op het Rode Plein zullen enkel Russische media toegelaten worden.
6: Ja, en waarom is die feestdag zo belangrijk voor Rusland?
7: De Russische identiteit is voor een groot stuk gebouwd op die overwinning op de nazi's, hoewel daar ook miljoenen Oekraïners en Wit-Russen voor gesneuveld zijn. Maar de feestdag heeft ook een hedendaagse propagandistische invulling gekregen. De oorlog tegen Oekraïne wordt verkocht als een voortzetting van de Tweede Wereldoorlog, van de strijd tegen nazi's. En dus is het ja des te pijnlijker voor Poetin dat hij na meer dan 4 jaar oorlog nog altijd geen overwinning op Oekraïne kan afkondigen en dat een militaire parade die bij uitstek kracht en macht moet projecteren dit jaar vooral angst uitstraalt.
6: Marijn, dankjewel. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn er nu 6 bevestigde gevallen van het Hantavirus na een uitbraak op een Nederlands cruiseschip. Alle 6 de gevallen zijn infecties met de Andes-variant van het virus. En die variant is van mens op mens overdraagbaar bij nauw contact. Het schip is momenteel onderweg naar Tenerife en van daaruit vliegen de opvarenden dan terug naar hun eigen land. De Nederlandse reizigers van het schip moeten bij hun terugkeer verplicht 6 weken in thuisquarantaine, ook als ze geen symptomen hebben. En ook bij ons zullen de 2 Belgen aan boord worden onderzocht en opgevolgd en in thuisquarantaine moeten.

0: Gisteravond onrustig in het Antwerpse district Hoboken. Een 600-tal mensen kwam er op straat. Tot echte gevechten met de politie is het niet gekomen. De aanleiding voor de onrust was een steekpartij van de nacht ervoor. Een man van 30 is daarbij omgekomen. En gisteren is daarvoor ook een verdachte opgepakt. Wouter Bruins van de Antwerpse politie.
1: Na 10 uur is de rust er eigenlijk wel weergekeerd. Dus het lijkt erop dat het vatten van die mogelijke verdachte de rust wel heeft, of de gemoederen heeft kunnen bedaren. Nu, de politie blijft het natuurlijk wel van dichtbij opvolgen, want we willen natuurlijk vermijden dat het opnieuw escaleert.
0: Maandag is er bij de Universiteit Gent opnieuw overleg tussen de directie van de universiteit en de pro-Palestijnse actievoerders die een deel van een gebouw bezetten. Gisteren verhuisden de actievoerders hun protest naar het UFO-gebouw in het centrum van Gent. Ze eisen een volledige academische boycott van Israëlische instellingen. Rector Petra de Sutter zegt dat ze begrip heeft voor de eis en zal maandag toelichten hoe de universiteit ermee omgaat. Maar zo'n gesprek moet wel kunnen plaatsvinden in besloten kring, zegt de Sutter, en niet voor de camera zoals de actievoerders eerst vroegen.
2: Als je gaat onderhandelen, dat heb ik in de politiek ook wel geleerd natuurlijk, dan doe je dat niet voor de camera's, dan doe je dat achter de camera's. Maar we zijn wel van plan met een delegatie, met experten, echt zeer gedetailleerd ons beleid toe te lichten aan de actievoerders. En we zijn bereid om dat in hun groep te doen. Maar wij willen bijvoorbeeld niet praten met gemaskerde mensen en continu gefilmd worden voor allerlei mediatieke of sociaal-mediatieke bedoelingen.
0: Sport in de Euro Playoffs van het voetbal heeft Standaar in eigen huis met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Leuven kon in deze playoffs nog niet winnen en gaf voor de tweede week op rij ook een voorsprong uit handen. Veel hoop op een Europees ticket is er dus niet meer, maar toch wil middenvelder Wouter George de resterende matchen nog tot een goed einde brengen.
3: Well, ik denk dat het goed is om die 3 laatste wedstrijden aan te pakken voor iedereen. Jongens die minder spelen, jongens die al wat gespeeld hebben. Ik denk dat we gewoon moeten leren. En zeker uit deze 2 wedstrijden. Er is het wel een leermoment, want dit kan gewoon niet meer door de beugel. En ik denk dat we die gewoon moeten spelen met plezier. En vooral meer maturiteit.
0: Dankzij de zegenkomst stond daar voorlopig alleen aan kop in de Europe Playoffs met 3 punten voorsprong op Racing Genk en Westerlo. Maar die komen zondag nog in actie. Leuven blijft laatste. En in de playoff-finale van het volleybal heeft Roeselaren de 3e wedstrijd gewonnen van Mazeik in 5 sets. Mazeik won wel de vorige 2 wedstrijden, waardoor het nog altijd 2-1 staat in het voordeel van de Limburgers. Dinsdag wordt het 4e duel gespeeld in Mazeik. En als de thuisclub dan wint, dan is het voor het eerst sinds 2019 weer kampioen. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken, maar het blijft wel droog. Zachte temperaturen ook vandaag tot 22 graden. Morgen krijgen we ongeveer hetzelfde weer. Maandag wisselvallig met soms een bui en nog een graad of 15. Dinsdag wordt het opnieuw droger. Meer op vrtnieuws.be.
4: De resultaten van de nationale loterij van gisteren, vrijdag 8 mei. Euromillions, dat is 2, 17, 19, 34, 37. De sterren zijn 8 en 11. En Joker Plus, dat is 8, 8, 3, 2, 3, 0. Het symbool is daar RAM. U kan alles nog eens rustig nalezen op lotto.be.
5: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
6: Radio 1. Fox.
7: Max Vrijens.
4: Goedemorgen, het ontbijtbuffet vandaag bestaat uit de 30 beste platen van het moment. En we beginnen met Merel.
8: Dat oer

0: Er is een nieuw album uit van Meer Leven, The Fakes. Daarop is ze, zoals altijd, ongegeneerd, zichzelf. Ze heeft over de male gaze, de volstrekte overbodigheid van intieme waxing. En ook over baby's. Nami. Het gaat van loeiharde techno naar dance, over rock en bedenkt ineens ook dat die kinderwens dan inderdaad zo veranderlijk is. Dat laatste, dat doet ze op nummer 30 in Vox. Nadenken over die kinderwens. Nieuw in je lijst deze, Baby.
1: Radio 1.
2: Vox.
0: We zijn een week weg geweest en in die week is er een Giro gestart. Het Aperolseizoen is geopend en het is nog altijd een dol dwaze wereld daarbuiten waar niemand eigenlijk wijs uit geraakt. Dus geef ik graag een klein beetje structuur aan dat bestaan in de vorm van de mooiste lijst van het land. We tellen af van 30 naar nummer 1. We nemen daarin afscheid van Bad Bunny, van Lizar, van Tori Amos en van Ray met Nightingale Lane. En straks is er ook een nieuwe nummer 1 in Vox. Intussen tijd geef ik ook nog filmtickets weg. En er is niet één, maar er is wel twee keer Selassie.
2: 3.

Dat is de top 3 van vorige week. Je hoorde Rosalía, je hoorde Angèle en hier Sela Su op die eerste plaats. Misschien hoor je die straks opnieuw, maar kan je zeggen dat we Sela Su nu al opnieuw gaan horen. Samen met De Galants staat ze op nummer 29 van op dat laatste album Movin'. En zo heet dit nummer ook, Movin' dus.

We hebben er 4 jaar op moeten wachten, maar gelukkig is Licky Lee terug. Het is zo'n nummer waar ik heb aan moeten wennen, maar ik vind het ondertussen top. Ondertussen 9 weken in Vox met deze Lucky Again. Je vertraagt op de A19 naar Kortrijk tussen Wervik en Morsele. Daar doe je er 1 kwartier langer over. Verder is het heerlijk rustig op de Vlaamse wegen. Klaas Delru die bracht eind maart zijn eerste soloalbum uit, Tijd voor mij. Ondertussen staat hij al 7 weken in Vox met de gelijknamige single. Als je denkt veel te laag, je kan er gewoon op stemmen via VRT Max.

zijn ondertussen al een tijd aan het wachten op meer nieuws over het nieuwe album van Lana Del Rey. De titel die kennen we al, Stove. Dat is zoals Leuvense, zoals Mechelse. En op 22 mei zou, zeggen ze, de plaat moeten uitkomen, al is die datum al een paar keer verzet. Wat zeker is, is dat deze single op 26 staat in Vox White Feather Hawk Tail Deer Hunter. Mauro Pawlowski, die brengt ook een nieuw album uit. Dat nieuws, dat komt niet zo lang na het nieuws over zijn dementiediagnose. Maar de naam van dat album is Unspectacular Times. Ja, dat is wat ironisch eigenlijk, want het zijn wel spectaculaire tijden. De datum, die staat in steen gebeiteld. 19 juni, dan komt het uit. Er staan nu al 4 nummers online. En deze is er één van, Maintained Love. Trust.

is Motown in een modern jasje. Van de zomer komt hij ook naar Pukkelpop. Vandaag staat hij op plekje 24 in Vox. Jalen & Gonda en Hang It On The Shelf. Het is je misschien ontgaan, maar van de zomer komt er een WK aan. Jawel, een wereldkampioenschap voetbal, dat gaat door in de VS. Daar is ook wel wat om te doen geweest natuurlijk, maar dat gaat sowieso door. Dat staat vast. Er komt een WK aan. En dan kan je beter maar een supporters niet klaar hebben staan. Het is niet even magistraal als Danny Boffin die Go West zingt, maar het komt toch aardig in de buurt. Sylvie Kreusch met de Danny Boffin van Brussel met een iets vastere stem, Romeo Elvis en Kiss the Grass.

Het is het officiële WK 2026 lied van de Belgische voetbalbond Kiss the Grass, Allez Allez van Sylvie Kreus en Romeo Elvis. Werd in deze lijst gestemd door onder andere Peter de Wulf. Peter, omdat je stemde via VRT Max voor dit nummer, krijg jij een duo-ticket voor de film. Gefeliciteerd, dat komt eraan via de geëikte kanalen en dan bedoel ik via mail. Vox. Dit is Floris Francis Arthur. Met Hou Me Tegen. Een hele goede morgen.

Floris Francis Arthur met Hou Me Tegen op 22 in Vox. Er is een nieuw album van The Haunted Youth. Sinds vrijdag is dat er. Het heet Boys Cry 2, 4 jaar na het debuut van Joachim Liebes en zijn kompanen is er nu dus dat nieuwe album. Er is ook een single die heet Wake Up en daar ben je nu naar aan het luisteren. En het is misschien ook iets goed om weer wakker te worden. Een goede morgen dus. Word wakker met Wake Up van The Haunted Youth.

0: Wake up, get up, just try to let the sun in. En dat is op zich al een heel erg mooi objectief als je gewoon kan opstaan en de zon kan binnenlaten op deze zaterdagochtend. Plaats 21 is voor The Haunted Youth. Maar je vraagt je nu natuurlijk af, wie stond er op al die plaatsen daaronder in deze lijst? Wel, ik ga het je nu zeggen.
1: 24.
0: Dat is plaats 24, maar je vraagt je natuurlijk af wie er op 30 stond.
2: 30.
0: Voilà, 30 was een nieuwe van Merel die over haar kinderwens zingt. Baby, of een niet bestaande kinderwens, of late kinderwens. Ik wil het maar zeggen, het kan op alle manieren, die kinderwens. Op 30 dus, nieuw in je lijst. Op 29 ook nieuw, Selassou en de Galants met Movin. En op 28 komt van 26 vorige week Licky Lee en Lucky Again.
2: 27.

0: je bij.
1: 27 voor Klaas met Tijd voor mij. 26 was voor Lana Del Rey met die lange titel White Feather Hawk Tail Deer Hunter. Staat al 8 weken in je lijst. En op 25 een nieuwe van Maro Pawlowski. Een van de 4 nieuwe nummers die hij getropt heeft afgelopen week. Maintained Love.
2: 24.
1: En nu dus 24. Komt van 27, Jalen Ngonda met Hang It On The Shelf. Dan een nieuwe van Sylvie Kreusch en Romeo Elvis. Ja, ik denk, als je die nog niet gehoord hebt deze week, dan heb je ergens onder een steen geleefd. Sylvie Kreusch en Romeo Elvis met Kiss The Grass dus. Allee, allee. 22 voor Floris Francis Arthur met Hou Me Tegen. En op 21, die hoorde je net, dat was The Haunted Youth met Wake Up van op dat nieuwe album Boys Cry Do. En ondertussen hoor je de prachtige tonen van Water Baby al een beetje naar boven borrelen. Met Memory Be A Blade staat ze op 20 in deze lijst.

In Your Eyes, met dat viooltje op het einde. Memory Be A Blade van Water Baby staat op 20 vandaag. Vorige maand kwam er plots goed nieuws voor alle fans van indie rock uit de jaren 2010. Want The Strokes hebben een nieuw album uit, of het is te zeggen, het komt eraan in juni. En dit is de single, Going Shopping. Like

De single werd voor hij uitkwam al bij een paar fans gedropt op een cassettebandje, werd die dan opgestuurd. En die fans die reageerden, laat ons zeggen, gemengd positief op dit autotune-uitstapje van Julian Casablancas. Maar in Vox blijft hij stevig in het zadel op 19 Going Shopping van The Strokes, hoorde je. Deze man blijft er ook in staan, Harry Styles met zijn American Girls.

My friends are in love with American girls. Harry Styles komt trouwens naar Amsterdam en er zijn nog tickets voor. Wat bijzonder is, maar er zijn dus nog tickets voor Harry Styles in Amsterdam. Dus ja, doe er je ding mee, zou ik zeggen, mocht je nog willen gaan. Deze man is grootvader geworden en daar zingt hij over. Bart Peters en de bevalligste. Ze weet wel.

0: Als je opa zo'n nummer over je schrijft, dan kan het niet anders. Of je hebt een mooie start gemaakt in het leven. Bart Peters eindigt uur 1 van Vox met een serenade aan zijn kleindochter.
1: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
2: Maak elk.
3: Klaar.
0: Ik ga naar... Uur 1 van Vox met een serenade aan zijn kleindochter.
1: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
2: Maak elk.
3: Klaar. Ik ga naar mijn kamer.
2: Momenten, Max.
4: Dat is typisch, hè. Ik zit me heel...

0: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we toasten.
1: Chin chin.
0: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
1: Knalprijs.
0: Besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
2: Radio 1 live.
3: Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
4: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
6: Laat je slaap-DNA meten bij Sleeplife. En kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. Sleeplife.
5: Sleeplife.
6: Voelbaar beter slapen.
7: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
5: Balje
7: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
5: Abdij
7: glimlachte ze terug. En een week later aan
5: Buil
7: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
5: ULB.
7: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn. Aan
5: Marie-José.
7: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
8: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
9: Zanger Christophe kampt met een probleem. Zijn fans worden lastiggevallen door andere Christoffen. Hoe dat zit, straks in het Uur van de Waarheid.
2: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
11: Het is 10:00, VRT Nieuws met Lode Roels. Goedemorgen. In de Russische hoofdstad Moskou zijn de herdenkingen aan de gang om de overwinning op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog te vieren, 81 jaar geleden. Honderden militairen hielden een optocht op het Rode Plein onder leiding van een fanfare. De Russische president Poetin heeft er gespeeched. De militaire parade is veel kleiner tegenover andere jaren. Er rijden bijvoorbeeld geen tanks of raketinstallaties over het Rode Plein. Er was wel een luchtshow te zien en er vlogen gevechtsvliegtuigen boven Moskou. Die kleurden de lucht wit, blauw en rood, zoals de Russische vlag. En ter gelegenheid van de viering in Moskou is er dan toch nog een staakt het vuren afgekondigd tussen Rusland en Oekraïne. Dat is vanochtend ingegaan en zou 3 dagen stand houden. Er is ook een nieuwe gevangenenruil afgesproken. Rusland drong aan op zo'n gevechtspauze, want 9 mei vandaag is symbolisch van groot belang voor de Russen, zegt collega Marijn Trio.
12: De Russische identiteit is voor een groot stuk gebouwd op die overwinning op de nazi's, hoewel daar ook miljoenen Oekraïners en Wit-Russen voor gesneuveld zijn. Maar de feestdag heeft ook een hedendaagse propagandistische invulling gekregen. De oorlog tegen Oekraïne wordt verkocht als een voortzetting van de Tweede Wereldoorlog, van de strijd tegen nazi's. En dus is het ja des te pijnlijker voor Poetin dat hij na meer dan 4 jaar oorlog nog altijd geen overwinning op Oekraïne kan afkondigen. En dat een militaire parade die bij uitstek kracht en macht moet projecteren, dit jaar vooral angst uitstraalt.
11: Het was gisteravond erg onrustig in het Antwerpse district Hoboken. Een 600-tal mensen kwam er op straat. Er waren ook enkele schermutselingen met de politie. De aanleiding voor de onrust was een steekpartij in de nacht van donderdag op vrijdag. Daarbij kwam toen een 30-jarige man om het leven. Het parket onderzoekt de zaak als roofmoord en heeft daarover ook een verdachte opgepakt. Intussen is de rust in de wijk wel teruggekeerd. Maandag is er bij de Universiteit Gent opnieuw overleg tussen de directie van de universiteit en de pro-Palestijnse actievoerders die een deel van een gebouw bezet houden. Gisteren verhuisden de actievoerders hun protest naar het UFO-gebouw in het centrum van Gent. Ze eisen een volledige academische boycott van Israëlische instellingen. Maar volgens rector Petra de Sutter is het beter om daarvoor samen te werken met de Europese Commissie.
13: De weg die wij gekozen hebben, eigenlijk al 2 jaar geleden, en waar we op dit moment toch enig succes hebben geboekt, en dat is redelijk uniek in Europa, is de juridische weg waarbij we de Europese Commissie eigenlijk verplichten zich uit te spreken of het mogelijk is op basis van mensenrechten schendingen door Israël uit het project te stappen. En dat hebben we gedaan. We zijn uit een van onze lopende projecten intussen gestapt en we bekijken nu hoe we dat met verdere projecten gaan doen.
11: En nog in Gent lijkt het zogenoemde rotatietarief aan publieke laadpalen zijn effect niet te missen. Wie zijn elektrische wagen langer dan 4 uur laat staan aan zo'n laadpaal betaalt sinds februari extra kosten. Dat moet ervoor zorgen dat bestuurders hun auto na het laden sneller verplaatsen,

0: zodat de laadpaal sneller weer vrijkomt. De stad merkt nu dat de laadsessies merkbaar korter worden. De maatregel leverde de stad Gent intussen ook al €230.000 op. Maar het bedrag van de maand maart lag al een stuk lager dan dat van februari. Dat wijst er volgens Gent dus op dat steeds meer mensen rekening houden met de kosten. Het weer. Eerst zonnig vandaag, later wat meer stapelwolken, maar het blijft wel droog. Zachte temperaturen ook tot 22 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer. Maandag dan wisselvallig met nu en dan een bui, nog 15 graden. Vanaf dinsdag opnieuw droger. Meer op vrtnieuws.be.
1: Energiewijs ondernemen start bij Enwise. Enwise.be.
2: Radio 1. Vox.
3: Met Max Vrijens.
4: Goedemorgen en opnieuw welkom bij Vox. Dit is Oscar and the Wolf.

0: Op 16 in je lijst vandaag. Oscar and the Wolf met zijn kijk op een classic van R.E.M. Losing My Religion in een iets donkerder en symfonisch jasje. Goed, op naar de prairie nu met deze Kacey Musgraves. Ik heb het hele album geluisterd en ik moet zeggen, dit is het allerbeste nummer. Dus jullie hebben goed gekozen. Dry Spell op 15.
1: It's been a real long 335 days.

Casey Musgraves die heeft dringend nood aan rollen in het hooi. Aan iemand die zijn laarzen onder haar bed komt steken. Dry Spell staat op 15 vandaag in Vox. Dat is eentje onder die iemand die heel erg goedgezind is. Altijd, zo blijkt. Mon Sourire van Zaas op 14.

Zaz, die natuurlijk heel wat emoties achter haar glimlach verbergt. Mon Sourire hoorde je op 15 in deze lijst. Dat is eentje. Onder Courtney Barnett. Die heeft een ode geschreven aan een insect dat ze tegenkwam in de keuken toen ze aan het afwassen was. Dit is Mantis...

0: Courtney Barnett staat op een 13e plaats met deze Mantis. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten vertragen van Machelen tot Zaventem. Naar Brussel doe je er 10 minuten extra over op de E19 vanaf Vilvoorde. En op de A19 van Ieper naar Kortrijk verlies je ondertussen 20 minuten tussen Wervik en Moorselen. Daar is maar één rijstrook vrij door werkzaamheden.
1: Waar de dagen ons niet breken,

0: Op de tonen van Jessie Ware en Automatic kloppen we op de poorten van de top 10. Om het met een lekker cliché te zeggen. En voor we aan die illustere top beginnen, gaan we even achterom kijken.
1: 20. I wonder about it sometimes. Why I just can't
0: help myself in your eyes. Dat is toch wondermooi, hè? Water Baby met Memory Be A Blade stond op 20 vandaag. Op 19 dan hadden we The Strokes met Going Shopping. En op 18 de onvermijdelijke Harry Styles met American Girls.

0: Oscar and the Wolf op 17 met Losing My Religion. Op 16 Bart Peters en de bevalligste. En op 15 Kacey Musgraves, die dringend eens iets moet gaan doen. Dry spell dus.
1: 14.
0: Was voor Zaz, die tuimelt van 7 vorige week met Mon Sourire. Op 13 Courtney Barnett met Mantis. Op 12 was er Frans Kalf met Terwijl je voor me stond. En 11, die hoorden we net, dat was Jessie Ware met Automatic. En dat betekent dat we dus aan die top 10 gaan beginnen. Met Vrouwtje, die haar omgeving een spiegel voorhoudt. Iedereen gaat vreemd.

Je zou hier bijna nog eens van omdraaien in je bedje van dat begin van deze Je ne l'ai jamais dit à personne. Maar niet doen, hè, want het is al 10:30 ondertussen. Zelfs op een zaterdag mag je dan toch proberen om eens rustig op te staan. Paul McCartney, die gaat er misschien niet bij helpen. Ja, want die wentelt zich voor zijn 19e plaat volledig in de nostalgie en staat ermee op 8 in deze lijst. Days We Left Behind.

zei het al, het is een beetje een nummer om je nog eens om te draaien, deze Days We Left Behind. En ik kreeg ook prompt een bericht in de app van Vanessa Bosman. En die zegt, wil je alsjeblieft het luie gedrag van mijn dochter niet versterken met deze uitspraak? Haar ogen blonken bij de bevestiging dat het een dag is om rustig op te staan. Dus bij deze, dochter van Vanessa Bosman, snel uw bed uit en rappen en dansen graag. Op deze van Lenny.

Lenny Lenny stijgt met Tambourine van 22 helemaal naar 7 vandaag. Dat is proper gedaan, maar waar er winnaars zijn, zijn er natuurlijk ook verliezers. Al is het in deze wel een prachtige verliezer. Sela Su en The Galants met Another Way. Ze stonden op 1 vorige week, nu dus op 6.

0: Nectarwood, die kende je waarschijnlijk al van Good Vibrations. Hebben we hier veel gespeeld op Radio 1. En nu heeft ze een nieuwe mixtape die eraan komt. Naturally. Zo gaat de mixtape heten. En dit is daar de titeltrack van. En die moeten we je alsjeblieft laten horen.
1: Dit is deze week onze Vox-tip.
2: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
1: Radio 1.

14 namen werden er afgelopen week gedropt voor Pukkelpop. En deze Kids With Buns, die staan daarbij. Op zaterdag 22 augustus, dan kan je deze Blind luidkeels gaan meezingen op Kiewit. Over meezingen gesproken, daar is het volgende nummer misschien niet helemaal geschikt voor, maar ik heb op sociale media gezien dat het zeker wel kan. Rosalía heeft een afwasdom veroverd, nog niet zo lang geleden, en ze blijft heel sterk in Vox. Op 4 met Sauvignon Blanc.

Rosalia zakt een plaatsje van 3 naar 4 vandaag. Maar wat een nummer, die Sauvignon Blanc. Over goede nummers gesproken. Op de 3e plaats vandaag het brons. Dat is voor James Blake en Trying Times.

James Blake met een nummer geschikt voor de tijden waarin we leven. En ook eentje om die tijden net een beetje mooier te maken als je het opzet. Trying Times staat op 3 vandaag. Dat betekent dat we bijna aan de nieuwe nummer 1 zijn. Nog eentje te gaan. Hè. En het zilver, dat is voor Ray. Samen met Hans Zimmer heeft hij een nummer gemaakt. En het is in je lijst gestemd door onder andere Carla de Pape. En daar krijg je dan een dual ticket voor de film. Voor Carla, gefeliciteerd. Het nummer, dat krijg je er ook gewoon bovenop. Dit is Click Clack Symphony van Ray en Hans Zimmer.

Het is een lijst, dus dan moet er natuurlijk iemand tweede zijn in deze Vox. En wie dan liever dan Ray en Click Clack Symphony. De top van deze Vox is aan de vrouwen trouwens. Want je hoort het al, de nummer 1, helemaal door jou naar boven gestemd van op plekje 2 vorige week. Dat is een Belgische popdiva. Angèle, samen met Justice, op 1 in Vox, met What You Want...

0: Het is om nu toch al even de dansbenen te testen zo op een zaterdagochtend. Zie dat de brunch er niet uitkomt als je aan het dansen bent. Zou zonde zijn van de pistolets. En geniet nog van dat weekend. Angel en Justice op 1 in Vox met What You Want. Dat was het alweer. Tot volgende week.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Verwen mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi.
3: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Just move on.

0: Wie parkeert er nu onder een boom?
1: Oei, oei, oei, oei, oei, oei. Bel PMV.
2: Want met 500 PMV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
0: Oh, Pascal, ik ben een held.
2: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
3: PMV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
2: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
3: Radio 1 live.
4: Ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: Deutsche Bank heeft interesse in uw traject, aandacht voor uw project en focus op uw vermogen.
7: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. Deutsche Bank.
8: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
9: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
8: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
3: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
11: Het is 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Het Brussels parket voert een onderzoek naar supporters van Club Brugge die vorige zondag tijdens een wedstrijd op Anderlecht antisemitische liederen hebben gezongen. Er is een onderzoek geopend voor het aanzetten tot haat of geweld. En met dat onderzoek wil het parket te weten komen welke supporter precies die liederen hebben gescandeerd. De voorzitter van Club Brugge, Bart Verhagen, zal ook verhoord worden als verdachte, laat het parket weten. Dat verhoor zou maandag plaatsvinden. Club Brugge won de wedstrijd vorige zondag uiteindelijk met 1-3. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn er nu 6 bevestigde gevallen van het hantavirus na een uitbraak op een Nederlands cruiseschip. Alle 6 van die gevallen zijn infecties met de Andes-variant van het virus en die variant is van mens op mens overdraagbaar bij nauw contact. Het schip is op dit ogenblik onderweg naar Tenerife en van daaruit zullen de opvarenden naar hun eigen land terugvliegen. De Nederlandse reizigers van het schip moeten bij hun terugkeer alvast verplicht 6 weken in een thuisquarantaine, ook als ze geen symptomen hebben. En ook bij ons zullen de 2 Belgen aan boord van het schip worden onderzocht en opgevolgd en ook in thuisquarantaine moeten. In Rusland zijn de officiële herdenkingen voor het einde van de Tweede Wereldoorlog afgelopen. Gewoonlijk herdenkt Rusland die overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland met een grootse militaire parade. Maar Paulien Lambert, dat was dit jaar toch veel minder, hè?
12: Inderdaad, het hele gebeuren heeft ook maar een uurtje geduurd. Dat is veel korter dan normaal. En dat komt omdat er geen militair materieel in de parade zat. Geen tanks, geen raketten, geen drones ook niet. Het wapentuig werd wel getoond in actie aan het front in Oekraïne. In zo'n promovideo's op grote schermen werden die getoond. Er zijn wel ook gevechtsvliegtuigen overgevlogen. En voor de rest waren er dus militairen die paradeerden. Daar waren ook Noord-Koreaanse troepen bij die met Rusland hebben meegevochten in Oekraïne. De parade lijkt vooral veel kleiner te zijn om veiligheidsredenen, ondanks een staakt het vuren dat door de Amerikaanse president Trump werd aangekondigd, is er ongerustheid dus over mogelijke Oekraïense aanvallen. De Russische president Poetin probeerde wel zelfzekerheid uit te stralen in een korte toespraak. Daar zei hij dat Rusland zal winnen in deze oorlog met Oekraïne, net als in de Tweede Wereldoorlog.
11: Oké, Paulien, dankjewel. En in de Royal Albert Hall in Londen zijn gisteravond de feestelijkheden afgerond voor de 100ste verjaardag van Sir David Attenborough. De bekende natuurdocumentairemaker kreeg ook verjaardagswensen van koning Charles. In een videoboodschap klonk dat zo.
13: Over those decades, you have revealed the beauty and wonders of nature to audiences around the world in new and marvelous ways.
11: Je hebt de wonderen van de natuur getoond aan de hele wereld en je hebt ook getoond hoe belangrijk het is om onze kostbare planeet te beschermen, aldus koning Charles. De verjaardagskaart voor Attenborough werd in het filmpje dan met behulp van wilde dieren afgeleverd daar bij de Royal Albert Hall. Het weer vandaag eerst zonnig, later wat meer stapelwolken, maar blijft wel droog. Zachte temperaturen ook tot 22 graden. Morgen krijgen we ongeveer hetzelfde weer. Maandag wordt een wisselvallige dag met soms een bui en nog maar 15 graden. Dinsdag blijft het opnieuw droog. Meer op vrtnieuws.be.
14: Energiewijs ondernemen start bij Enwise. Enwise.be.
15: Radio 1.
3: Het uur van de waarheid.

0: met Dennis van den Buis.
1: Goedemorgen. Hoe schadelijk is alcohol echt? Zanger Christophe kampt met rare dubbelgangers. En we gaan meedoen aan een examen

0: Bellota. Radio 1. We gaan het hebben over alcohol. Want is alcohol nu echt zo schadelijk vanaf het eerste glas als wel eens beweerd wordt? Een tijdje geleden veranderden ook de richtlijnen rond wat er op flesjes bier moet staan, bijvoorbeeld.
1: En de boodschap alcohol schaadt de gezondheid moet binnenkort op alle alcoholreclame staan. Dat heeft de federale regering beslist. De Vereniging van Belgische Brouwers vindt dat de minister alcoholgebruik stigmatiseert in plaats van misbruik aan te pakken.
2: Hier gaat het echt over de algemene consumptie en lijkt het alsof dat de eerste druppel alcohol eigenlijk al schadelijk is voor de gezondheid.
0: Want, zegt de sector die met alcohol bezig is, het is alcoholmisbruik waar we voor moeten waarschuwen. Maar wat zegt de wetenschap? Want om de vijf voet lees je ook studies van een glas wijn per dag kan geen kwaad. Het is meteen schadelijk, je krijgt er borstkanker van en ga zo maar door. Waar beginnen de feiten liever en eindigt de fictie? En omgekeerd, Marleen Finoulst is bij mij huisarts van gezondheid en wetenschap, de medische factcheckers. Goedemorgen Marleen.
3: Goedemorgen Dennis.
0: Als ik het jou zou vragen, als mensen het jou als arts vragen, is er meteen impact op mijn lichaam vanaf het eerste glas alcohol? Wat zeg jij dan?
3: Goh, ja en nee. Een moeilijke boodschap en inderdaad in zo één slogan te verpakken moeilijk. Kijk, ik heb vanmorgen een boterham met choco gegeten. Dat is ook niet gezond, hè. Daar zitten transvetten in. Transvetten verhogen de cholesterol. Een hogere cholesterol verhoogt het risico op hart- en vaatziekten. Ga zo maar door. Je moet dat gewoon wat uitleggen aan mensen. En er is heel wat rond te doen. En die boodschap die is een beetje overtrokken. Is één glas schadelijk om meerdere redenen. Wat is dat schadelijkheid? Hoe schadelijk is dat? Bijvoorbeeld, ja, alcoholconsumptie wordt gelinkt aan 7 kankers. En vooral borstkanker, je hebt het al genoemd. Mm-hmm. Maar je moet dan eigenlijk al kijken naar hoe groot is die schadelijkheid.
0: Want dan lees je vaak bijvoorbeeld 10% meer kans als je elk glas alcohol of een glas alcohol per dag drinkt als vrouw bijvoorbeeld.
3: Als je een vrouw bent en je drinkt iedere dag een glas wijn bijvoorbeeld of een glas bier, dan verhoogt jouw risico met borstkanker met 10%. Dat is juist, die boodschap is juist. Maar je moet eigenlijk kijken naar absolute risico's en dat weten we als factcheckers toch. Hoe belangrijk dat is. Je moet eerst kijken van hoe groot is het absolute risico. Neem nu vrouwen tussen de 50 en de 60 jaar. Vanaf 50 jaar neemt het risico op borstkanker toe. Dat weten we. Mm-hmm. Die hebben gemiddeld een risico van 2,4% om in de volgende 10 jaar borstkanker te ontwikkelen. Stel dat ze, als ze geheel onthouder zijn, stel dat ze iedere dag een glas drinken, een glas wijn, dan stijgt dat risico van 2,4% met 10%. Dat is dan 2,64%. Om binnen de 10 jaar borstkanker te krijgen.
0: Want 10% van 2,4 is 0,24. Ja, en niet misschien zoals veel mensen denken, 10% punt erbij. Het gaat niet naar 12%.
3: Nee, natuurlijk niet. Het is gewoon van 2,4 naar 2,64. Drinken ze 2 glazen per dag, dan hebben ze eigenlijk al een overmatige consumptie. Zo, hè, volgens de regels. Mm-hmm. Wel, dan verhoogt hun risico naar 3,12%. In de volgende 10 jaar. Dus dat is, als je dat zo uitlegt met absolute cijfers, dan zeggen mensen, reageren mensen altijd van, het is altijd, de boodschap, 10% hoger risico, boezemt vrouwen angst in. En ik wil ook even verwijzen naar een recent artikel in de KNAK, mm-hmm. Een interview met Herman de Pieper. Herman de Pieper is een grote voorvechter van hormoontherapie in de borstkanker, in de menopauze, sorry. En wij zeggen, let toch een beetje op met hormoontherapie, want dat verhoogt het borstkankerrisico. Wel, Herman zegt ook in KNAK, wel, als je hormonen neemt in de menopauze, dan betekent dat hetzelfde risico als 2 glazen alcohol per dag. Dus, zegt de man, zeer laag. En daar ben ik nu echt helemaal met hem eens. Dat is eigenlijk heel weinig. Is het schadelijk? Verhoogt het risico met 10%? Ja, maar wat betekent dat in werkelijkheid? Dat blijft nog altijd een zeer klein risico.
0: Ja, want dat is nu als we over borstkanker inzoomen. Ja. Hè? Want je zal maar natuurlijk, ik kan me voorstellen, de leverspecialisten of de mensen die zien welke sociale problemen alcohol kan veroorzaken, die zullen wel heel blij zijn dat er meer gewaarschuwd wordt.
3: Ja, want het is het lastige aan die boodschappen, dat hoor ik van verschillende stemmen, ook van leverspecialisten, als je aan mensen uitlegt dat die schadelijkheid, dat in absolute cijfers niet zoveel voorstelt, dan gaan die natuurlijk stijgen, maar dan geef je mensen het gevoel van, dus ik kan drinken, ik kan meer drinken, of ze gaan misschien meer drinken. Dat is waar, maar ik vind wel, je moet de waarheid vertellen. En als factchecker zeg ik dan, kijk, uw absoluut risico stijgt. Echt, per kanker, want voor borstkanker is dat een van de grote risico's. En bij alcoholgebruik, men schuift altijd borstkanker naar voren. Wel, dat is het. Dat betekent dat in werkelijkheid. Nu, je moet weten, ik werk ook voor Pink Ribbon. Ik kom met heel wat vrouwen met borstkanker in contact. Hoeveel mensen zich schuldig voelen omdat ze denken, oh, ik heb vroeger met de vriendinnen de kava's gedronken en zo, ik heb nu borstkanker, ik ben daar schuld aan. Dus dat is ook zo een culpabiliserende boodschap.
0: Dat vind stoort dat, jou, zeg.
3: Ja, dat stoort me, echt waar. Dat stoort me echt.
0: Omdat je zegt, het maakt deel uit van misschien ook een ruimer levenspatroon, want ook daar zijn recent studies over naar boven gekomen, dat je levensstijl misschien meer over die kansen op ziek worden zeggen dan dat ene glas alcohol. Hoe zit dat juist?
3: Ja, je hebt helemaal gelijk, Dennis. Je moet naar de context kijken. Als je een glas wijn drinkt bij een gezonde maaltijd, dan is dat wat anders dan als je pinten drinkt op café en daar een zak chips bij leeg eet. Of als je een trappist drinkt nadat je 100 kilometer bent gaan fietsen. De context moet je meekijken. Men heeft daar studies over, inderdaad. Bijvoorbeeld, heeft men gekeken, dat is een Noorse studie, vrij recent, 2025. 25.000 50-plussers heeft men 16 jaar opgevolgd en men heeft ze ingedeeld in twee groepen, de fitte 50-plussers, dat waren degenen die de beweegnorm haalden, dus 150 minuten matige, actieve, intensieve beweging per week, hè, 2,5 uur sporten, dat we eigenlijk allemaal zouden moeten doen, lichaamsbeweging. En daarnaast de sedentaire groep, de mensen die dat helemaal niet doen. En als je dan kijkt naar de impact van alcohol, dan zie je dat die fitte groep, als die 1-2 glazen drinken per dag, dus lichte tot matige consumptie, dat die niet meer kankers ontwikkelen, maar die sedentaire groep wel. En dat zegt eigenlijk dat de impact van die lichaamsbeweging groter is dan die impact van die lichte tot matige alcoholconsumptie. Ja. Dus je moet naar het hele plaatje kijken. Wat eten mensen? Eten ze gezond? Blue Zone studies. Er zijn heel veel studies over.
0: Wat zijn Blue Zones?
3: Die Blue Zones, dat zijn 5 regio's in de wereld waar dat er opvallend veel eeuwelingen zijn. Dat zijn mensen, dus veel eeuwelingen. Je hebt een gebied in Sardinië, je hebt een gebied in Italië, je hebt een gebied in Japan. Dus er zijn 5 blue zones in de wereld. En dan is men gaan kijken, wat doen die mensen om zo oud te worden? En dan zie je dat die een gezond dieet hebben, veel groenten en fruit, weinig vlees, af en toe een stukje vis, dat die veel lichaamsbeweging hebben, omdat ze ook dagelijks, dat door het werk dat ze doen, dat er heel veel goede sociale contacten zijn en die mensen drinken ook dagelijks wijn. Mm-hmm. Nu, maar je moet dat in het geheel, je moet er niet zeggen van kijk, wijn drinken maakt dat je een grotere kans hebt om 100 te worden.
0: Het gaat om de levensstijl.
3: Dat is natuurlijk ook niet. Het gaat over het hele pakketje. Mm-hmm. Het gaat over het hele pakketje.
0: Want nu we bij wijn zitten, daar wordt vaak ook over gezegd dat een glas rode wijn, dat is toch die urban legend, dat zit vol met antioxidanten en polyphenolen. Nu las ik Brits onderzoek, dat dan ook recent naar buiten is gekomen, ook met, wat is het, ook een studie van honderdduizenden mensen, dacht ik. Ja. Wie wijn drinkt, heeft 21% minder risico om te sterven aan cardiovasculaire ziektes dan wie dat nooit doet.
3: Ja.
0: Wat is dat voor een studie? Trekt dat op iets? Beste fact-checker.
3: Dat werd ook zelfs vergeleken. Ik heb de studie gelezen, Dennis, met bierdrinkers. En die wijndrinkers hadden een voordeel, zelfs in vergelijking met bierdrinkers. Wel, waarom? Wel, het waren veel observationele studies samengevoegd. En wat ziet men? Dat mensen die matig, licht op matig wijn drinken, dat daar vaker hoger opgeleide mensen zijn die met een gezond eetpatroon. Dus je kan dat niet van elkaar loskoppelen. Mm-hmm. Bij bierdrinkers heb je minder mensen die een gezond eetpatroon hebben, of die drinken al vaker buiten maaltijden. Dus je moet dat altijd samen bekijken. Eigenlijk zien we dat al jaren in alle studies die zeggen van kijk, lichte tot matige consumptie van alcohol in combinatie met een gezond eetpatroon, daar is niks mis mee. Zelfs de website van het Vlaams Instituut Gezond Leven, van de voedingsdriehoek, die hebben op hun website ook het gezondste dieet, dat is het mediterraan dieet, groente, fruit. Je kan het nalezen op gezondleven.be, wat dat allemaal betekent, een mediterraan dieet. Wel, daar staat ook bij en matige alcoholconsumptie.
0: Ja, maar er zijn ook andere bewegingen. Hè? Wat er nu op de nieuwe maatregelen bijvoorbeeld van de federale regering. De WHO, die ook zegt, alcohol is altijd giftig. Een grote reden van sterftes, ook bij jonge mensen. Ja. Maar jij zegt eigenlijk... Er wordt te veel op die ene nagel gehamerd dan? Ja. Of mensen worden bang gemaakt?
3: Mensen worden bang gemaakt, vindt de boodschap... Schiet zijn doel voorbij. Wij weten uit cijfers van Cienzano dat 80% van de Belgen, tenminste als we die cijfers kunnen geloven, want dat is heel vaak op bevragingen gebaseerd, en over alcohol hebben mensen soms de neiging om wat te onderrapporteren, maar 80% gebruikt zijn verstand en drinkt licht tot matig. We hebben een mooie maatstaf van de Hoge Gezondheidsraad die zegt, probeer je te houden aan 10 glazen per week. En eigenlijk vind dat eigenlijk wel een goede regel. Mm-hmm. En die zeggen niet, iedere druppel is vergift, dat is weer zo. Ik vind dat erg culpabiliserend. En het komt vooral bij mensen terecht die... die heel erg met hun gezondheid bezig zijn, die worden bang gemaakt. Of kankerpatiënten die nu denken van, het is mijn schuld, die kanker. Dus ja, en terwijl diegenen die heel veel drinken, die gaan zich daar echt niet aan storen, dat er op hun pinten staat, schaadt de gezondheid, want dat weten ze waarschijnlijk al. Ik weet niet of die boodschap... vind ze niet echt goed gekaderd. Het is een beetje bang maken.
0: Het kan twee richtingen uitgaan. Moet dat dan ook op elke boterham met choco staan, zoals je zegt? Of moet dat dan aan elk hamburgerrestaurant?
3: Zakje chips, maar ook daar, hè, als ik voor de rest heel de dag gezond eet en groenten en fruit, die boterham met choco gaat echt het verschil niet maken. Mm-hmm. Je moet altijd naar de hele leefpatroon kijken en ook van sociale contacten. Trouwens, alcohol, lichte consumptie, een glas wijn onder vrienden. Het is wat men in de Blue Zones doet. Altijd dat glas wijn in de namiddag. Die oudjes zitten bij elkaar, ik zie ze zo al zitten en genieten van een glaasje wijn. Dat sociaal contact, die samenhang, er zijn ook wel wat voordelen aan. Natuurlijk mogen we de nadelen, ik weet dat wel, overmatige consumptie, kanker. Die cijfers zijn allemaal correct. Maar je kan ook niet meer zeggen dat alcohol gezond is. Maar dat kunnen we van heel veel dingen niet zeggen. Van heel veel voedingsproducten kunnen we dat niet zeggen. Dus ik vind dat nu op die ene hamer kloppen en dat uit de context halen, daar heb ik het eigenlijk wel moeilijk mee. Ja.
0: Ja, we mogen weten dat het niet het beste product ter wereld is, maar nuance zeg je bij die levensstijl en het hele verhaal. Marleen Finoost, huisarts en factchecker bij Gezondheid en Wetenschap. Dank je wel voor je uitleg.
3: Graag gedaan.

0: Helen Oates met Say It Isn't So. Mijn volgende gast staat bekend als iemand die van het volle leven houdt, die mensen blij maakt. Kort samengevat.
1: Een optimist.
0: Maar dan verandert alles. Mensen uit zijn directe omgeving die hem graag zien, krijgen te maken met, ja, malafide praktijken die je alleen kan omschrijven als...
2: Het uur van de waarheid.
0: Zanger Christophe De Bolle is bij mij, je hoorde hem daarnet al. Christophe, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Jij hebt blijkbaar te kampen met valse Christoffen die jouw fans lastigvallen. Vertel eens.
3: Ja, het is echt enorm. We zijn een beetje radeloos aan het worden. Ze zijn niet met één of twee, ze zijn met tientallen, of zelfs honderdtallen per week. Ik heb nu onlangs iemand aangenomen die constant die valse profielen probeert te filteren, maar het is echt dweilen met de kraan open. En ze benaderen die mensen, ze proberen daar ook een vriendschapsband mee op te bouwen, een vertrouwensband. Die mensen denken of gaan er altijd vanuit dat ik het ben. Ze gaan ook te werk via WhatsApp. Ze gaan te werk via Telegram. Ze gaan eerst te werk ook via de reacties die bepaalde mensen geven op een foto van mij of op een post. Mm-hmm. En dan proberen ze die mensen, aan hun WhatsApp-nummer te geraken, weet ik veel. En dan maken ze daar misbruik van. En dan gaan ze echt het vertrouwen van die mensen zodanig winnen dat als we die screenshots zien, dat... urenlange gesprekken zijn, waarin ze dan ook meestal ook om geld vragen. Een grappig verhaal was iemand die zei van, ik heb het nodig, het geld, voor een advocaat te betalen, want Christophe, zijn zus, is tegen onze relatie en daarom hebben we een advocaat nodig.
0: Maar dus het zijn dus altijd fans van jou die denken dat ze met jou aan de praat zijn geraakt of iets van jou, een vraag van jou krijgen.
3: Ja, ook al mensen denken ook dat ze gewoon rechtstreeks bij mij tickets betalen en bestellen. Dus soms staan die wel aan de deur en zeggen, ja, Christophe heeft mijn ticket. En dan zeggen wij van, maar dat kan niet, want Christophe verkoopt ook helemaal geen tickets.
0: Dus zijn dat gebeurt. Zijn dat mensen die jou op concerten dan ook daarmee confronteren en zeggen van, hey, weet je
3: absoluut.
0: Nog...
3: Ja? Ja, absoluut. Ik had vorige maand een zogezegde meet and greet. Ik vond het wel bijzonder jammer, want het was iemand die in een rolstoel zat. Ik wist totaal van niks. Uiteraard heb ik die meet and greet laten doorgaan. Maar ik zeg, ja, excuseer mevrouw, maar ik denk dat je met de verkeerde Christophe hebt gepraat. Nee, dat kan niet, We hadden hier afgesproken. Ik zeg, ja, maar mevrouw, maar de echte staat voor u. Ja. Het gaat zelfs zo ver dat die mensen met die fake profielen aan het chatten zijn, terwijl ik ernaast zit. En dat die zegt, nee, dat kan niet. En dan zeg ik ze van, ja, vraag naar die of die bepaalde dingen die ik alleen kan weten, naar de kleur van mijn auto in Spanje of mijn adres in Spanje. En dan proberen ze dat toch zodanig te omzeilen. Die zijn zo psychologisch daarop getraind dat het, ja, waanzin. Het is waanzin.
0: Ik kan me voorstellen, het is natuurlijk een groep die je gemakkelijk kan identificeren. Je hebt fanclubs die zich verzamelen en verenigen op Facebook. Mensen inderdaad die jouw posts, jouw echte posts, liken. Ze zijn op die manier misschien gemakkelijke doelwitten.
3: Dat denk ik ook. Ik zeg altijd, mensen, wees zo voorzichtig. Mail ons als je vragen hebt. Wij krijgen heel veel mails ook van die gedupeerde, hun familie. Hè. Dat is van, ja, ons mama of ons tante of mijn zus is aan het chatten met Christophe. En mijn bureau zegt, ja, maar het kan niet. En dan, ja, wij hebben al zoveel oproepen gedaan van, mensen, wees voorzichtig. Als je twijfelt, stuur ons een mailtje of probeer ons te bereiken. Want er is maar één officieel Facebook-profiel en maar één officieel Instagram-profiel. Op TikTok is er nu ook een officiële TikTok-pagina van mij. Maar bijvoorbeeld, ik chat niet via WhatsApp met fans of via Telegram. Dat gebeurt allemaal niet. En dan, een vrouw vertelde mij dat, omdat ze het door had, dat ze niet meer antwoordde, begonnen die haar ook gewoon telefonisch op te bellen. Hoe dat in zijn werk ging, weet ik niet. Maar ze zei van, ja, ik kreeg die telefoon oproepen, zegt ze, en ik werd wel een beetje bang.
0: Het
3: gaat heel ver.
0: Er was iemand die bijna haar huis wilde verkopen, omdat ze bij jou wilde. Ze dacht, ik kan bij Christophe intrekken.
3: Ja, die stond klaar om te verhuizen. Tot mijn zus, omdat zij mijn bureau doet, tot mijn zus telefoon kreeg van die familie. Van, ja, klopt dit wel? Mijn zus zegt, maar ik weet echt van niks. En dan ook, ja, mensen, de dichtbijzijnde mensen die dan zeggen van, ja, ze zijn jaloers op onze relatie. We hebben geld nodig voor een advocaat of we moeten dit of we moeten dat. Ze proberen die mensen echt hun vertrouwen te winnen. Op allerlei manieren.
0: Want je noemt je zus, ook heel jouw uitgebreide familie krijgt hiermee te maken. Hè? Want ook jouw moeder, jouw petekind worden in het bad getrokken. Hoe zit dat?
3: Ja, wel, ik weet niet hoe ze het doen, maar ineens zie ik dan een vriendschapsverzoek van een fake profiel van mijn petekindje die net 8 is geworden, met allemaal foto's van haar. Dan denk je zo van, maar dit gaat toch wel heel erg ver. Dan kreeg ik ook een vriendschapsverzoek van mijn eigen moeder. Dit is echt raar. Je merkt ook wel als het een vriendschapsverzoek is van Christophe. Meestal is de naam ook soms wel fout geschreven, maar er staan ook oneindig veel cijfers achter. Dan moet er toch al een belletje rinkelen van mensen, dit ben ik niet. Of als ik Belgische fans in het Duits aanspreek of zo. Dus ik hou mijn hart al vast wat er allemaal in Duitsland gebeurt, want daar heb ik totaal geen zicht op.
0: Maar wat doet dat met jou, Christophe, als artiest? Want ja, het zijn jouw fans die door hun liefde en passie voor jou, ja, eigenlijk bespeeld worden. Hè? Hoe sta jij?
3: Mijn hart breekt. Mijn hart breekt omdat het jammere is bij die mensen. Ik heb dat al zoveel keer aangehaald van mensen. Wees alsjeblieft voorzichtig, ik ben dit niet. Maar die mensen, hun wereld stort 2 keer in 1. Ze vallen in een zwart gat omdat ze die aandacht kwijt zijn van dat urenlang sms-verkeer of van dat whatsapp-verkeer, weet ik veel. En dan krijgen ze ook nog eens een koude douche omdat ze te weten zijn gekomen dat ik het niet ben. Dus voor die mensen is dat iets om te verwerken, snap je?
0: Ben je de enige artiest met wie dit gebeurt? Of zijn er nog collega's van jou?
3: Geen idee. Ik kan me voorstellen dat er nog heel veel collega's zijn die hier misschien ook mee te kampen hebben. Maar ik weet uit mijn eigen netwerk wat er allemaal al is gebeurd. En mijn hart breekt dat ze die mensen zo oplichten.
0: Mm-hmm. Ja, kan ik me voorstellen. Je zei, ik heb iemand aangenomen om dat te monitoren, om dat eraf te halen, te melden. Zijn er nog stappen die je onderneemt?
3: De politie die zegt van, wij kunnen helaas niks doen. Het zijn de gedupeerden die zelf moeten komen. Maar ja, dat is een speld in een hooiberg. Waar moet je beginnen zoeken? Gewoon voorzichtig zijn. En als je een vriendschapsverzoek krijgt, meld het dan. En vraag u echt af van, hoe kan het dat Christophe maar... Allee, mijn officieel profiel heeft heel veel volgers. Maar als je dan ziet dat het een volgprofiel is met 2-3 volgers, dan moet er toch al een alarmbel afgaan en wees alsjeblieft voorzichtig.
0: En bij Facebook of Meta, kan je daar terecht?
3: Ja, onze rechtstreekse lijn, mijn contactpersoon daar, die heeft een rechtstreekse lijn. Dus ik moet nu wel zeggen, als wij iets rapporteren of blokkeren, dan gaat het wel heel snel. Dan wordt het wel binnen de dag eraf gehaald. Maar het is gewoon dweilen met de kraan open.
0: Ja, je verkoopt geen tickets, je hebt geen geld nodig voor advocaten. Alles gaat goed.
3: Nee, alles gaat. En ik heb ook geen honger. Dus ik kan nog altijd brood kopen, elke dag.
0: Mogen er toch nog mensen bij jou binnen intrekken? Liever, of ook daar ben je niet naar op zoek, zeker?
3: Nee, ik ben net vrijgezel en ik ga het heel even zo houden, denk
0: Goed,
3: ik.
0: Alle fans zijn gewaarschuwd, de berichten zijn niet echt. Maar ja, het is een stortvloed aan valse internetprofielen in jouw naam, met jouw gezicht, richting jouw fans, waar je voor waarschuwt. Christophe de Bolle, dankjewel en succes met de strijd.
3: Dankjewel, man. Bedankt.

0: The Marlowes. What's on your mind?
1: Het uur van de waarheid. De VRT Nieuwscheck.
0: Hij is weer bij ons, de baas van de VRT Check redactie. En vandaag met een stiff upper lip. Tim Pauwels, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Dennis.
0: Ja, Tim, jij hebt ook een spreekwoordelijke bolhoed en stijve herenparaplu in je binnenzak zitten, want we gaan het hebben over Groot-Brittannië, het Verenigd Koninkrijk. Daar zijn lokale verkiezingen geweest en, jawel, fake news heeft daar een rol in gespeeld.
2: Om te beginnen, Dennis, moet je vooral niet denken dat lokale verkiezingen in Groot-Brittannië niet relevant zouden zijn. Zelfs de Amerikaanse president Donald Trump bemoeit er zich mee. Hij heeft bijvoorbeeld heel wat kritiek op de burgemeester van Londen, dat is de centrumlinkse politicus Sadiq Khan. Je hoort nu Donald Trump die zegt dat de Londense burgemeester de misdaad onvoldoende aanpakt en Trump roept de Londenaren op om de burgemeester een Tomahawk-raket in zijn achterste te steken. Ik vermoed dat Trump daarmee bedoelt dat hij niet wil dat Khan herverkozen wordt.
3: I need to know my friends in the UK are safe. Honestly, I cannot stand this little runt. He needs a tomahawk up his ass.
0: Ja, klinkt pijnlijk. Is het ook pijnlijk waar?
2: Het is echt waar dat de Amerikaanse president al een paar keer trouwens kritiek heeft gegeven specifiek op de burgemeester van Londen. Mm-hmm. Hij heeft daar een rel mee. Maar de klank die je nu gehoord hebt, die is compleet fake. Voor alle duidelijkheid. Dat is aangetoond door onze collega's van Full Fact. Maar doet dus de ronde op Facebook. Het is niet het enige voorbeeld. Er waren ook gemanipuleerde beelden van kandidaten. En daar heeft Justine Vianen van onze redactie eens naar gekeken.
4: Een kandidaat van de rechtse partij Reform UK kreeg online een hoofddoek aangemeten, terwijl ze die in werkelijkheid helemaal niet draagt. Van een andere reformkandidaat werd dan weer een campagnefoto gemanipuleerd, zodat het leek alsof haar aanhangers allemaal van Aziatische afkomst waren. Om dit soort van nepbeelden op te sporen en te verwijderen, lanceerde de Britse kiescommissie een AI-detectietool. Volgens de kiescommissie werd er snel ingegrepen, maar zelf vond ik heel wat berichten die onze collega's bij Full Fact gefactcheckt hadden, wel degelijk nog live terug. Dus er glipt wel nog wat door de mazen van het net.
0: Ja, Tim, er speelt van alles en ook wel opmerkelijk. Een verkiezingscommissie met een AI-detectietool, waarom doen ze dat?
2: Ja, de verkiezingscommissie heeft dat gedaan omdat in Ierland, bij eerdere verkiezingen eind vorig jaar in Ierland, een deepfake was verspreid. Dus dat wil zeggen een hele goede nepvideo, uit het niets gemaakt, moeilijk van echt te onderscheiden, waarin een belangrijke kandidaat aankondigde dat ze niet meer meedeed aan de presidentsverkiezingen, dat ze zich terugtrok. En die video op Facebook die leek ook nog eens van de Ierse openbare omroep te komen.
5: In the last few minutes at a Catherine Connolly campaign event, Catherine Connolly has confirmed her withdrawal from the presidential race.
6: It is with great regret that I announce the withdrawal of my candidacy and the ending of my campaign.
7: No, Catherine!
0: Ja, klinkt dramatisch, maar het was een deepfake. Het klopte helemaal niet.
2: Het is helemaal niet waar. Beeld en klank zijn volledig gemaakt met artificiële intelligentie. Het heeft ook niet geholpen. Die mevrouw Catherine Connolly is nu president in Ierland. Maar er kunnen wel degelijk mensen geweest zijn die dachten, ik moet daar niet meer voor stemmen, want ze heeft zich teruggetrokken. Nou, voor dat effect waren ze in Groot-Brittannië heel beducht en daarom zijn ze dus extra gaan monitoren op deepfakes.
0: Maar Justine zei, ik heb nog dingen live teruggevonden. Er glipt nog van alles door het net.
2: Ja, een vuile truc. Zoals in Ierland heeft dan toch niemand gedurfd. Maar onze collega's van Full Fact zeggen wel, ja, echte deepfakes, volledig uit het niets gemaakt, nauwelijks van echt onderscheiden, dat niet. Maar wel veel cheapfakes, bestaande beelden, echte beelden, die maar een heel klein beetje worden aangepast, zoals een kandidaat die dan een hoofddoek krijgt die ze normaal niet draagt, veel makkelijker te maken. En er waren ook heel ouderwetse misleidingsvormen, hè. Papieren pamfletten met daarop opiniepeilingen die zeiden, voor die en die moet je niet stemmen, want die zijn bij voorbaat verloren in deze gemeente. Terwijl die cijfers gewoon niet klopten.
0: Maar kijk,
2: veel misleiding, echte deepfakes niet. Behalve dan misschien als je erin trapt dat Donald Trump nog maar eens heeft uitgehaald naar de burgemeester van Londen.
0: Ja, want heeft hij het niet zo op met de burgemeester van Londen? Daar kunnen we misschien wel ja over zeggen. Maar heeft hij iets gezegd over tomahawks in zijn achterste? Helemaal netjes neergelegd, die kiescampagne in het Verenigd Koninkrijk, waar ze dus detectietools rond AI en fake news hebben. Voor polarisering moeten we nog altijd helaas ook naar het Midden-Oosten blijven gaan, want daar zouden deze dieren dolfijnen ingezet worden om explosieven naar Amerikaanse schepen te brengen. En die arme dieren zouden getraind worden om zich als kamikazes tegen zo'n schip op te blazen.
2: Ja, en het is minder vreemd dan je op het eerste zicht zou denken. Zo is er in Noorwegen een witte walvis, hij kreeg de naam Vladimir, aangetroffen met een Russisch harnas aan waarop camera's konden worden gemonteerd. En de BBC heeft vorig jaar in een documentaire de conclusie bereikt dat dat dier waarschijnlijk getraind was om Russische basissen te bewaken, omdat die dieren veel beter onder water kunnen horen dan wij zelf.
0: Ja, maar hier ging het wel niet om dolfijnen met een harnas of om te patrouilleren, maar met explosieven, Tim.
2: Ja, dus die Vladimir was een witte walvis. Nu gaat het inderdaad om dolfijnen met explosieven. Maar niemand minder dan de Wall Street Journal, toch een monument in de geschiedenis van de journalistiek, heeft op 30 april geschreven over Iraanse functionarissen die zouden gesproken hebben over nieuwe wapens, waaronder dolfijnen die mijnen dragen. En de BBC heeft bericht dat Iran in het jaar 2000 getrainde dolfijnen heeft gekocht van Rusland. Die zouden intussen wel veel te oud moeten zijn om er nog iets mee te doen, maar het is allemaal heel intrigerend. En wat weten we nu concreet? Ellen de Bakker van onze Check-redactie heeft er naar gekeken.
7: Op dit moment bestaat er geen enkel bewijs voor een operatie met dolfijnen in de straat van Hormuz. De beelden die de ronde doen zijn ofwel niet echt ofwel niet recent. En Pete Hegseth, de Amerikaanse minister van Defensie, heeft tijdens een persconferentie al gezegd dat Iran dergelijke dieren niet bezit. Ook vanuit Iran zelf is er voorlopig geen enkele officiële bron die het nieuws bevestigt. Integendeel zelfs, sommige sociale media-accounts van het Iraanse regime maken er zelfs grapjes rond.
2: Ja, de Iraniërs gaan natuurlijk ook niet alles aan onze neus hangen, maar voorlopig is er dus geen bewijs. Van die afbeeldingen die ineens overal te zien zijn op het net, daarvan kunnen we met een gerust hart zeggen, dat is onzin, gemaakt met artificiële intelligentie of oude rommel. Het is een spectaculair verhaal, maar het blijft voorlopig zonder echt bewijs.
0: Ja, zie je dus een foto van Iraanse kamikaze-dolfijnen op je Facebook, met explosieven dan nog eens, dan moeten we zeggen.
8: Er wordt veel te veel gelogen tegen ons.
0: Waar kunnen we dit allemaal nalezen, Tim?
2: Op de checkpagina van VRT Nieuws. Deze week is misschien ook leuk om eens te kijken naar de website van Full Fact, onze collega's in het Verenigd Koninkrijk. En als je dat nog niet doet, dan kun je de VRT-checkkanalen volgen op TikTok en Instagram, zeker doen.
0: Gaan we doen. Tot volgende week, Tim.
2: Tot volgende week, Dennis. Als een zonne

0: Willem Ardwi en Schaduw. Zin en onzin van studeren. Mens versus machine in tijden van AI en technologie. Want deze week hoorde ik dit op het nieuws.
1: Op een informaticabeurs in Antwerpen organiseert een prof van de Universiteit van Gent een proefexamen waarbij de deelnemers volop artificiële intelligentie en andere internetbronnen mogen gebruiken.
0: Aha, dachten wij. Misschien moeten we onze datajournalist Bram van den Driessen daar eens naartoe sturen van onze checkredactie. Bram, een heel goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Bram, wat is jouw achtergrond?
2: Ik heb handelsingenieur gestudeerd en daarna ben ik eigenlijk in de datasector terechtgekomen.
0: Ja, want het examen had ook te maken met web development.
2: Ja.
0: Vrij technisch programmeren en toestanden?
2: Ja, inderdaad. Dus ik heb daar wel een beetje een basis in. Ik heb wel programmeervakken gehad. Ik heb het ook een beetje gedaan op mijn job, maar echt webdevelopment zelf heb ik niet gedaan.
0: Nee, dus je had wel een beetje de achtergrond die we zochten, maar niet de vrijste kennis. Dan was de vraag, kon je die kennis in dat examen wel via AI-chatbots tot bij jou krijgen? Wat mocht je allemaal gebruiken? Hoe zat je daar?
2: Ja, dus de professor had inderdaad het examen helemaal opengezet. Je mocht alles gebruiken wat je wou. Speakbriefjes, internet en zelfs dus AI-chatbots. Je mocht gewoon Gemini of ChatGPT gebruiken en het antwoord daarvan gebruiken.
0: En wat heb jij gebruikt allemaal?
2: Ik heb eigenlijk Claude gebruikt. Claude Max, de betalende versie zelf. En Claude is eigenlijk een, net zoals ChatGPT en Gemini, een AI-chatbot. Mm-hmm. Maar die is ietsje meer gespecifieerd op technische dingen.
0: Aha, op alles wat met dat webdevelopment te maken heeft. Want welke vragen kreeg je zoal, Bram? Wat moest je oplossen?
2: Het had met webdevelopment te maken. Dus dat waren vragen om te kijken naar een website. Wat voor bericht dat die website terugkrijgt of terugstuurt als je naar die website surft, bijvoorbeeld.
0: Ja. En was dat materie waar Claude je goed bij kon helpen?
2: Ik had het gevoel van wel. Ik had het gevoel dat Claude eigenlijk zelf niet vaak het antwoord zomaar gaf, maar dat hij mij wel kon helpen in het zoeken naar hoe dat ik eventueel toch het antwoord kon vinden en zelf op zoek kon gaan.
0: Ja, en heb je het gevoel dat je een goed proefwerk hebt afgelegd?
2: Ik ben eigenlijk wel vrij tevreden. Ik snapte de vragen al op zijn minst. De antwoorden wist ik nog niet direct, maar via AI kon ik vaak wel een beetje een soort van stappenplan maken om zelf dan aan de slag te gaan en zelf dan toch het antwoord te vinden, ja. Denk ik toch.
0: En heb je nu het gevoel dat je een soort bedrieger was op dat examen? Dat je dacht van, ik ken er niks aan, want dankzij AI ben ik hier toch goed eruit aan het komen?
2: Een beetje wel. Het examen was ook maar anderhalf uur. Dus ik dacht al van, ja, zonder AI zou ik hier veel minder hebben kunnen ingevuld hebben. En ik denk, ja, de snelheid vooral zal me geholpen hebben.
0: Je hebt een beetje een goed gevoel. Als je nu moet inschatten hoeveel punten je hebt, hoeveel zou je jezelf geven?
2: Ik vrees dat ik net niet geslaagd ga zijn. Ik hoop op de 10 op 20, maar Ik vrees dat het net niet...
0: We gaan die professor er eens bij halen van de UGent. Ruben Verborg, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ruben, hoe heeft Bram het ervan afgebracht? Je hebt het verbeterd.
3: Ik heb het verbeterd. En Bram, dat is geen waardeoordeel over jou, maar ik kom uit op 4 op 20.
0: 4 op 20? Oeh.
3: 4 op 20, ja.
2: Lager dan verwacht.
0: Ja. Wat is er allemaal misgelopen, Ruben?
3: Wel, wat mij opvalt aan dit examen is dat ik zie een zekere interesse en ik zie een aantal goede pogingen om antwoorden te vinden. Dus ik zie wel het begin van de goede werkwijze, wat vaak ontbreekt als het enkel AI is. Maar het gaat niet ver genoeg. Hè. In veel gevallen wordt het juiste antwoord niet gevonden. Dus mocht dit, want in het echt is het ook met een mondeling examen erachter. Ik denk, mocht ik samen dan met Bram werken, dat ik misschien nog wel een puntje of twee zou kunnen bijsprokkelen.
0: Hop, 6 op 20.
3: Ja, dat is nog niet voldoende. Dus ik zeg van, weet je, Bram, kijk toch nog eens opnieuw naar de lesvideo's, hè, want je hebt toch een paar zaken gemist.
0: Hè. Ja. Is Bram een goed voorbeeld van de meeste studenten? Hoe is het in globaliteit verlopen op dat proefwerk met AI?
3: Bram is uiteraard geen typisch voorbeeld, want mijn eigenlijke doelpubliek zijn de studenten die mijn vak gevolgd hebben. Hè. Maar ik doe dit om verschillende redenen. Hè. Uiteraard, het grote statement is meer van, als je allemaal denkt dat AI alles gaat oplossen, kom het dan vooral eens proberen. Want ik ben het wat beu dat mensen zeggen van, studenten kunnen niks meer, ze kunnen niet kritisch nadenken en AI kan alles wel. Kom het dan vooral eens tonen. Mm-hmm. Ja, dus Bram toont vooral van, nee, het is niet genoeg om gewoon AI te gaan gebruiken. Het kan je helpen, maar daarmee ben je er niet. Dat is één. Twee, ik wil ook mijn studenten zeggen van, jullie hebben skills die AI niet heeft en die anderen niet hebben. En dat is superbelangrijk. Dus als ik kijk naar de resultaten van de hele groep, velen hebben niet de helft gehaald, maar van zij die het vak gevolgd hebben, zie ik dat het wel schommelt rond de 10 op 20. En als ze dan bijstuderen voor het echte examen in juni, zal dat wel lukken.
0: Ja. Dus het is een pleidooi eigenlijk voor de mens die toch nog wat meer blijkt te kunnen dan al die chatbots in complexe vraagstellingen.
3: Absoluut. Het is een pleidooi voor het geloof in de jeugd. 1, dat zij skills hebben die nooit vervangen gaan worden. Maar 2, om die ook aan te leren. Want als hij, beeld je in, als mijn examen vandaag volledig door AI kan opgelost worden en beter dan door mijn studenten, dan hebben zij een probleem en heb ik een probleem. Want dan heb ik hun dingen geleerd die machine even goed kan. Het is onze plicht om dingen aan te leren die machine niet kan en ook niet zal kunnen binnen 10 jaar.
0: Hè? Ja. Is het nu eigen aan hele wiskundige, technische richtingen, zeg maar, zoals webdevelopment misschien? Zit dat anders tussen, ik zeg maar iets, een examen geschiedenis?
3: Helemaal niet. In de zin, ik had eigenlijk gehoopt dat Bram nog een beetje meer ging scoren. En er zit meer in, hoor. Want bepaalde skills gaan ook over vakgebieden heen. Dus het feit dat het een technisch vak is, heeft er niks mee te maken. Integendeel zou ik zeggen. Mensen denken van, programmeren, dat kan AI ondertussen. Hè? Maar gelukkig zijn het... Nee, dit is iets wat je overal ziet. Hè? Bepaalde van de skills die wij aanleren, of in je geneeskunde, in psychologie, in de rechten, dat zijn skills die eigenlijk door het internet al vervangen zijn 20 jaar terug. Laat staan door AI die het nog allemaal sneller kan en zo verder. Hè? Mm-hmm. Dus in alle richtingen zie ik dat er skills worden aangeleerd die het internet al 20 jaar terug kon. Ja. Waar zijn we mee bezig? We moeten wel volledig veranderen.
0: Want Bram, had jij ook het gevoel toen je die antwoorden kreeg van die chatbot van dit lijkt wel ergens op? Of is het net heel uitgebreid? Of to the point of niet? Wat is jouw inschatting als gebruiker en als deelnemer aan dat examen?
2: Wel, die chatbots die genereren vaak eigenlijk een heel lange antwoord op een vraag. Dus het is redelijk moeilijk om dan exact te weten wat het concrete juiste antwoord moet zijn op een vraag. Er wordt vaak gewoon rond een vraag heel veel extra informatie gegeven. En dus, het is dus duidelijk om dan echt te gaan zeggen van, dit gaat het antwoord zijn.
0: Ja, want had jij gewoon open vragen gesteld? Of had je gezegd, dit is de context, ik zit hier op een examen, ik moet to the point antwoord hebben. Heb je zo altijd nog nieuwe prompts bijgegeven om tot een scherper antwoord te komen?
2: Ik heb wel vaak niet de volledige vraag erin gestoken, maar een deeltje daarvan, gewoon om die al eens op zijn minst goed te begrijpen. Mm-hmm. En dan ook bijvragen gesteld om echt te proberen inderdaad de AI op een zodanige manier te gebruiken dat die toch echt wel voordelig zou zijn.
0: Maar dat is niet gebleken.
2: Dat is niet gebleken, inderdaad.
0: Ja, want Ruben, hoe ga je nu verder in de toekomst hiermee omgaan op jouw examens? Zeg je, nu ik weet dat de mens zeker een meerwaarde is, ga ik het blijven toelaten voor mijn studenten? Want dat is de realistische context. Of is dit voor jou ook een reden om te zeggen, we moeten het gewoon houden zoals het was?
3: Het houden zoals het was is geen optie. De wereld is volledig veranderd. Met het internet en nu met AI. Als wij gaan blijven de competenties van 30 jaar teruggeven, dan is onze jeugd niet klaar voor de toekomst. Het zou onverantwoord zijn om terug te gaan. Mm-hmm. Dat wil niet zeggen dat alle examens AI moeten gebruiken. Het wil zeggen dat wij als lesgevers moeten nadenken, wat zijn die skills die we willen meegeven aan de toekomstige generatie? Eerst doseren we die skills en dan evalueren we de juiste skills. Maar we gaan vandaag nog niet meer evalueren en doseren wat de machine kan. Het zijn die andere skills waar wij op moeten focussen.
0: Ja, en is dat iets waar jouw collega's ook heel veel openheid rond hebben? Of ben jij toch wat de vreemde eend in de bijt aan de UGent?
3: Kijk, ik vind het verschrikkelijk. Het is al het 4e jaar dat men op mijn examen gewoon AI mag gebruiken. Het is al 10 jaar dat het open internet is. En ik heb gisteren, of eergisteren, het nieuws gehaald daarmee. Hmm. Dat zou toch niet mogen? Dit zou moeten de normaalste zaak van de wereld zijn. AI gaat supersnel. En nog altijd ben ik bij de enigen die zo'n dingen aan het doen zijn. Dat vind ik een ramp.
0: Ja. En Bram, hij is welkom in jouw echte lessen om zich wat bij te schaven.
3: Absoluut, absoluut. Want ik vond het jammer dat ik moest 4 op 20 uitdelen, want dat is het correcte resultaat. Maar ik zie wel dat er meer in zit. Ik zie iemand die weet hoe redeneringen op te bouwen en welke vragen te stellen, maar de kennis ontbreekt nog. Ja. Maar ik ben er zeker van, omgekeerd, zonder verder voorkennis, als die gewoon mijn vak komt volgen, dat die slaagt voor het examen.
0: Voilà. Bram, wat denk je?
2: Bedankt voor het vertrouwen, professor. Dat is heel goed om te horen.
0: Voilà, kom in september nog maar eens terug. Als je wil, dan kan je aan de cursus beginnen. Zeer interessant experiment. Professor Ruben Verborg van de UGent en collega Bram van den Driessen, dank jullie wel allebei.
2: Ja, dank je wel.
3: Dank je wel.

0: Dat waren de Jayhawks nog met Take Me With You. En daarmee zit het Uur van de Waarheid er helemaal op. Niet getreurd, we hebben een podcast. Daarin kan je alles wat we hier verteld hebben rustig herbeluisteren. Bijvoorbeeld dat verhaal van de fans van zanger Christophe die gestalkt worden met valse profielen van de charmezanger. Heb je het gemist? Geen probleem. Ga dus naar die podcast in onze app van VRT Max. En je weet het, dat is geen...
1: Fake news! Fake news!

0: van deze zaterdag en van de verrekijkers na het nieuws van 12.
1: Het Uur van de Waarheid is er ook als podcast. Abonneer je nu op VRT Max.
2: Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
3: Professioneel en proper, want uw huis is heilig. Dat is een van onze glasheldere beloften. Ontdek ze allemaal op profil.be.
4: Profil. Ramen en deuren met glasheldere beloften.
5: Scherp zien als alles om u heen beweegt. Ook als markten schommelen en informatie blijft toenemen. Wij filteren wat ertoe doet. U kiest de richting.

0: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
1: Ah, super. Allee.
0: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
1: Ah, dan is het gewoon.
0: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
1: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
0: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
2: Hoogstraten. Na.
0: Hoogstraten aardbeien.
3: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
4: Tegels,
5: natuursteen,
4: parket, Impermo.
6: Radio 1, live.
7: Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
9: Het is 12 uur, heel goedemiddag, VRT Nieuws met Lode Roels. Er loopt een gerechtelijk onderzoek tegen supporters van Club Brugge voor antisemitische liederen. En in Moskou is een grote parade gehouden om het einde van de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Het Brussels parket voert een onderzoek naar supporters van Club Brugge die vorige week zondag tijdens de wedstrijd op Anderlecht antisemitische liederen gezongen hebben. Er is een onderzoek geopend voor het aanzetten tot haat of geweld. Dominique de Preuve, weten we al iets over dat onderzoek?
10: Wel, het parket wil nu eerst te weten gekomen welke supporters zulke liederen hebben gescandeerd zodat ze opgepakt kunnen worden. Wat daarbij opvalt is dat de voorzitter van Club Brugge, Bart Verhagen, ook verhoord zal worden als verdachte. Nochtans was hij niet aanwezig bij die match. Maar volgens Club Brugge roept het parket hem gewoon op als vertegenwoordiger van de club. Het parket zegt zwaar te tillen aan deze feiten, want die antisemitische gezangen werden gescandeerd met een schokkende banaliteit, zeggen de onderzoekers. En daar moet streng tegen worden gereageerd.
9: Ja, het is niet de eerste keer dat Club Brugge supporters in opspraak komen voor die anti-Joodse gezangen.
10: Nee, in 2018 en 2019 gebeurde dat ook al. Toen kwam Club weg met een vrijspraak, omdat de voetbalbond toen aanvaarde dat de term Joden een onschuldige geuzennaam was voor Anderlecht-fans. En clubspeler Noah Lang kreeg ook al eens een sanctie omdat hij een dergelijk lied zong. Hij moest toen een leertraject volgen in de kazerne d'Ossin. En sommige supporters van Club Brugge waren de voorbije jaren ook al betrokken bij extreemrechtse incidenten. Enkele brachten tijdens een wedstrijd tegen Standaard de zogenoemde Kunengroet. Dat is een variant van de Hitlergroet. En vorig jaar richtten leden van de Brugse harde kern vernielingen aan in Jette en Sint-Jans-Molenbeek in de aanloop naar de bekerfinale tegen Anderlecht.
9: Dominique, dankjewel. In Rusland is het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Rusland viert vandaag de overwinning van het Rode Leger op Nazi-Duitsland. En gewoonlijk gebeurt dat met een grootse militaire parade, maar dat was dit jaar toch veel minder. Pauline Lambert keek naar de beelden.
11: De jaarlijkse hoera voor de overwinning in de Tweede Wereldoorlog klinkt dit jaar toch net iets minder overtuigend.
12: Победа! Hoera!
11: Normaal gezien wordt overwinningsdag in Rusland gevierd met veel machtsvertoon. Maar dit jaar geen militair materieel in de parade. Rollen geen tanks, geen raketten, geen drones over het Rode Plein. Ze worden wel getoond in promofilmpjes op grote schermen. Officieel is het wapentuig dus niet te zien omdat het nodig is aan het front. Maar er lijken toch vooral veiligheidsoverwegingen mee te spelen. Rusland is ongerust over mogelijke aanvallen door Oekraïne, ondanks een staakt het vuren dat voor een paar dagen is afgesproken. De Russische president Poetin probeert dan maar met woorden zelfverzekerdheid uit te dragen.
12: Победа всегда была и всегда будет за нами.
11: De overwinning zal ook deze keer voor ons zijn, zegt Poetin, al is die na meer dan 4 jaar oorlog in Oekraïne nog niet in zicht.
9: Bij Total Energies in de Antwerpse haven lijken de onderhandelingen over nieuwe loon- en arbeidsvoorwaarden weer te vlotten. De directie heeft een nieuw voorstel gedaan waarbij het personeel dan toch betere loon- en arbeidsvoorwaarden zouden krijgen. Daarmee is een staking voorlopig afgewend. Personeelsleden van de olieraffinaderij in de Antwerpse haven wilden over 2 weken staken, omdat ze vinden dat ze niet genoeg meegenieten van de grote winsten die het bedrijf maakt dankzij de hoge olieprijzen. Er is na een verzoeningsvergadering nu toch een beter voorstel van de directie, zeggen de vakbonden, met onder meer een eenmalige bonus voor werknemers. Het personeel mag daar de komende 2 weken over stemmen en tot die tijd zal er dus niet gestaakt worden. In Gent lijkt het zogenoemde rotatietarief aan publieke laadpalen zijn effect niet te missen. Wie zijn elektrische wagen langer dan 4 uur laat staan aan zo'n laadpaal, betaalt sinds februari extra kosten. Dat moet ervoor zorgen dat bestuurders hun auto na het laden sneller verplaatsen, zodat de laadpaal ook weer sneller vrijkomt. De stad merkt nu dat de laadsessies merkbaar

0: korter worden. De maatregel leverde Gent intussen ook al €230.000 op, maar het bedrag van de maand maart ligt al een stuk lager dan dat van februari. En dat wijst er dus volgens de stad op dat steeds meer mensen rekening houden met de extra kosten. Het Centrum voor Jeugdtoerisme lanceert vandaag een project om geluidsoverlast op jeugdverblijven te beperken. De jeugdverblijven die in de buurt van woonwijken liggen, daarbij komen er namelijk wel eens klachten van buren. Maar vanaf deze zomer kunnen jeugdverblijven een beroep doen op hulpmiddelen om groepen bewuster te laten omgaan met geluid, zoals luide muziek bijvoorbeeld. Een verslag door Lonne van Erp. I can swallow a
1: bottle of alcohol. Wij staan op met muziek en we gaan eigenlijk slapen met muziek ook. Smiddags staat er ook muziek op tijdens het eten. S'avonds als we gaan slapen eindigen we ook altijd met muziek.
2: Aaron van KSA Hamme is met zijn groep op weekend in Lokeren. Een paar maatregelen moeten de overlast voor de buren hier zoveel mogelijk beperken.
3: Hier gaan ze bijvoorbeeld aan de slag met een platte grond waarin dat ze aangeven van in deze zones kan het wel om wat muziek te spelen. We werken met een aantal aanduidingen op de grond die aangeven van als je hier een box zet, dan kan het best in die richting, want in de andere richting ga je bijvoorbeeld richting buren.
2: Dat is Frederik Verkamme van het Centrum voor Jeugdtoerisme. Die hulpmiddelen bieden ze aan elk jeugdverblijf aan, net als een duidelijk afsprakenkader.
4: Ik vind het een goed initiatief en tot nu toe heeft het effect gehad.
2: De buren zijn dus tevreden, maar een magische oplossing is het niet.
5: Ja, uit!
2: Nu vandaag nog geen klachten gehad of gisteren?
1: Gisteravond, maar het was niet door de muziek. De gasten dat te luid waren en niet de muziek.
0: Het weer dan nog vanmiddag vrij zonnig met stapelwolken en tot 22 graden. Morgen steeds meer wolken met tegen het einde van de dag kans op buien. Maxima morgen tussen 15 en 22 graden. Maandag wisselvallig en frisser, nog 15 graden. Dinsdag weer wat beter weer. Het Brussels parket voert een onderzoek naar supporters van Club Brugge die vorige zondag tijdens de match op Anderlecht antisemitische liederen hebben gezongen. Dat was de opener van het nieuws. Er is een onderzoek geopend voor het aanzetten tot haat of geweld. Ook Brugge-voorzitter Bart Verhagen zal maandag verhoord worden. Meer op vrtnieuws.be.
6: Tegels, natuursteen, parket in Bermo. Radio 1.
7: De Verrekijkers.
6: Met Kobe Ilse en Björn Soenes.
8: Fijne zaterdagmiddag, dit is De Verrekijkers op uw radio. Het programma waarin ik en Björn Soenes de wereld proberen beter te begrijpen. Want dat is in deze tijden broodnodig. Björn, goedemiddag.
9: Goedemiddag, Kobe.
8: We beginnen op deze Radio 1 graag met een muziekje. We eindigen ook altijd, maar we beginnen er ook graag mee.
9: Zeer graag.
8: Je kiest dan eens graag een liedje, hè?
9: Ik ben een DJ in mijn vrije uren. En dat zijn er niet zoveel elke dag. Maar muziek is superbelangrijk in het leven om het allemaal wat zachter verteerbaar te maken.
8: Waarin gaan we beginnen in deze Verrekijkers over Afrika?
9: We gaan het over Afrika hebben. En ik heb een nummertje meegebracht. Jerusalemma. Van een Zuid-Afrikaanse DJ, Master KG. Een wereldwijd fenomeen, dat nummer. Omdat er ook een dance challenge mee gepaard ging. Het is zeer aanstekelijk. Het is een Zulu-lied. Spiritueel pleidooi voor hoop en verlichting.
8: Je krijgt zo wat vrije radio-vibes ineens hoe je dit presenteert. Het is leuk om te zien.

0: Het was DJ Master KG met Jeruzalem in De Verrekijkers over Afrika.
1: De Verrekijkers.
0: We moeten de luisteraar en de kijker misschien een beetje teleurstellen op dit moment, want normaal gezien begint de show altijd met een zeer diepzinnige quote van jou, van een geleerde die je ooit gelezen hebt of geïnterviewd hebt. En je zei daarnet, ik heb geen quote bij, ik ga clichés gebruiken vandaag.
2: Ja, omdat het onderwerp waar we het over gaan hebben, is Afrika. Mm. Continent. Mm-hmm. En dat continent is vergeven van de al of niet juiste, verifieerbare clichés. Als daar zijn, verscheurd door oorlog, door honger en corruptie, door staatsgrepen, slechte wegen, onderontwikkeling, wonen in lemen hutjes, het verlangen naar een beter leven in Europa en wegvluchten, continent zonder toekomst, maar wel met safariparken.
0: Mm-hmm. Kunnen we daar nog de vliegjes in de ogen en de dikke buikjes aan toevoegen?
2: Absoluut.
0: Mm-hmm. Ik denk soms dat Live Aid meer slecht gedaan heeft dan goed.
2: Toen was het nodig. Toen was het nodig. Maar we zullen nog zien in deze podcast dat honger vaak het gevolg is van politieke besluitvorming en niet van tekort aan voedsel, wat het nog vreselijker maakt. Mm-hmm. Door de oorlogen die er wel degelijk in Afrika geweest zijn en zijn, is een van de oorlogswapens honger creëren. Door strijdende partijen, velden die er onbewerkt bij liggen. Terwijl vandaag gaan we het hebben over dat klimaat dat eigenlijk ideaal is in Afrika om grote vooruitgang te boeken. Er komen het meeste jonge mensen in Afrika. De bevolking gaat groeien van 1 naar 2,4 miljard. Ze is jong, ze is dynamisch. We denken soms niet aan steden als Nairobi, als daar zijn hippe coffeeshops. We mm-hmm. denken er niet aan dat ze daar hippe betaalsystemen hebben. Dat de mobilofonie soms beter werkt in hun steden dan in pakweg New York. Het gaat over Afrika als het continent van de toekomst. Hans Rosling, een gezondheidseconoom uit Zweden, zei vaak, are you ready for the African tourist? Niet voor de vluchteling, niet voor de arme luis die de grens overkomt. Dat doen er trouwens heel weinig. Dat is het cliché dat we gaan proberen te ontkrachten ook, dat ze allemaal naar hier willen komen. Men ziet zelfs dat migratie vooral gebeurt uit landen waar het beter gaat. Hoe hoger de ontwikkeling, hoe meer ze naar Europa willen komen om daar nog bij te studeren en dan eventueel terug te gaan naar hun land.
0: Iets anders, ik las dat 30% van alle reserves aan kritische mineralen over de hele wereld, 30% dat geconcentreerd zit in een vijfde van de wereld wat Afrika is.
2: Dat toont nog maar eens dat ze alles hebben om het te maken, ja. Maar ze zijn heel lang een soort lokdoos geweest voor plunderaars. Als je veel hebt en veel in de grond hebt zitten, dan ben je aantrekkelijk voor uitbuiters.
0: En dan moeten we in eigen boezem kijken natuurlijk. Dan moeten we naar ons koloniaal verleden kijken natuurlijk.
2: Daar gaan we het zeker over hebben. Over hoe het koloniale verleden nog altijd bepaalt wat er in Afrika gebeurt. En de vraag stellen, doen de Chinezen nu hetzelfde als wij Europeanen jarenlang hebben gedaan? Of doen ze het op een andere manier, een betere manier?
0: We zijn ambitieus om dat allemaal te bespreken. Maar wie is onze gast? Wie is onze gids?
2: Wie is onze gast? Is Mr. Africa van de VRT Nieuwsdienst. Dat is Stijn Verkruijsen. Is er al vele keren geweest. Hij heeft er ook een boek over geschreven.
0: Een lijvig boek, zie ik.
2: Een lijvig boek, ja.
0: Mooi vormgegeven.
2: Probeert tekeer te gaan tegen de clichés. En dat heet ook de eeuw van Afrika, het continent van de toekomst, over jonge dromen, nieuwe kansen en belangrijke uitdagingen. Hij gaat geen problemen uit de weg, maar hij probeert toch te tonen dat er heel veel kansen liggen voor Afrika en dat ook wij er anders naar moeten kijken, want onze blik is nog altijd doordesemd van, het is nog een blik met een soort minderwaardigheid naar hen toe. Een soort racistische blik, ook al zijn we ons daar niet altijd van bewust. Ons koloniale Europese denken. Ik denk dat we een stuk wijzer gaan worden uit de lappendeken die Afrika is. En op de wereldkaart te komen ziet dat er altijd kleiner uit. Lijkt het alsof het even groot is als Groenland. Maar het is
0: een vijfde van de wereldoppervlakte.
2: Het is heel groot. Het is heel groot.
0: Absoluut.
2: En er wonen op dit moment een miljard mensen. En nogmaals, ze gaan verdubbelen de komende 30, 40 jaar.
0: De gave om een intro kort te houden is nogal niet de jouwe.
2: Ik wil hem hebben.
0: Dit is De Verrekijkers. Heel fijn dat u luistert. Stijn Verkruijsen is onze gast.
3: China just made a historic announcement. Starting May 1st, it will scrap all import duties for 53 African nations. Zero tariffs on anything. Beijing calls it a gesture of solidarity, an opportunity for African economic growth.
4: This fourth FOCAC summit reflects the cooperative, comprehensive, and intentional nature of our cooperation. This summit reflects our shared desire for modernization, development, and progress on the African continent.
3: But look closer, and the picture gets complicated. This move didn't come out of nowhere. Across the Atlantic, the US is doing exactly the opposite.
4: We believe that this shared desire is reflected in the 10 partnership actions on modernization to be taken by China and Africa, as announced by President Xi Jinping.
5: We want to work with the United States in peace and security within the region, because we are committed to that. And we just want to thank you so much for this opportunity.
6: Well, thank you. It's such good English. It's beautiful. Where did you learn to speak so beautifully? Where were you educated? Where? In Liberia?
5: Yes, sir.
6: Well, that's very interesting. It's beautiful English.
5: Sure.
6: I have people at this table can't speak nearly as well.
0: Stijn, goedemiddag.
7: Goedemiddag.
0: Ik leen even het boek van Björn. Ik vind het een zeer mooi boek.
7: Prachtig
0: vormgegeven.
7: Dank u wel.
0: In de oranje kleuren.
7: Mm-hmm.
0: Dat is ivoorkust, dacht ik, oranje? Nee?
7: Ja, inderdaad. De kleur ook van hun voetbaltruitjes. Hè?
0: Ja, hè?
7: Ja, voor het WK. Ja,
0: het is zeer mooi. Het is een lijvig boek. De eeuw van Afrika, dat wil zeggen dat je erin gelooft dat de eeuw die komt die van Afrika is? Of zeg je de afgelopen eeuw is die van Afrika geweest?
7: Nee, de eeuw die waar we nu in zitten, dit wordt de eeuw van Afrika. En op de cover staat trouwens ook het continent ingekleurd.
0: Mm-hmm.
7: En dat is niet toevallig in Ghanese kente-textiel. Ghana is daarmee naar de Wereldhandelsorganisatie geweest.
0: Om dat te beschermen.
7: Daar geografische erkenning gevraagd.
0: Zoals Porto champagne. Of champagne.
7: Ja, ja, inderdaad. En ze hebben die gekregen in eind 2025. Dat wil zeggen dat wie zo'n stof voortaan nog kente-textiel wil noemen, dat de Ghanese daaraan gaan moeten verdienen.
0: En heb jij royalties betaald aan Ghana?
7: Wel, ik denk dat dit... Ik heb het eigenlijk niet gevraagd, maar voor deze cover nu wel kant is. Komt van een rechtenvrije...
0: Goed zo.
2: Is dat een van de vele dingen die aan het veranderen zijn? Dat
7: ja.
2: ze op hun rechten staan? Want je beschrijft ook in je boek dat zij, ik wist dat niet, de uitvinders zijn in Afrika van een mobiel betalingssysteem. Kun je daar iets over zeggen?
7: Ja, M-Pesa. Dat staat voor mobile money. Pesa is in het Swahili geld en M staat voor mobile. Dus lang voor wij met smartphones begonnen te betalen en onze bankapps er waren, hadden ze eigenlijk al een soort bankapp, maar op een mobiele telefoon geen smartphone. Dus je had daar geen internet voor nodig, gewoon een mobiele verbinding. En het werkte eigenlijk zo. Mm-hmm. Dus gewoon een Keniaan vond een app uit op een gewone telefoon, waarmee je bijvoorbeeld naar een kantoortje van een Pesa ging, die je echt overal ziet, in Kenia en andere landen ook trouwens, naar een kantoortje, geef je bijvoorbeeld 100 euro, dan wordt er 99 euro naar jou ge-sms't, die 1 euro commissie is voor die agent. Je sms't die 99 euro naar je moeder, en die kan ermee naar het kantoortje in haar dorp gaan om onmiddellijk die 99 euro of 98 euro af te halen, want die agent krijgt ook nog een euro. Of om rechtstreeks de handelaar in zaden of meststoffen mee te betalen. En dat betekende een gigantische verandering voor Kenianen, maar bij uitbreiding voor heel veel andere landen, omdat de meeste Afrikanen geen bankrekening hebben.
0: Sure.
7: En zo hadden ze plots... En er gaat enorm vele miljarden wordt er getransformeerd.
0: Ik herinner mij, ik was 15 jaar geleden in Oeganda voor een documentaire over de HIV-epidemie. En we waren in de provincie waar het, ik ben de naam vergeten, maar waar het allemaal gebeurde en waar een hele generatie uitgeroeid is door de AIDS-epidemie. Dus je had er nog grootouders en kleinkinderen, maar de ouders waren allemaal gestorven. En ik herinner me nog echt 5 streepjes netwerken op mijn gsm. En toen werd mij verteld daar, ja, dat is omdat we hebben de landlines, de landlijnen, de vaste telefonie hebben wij volledig gemist. Dus zijn wij onmiddellijk gesprongen op die technologie van de mobiele telefonie. En daardoor is het netwerk in Afrika zeer performant.
7: Ja, leapfrogging heet dat. En men hoopt daar een beetje op voor de energie ook. Dus er zijn nog altijd 600 miljoen Afrikanen die geen toegang hebben tot elektriciteit. Men hoopt dat met alle nieuwe energie die geïnstalleerd wordt op dit moment, en het is er veel, dat dat vooral hernieuwbare energie zal zijn en dat ze zo de fase van de fossiele brandstoffen zullen overslaan. En je ziet in een aantal Afrikaanse landen dat dat echt aan het gebeuren is. Nog eens het voorbeeld van Kenia. Meer dan 90% van de opgewekte elektriciteit is hernieuwbaar.
2: Ja. Is dat een van de dingen waardoor jij zegt, dit wordt de eeuw van Afrika? Dat het ook alles heeft om de toekomst aan te kunnen?
7: Ja, als wij als wereld beslissen om dan eindelijk eens die fossiele brandstoffen in de grond te laten zitten en de overstap naar hernieuwbare energie te maken, wat ze in China al volop aan het doen zijn, dan gaat die hernieuwbare energiemarkt gigantisch groeien. En waar is het grootste potentieel aan hernieuwbare energie ter wereld? Dat is zonder twijfel Afrika. Als ik het goed heb, 40% van het potentieel aan zonne-energie in Afrika, 30% van de windreserves in Afrika. Maar dan heb je ook geothermische energie.
0: Waterkrachtcentrales.
7: Waterkracht. Congo alleen heeft 13% van het potentieel aan waterkracht in de wereld. Ja. Daarmee kan het bijna heel Afrika van energie voorzien.
0: Maar kan, en dan komen we denk ik onmiddellijk al bij de $1 million question-vraag, kan Afrika dat zelf? Want in het verleden, die mineralen zitten daar in de grond, die grondstoffen zitten daar in de grond, maar in het verleden is het nooit gelukt om dat zelf te gaan exploiteren.
7: Ja.
0: Kan het nu wel?
7: Ja, dat is een hele goede vraag. Hè. Dan, als we nu naar Congo gaan, hè, de Congo-rivier die een gigantisch debiet heeft, en waar dus die 13% waar ik het over had, potentieel aan waterkracht in de wereld in Congo, dat is vooral de Congo-rivier natuurlijk, daar zijn ze bezig met de Inga-dam. Dat is een gigantische dam die vele gigawatts aan elektriciteit zou kunnen produceren. Daar zijn ze nu echt al tientallen jaren mee bezig en voortdurend zijn er pannen, voortdurend is er... Maar nu zouden de Zuid-Afrikanen en samen met Chinezen zich daarop gestort.
0: Maar dan zijn we
7: hebben.
0: Bij de Chinezen en dan zijn we weer bij die buitenlandse mogendheden die het misschien voor hen gaan komen doen en dan met de winsten gaan lopen?
7: Nee, ik denk in samenwerking. Want dat is dat zelfvertrouwen waar we het over hadden, dat zelfbewustzijn dat je nu steeds vaker ziet in Afrika. Men is het beu en men is er zich heel goed van bewust dat het tot nu toe altijd om extractie ging van grondstoffen, maar ook bijvoorbeeld van de energie van Afrika. En dat de toegevoegde waarde, waar je echt geld verdient aan die grondstoffen, dat buiten Afrika gebeurt. Nu is men zich daarvan bewust en eist men dat de opbrengsten in Afrika blijven.
2: Zijn die leiders nu slimmer dan vroeger? Of rechtvaardiger? Of betere bestuurders? Want je beschrijft ook in je boek een voorbeeld van Botswana, over de diamanten, waarvan de opbrengst ook meer gedeeld wordt met de bevolking, wat vroeger niet zou gebeurd zijn en in de zakken van de leiders zou verdwenen zijn.
7: Nee, ze zijn niet slimmer en Botswana is daar nu het voorbeeld van dat ze vroeger al slim waren, het is te zeggen bij de onafhankelijkheid. Botswana is een van die landen die heel rijk was aan grondstoffen, vooral diamanten. Maar omdat ze gezegend waren met goede leiders, hebben die leiders ervoor gekozen om de opbrengst van die grondstoffen onmiddellijk in te zetten in menselijk kapitaal, het is te zeggen gezondheidszorg en onderwijs, en in lokale industrie. Ze zijn aan vleesverwerking beginnen doen, ze zijn dingen beginnen maken en verkopen aan de wereld. En de economie van Botswana is gegroeid, is nu 33 keer groter dan het was ten tijde van de onafhankelijkheid. Met als gevolg dat wij nooit naar Botswana gaan als journalist en dat we nooit iets horen van Botswana, want het
0: omdat
7: gaat allemaal goed,
0: allergisch zijn aan goed
7: in
0: nieuws
7: Botswana.
0: In Afrika.
7: Omdat?
0: Omdat we allergisch zijn aan goed nieuws in Afrika?
7: Ja, omdat de lat hoog ligt voor wij naar Afrika gaan om daar nieuws te gaan halen. Omdat dat ook eigen is aan nieuws.
2: In je boek schrijf je dat de Europeanen veel mooie woorden veil hebben, maar dat de Chinezen meer gerespecteerd worden. Kun je eens uitleggen waarom dat is? Hoe zij de dingen anders doen?
7: Wel, om te beginnen voelen Afrikaanse leiders veel respect van de Chinezen als het gaat om onderhandelingen en zo. Een voorbeeld als een weinig betekenende Afrikaanse president van een klein land naar China gaat, dan wordt hij met rode loper ontvangen. En wordt hij ontvangen door Xi Jinping. Als diezelfde president naar Amerika gaat, dan wordt hij hoogstens ontvangen in een zijgebouwtje van weet ik veel welk belangrijk instituut, door een onderminister van Buitenlandse Zaken. En als hij bij president Trump geraakt, dan wordt hij nog eens uitgemaakt.
0: Ja, schrikte dus, dat hij mooie Engels praat.
7: Voilà, bijvoorbeeld.
2: Of gezegd dat er een genocide op witte Zuid-Afrikanen bezig is.
7: Ja, voilà. Dus ze voelen respect en gelijkwaardigheid als ze met Chinezen praten. Maar ze weten natuurlijk ook dat de Chinezen daar niet zijn uit liefdadigheid. En de Chinezen komen echt wel om grondstoffen weg te halen. Maar ze bieden er iets voor in de plaats. Wat dan weer geld kost ook. Maar heel veel infrastructuur in Afrika is er gekomen dankzij Chinese investeringen. Het is geen liefdadigheid, het is geen ontwikkelingshulp. Ze krijgen het niet, het is in de vorm van leningen, maar wel goedkope leningen. En het gaat veel sneller vooruit als je met de Chinezen praat. Ja, voor
2: creëren zij ook werk? Of brengen de Chinezen hun arbeiders mee?
7: Ja, dat was vooral zo in het begin. Maar steeds meer gebruiken Chinese fabrikanten en bouwers Afrikaans werkvolk. Het is namelijk zo dat in China het aantal werkenden aan het krimpen is, terwijl Afrika gigantisch aan het uitbreiden is. Dat de lonen in Afrika lager zijn, dat het dus dikwijls goed uitkomt om met Afrikaanse arbeiders te gaan werken. En het is zelfs zo dat ze opleidingen organiseren en Afrikanen naar China halen om te laten studeren, om ook de hogere kaderfuncties bijvoorbeeld in Afrikaanse, Chinese bedrijven
2: te gaan. Wordt Afrika de nieuwe hub voor lage loonarbeid? Want je beschrijft ook de textielsector, dat de Tommy Hilfigers van deze wereld ook daar gaan.
0: Naar Bangladesh is het nu.
2: Omdat het goedkoop is daar.
7: Confectieateliers verhuizen naar Ethiopië bijvoorbeeld, of naar Kenia of Tanzania. Maar daar zit u nog altijd met een lagere productiviteit per arbeider. Maar dat is iets dat, het is een kwestie van tijd en dat gaat vooruit. Ja. De lonen zullen dan wat stijgen.
0: De vraag is natuurlijk dan dat dat voor China een goede oplossing is. Dat zal dan wel, grondstoffen en goedkope werkkrachten. Maar is dat voor de Afrikanen zelf ook vooruitgang? Oké, er is werk, maar als ze te weinig betaald worden en de omstandigheden trekken op niks, dan kan je moeilijk over vooruitgang spreken. Je leest ook over verhalen milieuverontreiniging door de Chinese industrie. Dus het is geen goed nieuwsverhaal.
7: Nee. Ik wilde het ook enkel wat corrigeren, omdat de verhalen die over die Chinezen in Afrika de ronde doen, zijn meestal heel erg negatief. Het moet wat gecorrigeerd worden, maar je hebt gelijk, er zijn dat soort misstanden. Die zijn er zeker, maar om de 3 jaar wordt er sinds 2010 een grote handelsbeurs georganiseerd in Peking. FOCAC heet dat. En je ziet dan in bijvoorbeeld het laatste 3-jaar-plan dat gemaakt is over de Afrikaans-Chinese samenwerking, dat er echt wel rekening wordt meegehouden. Ook met dat soort misstanden. Dus er wordt wel iets aan gedaan op vraag van de Afrikanen. En dat is waarvoor ze ook kiezen telkens voor de Chinezen. Die zijn betrouwbaarder. Europeanen en Amerikanen zijn doorheen de geschiedenis nooit betrouwbaar gebleken. En we moeten niet eens zo ver terug gaan.
2: Heel loze beloftes.
7: Heel veel loze beloftes.
2: En in hoeverre zit dat verleden nog altijd in Afrika, los van de grenzen die ooit getrokken zijn en die vaak kunstmatig waren en die dus dictators nodig hadden om een lappendeken aan bevolkingsgroepen onder controle te houden. Waar zie je dat nog in dat koloniale verleden?
7: Wel, je ziet het aan de grenzen, de oorlogen die aan de grenzen worden uitgevochten. Je ziet het ook, neem nu de oorlog in Mali. Handel en rijkdom en economische voorspoed is geconcentreerd rond de hoofdstad Bamako in het zuiden. Het noorden wordt al sinds de kolonisatie en na de decolonisatie, na de onafhankelijkheid, wordt verwaarloosd. En daar ligt natuurlijk de kern van het jihadisme dat daar kan rijpen en dat daar kan recruteren. Je ziet aan heel veel zaken dat Afrika veel later is kunnen beginnen aan zijn ontwikkeling en aan zijn natievorming. Door die late kolonisatie, heel abrupte kolonisatie en nadien een heel slecht voorbereide decolonisatie. Na de decolonisatie kwam Afrika terecht in een koude oorlog, waar ze ook nog voortdurend beïnvloed werden door Sovjet-Unie en aan de andere kant Amerika. Dus die twee werelden waar tussen ze heen en weer geslingerd werden. Het heeft heel lang geduurd voor Afrika echt kon beginnen aan zijn eigen ontwikkeling op eigen
2: tempo. En is dat jihadisme een bedreiging voor hun toekomstdromen, die groot zijn?
7: Daar kan je niet omheen. Het epicentrum van de terreur is verschoven van Irak en Syrië naar de Sahel. Daar vallen nu veruit de meeste terreurdoden. En dat is zich als een inktvlek aan het verspreiden over West-Afrika. Dat jihadisme kan alleen maar groeien op een bodem van onvrede.
0: Vandaar dat de Tuaregs erbij betrokken zijn. Een beetje onafhankelijkheidsbeweging, een bevrijdingsbeweging.
7: Ook dat is weer een gevolg trouwens van die koloniale grenzen. Tuaregs zijn in 5 landen terechtgekomen.
0: Maar als ik dan mag, want je zegt er zijn zoveel staatsgrepen geweest de laatste jaren. Dat is toch nog een groot probleem als buitenstaander. Ik ken de materie niet goed genoeg. Dat die politieke onstabiliteit en constant dat wisselen. In het ene land heb je dan krijgsheer X en krijgsheer Y die vechten. In een andere landen heb je dan vorsten die er al 40, 50, 60 jaar zitten. Hoe komt het dat gewoon een democratie installeren zo moeilijk is? Van waar komt dat? Of is dat omdat ik met een te westerse bril kijk?
7: Wel, wij hebben de democratie naar onze normen, naar westerse normen, daar geïnstalleerd en bijna opgelegd. En alleen landen die democratisch waren, die bleven geld krijgen en bleven steun krijgen in de afgelopen tientallen jaren. Maar de Afrikanen zelf, die hebben heel slechte ervaringen met democratie. Een recent voorbeeld: in Congo wordt Fayulu, een opposant, verkozen tot president, na Kabila. Maar die haalt meer dan 30-40% van de stemmen. Maar toch wordt Tshisekedi de president, omdat hij het op een akkoord gooit met Kabila. Tshisekedi wordt president en vervolgens steunt het Westen Tshisekedi als president. En de bevolking die zegt, ja, maar wij hebben Fayulu gekozen. Ja, en dan kunnen ze hele internationale wereld steunt die Tshisekedi. Ja, dan moeten we. Ja. Wat betekent democratie als diegene voor wie wij kiezen niet eens president wordt? En zo zijn er tientallen voorbeelden, zeggen ze. Ja, dus die militairen die vinden dat de regeringen, corrupte regeringen vaak, het niet goed deden in Mali, in Niger, in Burkina Faso, die nemen de macht over omdat ze zich gesteund voelen door de bevolking. Want zonder de steun van de bevolking zou zoiets niet lukken. En waarom steunt de bevolking hen? Omdat ze die corrupte leiders beu zijn. En vervolgens moeten de Fransen en de VN-vredesmachten daarbuiten, want die hebben zich altijd geschaard achter die corrupte leiders die altijd de hand boven het hoofd werden gehouden.
2: Cliché in je boek dat je probeert te ontkrachten. Je zou kunnen zeggen, door die situatie, staatsgrepen, corruptie, de mensen willen daar vluchten. Ze willen allemaal naar Europa. Klopt dat?
7: Nee, de meeste. Om te beginnen is het niet zo dat de meeste Afrikanen willen emigreren. Als je het gemiddelde neemt van België, 5% van de Belgen is geëmigreerd, woont niet in België. 3,7% van de Europeanen woont niet in Europa, of in zijn eigen land, is geëmigreerd. Afrika zit nog maar aan 2,6-2,7% van de Afrikanen die geëmigreerd is, die naar een ander land is verhuisd.
2: Van alle vluchtelingen, schrijf je, is slechts 1% gaat overzees.
7: Ja, de meeste, en dat is ook 1% gaat naar Europa. Er gaat meer, zo'n 9-10% gaat weg uit Afrika. 1% komt terecht in Europa van alle vluchtelingen. Waarom is dat? Dat is logisch. Als je op de vlucht gaat voor een oorlog, voor een klimaatramp, dan probeer je aanvankelijk zo dicht mogelijk bij huis te blijven. Eerst in eigen land, want het overgrote deel van mensen op de vlucht blijft in eigen land. En dan ga je naar de buurlanden of blijf je in Afrika. Dit gaat over vluchten. In vluchten omdat het moet, niet uit eigen keuze. En uiteindelijk is slechts 1% haalt Europa. Waarom? Omdat ze onvoldoende geld hebben om die reis te betalen.
2: Ja, maar je schrijft ook, ze zouden het vliegtuig kunnen nemen, vele keren goedkoper dan mensensmokkelaars. Je zou dat goed kunnen organiseren, maar schrijf je, ja, wij krijgen bijna voor alle landen een visum, die mensen in Afrika niet.
7: Ja, het verschil is enorm. Ik denk dat België kunnen reizen naar iets van 114 landen zonder visum. En dan zijn er nog eens van 40, 50 waar we heel gemakkelijk een visum krijgen. Eigenlijk kunnen we naar zo goed als elk land in de wereld. Neem een Gambiaan, die kan maar naar een dertigtal landen visumvrij. En dat zijn dan bijna allemaal Afrikaanse landen. Voor alle anderen moet hij een visum aanvragen dat hij bijna niet zou krijgen. Ja, dat is natuurlijk uit angst dat ze zouden blijven. Er is in Europa bijvoorbeeld is er ooit een Europese richtlijn gekomen die zegt luchtvaartmaatschappijen die migranten illegaal naar hier halen, asielzoekers bijvoorbeeld, die dan geen asiel krijgen, de luchtvaartmaatschappijen moeten die zelf terugbrengen naar waar ze vandaan komen. Wat dan weer handenvol geld kost. Dus sinds die regel er is, is er geen enkele luchtvaartmaatschappij dat iemand op het vliegtuig laat met een visum. Dus met andere woorden, als een vluchteling of migrant die graag naar Europa wil, inderdaad een vliegtuigticket zou kunnen kopen van €400, dan wordt hij niet toegelaten op het vliegtuig, want hij krijgt geen visum.
0: Klopt het dat het dat het cliché van het is een vredaardig continent, veel vredaardiger dan de rest van de wereld, is dat juist of niet? Want de machetes, dat wordt al, de oorlogen met afgehakte dit, de Hutsis en de Tutsis in der tijd, dat waren waanzinnige beelden. Dat cliché kleeft daar ook aan. Dat als het daar een conflict is, dat van een onmenselijkheid is die we nergens anders ter wereld zien.
7: Wel, ik denk dat het monster in elk van ons zit. Als we maar ver genoeg worden gedreven, als we maar hard genoeg moeten vechten voor ons voorbestaan en het overleven van onze kinderen en families, dat we dan tot alles in staat zijn als we gebrainwashed worden. Denk maar aan de Duitsers in de concentratiekampen. Dat waren Europeanen, hadden net zo goed Belgen kunnen zijn.
2: Over Afrika gesproken, als je erover leest, wordt er altijd gezegd dat de Belgen tot de vredaardigste kolonisatoren behoorden, vredaardiger dan de Britten.
7: Exact, wat er tijdens de transatlantische slavenhandel gebeurd is, die miljoenen doden, hoe die mensen op die schepen gestapeld werden. Wij hebben geen lessen te geven aan Afrika. Ieder mens is even vredaardig, of potentieel vredaardig als een ander.
2: Over die mensen gesproken, we hebben het er al over gehad, de migratie, arbeidskrachten. Je zegt, ze gaan verdubbelen de komende 40, 50 jaar, of misschien nog vroeger. Dus er gaan enorm veel arbeidskrachten zijn, maar 85%, schrijf je, werkt in de informele economie. Lees de zwarte economie. Hoe komt dat?
7: Omdat er te weinig formele jobs zijn.
2: Er zijn jobs, maar ze zijn niet formeel. Waarom zijn ze
7: omdat
2: niet formeel?
7: Ze voor het grootste deel zelf gecreëerd worden.
2: Dat is toch problematisch?
7: Dat is problematisch, maar aan de andere kant is het ook, betekent het ook een heel groot potentieel. Want Afrikanen vinden kansen, ondernemingskansen in gebieden waar westerse multinationals en bedrijven nooit zouden gaan ondernemen, omdat ze geen kansen zien.
0: Ik heb daarnet ook al aan Björn voorgelegd in ons voorgesprekje. 30% van de wereldwijde reserves aan kritische mineralen zit in Afrika en nog in de grond. Hè. Kobalt, 55% van de wereldreserves. Platina tot 80% in Zuid-Afrika. Mangaan, 38-76% wereldkoper. Lithium, grafiet, goud, olie en gas.
2: Diamant.
0: En dan lees je dat slechts 10% van alle investeringen wereldwijd qua exploratie, om te gaan zoeken waar die dingen precies zitten, maar 10% in Afrika terechtkomt. Dan is daar toch iets mis. Als je weet, ze weten dat het in de grond zit, maar 10% van de Shells, van de Essos, van de grote bedrijven gaat daar nog maar exploratieoefeningen doen. Hoe komt dat?
7: Ja, dat is de instabiliteit natuurlijk.
0: Dan zijn we weer bij het politiek bestuur.
7: We moeten daar geen doekjes om winden. We mogen zeggen, de eeuw van Afrika, dit wordt potentieel de eeuw van Afrika. En alleen al door de bevolkingsgroei gaan we niet om Afrika heen kunnen. Niemand, de grootste consumentenmarkt ter wereld, grootste beroepsbevolking ter wereld. En dus ook die kritieke mineralen. Tot nu toe werd daar te weinig in geïnvesteerd, maar dat is aan het komen. Je ziet een nieuwe scramble for Africa nu. Dat cijfer van die 10%, dat zal groeien in de komende tientallen jaren.
0: Ja, maar dan zijn we misschien met een China-verhaal, dat het te hopen is dat het dan inderdaad daarin in Afrika
7: gaat blijven. Maar de Afrikaanse leiders weten daar steeds beter mee te gaan spelen.
0: Dat was mijn vraag. Is er zoals in Europa, zo'n Europees, is er een soort Afrikaanse Unie? Is er een soort van orgaan dat beschermt, dat continent? En komen die wat overeen?
7: Ja, er is de Afrikaanse Unie.
0: Oei, maar je monkel lacht een beetje.
7: Ja, omdat de Afrikaanse Unie tot nu niet goed gewerkt heeft. En dat is echt iets wat moet gebeuren. We hebben gezien op sommige platformen in de wereld weet Afrika zich als één blok te presenteren. En dat is waar het altijd het meeste voordeel uithaalt. Want nu is het probleem gaan investeren in Afrika. Dat zijn 54 kleine economietjes. Mm-hmm. Waar je moet gaan investeren.
0: En binnen die landen nog wat krijgsheren, ja. En dit en dat. En
7: wil je bijvoorbeeld een elektrische auto maken, of een batterij maken in Congo? Wil je daar een fabriek bouwen? Goed, je hebt koper vlakbij in Zambia. Dan moet die grens wel open. In Congo is er ook koper. En je hebt mangaan nodig. Dat heb je heel veel in Zuid-Afrika. Je hebt lithium, mm-hmm, in Zimbabwe.
0: Dus het probleem is, maar
7: die grenzen zijn nu te weinig open. Die landen zijn te gefragmenteerd. Organiseren die zich als blok. Dan pas
0: alles van plan?
7: Veel uit de brand. Ja, ze zijn het van plan, want nog niet zo lang geleden is het grootste vrijhandelsakkoord of vrijhandelsunie in de wereld geschapen in Afrika. Bijna alle landen, behalve Eritrea, wat een beetje het Noord-Korea van Afrika is, hebben dat ondertekend, geratificeerd. En nu begint het in werking te treden. Ze willen 90% van alle handelsbelemmeringen wegwerken. Geen invoer.
0: Dat is een gamechanger dan.
7: Onderling. Dus een absolute gamechanger waar we de resultaten van nu al zien. En waar we de resultaten van gaan zien in de komende tientallen jaren. De bedoeling is dat je waardeketens gaat creëren. Hier in Benin groeit bijvoorbeeld heel veel katoen. Mm-hmm. En in Tanzania zijn ze heel goed in het omzetten van katoen naar textiel, naar stoffen. En in Ethiopië kunnen ze via confectie kunnen er kleren van gemaakt worden. En dan worden ze geëxporteerd in de haven van Port Sudan bijvoorbeeld. Dat soort waardeketens moet gecreëerd worden in Afrika zoals we dat in Europa ook hebben.
0: Afrika en CEO nodig? Als je zegt van ja,
7: een soort
0: is dat
7: één Afrikaanse leider, daarvoor is Afrika veel te
0: divers.
7: Divers, ja.
0: Daar gaan ze niet over overeen.
7: Ik denk dat de verschillen tussen
2: Europa heeft dat niet, hè?
0: Ja,
2: ze zijn ook heel divers.
7: Er ook niet in, omdat, nee. Maar dat is niet, volgens mij niet nodig.
0: Okay.
7: Volgens mij heb je wat voldoende overeenstemming nodig. En er is een platform waar het dus wel gebeurt. Hè. Ik volg ook klimaatverandering en ik ga elk jaar naar de klimaattop, de internationale klimaattop. Ik zie daar elk jaar dat het Afrikaanse blok, de groep Afrikaanse landen, dat is een onderhandelingsgroep die dan door één iemand wordt geleid, dat kan een Boerendees zijn, dat kan een Zambiaan zijn, dat die steeds meer te zeggen hebben en dat die er steeds meer in slagen om hun wil door te drijven. En dat de grote blokken, zoals vroeger China en de Verenigde Staten en de Europese Unie, waar die vroeger bepaalden wat de uitslag van een klimaattop was, die tijd is voorbij. Afrikanen kunnen ermee dreigen. Wij gaan hier als blok opstappen en de onderhandelingen torpederen als jullie niet minstens dit hier gaan goedkeuren.
2: Is dat een soort zelfvertrouwen dat dan ontstaan is?
7: Een ongelooflijk zelfvertrouwen. En dat zie je nu overal natuurlijk. Het IMF, dat zoveel regels oplegt en voorwaarden oplegt als je een lening wilt. Door wie wordt dat geleid? Wie heeft daar stemrecht? Westerse landen, Europese landen, Amerika, Afrikaanse landen hebben amper stemrecht in dat soort grote instituten. Waarom? Die zijn gebouwd na de Tweede Wereldoorlog, toen heel Afrika nog gekoloniseerd was. VN-veiligheidsraad, inderdaad. En de hele internationale infrastructuur financiële architectuur moet veranderen. En daar zijn ze aan het werken. Daar wordt altijd maar op diezelfde nagel geklopt nu. Mm-hmm. En dat gaat echt... Ik zie dat ook als een gamechanger. Dat zijn dingen die veranderen, maar dat is zo'n onderstroom die stilletjes vooruit gaat en die wij niet voelen of die te weinig in het nieuws komt natuurlijk.
2: Ik wil nog een cliché te berde brengen dat wel in het nieuws kwam en komt. Ik ben opgegroeid en we moesten zilverpapier sparen voor de zwartjes, werd dan gezegd. En we moesten geld ophalen voor de missies. Omdat er altijd werd gezegd dat er honger was. Maar in je boek zeg je, ja, honger komt niet door tekort aan voedsel in feite. Want er is nergens meer beschikbare landbouwgrond dan in Afrika. Wat is de toekomstvisie daar dan op? Hoe gaat het allemaal beter worden?
7: Ja, daar zijn twee zaken die we moeten loskoppelen. Je hebt structurele honger. Honger omdat mensen te weinig eten. Mm-hmm. En niet aan eten geraken. En dan heb je de honger die voorkomt in hongersnoden, zoals we die nu kennen in Sudan bijvoorbeeld. Nu dat, die tijd van de grote hongersnoden, ten tijde van Ethiopië 84-85, die voor zoveel het beeld van Afrika bepaald heeft, dat is voorbij. Die hele massale hongersnoden. Helaas, ze zijn er nog, hè. Somalië, Sudan op dit moment, maar ook Gaza. Ik laat dat even aan de kant en laat ik het even hebben over die structurele honger. Daarvoor moet er voldoende landbouw zijn, moet er voldoende bevoorrading zijn, moeten mensen aan eten geraken. Dat is nu een probleem. Maar er zit wel een gigantisch potentieel. Het landbouwpotentieel wordt compleet onderbenut in Afrika. Door een hele lage productiviteit in de Sahelregio is de productiviteit van een boer even groot als de productiviteit van een boer bij ons in de middeleeuwen.
0: Is dat door tekort aan middelen, technische middelen?
7: Ja, en ook dat heeft trouwens weer met de geschiedenis te maken. De Afrikaanse landbouw tijdens de kolonisatie diende om bepaalde soorten exportgewassen te gaan...
0: Wat veel opbracht.
7: ...telen en dan wat veel opbracht voor de kolonisator vooral. En dus hebben ze heel veel van die teelten als maniok en sorghum en hebben ze dat aan de kant gelaten. En na de kolonisatie wilden de nieuwe machthebbers dat de inwoners uiteraard goedkoop aan eten geraakten. En dus voerden ze liever goedkoop eten in uit het buitenland, buiten Afrika. En lieten ze de landbouwers die exportgewassen verbouwen. En diegenen die voedsel verbouwden, die legden ze bewust lage prijzen op. Zodat ze de bevolking in de stad en zo, dat ze die goedkoop eten konden geven. Daarna kwamen de structurele aanpassingsprogramma's van de jaren 80, waar het IMF en de Wereldbank Afrikaanse landen adviseerden om vooral in te zetten op exportgewassen en dan goedkoop voedsel aan te kopen, waardoor we nu in een situatie zitten dat de meeste landbouwers aan overlevingslandbouw doen. Dus ze hebben zo'n kleine stukjes grond, die trouwens bij elke generatie kleiner en kleiner worden, waardoor het de moeite niet is om te gaan investeren in irrigatie.
0: Maar ondertussen liggen de Keniaanse boontjes wel hier in de supermarkt, dus er is nog altijd heel veel landbouwgebied, neem ik aan, maar dan vooral voor die export nog altijd. Ja. Want wij eten bijna dagelijks, denk ik, hier in de mes.
2: Zelfs moderne dingen, zoals tef, dat dan gebruikt wordt voor... Ik ging graag naar een Ethiopisch restaurant in New York, injera, een soort
7: pannenkoek.
2: En met alle soorten lekkers erop. Voor mijn vrouw, die glutenvrij is, de hemel. Dus ze hebben wel dingen die aantrekkelijk zijn voor de rest van de wereld ook.
7: Ja, en dan noem je daar zoiets in. Ethiopië zetten ze nu in op die tef, wat de kleinste graankorrel ter wereld is en heel erg voedzaam, zo'n een soort superfood, zetten ze daar nu op in. En investeren ze eindelijk wat ze al lang hebben beloofd sinds 2010, als ik het goed heb, in de schoot van de Afrikaanse Unie, van om iets te doen aan de honger gaan we 10% van ons BNP uitgeven aan landbouw. Investeringen in landbouw. Nu zitten ze maar aan 5-6% aan investeringen in landbouw. De landbouwers bij ons die krijgen een veelvoud van wat een landbouwer daar krijgt aan investeringen en subsidies en zo. Wel, in Ethiopië doen ze dat wel goed. In bepaalde Afrikaanse landen doen ze dat wel goed. Zambia, nog voorbeeld. En wat zie je daar? Dat opbrengt dat die landbouwsector een economische kracht wordt en een economische groeipool wordt in het land.
0: Om stil aan af te ronden, is het opdoeken van USAID, de ontwikkelingssamenwerking van de Amerikaanse overheid, die zo goed als stopgezet is, vooral voor eetslachtoffers in Afrika, condooms uitdelen, dat soort
2: vaccinaties,
0: zaken. Vaccinaties. We hebben er al vaak over gepraat hier in de Verrekijkers. En er werd ook wel eens gezegd dat misschien ook wel een gamechanger is. Dat Afrika de reflex nu heeft van oké, we moeten het niet meer hebben. We zullen wel voor onszelf zorgen. Zou dat in een perverse wereld misschien toch ook iets goed kunnen betekenen dat Elon Musk die miljarden heeft gesneden?
7: Ja, ik ben daarvan overtuigd. Ik denk dat het is trouwens niet Amerika alleen, het zijn ook heel wat Europese landen die knippen in hun ontwikkelingssamenwerking. En gaat ervoor zorgen dat in eerste instantie er vele miljoenen doden zullen vallen.
0: Mm-hmm. Die cijfers zijn om achterover te vallen,
7: ja,
0: als je dat leest.
7: Ja, het gaat om denk ik 3 miljoen per jaar. Die vallen door het wegvallen van die hulp. Maar wat ik merk in Afrika, want ik heb er reportages over gemaakt onlangs, in Malawi bijvoorbeeld, wat ik overal merk is dat wat bij ons het NAVO-verhaal is. Hè. De Verenigde Staten eisen dat we meer gaan uitgeven aan defensie. En plots merken wij van, we zouden beter niet zo rekenen op die Amerikaanse hulp. bij onze defensie. Ja, ja, ja. We zouden beter zelf gaan investeren in onze defensie, dat we zelf bedruipend zijn. Iedereen in Europa, al die Europese leiders zijn daarvan doordrongen op dit moment. Wel, in Afrika heb je volgens mij het helezelfde verhaal met ontwikkelingshulp. Van, die hulp droogt hier plots op. Wij moeten zorgen dat we zelf bedruipend zijn, dat we zo afhankelijk niet zijn. En als je vraagt aan Afrikaanse...
0: Of kom met ons samenwerken in plaats van...
7: Kom inderdaad. Gebruik het als een hefboom, een katalysator voor investeringen, voor handel, voor productie.
0: Mm-hmm. Ik lees ook nog... $170 miljard per jaar zou er nodig zijn, massale infrastructuurwerken, om dat continent op rails te krijgen. Dat klinkt als een waanzinnig getal. Maar als je dan ziet hoeveel wij aan oorlog uitgeven, dan is dat peanuts.
7: Ja, dat is met alles. Ik denk, er is $3000 miljard nodig om de honger en armoede uit de wereld te helpen.
2: Dat zijn natuurlijk statistieken. Van de overheidsschuld in Amerika, die 39.000 miljard bedraagt.
0: Mm-hmm. Voilà. Ja, daarmee, dat is waar. Daarmee, maar ik wil maar zeggen, dat
7: maar
0: zijn geen onmogelijke...
7: Nee, maar het,
0: als je daar een incentive steekt voor de VS, voor Europa, voor China, voor Rusland...
7: Maar ze gaan het zelf doen, kopen, en het zal aanschuiven worden, zeg ik in mijn
0: ik ben zo blij dat we eens een optimist hebben in de verrekijkers, want dikwijls eindigen weer allemaal met de schouders naar beneden en zwaar gemoed.
7: Ik leg al mijn hoop op de jongeren in Afrika. Ik zie, altijd is het zo, hè. Ah, de jongeren, bij 68 bij ons, de jongeren die veranderen. Maar nu is er echt een grote verandering. Die jongeren zijn verbonden met elkaar en met de wereld via hun smartphones. Die jongeren zijn beter opgevoed dan hun ouders en hun grootouders. Zijn beter opgeleid en weten veel meer. En hebben een enorme geestdrift en kracht. Komen overal op straat om hun leiders te dwingen beter bestuur te installeren en de corruptie uit te roeien. En ze zijn met heel veel, want nogmaals, dat is waar het boek mee begint en waar ik altijd mee begin, de bevolkingsgroei, daar zullen we niet omheen kunnen. Er staat een leger jongeren klaar waar niemand zal een antwoord kunnen op bieden. Mm-hmm. En er kan twee dingen uit. Ofwel, en dat zal in sommige landen helaas zo zijn, gaan dat in enorme opstanden en rellen veroorzaken. Maar in de meeste landen zal dat vooruitgang veroorzaken, denk ik.
0: Mooi. Heb je een hoop?
2: Ik ga er zelfs niks aan toevoegen komen.
0: ik hoop nog wat muziek.
2: Ik heb nog wat muziek, niet van jonge mensen. Mm-hmm. Maar het klinkt wel jong, het is heel aanstekelijk. Ik heb deze twee muzikanten ooit aan het werk gezien in een park in Brooklyn in de zomer. Kenden ze niet, maar ik vond het fantastische muziek. Ik heb veel recht gestaan, veel gedanst. Helaas is een van de twee overleden. Het is een koppel. En het koppel heet Amadou en Mariam. En het zijn Malinezen, als ik me niet vergis. Ze hebben elkaar leren kennen in Bamako. En allebei blind, maar ze maken zo'n soort afro-funk, of hoe moet je het noemen. Heel aanstekelijk. En het nummer dat ik wil laten horen is Senegal Fast Food. En het gaat eigenlijk over migratie. Het klinkt heel vrolijk, maar het is eigenlijk niet vrolijk. Het gaat over migratie en alle problemen die daarmee te maken hebben. Mm-hmm. Amadou en Mariam.
0: Dank je wel voor de
7: fantastische keuze.
0: Oké, voilà, kijk, je wordt al bijgetreden. Nog één laatste vraagje. Waarom is het niet de Gouden Eeuw van Afrika, de titel van het boek? En gewoon de Eeuw van Afrika? Is dat iets te optimistisch, die Gouden Eeuw?
2: Het moet nog komen, hè?
0: Het moet nog komen.
7: Ja, we zullen zien wat het wordt. In elk geval wordt Afrika het belangrijkste continent van deze eeuw. En of dat de goede of de slechte kant uiteraard. Het is een lappendeken en het zal het zo blijven. Er zullen spots zijn die het heel goed doen en spots die het minder goed doen.
0: Wat is je volgende reis?
7: Soedan of Zuid-Soedan. De visumaanvraag voor beide landen loopt.
0: Dat zien we dan ongetwijfeld in het journaal of in Ter Zake. Stijn Verkruijzen, hartelijk dank.
7: Graag gedaan.

0: Dit was De Verrekijkers voor deze week. Dank voor het luisteren. Heel graag tot de volgende keer. Ciao.
1: Vanavond op VRT1.
2: Die wil je ook gewoon zien op televisie. Het publiek was zelfs verkleed, hè? Wat toch fenomenaal was ook.
1: Op VRT1 wordt Peter van de Veire nostalgisch in Daar zijn beelden van. Op VRT Canvas in Trigger Point is het onduidelijk of een informant wel te vertrouwen is. Of op VRT Max kan je je hele zaterdagavond vullen met Flikken Maastricht. Veel kijkplezier.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
5: Met deze week alle Rummo-pasta's. 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
6: De energiefactuur van mijn bedrijf blijft stijgen en mijn leverancier haalt gewoon zijn schouders op.
7: Die van mij helpt wel waar mogelijk.
6: Ah ja?
7: Een energiewijze ondernemer herken je meteen. Die weet waar hij moet optimaliseren. Met Enwise krijg je niet alleen stroom, ze maken je echt energiewijs. Ontdek alles op enwise.be. Enwise. Energiewijs ondernemen.
8: Hier Pippa de kat.
9: En Bobby de hond van Maxizo. Hallo!
8: Aan alle dierenvrienden die nu aan het luisteren zijn...
9: Je kunt ook vriend worden.
8: Van Maxizo.
9: De dierenwinkel met de lage prijzen.
8: Dan krijg je de specialetjes.
9: Plezante tips, eerste klas advies.
8: En promoties natuurlijk. Goed zijn, hè?
9: Daar zijn vrienden voor.
8: Ah ja.
9: Ah ja.
10: Nu bij Maxizo. 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
8: Goed voor het beestje.
9: Goed voor het baasje.

0: Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Radio 1 live. Zondag tijdens de wedstrijd op Anderlecht antisemitische liederen gezongen hebben. Er is een onderzoek geopend voor het aanzetten tot haat of geweld. Dominique de Preeuw, weten we al iets over dat onderzoek?
3: Wel, het parket wil nu eerst te weten komen welke supporters zulke liederen hebben gescandeerd, zodat ze opgepakt kunnen worden. Wat daarbij opvalt, is dat de voorzitter van Club Brugge, Bart Verhagen, ook verhoord zal worden als verdachte. Nochtans was hij niet aanwezig bij die match. Maar volgens Club Brugge roept het parket hem gewoon op als vertegenwoordiger van de club. Het parket zegt zwaar te tillen aan deze feiten, want die antisemitische gezangen werden gescandeerd met een schokkende banaliteit, zeggen de onderzoekers. En daar moet streng tegen worden gereageerd.
2: Ja, het is niet de eerste keer dat Club Brugge supporters in opspraak komen voor anti-Joodse gezangen, hè?
3: Nee, in 2018 en 2019 gebeurde dat ook al. Toen kwam Club weg met een vrijspraak, omdat de voetbalbond toen aanvaarde dat de term Joden een onschuldige geuzennaam was voor Anderlecht-fans. Clubspeler Noah Lang kreeg ook al eens een sanctie, omdat hij een dergelijk lied zong. Hij moest toen een leertraject volgen in de kazerne Dossin. En daarnaast stoken sommige clubsupporters ook op bij extreemrechtse incidenten. Enkele brachten tijdens een wedstrijd tegen Standaard de zogenoemde Kunegroet, dat is een variant van de Hitlergroet. En vorig jaar richtten leden van de Brugse harde kern vernielingen aan in Jette en Sint-Jans Molenbeek in de aanloop naar de bekerfinale tegen Anderlecht.
2: Dankjewel voor je uitleg, Dominique. Het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus is vastgesteld zal morgen tussen 5 en 9 uur 's morgens aankomen op Tenerife. Dat heeft de Spaanse minister van Volksgezondheid bevestigd. De twee Belgische passagiers die op het schip zitten zullen van daaruit met het vliegtuig naar ons land gebracht worden en worden meteen verder onderzocht in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. Daarna mogen ze naar huis, maar ze zullen wel hun contacten moeten beperken. Er zijn voorlopig 6 bevestigde besmettingen met het Hantavirus vastgesteld na een uitbraak op het cruiseschip. 3 mensen zijn intussen overleden. Het Centrum voor Jeugdtoerisme lanceert vandaag een project om geluidsoverlast op jeugdverblijven te beperken. Bij jeugdverblijven die in de buurt van woonwijken liggen, komen er namelijk wel eens klachten van buren. Maar vanaf deze zomer kunnen jeugdverblijven een beroep doen op hulpmiddelen om groepen bewuster te laten omgaan met geluid, zoals bijvoorbeeld luide muziek. Een verslag door Lonne van Erp.
4: Wij staan op met muziek en we gaan eigenlijk slapen met muziek ook. 'S Middags staat er ook muziek op tijdens het eten. 'S Avonds als we gaan slapen eindigen we ook altijd met muziek.
5: Aaron van KSA Hamme is met zijn groep op weekend in Lokeren. Een paar maatregelen moeten de overlast voor de buren hier zoveel mogelijk beperken.
6: Hier gaan ze bijvoorbeeld aan de slag met een platte grond waarin dat ze aangeven van in deze zones kan het wel om wat muziek te spelen. We werken met een aantal aanduidingen op de grond die aangeven van als je hier een box zet, dan kan het best in die richting, want in de andere richting ga je bijvoorbeeld richting buren.
5: Dat is Frederik Verkamme van het Centrum voor Jeugdtoerisme. Die hulpmiddelen bieden ze aan elk jeugdverblijf aan, net als een duidelijk afsprakenkader.
7: Ik vind het een goed initiatief en tot nu toe heeft het effect gehad.
5: De buren zijn dus tevreden, maar een magische oplossing is het niet.
8: Ja, uit!
5: Nu vandaag nog geen klachten gehad of gisteren?
4: Gisteravond, maar het was niet door de muziek. De gasten dat te luid waren en niet de muziek.
2: In Rusland is het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Rusland viert dan de overwinning van het Rode Leger op Nazi-Duitsland. Gewoonlijk gebeurt dat met een grootse militaire parade, maar dat was dit jaar veel minder. Pauline Lambert keek naar de beelden.
9: De jaarlijkse hoera voor de overwinning in de Tweede Wereldoorlog klinkt dit jaar toch net iets minder overtuigend.
10: Победе! Hoera!
9: Normaal gezien wordt overwinningsdag in Rusland gevierd met veel machtsvertoon. Maar dit jaar geen militair materieel in de parade. Rollen geen tanks, geen raketten, geen drones over het Rode Plein. Ze worden wel getoond in promofilmpjes op grote schermen. Officieel is het wapentuig dus niet te zien omdat het nodig is aan het front. Maar er lijken toch vooral veiligheidsoverwegingen mee te spelen. Rusland is ongerust over mogelijke aanvallen door Oekraïne, ondanks een staakt het vuren dat voor een paar dagen is afgesproken. De Russische

0: President Poetin probeert dan maar met woorden zelfverzekerdheid uit te dragen. Overwinning zal ook deze keer voor ons zijn, zegt Poetin, al is die na meer dan 4 jaar oorlog in Oekraïne nog niet in zicht.
1: Het weer vanmiddag vrij zonnig met stapelwolken. We halen tot 22 graden. Morgen steeds meer wolken met tegen het einde van de dag kans op buien. Maximaal tussen 15 en 22 graden. Er staat dan een matige noordoostenwind en aan zee is die krachtig. Maandag wisselvallig met buien en opklaringen en ook frisser. Dinsdag wordt het opnieuw droger. Brussels Parket voert een onderzoek naar supporters van Club Brugge die vorige zondag tijdens de wedstrijd op Anderlecht antisemitische liederen gezongen hebben. Dat was de opener. Er is een onderzoek geopend voor het aanzetten tot haat of geweld. Ook Brugge-voorzitter Bart Verhagen zal maandag verhoord worden. Meer details zijn ook te vinden op vrtnieuws.be.
2: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
3: Radio 1. Belpop. Met Floris de Hallemans.
4: Een heel goedemiddag. Er zijn nieuwe platen uit van The Haunted Youth, van Wigbert en van Stoomboot. Daar gaan we het allemaal over hebben vandaag. Want het is zaterdagmiddag en dan gaat het hier over Belgische muziek bij Radio 1. Hoera!

0: geweldige hitmachine Bazaar. Ze zijn nu volop bezig met hun nieuwe plaat. Het is van een tijdje geleden. Denk maar niet aan morgen. En Johannes is zijn naam daarvoor met zijn nieuwe single Ding. Op de binnenring rond Brussel een kwartier vertragen van Machelen tot Zaventem. En op de buitenring 10 minuten extra van Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem. Naar Antwerpen gaat dat 10 minuten trager op de E313 vanaf Wommelgem. Op de Antwerpse ring naar Gent 10 minuten extra van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-tunnel. En naar Nederland 10 minuten tussen Berchem en Antwerpen-Oost. Op de binnenring rond Gent de R4 vertraging een kwartier van Zelzate-West tot Zelzate-Oost. Ook in de omgekeerde richting een kwartier op hetzelfde traject. Op de A19 van Ypres naar Kortrijk een kwartier. Hier extra tussen Wervik en Moorschelen, daar is maar één rijstrook vrij door werkzaamheden.
1: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.

0: Your Love is Like a Mountain, dat was Soul Sister.
1: Belpop.
0: Het tweede album van The Haunted Youth is uit. Ze heet Boys Cry 2. Het is de opvolger van Dawn of the Freak uit 2022. Dat was al een paar jaar wachten dus. En dat komt door het leven. Want het leven dat is druk en intens en vaak overweldigend. Zeker als je Joachim Liebes bent. En daarnaast ook de frontman van een band die al vanaf de eerste single furoren maakte. Er was natuurlijk een zekere prestatiedruk. En tussendoor moest er ook nog getoerd worden en zo. Ook vaak in het buitenland. Met alle gevolgen van dien voor de agenda's. Maar goed, we zijn 2026. En het is zover. De tweede plaat van The Haunted Youth is er en ze is een mooie verzameling met nieuwe liedjes van waar ze al mee bezig waren. Boys Cry 2 is niet alleen een subtiele verwijzing naar een band als The Cure, het is qua muziek een bewoner van hetzelfde universum en een plek waar ook nog heel wat andere bands wonen die in invloed zijn op The Haunted Youth. Joachim Liebes noemt het rechtuit een soort van hommage.
2: Ik denk dat elke track op dit album voor mij en elke muziek die ik maak in some way een hommage is aan dingen die ik nice vind, die mij hebben geraakt. Omdat dat gewoon de reason is waarom mensen muziek maken. Omdat die geraakt zijn door iets en die willen met diezelfde, in diezelfde wereld hun eigen universum bouwen. Of dit resoneert met mij. Hiermee kan ik praten over mijn, wat ik voel. Of toch zelfs niet eens diepte gaan. I like this sound, I want to use it. Of I wanna fuck around with it.
0: Hij vindt dat geluid interessant en wij zeker ook. The Haunted Youth maakt geen doorslagje van die muzikale voorbeelden. Ze doen vooral zichzelf. En dat drijft op melancholie, op bakken reverb en echo natuurlijk ook. Op stevige gitaren. De stem van Joachim, letterlijk en figuurlijk. En ook op veel energie.
2: Ik heb dat wel soms, als ik zing of zo, dat je bepaalde energy channelt. Of dat je je heroes of somewhere close hebt. Zo in spirit of zo. Ja, ten tweede, ik heb ook gewoon mijn limits of zo. Ik moest het hebben van gewoon zo meezingen met bestaande shit en dat proberen te doen en proberen dat zelfs aan te kunnen met mijn pack of zo.
0: Joachim Liebes van The Haunted Youth is naar eigen zeggen niet de beste zanger, maar energie channelen, dat kan hij zeker wel. Muziek maken en live spelen, dat zijn de dingen die de adrenaline rondpompen bij hem. Op dat vlak heeft hij wel de beste jobkeuze gemaakt als frontman van The Haunted Youth.
2: Dat is net de excitement of an artist. Sommige mensen gaan een grot beklimmen en hebben heel die adrenaline en die excitement van die hoogte en die danger. Maar in uw mind en in uw hart zit er ook heel veel gevaarlijke shit waar je u uw broek aan kunt scheuren en wij dalen af in die grot en wij gaan checken wat daar op de muur geschilderd staat en shit.
0: We gaan muurschilderingen zoeken in een grot. Oké dan, toon de weg maar, we gaan graag met je mee. Tenzij het zich allemaal in het hoofd van Joachim afspeelt, want dat zou best kunnen. Het openingsnummer In My Head laat in elk geval zoiets vermoeden. Al wat hij in dit gesprek beschreef zit daarin. Energie, eindeloze gitaarriffjes en iets dat op een grot lijkt. En ook heerlijk geschreven.
2: Die track is een kind of drie belangrijke delen ontstaan. Die intro was eerst gewoon een gitaartokkeltje dat gewoon iets afzonderlijk was. In My Head zelf zo, was eerst gewoon een gitaarsong met gewoon akkoorden en die chorus, kind of. Ik had altijd wel zo dat riffje van die build-up in mijn main song of zo, maar ik wist nooit waar dat naartoe ging gaan of zo. En dan, voordat die song zelfs recorded was, hebben wij die build-up gewoon liggen uitzoeken hoe die moest eindigen. En dan heb ik daar en dan op podium gewoon die screams geprobeerd. Vanuit die live energie gewoon is dat idee doorgekomen of zo. En heb ik dat kunnen toelaten, want de manier waarop ik normaal muziek maak, dat nodigt niet per se uit om te screamen of zo. Dat is meer een intimate zone of zo. Terwijl als je op een podium in de lawaai staat, wilt je daar bovenuit komen, dan kun je echt je full body in die energy steken.
0: Het album is nu uit. Boys Cry 2, zo heet ze, de nieuwe plaat van The Haunted Youth. Volgende vrijdag komen ze langs hier bij Aiko voor een live sessie. En wij luisteren nu al met veel plezier naar de lange versie van In My Head, zoals het op die nieuwe plaat staat. Boys Cry 2, de nieuwe plaat van The Haunted Youth.

Kijk, daar valt niet veel aan toe te voegen. The Haunted Youth en In My Head. De schreeuw die kwam van Joachim Liebes, de frontman van die band. En het staat op hun nieuwe album Boys Cry 2. Net uit en volgende vrijdag dus hier live bij Radio 1 in sessie bij Aiko. Dit zijn de Wolfbanes, Miles Away From Here.

0: Tot een einde. De Me and You and Radio Station en de Wolfbanes daarvoor Miles Away From Here.
1: Belpop.
0: Het zevende album van Wigbert is verschenen, Nu het nog kan heten. En na vele jaren is dat opnieuw een samenwerking met Wouter van Bellen als producer. Die man was 35 jaar geleden ook de man achter de knoppen voor zijn eerste plaat, Ticket in de Nachtkastla, de doorbraakplaat ook van Wigbert, waar onder meer de Ebbehout Blues op staat. En nu werken ze dus terug samen.
2: Ik heb Wouter altijd gekend eigenlijk, hè. Dus ook toen wij andere omzwervingen maakten, toen ik met andere mensen en op eigen beheer LP's ga maken, ben ik elke keer bij Wouter geweest met de nieuwe songs. Wij hadden regelmatig contact en Wouter luistert dan altijd naar de liedjes en ben altijd benieuwd naar zijn opmerkingen, want die zijn altijd interessant. Niet dat ik die altijd volg, zo koppig zijn we wel, maar hij heeft altijd een interessante insteek en elke keer als hij een opmerking maakt, luister ik ernaar. En dus deze keer was ik ook bij hem geweest met de nieuwe songs. We zaten samen te luisteren en hij zegt van, maar kom die hier opnemen, hè? Zegt hij. Hij heeft een heel mooie studio. En ik zei, Wouter, meen je dat? Het is wel een flinke onderneming van het begin tot het einde een LP opnemen. Maar hij heeft nog eens geluisterd naar de liedjes en uiteindelijk een ja-woord gegeven. Voilà. En we zijn weer samen de studio ingetrokken en dat was heel leuk om elkaar te herontdekken, zeg maar. Na al die jaren was er eigenlijk van de ene kant niets veranderd en van de andere kant wel, want je hebt heel veel ervaringen opgedaan. Het was heel ontspannen, heel relaxed, heel vriendschappelijk.
0: Ja, door de jaren veranderen natuurlijk wel dingen. Je wordt ook ouder allemaal. En dat de plaat Nu het nog kan heet, maakt het dan extra bitterzoet, want zo heet ze dus, Nu het nog kan.
2: Het zijn tijden waarin je niet anders kan dan je bezorgd maken als je een beetje de deuren openzet. Van de andere kant moet ik zeggen dat ik ook heel veel mensen ontmoet die zeer positief ingesteld zijn, die mooie dingen doen, die zoeken naar verbinding en ook niet tevreden zijn wat er zich allemaal afspeelt de dag van vandaag. Maar je kan niet anders dan je een beetje zorgen maken. En de enige manier om daar iets aan te doen, denk ik, is het om erover te praten. Zelfs al heb je het gevoel dat je er niks kan aan doen, dat zijn de ergste dingen, dat mensen niet meer actief gaan zijn, echt in een kokonnetje opsluiten. En muziek is daar een goede manier voor, vind ik, om dingen op tafel te leggen en iets te laten gebeuren wat op geen enkele andere manier kan.
0: Ja, zoals Wigbert zegt, erover praten is één ding. Muziek maken is misschien zelfs nog beter. Dat doet hij dan ook met een nieuwe plaat die net uit is. De nieuwe single, dat is dit nummer, Nieuw Begin.

0: Wigbert heeft al een stevige carrière achter de rug. Is dit album voor hem dan een nieuw begin, zoals die nieuwe single laat uitschijnen?
1: Welk album is een nieuw begin? Elke dag is een nieuw begin, zeggen ze altijd. Ik ben een jonkie wat betreft albums maken. 7 albums, wat is dat nu? Ik weet niet hoeveel heeft Dylan er, 35 of zo? Dat is nog steeds indrukwekkend, maar ik denk dat je... Er is zoveel te ontdekken in muziek, dat het altijd een nieuw begin is. Je ontdekt mensen, je hebt samenwerkingen, je komt op nieuwe invalshoeken. Je hebt een blik op de dag van vandaag, dat zich verzamelt in een aantal songs. Dus elke LP of elke CD is een nieuw begin voor mij. Maar zoals ik ook zing, je neemt altijd een stukje van jezelf mee. Dus een stukje van het oude ik zit er altijd in. En dat vind ik ook wel een mooi beeld of zo, dat je een verlangen kan hebben om een nieuwe start te maken. Maar in dit geval gaat een nieuw begin ook heel erg over aanvaarding van onze goede kantjes, onze kleine kantjes, de wereld buiten, wat er zich daar allemaal afspeelt. Verzoening eigenlijk met de tijd die er is en de tijd waarin je leeft en de mooie en de kleine mindere kantjes van jou en van andere mensen, dat zit er allemaal in verzameld. Elke dag is effectief een nieuw begin volgens mij om iemand te leren kennen of opnieuw open te stellen. En je valt altijd in verrassingen, zelfs al ken je mensen heel lang, zijn er nog momenten dat je denkt van, dat had ik nooit geleerd van jou of zo. Dat zijn de kleine momenten waarop er een nieuw begin is.
0: Ja, zo is alles een nieuw begin natuurlijk. Wat die plaat betreft, blijft hij vooral trouw aan zijn eigen waarden en aan de songs die we van hem gewend zijn. Gewoon goede, echte, degelijke songs. Goed geschreven, hier en daar, met een boodschap erin. Of een mantra, zoals in het geval van het liedje Wees niet te streng voor jezelf. Ook iets wat mensen vandaag nodig hebben.
1: Ja, ik denk dat iets is wat meer en meer speelt. Dat zie ik ook bij jonge mensen. Er is heel veel perfectionisme. Bij iedereen, er zijn heel veel voorbeelden. Er wordt ook heel veel gepraat via sociale media over hoe het zou moeten zijn, wat je zou moeten doen, wat de vereisten zijn om het spel mee te kunnen spelen. Eerlijk gezegd geloof ik daar niet in. Ik vind dat niet de essentie van muziek. Maar als je jezelf gaat voortdurend vergelijken, dan schiet je altijd tekort. En dat is natuurlijk een hele interessante commerciële zet, omdat je dan altijd maar bezig blijft en zoeken en kopen en je tracht jezelf te verbeteren en het plaatje perfecter te maken en mooier te maken. Maar voor mij vertrekt muziek vanuit een gevoel van connectie, overgave. En effectief iemand te accepteren of jezelf vooral te accepteren zoals je bent en wat je kan. Ik ken mensen die met één noot fantastisch veel soul kunnen leggen. Je hoeft geen virtuoos te zijn om muziek te maken. Maar je moet een soort van echte connectie hebben met wat er gebeurt. En dan is de magic daar. En jezelf altijd tot een punt willen hijsen waar het allemaal perfect moet zijn. Ik denk dat dat een heel zware opgave is. Dus wees niet te streng voor jezelf. Denk ik dat iets is wat mensen goed kunnen gebruiken als mantra om in de wereld van vandaag af en toe eens te herhalen voor zichzelf.
0: Goeie raad van Wigbert uit zijn nieuwe plaat die net uit is. Nu het nog kan, zo heet ze. En dit is dat ene nummer. Wees niet te streng voor jezelf van Wigbert.

uit zijn nieuwe plaat, Wigbert. En wees niet te streng voor jezelf. Zometeen de nieuwe single van Mauro. Op de binnenring rond Brussel een kwartier vertragen van Machelen tot Zaventem. En op de buitenring 10 minuten extra van Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem. Op de Antwerpse ring naar Gent een kwartier extra van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Op de binnenring rond Gent de R4 vertraag je 25 minuten van de Riemse Steenweg tot Zelzate-Oost. En op de A19 van Ieper naar Kortrijk een kwartier extra tussen Wervik en Moorshele. Daar is maar één rijstrook vrij. Doorwerken.

Blue Eye, nieuwe single van Blue Eye en Sober. En daarvoor Maintain Love, dat is dan weer de nieuwe single van Maro Pawlowski. Nu het stilaan wat beter weer wordt, klinkt reggae en ska meteen ook een stuk beter. Je kunt de komende weken naar Mood Collector gaan kijken, onze Belgische ska en reggae trots in Dessel, in Kanthout en in Bornem bijvoorbeeld. En om alvast op te warmen voor die warme zomer, hebben ze ook net een nieuwe single uit. Dat is dit nummer, Mood Collector en Mighty Shining Fire. Yeah.

0: Mighty Shining Fire, nieuwe single van Mood Collector. Zometeen is er het nieuws van 2 uur. Daarna nog meer belpop. Met de dikke telefoon natuurlijk. En met de nieuwe plaat van Stoomboot. Tot zo.
1: Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
2: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
4: Laat je slaap-DNA meten bij Sleeplife. En kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. Sleeplife.
3: Sleeplife.
4: Voelbaar beter slapen.
5: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
6: U bent toegewijd aan uw familie, aan haar grote en haar kleine momenten, aan haar verleden en aan haar toekomst. Bij Deutsche Bank zijn wij bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in wie na u komt. Met aandacht voor wie na hen komt. Maar altijd met onze focus op uw vermogen.
7: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication. Deutsche Bank.
8: Amrum 1945. Een indrukwekkende en ontroerende film van regisseur Fatih Akin uit de selectie van het Filmfestival van Cannes. Het einde van de Tweede Wereldoorlog is eindelijk in zicht. Op het eiland Amrum zoekt Nanning dag en nacht naar eten voor zijn familie.
9: Had nooit die hard gegessen?
8: Ontdek Amrum 1945 als eerste.
9: Dat is toch ook geen angst voor de zee?
8: Toch. In tickets via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
10: Eva Mouton wordt gelauwerd omdat ze via haar tekeningen positiviteit uitstraalt. Zondag wordt ze ook voor het eerst als moeder gevierd. Hoe dat voelt, vraag ik haar morgen in Touché.
11: VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
13: 2 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impen. Het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus is vastgesteld zal morgen tussen 5 en 9 uur 's ochtends aankomen op Tenerife. Dat heeft de Spaanse minister van Volksgezondheid. 2 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. Het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus is vastgesteld zal morgen tussen 5 en 9 uur 's ochtends aankomen op Tenerife. Dat heeft de Spaanse minister van

0: Leg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
1: Radio 1 live.
2: In de nacht van donderdag op vrijdag werd een 30-jarige man neergestoken op straat. Hij overleed later in het ziekenhuis. Een tweede slachtoffer van 23 raakte gewond. Na huiszoekingen is nu een Roemeense man aangehouden op verdenking van roofmoord. Het Brusselse parket heeft een onderzoek geopend naar supporters van Club Brugge die vorige zondag tijdens de wedstrijd op Anderlecht antisemitische liederen gezongen hebben. Het onderzoek gaat over het aanzetten tot haat of geweld. Dominique Depree legt uit waarover het gaat.
3: Het parket wil nu eerst te weten komen welke supporters zulke liederen hebben gescandeerd, zodat ze opgepakt kunnen worden. Wat daarbij opvalt, is dat de voorzitter van Club Brugge, Bart Verhagen, ook verhoord zal worden als verdachte. Volgens Club Brugge roept het parket hem gewoon op als vertegenwoordiger van de club. Het parket zegt zwaar te tillen aan deze feiten. In 2018 en 2019 gebeurde dat ook al. Toen kwam Club weg met een vrijspraak, omdat de voetbalbond toen aanvaarde dat de term een onschuldige geuzennaam was voor Anderlecht-fans.
2: Het Centrum voor Jeugdtoerisme lanceert vandaag een project om geluidsoverlast op jeugdverblijven te beperken. Bij jeugdverblijven die in de buurt van woonwijken liggen, komen er wel eens klachten van buren. Maar vanaf deze zomer kunnen jeugdverblijven een beroep doen op hulpmiddelen om groepen bewuster te laten omgaan met geluid, zoals bijvoorbeeld luide muziek. Enerzijds met heldere afspraken, maar ook met behulp van bepaalde materialen, vertelt Frederik Verkamme van het Centrum voor Jeugdtoerisme.
4: Hier gaan ze bijvoorbeeld aan de slag met een platte grond waarin dat ze aangeven van in deze zones kan het wel om wat muziek te spelen. We werken met een aantal aanduidingen op de grond die aangeven van hey, als je hier een box zet, dan kan het best in die richting, hè, want in de andere richting ga je bijvoorbeeld richting buren. En we hebben ook een aantal plaatjes verspreid op het terrein waar groepen eigenlijk kunnen zien van dit is een plek hè, waar geluid misschien toch wel wat delicaat kan zijn, dat we ons daar wel bewust van zijn dat het op deze plek wat moeilijker is eventueel.
2: Vanmiddag is het vrij zonnig met stapelwolken. We halen tot 22 graden. Morgen steeds meer wolken. Tegen het einde van de dag kans op buien. Maxima dan tussen 15 en 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
1: Radio 1.
6: Belpop.
1: Met Floris de Hallemans.

Catch with Buns en Blind. Er gaat deze dagen veel aandacht naar Romeo Elvis. Die heeft samen met Sylvie Kreus namelijk het themalied gemaakt voor de WK-campagne van onze Rode Duivels. Daarom toch ook even aandacht voor de zus van Romeo Elvis. Dit is Angèle, la loi de Murphy.

0: Er was ironie in de 90s, want dit was wel degelijk on the radio. De Scabs en Angèle daarvoor La Loi de Murphy. Op de Antwerpse ring naar Gent een kwartier extra. Van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel naar Nederland zijn bij Berchem twee rijstroken dicht door een ongeval. Daardoor 10 minuten extra vanaf Antwerpen-Zuid. Op de E19 naar Brussel 10 minuten aanschuiven vanaf Vilvoorde. Op de binnenring rond Brussel een kwartier vertragen van Machelen tot Zaventem. En op de buitenring 10 minuten extra van Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem. Op de binnenring rond Gent, de R4, vertraag je 20 minuten van de Riemensteenweg tot Zelzate-Oost. En op de A19 van Ypres naar Kortrijk 20 minuten extra tussen Wervik en Moorselen. Daar is maar één rijstrook vrij door werken.
1: Radio 1. Belpop.
0: Er is een nieuwe plaat uitgekomen van Stoomboot. Die heet Een Heel Leven.

0: Een stukje uit Mentos, een van de liedjes op een heel leven. De nieuwe plaat van Stoomboot. Stoomboot, dat is Niels. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Floris.
0: Niels Boutsen van Stoomboot. Een heel leven, zo heet jouw plaat. We gaan er heel diep op ingaan, maar eerst is die Mentos. Ik proefde het ook meteen. Ik dacht, ja, dat moet ik eens laten horen.
1: Ja, dat snap ik. Dat snap ik, ja.
0: Zijn dat soort kleine dingen waar je dan van denkt, ah ja, daar kan ik eigenlijk wel een nummer over maken?
1: Dat is zeker zo. Het is geen sponsor, helaas. Ik heb het wel opgestuurd in de hoop dat ze mij zouden sponsoren. Maar het is een beeld van mijn grootmoeder. Ik had zo'n typische grootmoeder die altijd in haar handtas een rolletje Mentos bij had.
0: Ja.
1: En als kind waren wij altijd heel blij dat die kwam, want dan wisten we, er zijn snoepjes.
0: Tuurlijk, ja.
1: Maar zelfs toen we de leeftijd gepasseerd waren, dat we ja, graag snoepjes aten, had hij nog altijd Mentos bij. En ik ben dat beeld altijd blijven... Ja, dat is altijd in mijn hoofd blijven plakken, dat beeld.
0: Ja, neem je dat al mee in de zin dat je zelf ook later Mentos'en gaat uitdelen aan je kleinkinderen? Daar ben je nog lang niet natuurlijk, maar...
1: Ik heb er nog niet zo over nagedacht. Ik weet het niet.
0: Ja. Ik vraag het omdat ik denk dat je er wel over nadenkt in de zin dat je nu een plaat gemaakt hebt die echt over dat soort kleine dingen gaat. En als je dan één dingetje zou veranderd hebben, was er misschien iets helemaal anders gebeurd. De spelingen van het lot, lees ik letterlijk in de perstekst. Daar ben je dan toch mee aan de slag gegaan en denk je er toch over na ook.
1: Ja, ik ben ondertussen 15 jaar bezig en ik schrijf vooral liedjes over mezelf. En dat was ik een beetje beu. En toen dacht ik, wat als ik nu eens een plaat maak met allemaal liedjes die over mij hadden kunnen gaan als ik ooit iets anders had beslist. En daar ben ik dan veel te hard in gegaan en daar is dan een heel leven uitgekomen.
0: Ja, het is een heel ander leven eigenlijk.
1: Ja, het zijn stuk voor stuk andere levens. En ik denk dat dan, ja, het is dan een beetje... Als het gaat over Mentos, gebaseerd op mijn grootmoeder, die ook een heel leven heeft gehad.
0: Mm.
1: Maar dan ja, eerder een leven dat ik graag wens te vermijden.
0: Mm.
1: In die zin dat dan een hele lieve vrouw was, maar tegen het einde van haar leven, zoals denk ik veel oudere mensen, zo wat ja, verbitterd.
0: Ja, veel mensen kwijtgeraakt en
1: ja.
0: Een beetje afvragen van waarom eigenlijk, zo dat soort dingen.
1: Hè. Ja, maar ze had nog altijd wel die snoepjes in haar handtas. Ja. Dus dan, ja.
0: Er waren nog zekerheden.
1: Oh, wel, het is dat.
0: Al die andere wendingen, die mogelijke wendingen, het wordt een soort van multiverse, waar Spider-Man ook in beweegt. Want als je dan begint na te denken van, ja, als ik daar toen links had afgeslagen, of zo die film Sliding Doors, het is allemaal zo dat soort hypothetische bedenkingen. Denk je soms van, verdorie, ik had dit of dat anders moeten doen?
1: Goh, niet per se, want ik ben wel, ondanks het feit dat ik in de totale rabbit hole van zo mijn vele parallele levens ben gedoken, ben ik er nog altijd wel van overtuigd dat ik heel erg gelukkig ben in dit leven. Maar het is, wat mij zo opvalt is het toeval daarin.
0: Hmm.
1: Heel veel dingen die ik vandaag doe, die zijn ergens ooit gebaseerd geweest op een louter toevallige keuze.
0: Ja.
1: En als je daarop begint in te zoomen, dan dat is niet één keuze geweest. Dat zijn aaneenschakelingen van allerlei... Ja, heb jij dat niet?
0: Zeker, ja.
1: Ja. En dan toch, dan ben ik blij dat die plaat is er nu. En daar kan ik dan over vertellen. Maar ik ben dan toch nog altijd blij om te zeggen... Ah ja, maar ja, het uiteindelijke leven dat ik op dit moment leid... Ja, daarvoor had ik wel... Als ik daarvoor had kunnen tekenen, had ik het dan wel gedaan.
0: Ja, ja. Oké. Ik zie een tevreden man voor mij zitten.
1: Dat is absoluut.
0: In elk geval positief, hè?
1: Ja, zeker. Ja. Ja, dat is heel cool. Maar ik heb er heel erg van genoten om op onderzoek te gaan naar hoe het anders had kunnen zijn.
0: Want je zegt... Ik was het een beetje beu om over mezelf te schrijven, maar als je dan zo gaat soul-searchen en dat soort hypotheses begint af te tasten, dan schrijf je toch wel weer over jezelf eigenlijk, denk ik. Het komt toch gewoon uit jou, hè?
1: Ja, daar hang ik natuurlijk aan vast. Ja. Het vertrekt altijd vanuit mezelf. En ik ben dan mild geweest door te zeggen, ja, maar als ik over een andere versie van mezelf schrijf, dan schrijf ik niet per se over mezelf. En ik ga ervan uit dat daar geen lastige vragen over gesteld zullen worden op Radio 1. Maar helaas.
0: Sorry daarvoor. Wat is een... Je noemt het nu lastige vragen. Het is wel een soort filosofische bedenking wel, hè. Los van wat jij op die plaat gedaan hebt, daarover nadenken en zo van... Goh, als ik nu dit of dat... Je mag het als moeilijke vragen interpreteren, maar...
1: Ja, nee, tuurlijk. Maar ik hou ervan, hè. En ik hou ervan om erin te duiken. En ik merk ook sinds de plaat uit is... ja, er zijn heel veel mensen die nu zeggen van, ah ja, maar inderdaad, want ik heb ook zo een aantal momenten gehad in mijn leven. Mm. En dat is eigenlijk een hele goede, een heel goed startpunt voor een gesprek. Ja. Want ja, de mensen die dat je tegenkomt, ja, die zijn daar omwille van, ja, een reden, dat klinkt nu zo zwaar.
0: Ja, ja.
1: Maar ja, dat is een bepaald pad dat ze zelf hebben uitgestippeld. Mm. Maar ze hadden daar even goed niet kunnen zijn.
0: Suggereer eens een nummer. We hebben de hele plaat voor ons liggen. Wat zullen we eens spelen nu?
1: Goh.
0: We hebben Mentos al gehoord met het verhaal van je grootmoeder. Ik zou zeggen, kies er nog eens eentje. Ik zou het ook kunnen doen, kiezen. Maar ik vind dat ze allemaal zo mooi op zich staan. Het zijn allemaal zo mooie verhaaltjes. Ik ben bang om afbreuk te doen aan. Dus ik vraag het gewoon aan jou. Dat is makkelijker voor mij.
1: Ja, ja, mijn favoriet nummer is Ik zoek naar de woorden.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat mogen we zeker draaien. En op zich, dat is een beetje de weggever of zo. Omdat uiteindelijk eindigt het met van, ja, ik zoek naar de woorden. Als je ze niet vindt,
0: ja.
1: Ja, dan moet er beginnen.
0: Ja, dat is dit nummer uit Een Heel Leven. De nieuwe plaat van Stoomboot.

stil ik weet dat ik ze vinden zal. Dat heb ik je beloofd.

voor mensen die professioneel woorden en intonatie wikken. Ik zoek naar

0: herbeginnen.
1: Ik zoek naar de woorden uit de nieuwe plaat van Stoomboot. Er staan er een heleboel op, 10 om precies te zijn, met titels als Het is oké, of Doei Job, of Pompeii. Wat zou je beleefd hebben in Pompeii?
0: Ja, Pompeii, ik ben daar ooit geweest.
1: Ja.
0: In het middelbaar, op Italië-reis.
1: Ah ja, ja.
0: En de dag voordat wij naar Pompeii gingen, zaten wij op hotel met een andere school. Scholieren uit Vlaanderen,
1: mm-hmm,
0: die ook Pompeii gingen bezoeken.
1: Ja.
0: En in die school was er een meisje, en dat was een heel mooi meisje die heel interessante dingen zei. En ik was daar heel erg door betoverd. Ik was daar zo door betoverd dat ik zanderdaags zo erg geprobeerd heb om heel veel indruk te maken op dat meisje, dat ik eigenlijk helemaal niks van Pompeii heb gezien.
1: Ah ja, okay.
0: Dus ik zou nog eens moeten teruggaan.
1: Ja.
0: En voilà, dat is een beetje dat daarover gaat.
1: Ja.
0: En dat mondt dan uit in... jij weet niet hoe vervelend het is om samen te zijn met iemand die altijd gelijk heeft.
1: Ja.
0: Want ja, stel dat het met dat meisje in Pompeii toen iets geworden was, dan had mijn leven er helemaal anders uitgezien.
1: Zeker, ja, ja.
0: En je zou dan denken, ah ja, ja, maar misschien had ik dan een gelukkig leven en was ik daar ondertussen mee samen. Maar het zou ook even goed kunnen,
1: mm-hmm,
0: dat wij gestart waren aan een relatie en dat wij zelfs zouden zijn gaan samenwonen, dat wij op trouwen zouden hebben gestaan, dat wij zouden nadenken over kinderen, maar dat je op een bepaald moment toch beseft dat je toch niet het beste in elkaar naar boven haalt, waardoor dat ook zou stranden.
1: Ja, ja. Ja, het is een beetje om hoofdpijn van te krijgen als je begint na te denken over de oneindige mogelijkheden waar jij nu een plaat over gemaakt hebt.
0: Oh, wel, ja, want dus de vraag van wat als ik toen dat had gedaan,
1: ja, is dat simpel. Is het, ja.
0: Maar je kunt dan, wat als ik toen dat had gedaan en ik had toen dat gedaan. Dus je kunt in vierkantswortels en in machten beginnen nadenken.
1: Ja. Om het dan even praktisch te maken, want die plaat is er wel degelijk. Je hebt ze gemaakt met Christophe de Visser en Tuur Florizone.
0: Ja.
1: Hoe heb je aan hen uitgelegd wat je wilde bereiken met deze plaat? Kregen zij ook hoofdpijn van, Niels, man, dit is gewoon zoveel, of niet?
0: Ja, het grappige is, ik heb hen niet te veel uitgelegd.
1: Ah, ja.
0: Ik heb gewoon gestuurd, kijk jongens, dit zijn de nummers die ik graag wil doen.
1: Ah, ja.
0: En ja... En we gaan dan binnenkort, volgend jaar gaan we samen spelen. En dan gaan zij alle verhalen horen live. Dus ze zijn nu nog niet op de hoogte.
1: Ja.
0: Wat ik wel goed vind, want ik zou niet... Het zou heel jammer zijn geweest, moest ik Tuur en Christophe hoofdpijn hebben bezorgd voordat ze de nummers moesten opnemen, want dan had de plaat niet zo goed geweest. Maar stel dat ik wel heel het concept had uitgelegd, dan had het waarschijnlijk een andere plaat.
1: Voilà, daar gaan we weer. Christophe de Visser speelt contrabas, voor alle duidelijkheid.
0: Ja.
1: Voor de zone is een uitstekend accordeonist.
0: Ja.
1: Jij speelt gitaar, je zingt.
0: Ja.
1: Dat is de bezetting voor de tour ook die je gaat doen met Een Heel Leven. Door die accordeon vooral krijgt het wel een heel specifiek geluid, wat je vroeger niet aanboorde, denk ik. Zijn invloed is daar wel duidelijk.
0: Ja, ja, en het is ook... Ik heb naar Tuur en Christophe gebeld, omdat dat twee muzikanten zijn die ik eigenlijk al heel lang hier en daar zie optreden en waarvan ik elke keer dacht, amai, dat zou wel leuk zijn om met die gasten samen te werken. En toen ik dan nadacht over, ik wil dan die nieuwe plaat maken, dan dacht ik, ja, misschien moet ik hen gewoon mailen.
1: Mm.
0: En tot mijn groot plezier mailden ze terug van, eigenlijk is dat wel een leuk idee.
1: Ja.
0: En dus het was eigenlijk een droom om met hen samen te werken. Maar natuurlijk, ja, dat bepaalt ook wel die sound. En we hebben het ook heel, heel klein en eerlijk gehouden. Dus het is eigenlijk een live plaat.
1: Ja.
0: We zijn samen in de studio getrokken. En we hebben de beste takes geselecteerd.
1: Ja.
0: Maar de bedoeling is dus, als je die cd opzet thuis... Ja, je zit echt met ons mee in die ruimte.
1: Ja, dat ga je toch ook echt doen? Hè? Je gaat ook spelen met die plaat? Je had het over de concerten. Hoeveel komt eraan?
0: Goh, we zijn nog volop aan het boeken. En de tour door agenda perikelen begint die pas volgend jaar.
1: Ah ja, oké. Okay.
0: Maar ja, dus alles komt eraan.
1: Ja.
0: Ik kijk er heel, heel erg naar uit. Het is een heel mooi project.
1: Ja, je zei het ook. Ze gaan de verhalen ontdekken terwijl we het spelen. Dus je hebt het nog gedaan, hè? Muziek spelen en dan eigenlijk de verhalen erbij vrij uitgebreid vertellen, toch?
0: Ja, ja, ja. Ik denk dat ik gestart ben als iemand die vooral muziek maakte. En dat ik ondertussen na die 15 jaar ben ik vooral iemand die zo veel vertelt en dan ook een beetje muziek heeft.
1: Ja, oké. Okay.
0: En dat is, ja, dat is ook door de voorstellingen die ik de afgelopen jaren heb gemaakt. Daar is tekst en verhaal heel erg belangrijk in.
1: Ja.
0: En ik heb dat ook in een heel leven wel wat doorgetrokken.
1: Ja.
0: Want ik vind dat echt... Ik vind dat echt heel plezierig om zo
1: dat snap ik,
0: te vertellen tegen de mensen.
1: Kijk, en nu zijn er weer 10 nieuwe verhalen die je kunt vertellen, die afgeleid zijn van je eigen leven, maar die een andere wending zijn, die je niet hebt geëxploreerd, maar dus nu wel een nummer over hebt gemaakt, of nummers over hebt gemaakt. Ik zeg het. Het is soms een beetje veel als je begint te denken aan de oneindige mogelijkheden. De nummers zoals op de plaat staan zijn er natuurlijk. We gaan er nog eentje spelen. Het is stilaan warmer aan het worden. Het wordt zomer. Zullen we gewoon voor kerst gaan? Omdat dat kan.
0: Ja, dat is een zeer goed. Zeer goed idee.
1: Waar gaat deze kerst over? Niet over een kerst van jezelf dan, denk ik. Want het is een andere...
0: Ja, dat is eigenlijk... Ja, kerst. Ja. Ik heb het geluk dat ik getrouwd ben met de liefde van mijn leven. Ik heb er ondertussen 2 kinderen mee. Zelf heb ik een hekel aan kerst.
1: Mm-hmm.
0: Nu, mijn vrouw heeft een ongelooflijke passie voor kerst. Zo groot dat hij daar op de eerste date uitvoerig tegen mij over vertelde. En ja, het heeft niet veel gescheeld of ik zat daar op die eerste date. En ik zit daar ten opzichte van een hele mooie, slimme, waanzinnige vrouw. Maar die de hele tijd praat over kerst waar ik een hekel aan heb. Het heeft niet veel gescheeld of ik dacht, ja maar laat dit maar zitten. Maar stel dat ik dat had gedaan, ja, dan had mijn leven er ook weer helemaal anders uitgezien.
1: Ja, daar gaan we weer.
0: En de liefde voor mijn vrouw heeft ervoor gezorgd dat ik intussen ook mijn hekel voor kerst kwijt ben.
1: Kijk, alleen maar positieve kanten. Niels Balsen van Stoomboot, bedankt voor je nieuwe plaat. En we gaan luisteren naar kerst, want het is bijna zomer.
0: Dankjewel.

Stoomboot over kerst, want het is bijna zomer en dan is dat grappig. Het is vooral een heel mooi liedje uit zijn nieuwe plaat Een Heel Leven, waarin hij exploreert wat het zou kunnen geweest zijn als ik toen toch die of die keuze anders zou gemaakt hebben. Ik zeg het, ik krijg er hoofdpijn van, want dat is oneindig. Daar kun je blijven over nadenken. Maar de plaat zoals ze is, die is uit en kun je beluisteren. En dat verandert niet meer natuurlijk. Dit is ook splinternieuw. Velvet Jesus, een nieuwe single van hen. The Endless Border, zo heet het.

0: In het najaar komt er een nieuwe plaat uit van Velvet Jesus. En in de aanloop daarnaartoe maken ze hun naam waar, want een groepsnaam waar Jesus in komt, daar moet iets katholiek aan hangen. Ze gaan dit jaar op katholieke feestdagen nieuwe singles uitbrengen. De eerstvolgende komt uit op 14 mei. Dat is Onze Lieve Heer Hemelvaart. En dat gaat zijn wat je net hoorde, The Endless Border van Velvet Jesus.
1: De dikke Delvaux.
0: Wie daar komt binnengewaaid? Jan Delvaux.
2: En ik klink, leek het wel.
0: Ja, ik klink verbaasd, maar je bent gewoon elke week hier, wat heel fijn is, want je hebt altijd goede verhalen bij. Vandaag is het een heuse reis eigenlijk.
2: Ja. Vandaag gaan we ook een beetje Clara spelen, want de namen Bach, Tchaikovsky en Stradivarius komen voorbij. En dat gebeurt niet elke dag op Radio 1 natuurlijk. Ons reisverhaal vertrekt bij een van onze zeldzame wereldhits.
0: ...1969, toen is dit geboren. Daydream van de Wallace Collection. Inderdaad, een zeer grote hit geweest, grote classic.
2: Ja, opgenomen in de Abbey Road Studios, de vermaarde Abbey Road Studios in Londen. Mm-hmm. Gelanceerd vanuit Engeland. Maar in Engeland overal een hit geworden, behalve in Engeland. Ja. Dus, en hier in België dacht men eigenlijk dat het een Engelse groep was. Er was heel veel verwarring. Goed, dat heel terzijde. Wat was er heel bijzonder aan die groep? Ze bestond enerzijds uit drie totaal ongeschoolde, langharige rockmuzikanten die eerder samenspeelden bij Sylvester's Team, een band uit Brussel. En anderzijds twee mooi geklede leden van het Nationaal Orkest van België. Te weten Raymond Vincent op viool en Jacques Namot op cello.
0: Ja, goede combo wel. Rock'n'roll en klassiek samen.
2: Ja, en volgens de bezieter van de band, Sylvain van Holmen, zou dat gouden eieren kunnen opleveren. Dat gebeurde dus ook. Ook al omdat er bij de oprichting in 1969 al gelijkaardige experimenten waren geweest die de lat hadden hooggelegd en die dat ook bewezen. A Wider Shade of Pale van Procol Harum, bijvoorbeeld, dat erg beïnvloed is door Bach. Mm-hmm. Hey Jude van de Beatles, met die lange outro die ook zo. En ook bij ons was er op dat moment al een mooi voorbeeld te vinden van die combinatie van klassiek en pop onder de naam The Stradivarius. Ik laat een kort stukje horen.
0: The Stradivarius is dit dus. Walking in Bach's World, daar is Bach dus al. Ja. Wanneer zitten we nu?
2: En nu zitten we in 1967. Ja. En wie gaat er achter die zeer klassieke naam schuil? Raymond Vincent, de naam die ik daarnet noemde. Dus de violist van het Nationaal Orkest van België. Die dus enkele maanden later zal aansluiten bij Wallace Collection. En die daarvoor zorgt dat Daydream een wereldhit wordt. Waarom? Hij begon te improviseren op een stukje uit het Zwanenmeer van Tchaikovsky.
0: Ah ja, dat kende hij goed natuurlijk. Ja.
2: Voilà. De Stradivarius is trouwens een duo. En wel een heel bijzonder duo. Het ene deel is Raymond Vincent. Klassiek. Het andere deel is Ariane Buist. Ooit van gehoord? Nee, Ariane Buist is een vrij onbekende naam. Zij was een van de eerste rockchicks van ons land. Van Ariane zijn er heel veel foto's zo helemaal in het zwart gekleed met een elektrische gitaar. Echt heel, heel cool. En ze leert dus op jonge leeftijd al elektrische gitaar spelen en start in 1963 een groepje Ariane et ses copains.
0: Oké. Okay.
2: In Brussel, in de hoofdstad. En dat komt ene Jean-Paul Wittemans ter oren. En Jean-Paul is de uitbater van Les Cousins. Een club op de Grote Markt in Brussel. Ja, echt wel de hotste club van het land. En bij de eerste verjaardag van zijn zaak vraagt die man het dansorkest La Jeune Équipe om eigenlijk de mensen te entertainen. Er waren jonge gasten die zo mambo en cha-cha-cha speelden.
0: Ah, ja, okay.
2: Meer muziek voor oudere mensen. En af en toe al eens een rocknummer van Bill Haley of Little Richard.
0: Ja.
2: En Les Cousins zit afgeladen volop die eerste verjaardag, vrijdag 1 juli 1960 om exact te zijn. En een van de 80 aanwezigen is een van mijn grote helden. Hij is al zo vaak vernoemd, Jean Kluger.
0: Ah, dat is natuurlijk interessant, hè? Dan gebeuren er dingen.
2: Jean, moeten we hem nog introduceren?
0: Misschien, toch nog kort.
2: Wiltura en dan een heel pak van die camping disco hits. Ook de man die de boekhouding van Daft Punk.
0: Ja.
2: Een icoon eigenlijk uit de Belgische popmuziek. Jean is op dat moment 23 jaar oud en hij is de zoon van een belangrijke pion in de muziekwereld, zijn pa Jacques.
0: Mm-hmm.
2: En Wittemans, Jean-Paul Wittemans, had gezegd van Jean, moet eens komen luisteren de vrijdag, want dan komt La Jeune Équipe spelen. En Kluger is meteen gefascineerd door die jonge gasten en een enkele weken later stapt hij in de studio met die bende en daar wordt de eerste gouden Belgische rocksingle geboren.
0: Je zei net, de eerste gouden Belgische rocksingle, dat geloof ik absoluut wel. Ja, het is echt een classic, hè? Killy Watch van The Cousins. dus niet van de Jeune Équipe, want hij had dat wel met die groep opgenomen, toch? Hè?
2: Nee, dus La Jeune Équipe was onderweg van naam veranderd. Jean Kluger had gezegd van ja, foe, dat vind ik niet echt rock en roll klinken, dus er moest iets nieuw bedacht worden. En toen kwam Jean-Paul Wittemans tussen, de eigenaar van Les Cousins, die dacht van product placement, of hoe noemt men dat in het Engels?
0: Ah, ja. En hij zei, we maken daar de Cousins van.
2: We maken daar de Cousins van.
0: Dat is goed dus gezien voilà. Van hem, goed dus, geregeld.
2: Ja. Ja, ze hebben dus als eerste ook een gouden plaatje gekregen, officieel onderhandeld voor de verkoop, toen denk ik van 100.000 stuks.
0: Okay.
2: Wat heel veel was. Nu, Jean-Paul Wittemans, die had de smaak te pakken. Die dacht van, ik ben de nieuwe platenbons. ik weet wat goed is. En hij raakt gecharmeerd door het groepje van Ariane Buis, dat op dat moment ook actief was. Ariane et ses copains. En hij geeft die gasten geld om een demotje op te nemen. En hij stapt met die demo naar wie denk je? Naar
0: Klugers.
2: Naar Klugers. En ook die is meteen gecharmeerd door Ariane. Maar, zegt ja, die naam, Ariane et ses copains, dat is niet rock en roll. Hij zegt van, laten we er Ariane et les 10 vins van maken.
0: Want dat is veel beter.
2: In een rare beweging. Nu, Les 10 vins, dat was toevallig ook de naam van een kledingwinkel voor tieners aan de Grasmarkt in Brussel. Dat is die straat voor het Centraal Station. En die mannen wou graag sponsor worden. Dus Jean toen al in de mot van, je kan een groep linken met een kledingmerk eigenlijk. Ja. En vreemd genoeg, en dat vond ik wel heel grappig, zal de groep langer bestaan dan de winkel. Dus ze bleven die naam houden, maar de winkel was al verdwenen. Ja, en Ariane Les 10 vins, ja, die rokte als de beesten. Tu voudrais que j'oublie
0: le garçon qui vient de me quitter. Que j'oublie van Ariane et les 10 vins.
2: Dat zeg je zeer mooi.
0: Ja, hè?
2: Uit 1966. De carrière van die groep kan heel kort samengevat worden. Het belangrijkste wapenfeit is dat ze te zien waren in de eerste kleurenuitzending op de Nederlandse televisie.
0: Ah ja, oké. Okay.
2: Als claim to fame. Kort na het verschijnen van dit nummer, Tu voudrais que j'oublie, komt het bericht dat Ariane solo gaat. Het is een beslissing van haar manager en dat is
0: die Jean-Paul Wittemans was
2: Jean-Paul.
0: Dat, hè?
2: Jean-Paul dacht van het spoor van Ariane et les 10 vins, dat gaat doodlopen. En ook die solo-uitstap is eigenlijk van heel korte duur. Waarom? Ariane en Jean-Paul worden een koppel.
0: Ah ja.
2: En de trotse ouders van twee zonen. De rockchick gaat op rust, die stopt ermee. En zet vanaf 1975 de zaak van haar vader in Brussel verder. Wie was die vader? Roger Buist. En dat was een naam die elke muzikant op dat moment in de hoofdstad kende, want die had een gereputeerde muziekhandel. En dat was ook de reden waarom die Ariane in 1963 al met een elektrische gitaar rondliep. Ten eerste was dat nooit gezien, want ten tweede waren elektrische gitaren toen zeer, zeer duur. Die moest hij gewoon uit het rek pakken in de winkel.
0: Ja, dat
2: en
0: helpt wel,
2: zichzelf
0: ja.
2: Zo leren spelen eigenlijk. Nu, diezelfde winkel van Roger Buist is in de jaren 60 ook het adres voor Brusselaars die op zoek zijn naar een goede viool.
0: Ah ja.
2: En dat is wellicht ook de verklaring waarom het beatmeisje Ariane Buist en de ernstige violist Raymond Vincent, die we in het begin hebben geïntroduceerd, die bij het Nationaal Orkest speelde, dat die elkaar wisten te vinden en dat die samen smelden tot
0: de Stradivarius.
2: Voilà.
0: Ja, ja, ja.
2: Voilà, ons reisverhaal is rond. Nu, opvallend is, hebben we één single gemaakt, die twee, dat instrumentals zijn. Dus je zou denken van, die Raymond gaat waarschijnlijk viool spelen en Ariane zal zingen, want dat is al heel, heel lang. Maar het zijn twee instrumentals, dus instrumentale nummers. Dus het is eigenlijk een volwaardige samenwerking, een volwaardige compositie van beide. Het is helaas ook het enige singeltje. Het is zeer gezocht in kringen van verzamelaars, maar het is weer zo'n typisch rare Belgische surrealistische samenwerking eigenlijk. En het is uitgebracht op Palet, het platenlabel van Jean Kluger.
0: Dat had Kluger toch altijd goed bekeken. Talenten, dat wist hij wel te vinden. Hè? We gaan luisteren naar de Stradivarius en Walking in Bach's World. Jan Delvaux, zeer bedankt.
2: Gedaan.

zonder meer een stukje bijzondere Belgische muziekgeschiedenis. Toch wel de Stradivarius, Walking in the Bach's World. Dit is muziek van Lotte Lauwers. Die gaat al een paar jaar mee onder de naam Patches. En dit is ook nieuwe muziek van haar, dat is wel fijn. Patches en Get Back.

0: Malibu van Milk the Bishop, een echte Belpop classic. Veel meer classics zometeen na het nieuws bij Ronald.
1: De Roma en literair productiehuis Vonk en Zonen presenteren Vers Vuur. Op zaterdag 23 mei. Een prikkelend festival van woordkunst in al haar vormen. Met onder andere Chibi Ichigo, Fresco, Ikraan, S.O.E. Weide en Willy Organ op verschillende podia. Tickets via de Roma.be, samen met Radio 1.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
4: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
5: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Nu bij Maxizo.
7: Hallo!
6: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op Maxizo.be.
8: Amai, mijn energieafrekening was zo hoog.
9: Hier geen verrassingen. Ik weet op voorhand wat ik betaal, zonder verborgen kosten.
8: Ah ja?
9: Een energiewijze ondernemer herken je meteen. Die heeft grip op zijn afrekening. Met Enwise krijg je niet alleen stroom, ze maken je echt energiewijs. Ontdek alles op Enwise.be. Enwise. Energiewijs ondernemen.
10: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
11: U denkt vaak aan wat u hebt opgebouwd en aan wat u wilt doorgeven. Aan de waarden die voor u belangrijk zijn en aan het maken van de juiste keuzes. Bij Deutsche Bank zijn we continu bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in uw traject, met aandacht voor uw project en met de focus op uw vermogen.
12: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication, Deutsche Bank.
13: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
14: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
13: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
15: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
16: Oh.
15: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden. Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
1: VRT Radio 1.
17: Alles begint bij luisteren.
18: 3 uur, goedemiddag VRT Nieuws met Iris van Impen. Op het Canarische eiland Fuerteventura is een Belgische vrouw van 56 dood teruggevonden. De politie vond haar lichaam op een vuilnisbelt na dagenlang zoeken. Haar zoon van 22 is opgepakt op verdenking van moord. Dat schrijven verschillende Spaanse media. Buitenlandse Zaken bij ons bevestigt haar overlijden. De vrouw woonde al langer in Fuerteventura. Afgelopen maandag gaven vrienden en familieleden haar als vermist op toen ze haar niet meer konden bereiken. Het lichaam van de vrouw zal onderzocht worden in een forensisch ziekenhuis op het eiland. De 25-jarige man die gisteravond is opgepakt voor een dodelijke steekpartij in de Antwerpse wijk Kiel is door de onderzoeksrechter aangehouden. Dat laat het parket van Antwerpen weten. In de nacht van donderdag op vrijdag werd...
19: Jij hebt de power met de Eneco-app.
20: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
21: Hoe weet jij dat, papa?
20: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
21: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
20: Ja, en ook als jij op een tablet...

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Radio 1 live.
2: De verspreiding van deze asbest is echter beperkt gebleven tot de gronden van het landbouwbedrijf en vormt geen gevaar voor de verdere omgeving. De brand is onder controle, de nabijgelegen woning is volledig gevrijwaard, er zijn geen slachtoffers en de ruime omgeving is afgesloten voor alle verkeer om de hulpverlening verder te laten verlopen.
3: Peter Magyar heeft de eed afgelegd als nieuwe premier van Hongarije tijdens de eerste zitting van het nieuwe parlement. Daarmee komt na 16 jaar officieel een einde aan de regeerperiode van Viktor Orbán. De partij van Magyar won een maand geleden de verkiezingen in Hongarije en behaalde een 2/3 meerderheid in het parlement. Op het plein voor het parlement in Budapest zijn tienduizenden mensen samengekomen om de zitting te volgen. Magyar zal daar straks ook speechen. Daarna staan er nog concerten en festiviteiten gepland. En de Spaanse Paula Blasi is de eindwinnares van de Vuelta Feminina en dus niet de Nederlandse Anna van der Breggen. In de slotrit met finish op de extreem steile Angliru reed Blasi weg van Van der Breggen, die in de rode leiderstrui was gestart. Blasi werd tweede in de etappe. De ritwinst was voor de Zwitserse Petra Stijasny. Eindwinst dus voor Blasi. En Lotte Kopecky die mag de groene puntentrui mee naar huis nemen. Vanmiddag zon, maar ook stapelwolken en tot 22 graden. Morgen geleidelijk aan meer wolken met tegen het einde van de dag ook kans op buien bij maximaal tussen 15 en 22 graden. Er staat dan een matige noordoostenwind, aan zee is die krachtig. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
1: Radio 1.
5: Classics.
1: Met Ronald Vragen.
5: En met U2, Gorillaz en Lhasa. En tussen 4 en 5 Sweet Soul Music. Deze keer een soulparel uit de 60s die vooral bekend is omdat hij 2 keer heel succesvol is gecoverd. Dat is voor straks. Geniet van zon en classics. Goedemiddag. Goedemiddag.

Het heeft real, real lang geduurd om dit nummer uit te brengen. Van Morrison schreef het in 1980. En pas in 1990 kwam het op een van zijn platen te staan. Dat had te maken met de energie. Het is een heel energiek nummer. En hij had in 1980 meer introspectieve songs nodig voor zijn album Common One. Het paste toen dus niet.

Twee keer al dit jaar kwam U2 met een onverwachte nieuwe EP op Aswoensdag en op Goeie Vrijdag. Ik durf denken dat ze dan nog iets in petto hebben op Hemelvaartsdag volgende week. Of misschien Pinksteren. We gaan het snel weten. Je hoorde een oude U2 celebration. Dit is Duffy, Rain on Your Parade.

Rain on Your Parade van Duffy. Zometeen Smooth Operator, maar niet van Sade. Het is een andere song van een andere zangeres. Op de binnenring rond Brussel 15 minuten vertragen van Vilvoorde tot Zaventem. Op de buitenring 10 minuten extra van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette. Op de A19 van Ieper naar Kortrijk 15 minuten extra tussen Wervik en Moorsele. Daar is maar één rijstrook vrij door werkzaamheden.

0: klasse van Chris Rea, I Can Hear Your Heartbeat. Daarvoor 50s R&B van Sarah Vaughan. Met ook wat cha-cha-cha erin. Past bij het speelse karakter van de song, Smooth Operator.
1: Radio 1 Classics.
0: Nu naar begin jaren 80, In Deep. Met twee zangeressen, Rosemary Ramsey en Rejane Magloire. Die tweede zou later bij Technotronic gaan zingen, na het succes van Pump Up The Jam. Maar hier dus nog bij In Deep.

0: Well, all right.
1: Radio to the rescue. Last night a DJ saved my life. In Deep, met dus de Congolees-Amerikaanse Rejane Magloire als een van de zangeressen. Zij volgde Manuela Camosi, Yakit K op bij Technotronic begin jaren 90. Dit is Queen, Another One Bites the Dust.

Zonnige zaterdagmuziek met zonnebril. Dit waren Gorillaz en Dare. Classics. Cyndi Lauper brak door met Girls Just Wanna Have Fun. Een heel vrolijk nummer. Maar dit was haar eerste nummer 1 hit, True Colors. Meer ingetogen en emotioneel. Cyndi Lauper.

13 van Big Star met Alex Chilton. Hij was eind jaren 60 de piepjonge zanger van de Bokstops, maar zij stopten ermee. Alex was fan van de Birds en na een ontmoeting met Roger McGuinn vormde hij Big Star, een band die zijn inspiratie haalt bij de drie B's. The Birds, The Beach Boys en The Beatles. Dit is met een G.

Ooit was ik een soldaat. Gorky, live op Boterhammen in het park in Brussel begin jaren 90. Met Patrick Rigel op slide gitaar. Prachtig nummer. Nu de Lemonheads.

0: Big Star was beïnvloed door The Birds en ook Robert Smith van The Cure is fan. Ik wou in In Between Days een jangle gitaargeluid zoals The Birds, zei Robert Smith. Niet direct een link die je zou leggen, maar het werkt wel. Zometeen Lhasa. Eerst dit. Op de binnenring rond Brussel 15 minuten vertragen van Vilvoorde tot Zaventem. Op de buitenring komt er 10 minuten bij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Op de A19 van Ieper naar Kortrijk 10 minuten extra tussen Wervik en Moorsele. Daar is maar één rijstrook vrij door werkzaamheden.
1: Radio 1 Classics.

0: 31 december komt Morrissey naar Vorst Nationaal voor een exclusief nieuwjaarsconcert. Met zijn grootste hits. Zet 2027 in met Morrissey, inclusief balloon drop en DJ-set. Tickets, gracialive.be. Van oud naar nieuw met Morrissey in Brussel. Samen met het Nieuwsblad en Radio 1.
1: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
5: Grando, Grando, Grando.
4: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
0: Amrun 1945. Een indrukwekkende en ontroerende film van regisseur Fatih Akin uit de selectie van het Filmfestival van Cannes. Het einde van de Tweede Wereldoorlog is eindelijk in zicht. Op het eiland Amrun zoekt Nanning dag en nacht naar eten voor zijn familie.
6: Wordt hard gegessen?
0: Ontdek Amrun 1945 als eerste.
6: Dat is toch ook geen angst voor de zee?
7: Toch.
0: In tickets via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
8: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.

0: Zit je als zelfstandige met vragen over je inkomen wanneer je uitvalt? NN beschermt je bij fysieke en zelfs mentale klachten. Vind de juiste antwoorden bij een makelaar of op nn.be. NN. Verzekeren en beleggen.
1: Profel.
2: Profel staat al meer dan 75 jaar voor Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften. Meer info op profel.be.
3: Als investeerder die evenwicht zoekt tussen risico en rendement, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Voorspelbaar rendement?
4: Onmogelijk.
3: Zekerheden?
4: Onmogelijk.
3: Gelukkig is er nu mogelijk.be. Investeren in zakelijke hypotheken met voorspelbaar rendement en de zekerheid van een vastgoed als onderpand. Mogelijk.be.
5: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: 4 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. 3 gewapende mannen hebben kort voor de middag de hoofdzetel van winkelketen Krevel aan overvallen in Grimbergen in Vlaams-Brabant. De daders zaten in een bestelwagen die meteen na een vrachtwagen van het bedrijf kon binnenglippen. Burgemeester van Grimbergen, Bart Laremans.
8: Komt erop neer dat een gewapende groep uit een camionet is gelopen en die hebben dan eigenlijk het hoofdgebouw van Krevel bestormd, hebben daar een aantal personeelsleden gegijzeld, gekneveld ook, met een vuurwapen bedreigd en dan zijn ze binnen in het magazijn een hele hoop laptops gaan stelen. Een van de mensen die gekneveld waren heeft blijkbaar nadien wel de angstaanval gekregen en daar is dan een ambulance voor ter plaatse geweest.
7: Er is niet geschoten. Na zowat 1,5 uur zijn de daders gevlucht. Het parket onderzoekt de zaak. Op het Canarische eiland Fuerteventura is een Belgische vrouw van 56 dood teruggevonden. De politie vond haar lichaam op een vuilnisbelt na dagenlang zoeken. Haar zoon van 22 is opgepakt op verdenking van moord. Dat schrijven verschillende Spaanse media. Buitenlandse Zaken bij ons bevestigt haar overlijden. De vrouw woonde al langer in Fuerteventura. Afgelopen maandag gaven vrienden en familieleden haar als vermist op toen ze haar niet meer konden bereiken. Het lichaam van de vrouw zal onderzocht worden in een forensisch ziekenhuis op het eiland. Verschillende Spaanse media, Buitenlandse Zaken bij ons, bevestigt haar overlijden. De vrouw woonde al langer in Fuerteventura. Afgelopen maandag gaven vrienden en familieleden haar als vermist op toen ze haar niet meer konden bereiken. Het lichaam van de vrouw zal onderzocht worden.

0: vormt geen gevaar voor de verdere omgeving. Er zijn geen slachtoffers en de ruime omgeving is afgesloten voor alle verkeer om de hulpverlening verder te laten verlopen.
1: Peter Magyar heeft de eed afgelegd als nieuwe premier van Hongarije tijdens de eerste zitting van het nieuwe parlement. Daarmee komt na 16 jaar officieel een einde aan de regeerperiode van Viktor Orbán. De partij van Magyar won een maand geleden de verkiezingen in Hongarije en behaalde een 2/3 meerderheid in het parlement. Tijdens zijn toespraak in het parlement riep Magyar de president ook op om op te stappen en zei hij ook dat hij het land wil herstellen na het polariserende beleid van Orbán. Sport in de hoogste klasse van het vrouwenvoetbal is OH Leuven nog geen kampioen. Daarvoor had OHL moeten winnen van Anderlecht, maar het werd een gelijkspel 1-1. OH Leuven behoudt in de stand wel 4 punten voorsprong op Anderlecht en heeft dus nu nog altijd de meeste kans om zichzelf op te volgen als kampioen. Vanmiddag krijgen we zon, maar ook stapelwolken tot 22 graden. Morgen eerst zon, geleidelijk aan meer wolken. Tegen het einde van de dag is er kans op buien en dan maxima tot 19 graden. Er staat dan een matige noordoostenwind en aan zee is die wind krachtig. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1. Classics.
3: Met Ronald Verhagen.

Goedemiddag, David Bowie, Boys Keep Swinging. En wij ook. Je hoort onder meer Erykah Badu, Jean Ferrat en Pavement in het komende uur in Classics. En ook de nieuwe single van de Rolling Stones, dat is voor straks. Nu Interpol, The Heinrich Maneuver. How are things?

0: Locomotion was vooral een dans en in tweede instantie pas een song. Carole King en Jerry Goffin schreven het nummer om dus een nieuwe dans te lanceren begin jaren 60, met als voorbeeld The Twist. Ze wilden ook zo'n hype creëren. Dat is niet gelukt, maar het nummer is wel een classic. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten vertragen van Machelen tot Zaventem. Op de buitenring komt er 15 minuten bij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Op de A19 van Ypres naar Kortrijk 10 minuten extra tussen Wervik en Moorsele. Daar is maar één rijstrook vrij door werkzaamheden.
1: Radio 1 Classics.

Daarnet Erykah Badu, On and On. En dit was zwierige soul disco uit de jaren 70. Zijdezacht gezongen door Russell Thompkins Jr. van The Stylistics, You Are Everything. Met een hoofdrol voor de Strijkers. En dat is ook zo in dit mooie nummer, Bittersweet Symphony van The Verve.

Er is veel gedoe geweest over de intro van deze Bittersweet Symphony. Die is gebaseerd op de orkestrale versie van The Last Time van de Rolling Stones. De Verve moesten de rechten en dus ook de inkomsten van het nummer afstaan. Maar jaren later is dan toch geregeld dat ze opnieuw de rechten kregen. Dan toch sympathiek van de Stones. En de Stones, zij blijven gaan. Deze week verscheen hun nieuwe single, deze In the Stars.

0: Twee minuten over 4:30. Dit was Joan Armour Trading. Drop the Pilot. Do you
1: like good music? Soul songs of deliverance and love and understanding and joy. What you want? And peace and sometimes sorrow.
2: Oh yeah, sweet soul music.
0: In elke classic een soulparel uit de 60s. Nu een van een band die geen soulband was. Frankie Valli en The Four Seasons. In 1967 een doo-wop-groep die met de handen in het haar zat. Doo-wop was uit, psychedelica en soul waren in. Ze probeerden zich dan maar te verzoenen met de nieuwe genres en schreven een eigen Motown-song, Beggin'. Het werd geen succes. De song bleef in de schaduw van de eerder hits van The Four Seasons, tot veel later er twee covers kwamen die wereldwijde hits waren. In 2007 die van Madcon en niet zo lang geleden die van Maneskin, de Italiaanse Eurovisie Songwinnaars. Maar dit is dus de originele versie van Beggin' van Frankie Valli en The Four Seasons.

De Smiths, Girlfriend in a Coma. Daarvoor het nostalgische en vooral piekfijne La Montagne van Jean Ferrat. Dit is nonchalant en heel plezant. Pavement, Cut Your Hair.

0: Pavement met een sarcastisch nummer over de muziekindustrie. Cut your hair. Een proper kapsel staat symbool voor volg de wetten van de mainstream om succes te hebben. En de mooie ironie is dat dit nummer het meest succesvolle was van Pavement. Zometeen Ashford & Simpson met Solid. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten vertragen van Machelen tot Zaventem. Op de buitenring 20 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Op de A19 van Ypres naar Kortrijk 10 minuten extra tussen Wervik en Moorselen. Daar is maar één rijstrook vrij door werkzaamheden.
1: Classics. And for love's sake, each mistake, oh, you.

Superman van The Click, een 60s band uit Texas. Je kan het nummer kennen in de versie van R.E.M. Zij coverden het op hun album Live Switch Pageant van de midden-jaren 80. Dit is van iets vroeger, Safety Dance van Men Without Hats. MUZIEK

0: Chagrin d'amour, chacun fait ce qui lui plaît. Er is ooit een Nederlandstalige versie van gemaakt. Iedereen doet wat hij moet. Door Waterlanders, dat waren acteurs Hilde van Mieghem en Luc de Koning. Na het nieuws van 5, de doorbraaksingle van Depeche Mode. En nee, het is niet Just Can't Get Enough.
1: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
5: Grando, Grando, Grando.
6: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
7: Oh.
6: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
7: Ah.
6: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
8: Eva Mouton wordt gelauwerd omdat ze via haar tekeningen positiviteit uitstraalt. Zondag wordt ze ook voor het eerst als moeder gevierd. Hoe dat voelt, vraag ik haar morgen in Touché.
9: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
11: 5 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impen. Op Tenerife wordt alles klaargemaakt voor de aankomst van het cruiseschip waarop het Hanta-virus uitbrak. Het jaarlijkse Irisfeest zet het Brussels hoofdstedelijk gewest in de kijker. En de nieuwe Hongaarse premier Peter Magyar heeft de eed afgelegd. Geen enkele passagier op het Nederlandse cruiseschip heeft momenteel symptomen van het Hanta-virus, ook onze twee landgenoten niet. Alle passagiers en bemanningsleden moeten nog steeds in quarantaine blijven in hun hut tot het schip morgenochtend aankomt op het Spaanse eiland Tenerife. En van daaruit zullen ze gerepatrieerd worden naar hun thuisland. Reporter Matthias Tuils is al op Tenerife, net als veel andere journalisten. De aankomst van het schip kan op veel internationale aandacht rekenen, vertelt Matthias. Maar veel informatie wordt er voorlopig niet gelost.
12: Ja, de internationale pers die wordt voorlopig vakkundig op afstand gehouden. Ze willen geen vragen beantwoorden, voorlopig toch niet. Maar je merkt de zenuwachtigheid natuurlijk wel. Het is hier een af- en aanrijden van officiële wagens, zowel van de havenpolitie als van de Guardia Civil. Er zijn briefings die volgen. Je ziet geuniformeerde mensen samenstaan. En ja, de pers die is hier massaal aanwezig, hebben hun plaatsen al ingenomen. Maar voorlopig krijgen we heel weinig te weten. Hopelijk gaat dat in de komende uren veranderen en weten we meer.
11: De twee Belgen zullen na hun aankomst op Tenerife in elk geval overgevlogen worden naar ons land, waarna ze een medische check-up zullen krijgen in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Ze zullen daarna thuis wel nog enkele weken in quarantaine moeten blijven. Drie gewapende mannen hebben kort voor de middag de hoofdzetel van winkelketen Krevel overvallen in Grimbergen in Vlaams-Brabant. De daders zaten in een bestelwagen die meteen na een vrachtwagen van het bedrijf kon binnenglippen. Burgemeester van Grimbergen, Bart Laarmans.
13: We hebben dan eigenlijk het hoofdgebouw van Krevel bestormd. We hebben daar een aantal personeelsleden gegijzeld, gekneveld ook, met een vuurwapen bedreigd. En dan zijn ze binnen in het magazijn een hele...
11: Stelwagen die meteen na een vrachtwagen van het bedrijf kon binnenglippen. Burgemeester van Grimbergen, Bart Laarmans.
13: We hebben dan eigenlijk het hoofdgebouw van Krevel bestormd. We hebben daar een aantal personeelsleden gegijzeld, gekneveld ook, met een vuurwapen.

0: Brussel, maar ook in de gemeente er rond. Peter de Kroebele zocht de zon en het feest op in Watermaalbosvoorde.
1: Een springkasteel, ijsjes, een standje over de Europese Unie en veel mensen gekleed in de stijl uit de Belle Époque. Inwoner Charlotte is er blij mee.
2: Onze gemeente organiseert allerlei dingen. We vinden dat fantastisch om allemaal samen te komen met onze kinderen, andere families. En we genieten ook van het mooie weer.
1: Ook spektakel met een fakir die zijn kunstjes vertoont. Schepen Victor Viaar ziet zijn gemeente ademen.
3: De bedoeling is de publieke ruimte te dynamiseren, om meer mensen hier te brengen. Het is een goed, een cool, een great gemeente en dat is waarom we dat willen doen.
4: Moi, je voudrais une glace, une boule valide.
1: Hier is feest, dus ook bloemen tekenen.
5: Een iris, is er één geel, één oranje en één roze.
1: Het is feest in en rond Brussel en vanavond DJ's op het Paleizenplein.
0: En het Irisfeest valt samen met de Europadag vandaag, die de Schuman-verklaring herdenkt. Die vormde de basis van het moderne Europa. Het Israëlische leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op buurland Libanon, ondanks het staakt het vuren dat nog altijd van kracht is. De aanvallen waren vooral gericht op het zuiden van Libanon. Daar had het Israëlische leger kort voordien nog opgeroepen om onmiddellijk te vertrekken. Peter Magyar heeft de eed afgelegd als nieuwe premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar officieel een einde aan de regeerperiode van Viktor Orbán. De partij van Magyar won een maand geleden de verkiezingen in Hongarije en behaalde een 2/3 meerderheid in het parlement. Pauline Lambert.
6: 140 igen szavazattal. 54 nem ellenében.
7: Groot applaus bij tienduizenden aanhangers van Peter Magyar wanneer het nieuwe parlement hem officieel aanduidt als premier. De menigte is in de stralende zon buiten het parlement verzameld om de eerste zitting van het nieuwe parlement te volgen. Kort daarna legt Magyar echt de eed af.
8: Én Magyar Péter.
9: Fogadom.
8: Fogadom.
7: Hij wil meteen wetten voor het parlement brengen om de corruptie aan te pakken en hij richtte zich tijdens zijn toespraak ook tot de president in de zaal. Hij riep die opnieuw op om op te stappen, net als andere hooggeplaatste figuren. Hij zei ook dat hij het land weer wil verenigen na het polariserende beleid van Orbán.
8: A demokratikus újjáépítés egyik alapfeltétele.
7: De zitting werd afgesloten met de Europese hymne en ook de Europese vlag wappert opnieuw aan het Hongaarse parlement. Symboliek om te tonen dat Hongarije met deze nieuwe regering opnieuw een bondgenoot is van Europa.
0: En nog een sportbericht. De Uruguayaan Guillermo Silva heeft de tweede rit in de wielerronde van Italië gewonnen. In een sprint met een kleine groep was de renner van Astana sneller dan de Duitser Stork en de Italiaan Ciccone. Silva wordt ook de nieuwe leider. Het is bewolkt vanavond en vannacht hier en daar wordt het ook nevelig bij minima tussen 3 en 12 graden. Morgen steeds meer wolken. Tegen de avond stijgt de kans op buien en dan halen we nog tot 19 graden. Vanaf maandag wisselvalliger en frisser. De twee Belgen die aan boord zijn van het cruiseschip waarop het Hanta-virus uitbrak, zullen morgen naar huis komen. Dat zat vooraan. Het schip zal morgenochtend aankomen op Tenerife en voorlopig vertoont geen enkele passagier aan boord symptomen. Meer op vrtnieuws.be.
10: Radio 1. Classics.
11: Met Ronald Vragen.

vrolijke bubblegum pop van Depeche Mode, New Life, hun doorbraak begin jaren 80. De single effende het pad en enkele maanden later was er Just Can't Get Enough en de trein was vertrokken. Al ging die trein snel een meer donkere richting uit. Dit is Zo Helder Als Pompwater, muziek van New Music.

0: This World of Water van New Music. Het Eurovisie Songfestival nadert met veel controverse. Nooit klonk een slogan zo hol als United by Music. Laten we het huidige Songfestival vergeten en luisteren naar een van de mooiste liedjes die daar ooit werden gebracht. Uit Italië, plaats 5 in 1984, komt er zo aan. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten vertragen van Machelen tot Zaventem. Op de buitenring 15 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Naar Brussel op de E19 bij Nijvel een half uur file rijden. En tenslotte op de A19 van Ypres naar Kortrijk 10 minuten extra tussen Wervik en Moorselen. Daar is maar één rijstrook vrij door werkzaamheden.
1: Radio 1 Classic.

Grant Hart, All of My Senses. Daarvoor Franco Battiato en Alice I Treni di Toseur. De Italiaanse inzending van het Eurovisie Songfestival in 1984. Een atypisch nummer. Geen eenvoudig popliedje met meezingrefrein. Het is een song met een klassieke toets. Die zwierige strijkers. Prachtig nummer. Ook door zangeres Alice in haar witte regenjas. Kijk eens op YouTube. Maar niet nu. Want hier zijn de Vaccines met Wetsuit. If I-

Vorig jaar toerde Cat Power met een Bob Dylan show. Songs uit zijn tour van 1966. En dit jaar viert ze 20 jaar The Greatest, haar classic album. Ze viert het met een nieuwe EP en een nieuwe tour. In het najaar komt die naar Europa en ook naar ons land op 28 oktober in de Roma in Antwerpen. Je hoorde de prachtige titeltrack uit The Greatest. Dit is Ry Cooder, I Can't Win.

0: Een soulvolle Ry Cooder, I Can't Win. De afsluiter van zijn uitstekende album Bop Till You Drop. Nu, Hody Ho Die Ho en Heidi Heidi High.
1: Radio 1 Classics.

0: Uit Toy Story, You've Got a Friend in Me, Randy Newman. Er zit een nieuwe Toy Story in de pijplijn, nummer 5. Deze zomer in de zalen, met een stuk speelgoed dat de rust verstoort onder de vrienden, een iPad. Voor Randy Newman, swing uit de jaren 30 van Cab Calloway and his orchestra, Minnie the Moocher. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten vertragen van Machelen tot Zaventem. Op de buitenring 15 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Naar Brussel op de E19 bij Nijvel 20 minuten file rijden. En op de A19 van Ypres naar Kortrijk 10 minuten extra tussen Wervik en Moorsele. Daar is maar één rijstrook vrij door werkzaamheden.
1: Radio 1 Classics.

DC Lee als zangeres, Ronnie Jordan op gitaar en orkestmeester Guru. Heerlijk nummer, No Time to Play. Nu een song over schoenen, sneakers, My Adidas van Run DMC. Geen reclame, maar gewoon omdat het een deel was van hun identiteit op straat. De straat niet op zonder Adidas. Run DMC.

Lang voor Toy Story 5 was er King Kong 5, Mano Negra. Classics. Dit is een splinternieuw nummer van Beck. Een melancholische Beck. Ride Lonesome.

Nieuw van Beck, Ride Lonesome. Is het de voorloper van een nieuw album? Dat heeft hij nog niet bevestigd. Wel komt er in het najaar een Ride Lonesome Tour. En een tour doen met enkele nieuwe single, dat zou vreemd zijn. Dus we zullen zien. De laatste in Classics is van Donovan, want hij is jarig morgen. Dan wordt hij 80 jaar. Felicitaties, Hurdy Gurdy Man.

0: Morgen 80, deze Donovan Hurdy-Gurdy Man. Na het nieuws van 6, sportmannen en vrouwen bij Catherine in Sporza. Fijne avond nog bij Radio 1.
1: Amai, check die foto van Trump met een rollator.
2: Ja, check die foto van Trump met een rollator.
1: Huh?
2: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
3: Onwaar.
2: Want vandaag is wat je ziet niet altijd wat het lijkt.
1: Ah, serieus?
2: Bij twijfel, ga naar check in de app van VRT Nieuws. VRT Nieuws, helemaal helder.
4: Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
5: Als ondernemer die financiering zoekt voor een bedrijfspand, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Lage maandlasten.
6: Hé, onmogelijk.
5: Snel antwoord op uw financieringsvraag.
6: Onmogelijk.
5: Gelukkig is er nu mogelijk.be. Financiering met lage maandlasten, flexibele looptijd en vlotte behandeling. Mogelijk.be.
7: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
8: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
9: Amren 1945. Een indrukwekkende en ontroerende film van regisseur Fatih Akin uit de selectie van het Filmfestival van Cannes. Het einde van de Tweede Wereldoorlog is eindelijk in zicht. Op het eiland Amrum zoekt Nanning dag en nacht naar eten voor zijn familie.
10: Heb je nog die hard gegessen?
9: Ontdek Amrum 1945 als eerste.
10: Dat is toch ook geen angst voor de zee?
9: Oh. In tickets via het Radio 1-kanaal op VRT Max. VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren.
12: 6:00, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impe. Nog 3 Belgen hebben contact gehad met besmette passagiers van het cruiseschip. Het jaarlijkse Irisfeest zet het Brussels hoofdstedelijk gewest in de kijker. En de nieuwe Hongaarse premier Peter Magyar heeft de eed afgelegd. Er zijn nog 3 Belgen geïdentificeerd die in thuisquarantaine moeten omdat ze contact hebben gehad met besmette passagiers van het Nederlandse cruiseschip. Die besmette personen hadden het schip eerder al verlaten. In totaal moeten nu dus 4 Belgen thuis in quarantaine, bovenop de 2 Belgische passagiers die nog op het cruiseschip zitten. En dat schip komt morgenochtend aan op het Spaanse eiland Tenerife. Reporter Matthias Tuijls is daar al, net als veel andere journalisten. De aankomst van het schip kan op veel internationale aandacht rekenen, vertelt Matthias. Maar veel informatie wordt er voorlopig niet gegeven.
13: Ja, de internationale pers die wordt voorlopig vakkundig op afstand gehouden. Ze willen geen vragen beantwoorden, voorlopig toch niet. Maar je merkt de zenuwachtigheid natuurlijk wel. Het is hier een af- en aanrijden van officiële wagens, zowel van de havenpolitie als van de Guardia Civil. Er zijn briefings die volgen. Je ziet geuniformeerde mensen samenstaan. En ja, de pers die is hier massaal aanwezig, hebben hun plaatsen al ingenomen. Maar voorlopig krijgen we heel weinig te weten. Hopelijk gaat dat in de komende uren veranderen en weten we meer.
12: De 2 Belgen zullen na hun aankomst op Tenerife in elk geval overgevlogen worden naar ons land, waarna ze een medische check-up zullen krijgen in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Als alles goed met hun gaat, mogen ze naar huis, maar ook zij zullen thuis nog enkele weken in quarantaine moeten blijven. Een man van 21 die zijn ex-vriendin heeft aangevallen met een mes in Denderleeuw in Oost-Vlaanderen is aangehouden door de onderzoeksrechter. Het incident gebeurde gisterenmiddag. Het meisje raakte zwaar gewond in het gezicht. Haar buurvrouw belde de hulpdiensten. De politie kon snel de ex-vriend oppakken. De onderzoeksrechter heeft hem nu aangehouden. Vandaag viert het Brussels hoofdstedelijk gewest het Irisfeest. Het gewest bestaat 37 jaar. En er zijn evenementen in het centrum van Brussel, maar ook in de gemeente rond. Peter de Kroebele zocht het feest op in Watermaal-Bosvoorde.
3: Een springkasteel, ijsjes, een standje over de Europese Unie en veel mensen gekleed in de stijl uit de Belle Époque. Inwoner Charlotte is er blij mee.
14: Onze gemeente organiseert allerlei dingen. We vinden dat fantastisch om allemaal samen te komen met onze kinderen, andere families. En we genieten ook van het mooie weer.

0: bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Radio 1 Live.
2: Het Iris Feest valt samen met de Europadag vandaag, die de Schuman-verklaring herdenkt. En die vormde de basis van het moderne Europa. Het Israëlische leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op buurland Libanon, ondanks het staakt het vuren dat nog altijd van kracht is. De aanvallen waren vooral gericht op het zuiden van Libanon. Daar had het Israëlische leger kort voordien nog opgeroepen om onmiddellijk te vertrekken. Péter Magyar is nu officieel de nieuwe premier van Hongarije. Hij heeft vanmiddag de eed afgelegd in het parlement. Daarmee komt na 16 jaar officieel een einde aan de regeerperiode van Viktor Orbán. De partij van Magyar won een maand geleden de verkiezingen in Hongarije en behaalde een 2/3 meerderheid in het parlement. Pauline Lambert.
3: 140 igen szavazattal. 54 nem ellenében.
4: Groot applaus bij tienduizenden aanhangers van Péter Magyar wanneer het nieuwe parlement hem officieel aanduidt als premier. De menigte is in de stralende zon buiten het parlement verzameld om de eerste zitting van het nieuwe parlement te volgen. Kort daarna legt Magyar echt de eed af.
5: Én Magyar Péter.
6: Fogadom.
5: Fogadom.
4: Hij wil meteen wetten voor het parlement brengen om de corruptie aan te pakken en hij richtte zich tijdens zijn toespraak ook tot de president in de zaal. Hij riep die opnieuw op om op te stappen, net als andere hooggeplaatste figuren. Hij zei ook dat hij het land weer wil verenigen na het polariserende beleid van Orbán. De zitting werd afgesloten met de Europese hymne en ook de Europese vlag wappert opnieuw aan het Hongaarse parlement. Symboliek om te tonen dat Hongarije met deze nieuwe regering opnieuw een bondgenoot is van Europa.
2: De Uruguayaan Guillermo Silva heeft de tweede rit in de wielerronde van Italië gewonnen. In een sprint met een kleine groep was de renner van Astana sneller dan de Duitser Stork en de Italiaan Ciccone. Silva wordt ook de nieuwe leider. En in de degradatieplay-offs van het voetbal zit de laatste speeldag erop. La Louvière tegen Cercle Brugge eindigde op 4-1. Zulte Waregem won met 2-1 van Dender. Dender was al langer zeker dat het nog 2 wedstrijden moet spelen om in de hoogste klasse te blijven. Dus bewolkt vanavond en vannacht. Hier en daar wordt het ook nevelig, minimaal tussen 3 en 12 graden. Morgen steeds meer wolken. Tegen de avond stijgt de kans op buien, dan nog tot 19 graden. Vanaf maandag wisselvalliger en frisser. Er zijn nog 3 Belgen geïdentificeerd die contact hadden met besmette passagiers die op het cruiseschip zaten waar het hantavirus uitbrak. Dat zat vooraan. Ze hebben geen symptomen, maar moeten in thuisquarantaine. In totaal gaat het nu om 4 Belgen die in quarantaine zitten. Meer op vrtnieuws.be.
7: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
1: Radio 1. Sportza. Met Catherine van Eylen.
8: Een heel goeie avond. Met Sportza zijn we er voor een pak voetbal. Straks om 9:15 speelt de leider Club Brugge tegen de nummer 3 STVV. Belangrijke wedstrijd, nu de titelstrijd zijn ontknoping nadert. We zijn er live bij met Peter van den Bemt. En zo dadelijk al trekken we naar het Kiel voor Beerschot Lommel. Terugmatch in de promotion playoffs. Wie blijft er kans maken op een plaats in de hoogste klasse? Jelle de Bie volgt dat duel. En we hebben het ook uitgebreid over wielrennen onder meer, de Vuelta bij de vrouwen, de Giro bij de mannen. We geven boeken weg, dus er is heel veel te doen. We blijven hier dan ook tot 11:00. We beginnen bij Teenage Fanclub.

0: De concept van Teenage Fan Club. Op de binnenring rond Brussel is het 10 minuten vertragen van Machelen tot Zaventem. Op de buitenring een kwartier erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Naar Brussel op de E19 bij Nijvel is het 20 minuten file rijden. Op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Nederland 10 minuten tussen Linkeroever en Deurne. Op de A19 van Ieper naar Kortrijk tel je 10 minuten extra tussen Wervik en Moorhout. Daar is maar 1 rijstrook vrij door werkzaamheden. Sportza. We hebben het met Sportza uitgebreid over voetbal vanavond, zei ik al. En dan niet alleen in België, ook daarbuiten. Goedenavond, Glenn Bart.
1: Goedenavond.
0: Jij volgt het allemaal voor ons. Laten we het al eens hebben over de Engelse Premier League. Alle ogen gericht op de titelstrijd tussen Arsenal en Manchester City. Maar vanmiddag was er met Liverpool-Chelsea toch ook een boeiende affiche.
1: Absoluut een topper, zelfs al is Chelsea pas 9e en Liverpool 4e. Chelsea zakte ook niet met het allergrootste vertrouwen af naar Anfield. De Blues die verloren al 6 keer op rij in de Premier League. En amper 6 minuten leek een 7e competitienederlaag op rij in de maak. Toen krulde Gravenberg de bal heerlijk in doel. Vroege voorsprong dus voor Liverpool. Maar vreemd genoeg begon Chelsea daardoor net beter te voetballen. En dat leverde rond het half uur ook de gelijkmaker op 1-1. Meteen ook de eindstand. Liverpool telt als 4e. Voorlopig 1 puntje meer dan Aston Villa. Chelsea blijft 9e.
0: De voorbije periode was Manchester United goed op dreef. De ploeg van Senne Lammes pakte 9 op 9 in de Premier League. Hebben ze daar 12 op 12 kunnen van maken?
1: Nee, dat is niet gelukt. Bij Sunderland raakte United niet verder dan een scoreloos gelijkspel, 0-0. Dus eigenlijk mocht United daar nog best tevreden mee zijn. Want Lammes die speelde een goede wedstrijd, pakte het uit met 2 goede reddingen. Kreeg ook 1 keer hulp van de paal. Al was er in het slot toch wel een mogelijkheid voor United. Maar recht op de doelman besloten en zo dus 0-0. Een glansrol zou je kunnen zeggen voor de doelman bij United. Maar zeker ook voor Maxime de Kuyper. Die voor het eerst sinds februari nog eens mocht starten bij Brighton. En die had met 2 assists een belangrijk aandeel in de 3-0 zege thuis tegen Wolverhampton. Die zijn laatste zijn al een tijdje zeker van de degradatie. Brighton is nu 8e en blijft zo ook in de running voor Europees voetbal. Daarvoor moeten ze wel nog minstens 1 plekje opschuiven in de stand. En ze naderen alleszins tot op 1 punt van Brentford. En de kans is niet onbestaande dat dat na deze speeldag nog altijd zo is. Want Brentford speelt zometeen om 6:30 op het veld van Manchester City. En City kan zich natuurlijk geen nieuw puntenverlies meer veroorloven na het gelijkspel tegen Everton. Als het nog een kans wil behouden om landskampioen te worden. Doku die was maandag zeer belangrijk met 2 fraaie doelpunten. En die staat straks ook gewoon opnieuw aan de aftrap.
0: En jij houdt het voor ons in de gaten, City Brentford vanaf 6:30. Dan begint in de Duitse Bundesliga trouwens ook een match die ons boeit. Bayern München gaat op bezoek bij Wolfsburg. De vraag is dan hoe de mannen van coach Vincent Kompany de uitschakeling in de Champions League hebben verteerd.

0: Paladin van Editors. Op naar het Kiel. Daar ontvangt Beerschot Lommel in de promotion playoffs van de Challenger Pro League. De winnaar van dit duel zal het mogen opnemen tegen Dender voor een plaatsje in de hoogste klasse. Wordt dat Lommel of toch Beerschot? Lommel verdedigt vanavond een 3-1 voorsprong uit de heenmatch. Dus voor Beerschot wordt het lastig. Ze hebben daar de fans opgeroepen om heel veel sfeer te brengen van bij de opwarming. Lukt dat daar, Jelle Deby?
1: Ja, dat lukt absoluut. Catherine, goedavond vanuit het Olympisch Stadion, waar de supporters inderdaad net met tyfos, met vlaggen, alles uit de kast hebben gehaald om hun ploeg al een eerste keer ferm aan te moedigen om ja toch furieus te starten, want die dubbele achterstand moeten ze goed maken. 3-1 verloren aan de Gestelse Dijk, een voorsprong die ze vooral in de openingsfase, of een achterstand die ze vooral in de openingsfase opliepen, want na amper een kwartiertje stonden ze al tegen een 2-0 achterstand te kijken, Beerschot, en uiteindelijk werd het dus 3-1. En dus hebben ze heel wat werk. We zijn eraan begonnen met een aftrap die ze bij Lommel hebben afgekeken van het Paris Saint-Germain van Luis Enrique. Meteen ver op de helft van Beerschot getrapt om dan druk te gaan zetten. Zo'n 7000 supporters zijn vandaag afgezakt naar het Olympisch Stadion. En zij hopen natuurlijk dat Beerschot toch aan het langste eind zal trekken. Al zou dat toch een kleine verrassing zijn gezien de resultaten die we eerder zagen in deze promotion playoffs. Want Lommel dendert echt wel als een sneltrein daardoorheen. Nog geen wedstrijd, ja, gelijk gespeeld, zeg maar. Nog geen enkele wedstrijd echt problemen gekend. En ja, dat heeft Beerschot toch net wat meer gehad. Heel erg veel moeite gehad met Patro IJs de Maas Mechelen in de vorige ronde. En vorige week dus 3-1 verloren. Ingooi voor Lommel met Sam de Grant. De thuissupporters die gaan er al een eerste keer achter staan. En ook de uitfans laten zich horen. Zij het natuurlijk in net iets mindere decibels. Alhoewel, het uitvak is toch ook wel uitverkocht. Hier en daar zie ik toch een vrij zitje. Maar zo'n 800 supporters zouden de oversteek hebben gemaakt vanuit Lommel. Ex-Beerschotter Tom Reiners in de combinatie met Sam de Grant, de man van het derde doelpunt. Vorige week een belangrijk derde doelpunt. Want ja, een 2-1 of een 3-1 nederlaag, ja, dat is toch een groot verschil voor Beerschot. Zij moeten nu echt wel alles uit de kast gaan halen en Lommel achteruit gaan duwen. Een snelle goal zou natuurlijk voor nog wat extra spanning kunnen zorgen. Want nu heeft Lommel die buffer van twee doelpunten. Doelman van Beerschot, Nick Shinton, op zoek naar de spits Arnold Fula. Dat is een man die vorige week heel erg onzichtbaar was, maar wel uit het niets een goal kan maken. Want in een erg magere partij dus van hem wist hij wel nog de paal te treffen. Kwam heel erg dicht bij de 2-2 gelijkmaker. Uiteindelijk viel die niet. En werd het zelfs nog 3-1. Bas van den Einde opgejaagd door Ralf Seuntjes. De zilveren vos die de aanval leidt bij Lommel. Heel wat ervaring ook. Heel wat goals gemaakt dit seizoen. Ralf Seuntjes in totaal toch zo'n 18 doelpunten. De 36-jarige Nederlander van goudwaarde. En hier is hij weer bij de bal op de rand van het 16 meter gebied van Beerschot. Maar miscommunicatie met zijn aanvalspartner. En even appel voor een overtreding, maar scheidsrechter Nicolas Laforge vond daar niets aan. Het is wel Lommel dat Beerschot toch wat naar achter duwt in deze openingsfase. Iets meer dan 2 minuten aan de gang. En de Grant linksachter gaat ook doorjagen op doelman Shinton. Die er vorige week niet bijzonder goed uitzag bij de tweede treffer van Lommel. Een kopbal was dat van Tom Reiners tegen zijn ex-club. Terwijl er een overtreding is gemaakt door die Marjo Wright Phillips, tot onvrede natuurlijk van de thuisaanhang. De 12e man of de 13e man, zoals ze dat hier veel liever noemen. Ja, die gaat er ook wel achter staan. Die gaat proberen zijn rol te spelen. Maar Nicolas Laforge is uiteraard een scheidsrechter met heel wat ervaring op het hoogste niveau. En die gaat zich daar normaal gezien niet door laten beïnvloeden. We zitten op de speelhelft van Lommel. Zij proberen wat voortgang te maken. Maar deze paas komt er niet uit. En dus Beerschot, ja, dat in die eerste minuten nog niet echt een aanval op poten heeft kunnen zetten. Dat echt moet zoeken naar de vrije mannen. Want Lommel drukt goed vooruit. Nu misschien met Lucas van Eino de ruimte zoeken op de linkerkant. En die is gevonden ook, die ruimte. Gianfi, de linksachter, kan even wat decameters gaan opschuiven. Massoui, een van de nieuwe jongens in de basisopstelling. Door die rode kaart van Gwendous in de heenwedstrijd krijgt Massoui terug zijn kans. Met ook nog Wright Phillips en Glenn Klaas zijn dat nieuwe namen in de basisopstelling van Mo Messoudi. In zijn debuutseizoen als hoofdcoach was daarvoor assistent onder Sven van den Broek bij Zulte Waregem. Maar dat verhaal kent u. Die is ondertussen ook geen coach meer van Zultewaregem. En nu toch voor het eerst iedereen, met uitzondering natuurlijk van doelman Shinton, op de speelhelft van Lommel. Bas van den Einde, een veelscorende centrale verdediger. En Dagba, die kan een voorzet gaan trappen. Doet dat ook. Aangenomen door Van Eno. En een eerste hoekschop is er voor Beerschot. En dat is genoeg voor de supporters van de Kielse Ratten om meteen een kreet van vreugde te laten. Het zou wat zijn als ze hier natuurlijk die snelle goal weten te scoren en zo meteen de vlam in de pan krijgen. Maar dan moeten ze natuurlijk wel tegen die vele grote jongens het gaan opnemen en ze gaan kloppen, gaan aftroeven in de lucht. Lommel vorige week 2 doelpunten met het hoofd en Beerschot toch ook eentje, zo waar van Lucas Van Eno. Niet meteen gekend om zijn kopbalkwaliteiten. Hier komt de hoekschop, weggekopt door Banguera. En dan komt er nog een knal van ver, Haraguchi. De jarige Haraguchi tegen een verdediger aan. En zo kan Lommel weer even gaan opschuiven. Haraguchi gaf vorige week zomaar de bal weg, wat leidde tot de tweede goal van Lommel. En dat wil hij natuurlijk met heel erg veel plezier gaan goedmaken, gaan rechtzetten op zijn verjaardag. Buitenspel ondertussen gefloten ten voordele van Lommel. We zijn 5 minuten onderweg, nog altijd geen kansen en uiteraard dan ook geen doelpunten gezien. 0-0. Sportzaal.

0: Be the One. Na Dua Lipa komen we bij tennis. Glenn, nog een sport die jij heel graag volgt. Over 2 weken begint in Parijs Roland Garros, het tweede Grand Slam toernooi van het seizoen. En Elise Mertens lijkt daar nu al klaar voor. Mag ik dat zo zeggen?
1: Ze boekte vandaag toch een straffe zege tegen Yasmin Paolini, de nummer 8 van de wereld. Mertens deed dat in Rome, het laatste grote voorbereidingstoernooi voor Roland Garros. Eenvoudig was het zeker niet. We kregen een slopende wedstrijd, die duurde 2 uur en 3 kwartier. En Paolini die begon wel het best. Ze won de openingsset met 6-4 en had bij 6-5 in de tweede set ook 3 matchpunten. Maar zoals wel vaker, zeer sterk mentaal Elise Mertens. En ze werkte die wedstrijdpunten weg, boog die scheve situatie ook nog om. En zo won ze uiteindelijk set 2 in de tiebreak en set 3 met 6-3. En dat is best wel knap, want Paolini in mindere doen, dat wel. Maar toch de titelverdedigster in Rome. En nu krijgt ze in de 8e finale dus de kans om nog wat verder door te gaan. Ofwel wordt dat de Zwitserse Golubic, die wordt dan de tegenstandster. Ofwel, en dat is iets waarschijnlijker, het Russische toptalent Mira Andreeva. Wie trouwens geen vertrouwen getankt heeft, is Arina Sabalenka, de nummer 1 van de wereld. Die verloor toch wel verrassend van de Roemeense Kristea. En dat is nu al de tweede uitschakeling op rij die vrij vroeg valt. Want in Madrid ging ze er ook al snel uit. En zij trekt dus toch wel met wat zorgen richting Parijs.
0: En die zorgen zijn er gelukkig niet voor Elise Mertens. Er maakt trouwens nog een landgenoot kans op de 4e ronde in Rome, Glenn.
1: Ja, dat is Alexander Bloks. Die is ook een uitstekende doen. Dat is een understatement. Maar die 4e ronde, dat wordt allesbehalve evident. Want hij neemt het morgen namelijk op tegen Alexander Zverev. En dat is net de Duitser die hem vorige week in Madrid nog uit de finale hield. Best kansloze nederlaag toen voor Bloks. Maar kijk, morgen krijgt hij dus een herkansing.
0: Ja, en neemt hij misschien wel revanche. Want hij is toch in bloedvorm. Dus wie weet, doet hij het wel.

0: Joy van Mama's Gun. Terug dan naar Beerschot Lommel. Hoe gaat het daar, Jelle?
1: Wel, het is echt nog een absolute studieronde hier. 14 minuten aan de gang in het Olympisch Stadion. Met ja, één poging hebben we genoteerd. Een poging van Lommel, de Zweedse verdediger Tolinson, die na een verdwaalde voorzet probeerde uit te halen, maar hij werd afgeblokt. En voor het overige is het toch vooral een festival van overtredingen en van slechte passes, waardoor er nooit echt tempo lijkt te komen in deze wedstrijd. Beerschot probeert de jongste minuten wel, maar ja, net in de zone van de waarheid loopt het dan telkens mis en Lommel houdt het goed gesloten en is ook leep en geslepen genoeg om met momenten tempo er echt volledig uit te halen met een inworp, met een doeltrap, steeds hun tijd nemend. En dat zorgt al voor ergernis op de thuisbanken. Bij Beerschot tikken ze nu de bal eventjes achterin rond met Van den Einde en Plet. Maar ja, Lommel houdt het centrum ook heel erg goed gesloten. En dat zorgt voor moeilijkheden. Nu geraken ze er misschien toch een keer door. Een paasje op Wright Phillips. Die kan op doel af. En gaat hij dan scoren? Nee, want hij duwt de bal te ver voor zich uit. Krijgt dan nog een setje. Maar geen overtreding van de verdediger. Wel van de aanvaller. Omdat hij daarna doelman Pieklak van Lommel aanloopt. Dit was een eerste moment voor Beerschot. In de 16e minuut was het DiMarzio Wright Phillips. Die werd diep gestuurd. En hij kon voor de 1-0 gaan zorgen. Maar duwt die bal dan te ver voor zich uit. Andermaal een technische fout, waardoor het niet echt een kans uit voortvloeit. Wel goed gedaan van de jonge Belgische doelman Matthias Pieklak, die nu verzorgd moet worden, net als Wright Phillips. Maar zo zijn we dus 16 minuten ondertussen aan de gang. Was dit een eerste momentje voor Beerschot, hebben we een half momentje voor Lommel gehad. Maar voor het overige nog altijd 0-0.
0: Spannend, straks zullen we weten of het Lommel of toch Beerschot wordt om het op te nemen tegen Dender voor die ene plaats in de Jupiler Pro League. Er is vandaag al gevoetbald in onze hoogste voetbalklasse, want de degradatieplay-offs waren aan de laatste speeldag toe, maar de beslissing was daar al een tijdje gevallen, Glenn.
2: Ja, Dender is al enkele weken zeker dat het tegen Lommel of Beerschot, dat zijn we dus nu aan het ontdekken, het moet opnemen in die barragematchen. Daarin zal het moeten strijden om het behoud. En vandaag was Dender op bezoek bij Zulte Waregem, een wedstrijd die toch wel in het teken stond van het afscheid van Jelle Vossen. Die kreeg een basisplek, kreeg ook de aanvoerdersband en die mocht dus afscheid nemen vandaag. De vraag is of hij nog op zoek gaat naar een nieuwe sportieve uitdaging. En straks hebben we ook nog een gesprek met Jelle Vossen over zijn afscheid, zijn carrière. Nu terug naar de wedstrijd. Voor Dender was het de kans om toch wel wat vertrouwen te tanken met het oog op die paragewedstrijden. En het kwam ook vroeg op voorsprong via een penalty. Maar nog voor de pauze keerde Zulte Waregem de scheve situatie om. En vooral de 2-1, die is echt wel opmerkelijk te noemen. Een heel vreemde own goal, zeker te bekijken waard op onze website sporza.be. De Dender doelman Dietsch die trapte de bal tegen zijn eigen ploegmaat en ze hobbelde de bal tergentraag over de doellijn. Zulte Waregem blijft ongeslagen en bij Dender sluipt er toch wel wat vrees in de ploeg. Je hoort Bruno Conselves die heel teleurgesteld is en zegt dat het volgende week zeker beter moet.
3: Ja, là j'ai beaucoup de déception là parce que j'ai fait perdre mon équipe aujourd'hui. Voilà, ça m'arrive pas souvent, mais aujourd'hui ça m'est arrivé, ça me fait chier, ça m'emmerde vraiment. Et voilà, c'est tout, il faudra montrer un autre visage la semaine prochaine parce que sinon ça va être dur.
0: En ook in de andere match was er een afscheid, Glenn. Gisteren kondigde La Louvière aan dat het na dit seizoen afscheid neemt van zijn trouwe trainer Frédéric Taquin.
2: Ja, trouwens kan je wel zeggen, 9 seizoenen was hij aan de slag bij La Louvière. Dat is toch een eeuwigheid. En nu verlaat hij dus het schip. Want dat schip dat wil een andere koers varen dan diegene die de kapitein voor ogen had. En dus een abrupt einde aan een verhaal van de langzittende coach uit eerste klasse, zelfs zonder concurrentie. En even leek het tegen Cirque de Brugge een afscheid in mineur te worden voor Taquin. Want La Louvière kwam in de eerste helft op achterstand. Maar kijk, hij pepte zijn troepen nog een laatste keer op tijdens de pauze. En dat werkte. La Louvière boog de achterstand in geen tijd om. Uiteindelijk werd het zelfs 4-1 voor La Louvière. En een beter afscheid kon hij zich dus niet wensen.
4: Ah, je suis fier, heureux. Je n'ai que des sentiments positifs concernant le club. Tout ce qui m'est arrivé ici était juste fantastique. On a commencé en 2017 avec une victoire 4-1 dans notre stade mythique du Tivoli contre Wavre. Et on termine dans cette magnifique enceinte de Lizzie Arena par un 4-1 contre le Cercle de Bruges. Donc pour moi, la boucle est bouclée. Beaucoup d'amour. J'envoie beaucoup d'ondes positives à tout le monde. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu. Merci à la ville de La Louvière. Ce n'est qu'un au revoir.
0: Hij is dus heel trots. 9 jaar geleden is het verhaal begonnen, dat geweldige verhaal, met een 4-1 overwinning tegen Waver in het mythische Tivoli. En nu is de cirkel rond, vindt

0: Caravaan van Isabelle A. Kan Beerschot 2 goals goed maken of speelt Lommel straks de barrages tegen Dender voor een plaats in de hoogste klas? Gebeurt er intussen al wat meer op het Kiel, Jelle?
1: Nee, er gebeurt helemaal niets op het Kiel. De supporters die proberen er nog een beetje de sfeer in te houden. Maar ja, wat ik daarnet aanhaalde, het is gewoon een wedstrijd die overladen is met slechte passes, technische mankementen en daardoor geen kansen. Dat moment met Wright Phillips hebben we daar net gehad. En sindsdien, ja, de grote leegte toch al een minuut of 7-8 sinds onze laatste interventie. Brian Platt en Van den Einde die spelen wat rond met hun doelman. Het heeft wat weg van een salonremise, want er komt echt gewoon geen tempo in deze wedstrijd. En Lommel heeft het heel erg makkelijk om stand te houden. Met dus die dubbele bal. Dus nu wel makkelijk weggegeven ook door Seuntjes. En dan moet dit een gele kaart worden. Wouters knalt Wright Phillips omver. En hij wordt inderdaad getrakteerd op een gele kaart. De eerste van deze wedstrijd is voor Dries Wouters, ex-verdediger van Racing Genk en KV Mechelen. Die vandaag zijn 100ste wedstrijd speelt voor Lommel. Maar wel dus in het boekje verdwijnt van Laforge. Hij is de eerste man dus die geel geboekt staat. Kon wel, ja, misschien de tweede of de derde zijn. Want er zijn wel een aantal overtredingen geweest waar je misschien een gele kaart voor kon trekken. Maar Laforge deed dat telkens niet. Maar hier kon die kaart toch niet achterwege blijven. Het was echt het onderbreken van een tegenaanval wat Wouters deed. En dus is een gele kaart een logisch gevolg. Vrije trap dus voor Beerschot. Haraguchi, ja, die moet wel een hoek gaan maken. Het is redelijk centraal. Benieuwd of dat gaat lukken om een ploegmaat te vinden. Daar komt de voorzet over het tweemansmuurtje in de tweede zone. Voula kopt en hij kopt hem over het doel van Piklak. En zo hebben we een tweede momentje gehad voor Beerschot. Niet dat het de allergrootste kansen van het pak zijn. Maar het is wel de ploeg die, als er dan eens wat gebeurt, toch het meest in de hoofdrol acteert. Lommel bekijkt het en ziet het met veel plezier aan dat Beerschot voorlopig niet echt in de buurt komt van een doelpunt. Voorlopig hebben ze dus nog altijd die twee doelpunten bonus, want hier staat het nog 0-0.
0: Op de binnenring rond Brussel is het 10 minuten vertragen van Machelen tot Zaventem. Op de buitenring 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Naar Brussel op de E19 bij Nijvel 25 minuten file rijden. Op de Antwerpse ring richting Nederland 10 minuten tussen Linkeroever en Deurne. Op de A19 van Ieper naar Kortrijk 10 minuten file tussen Wervik en De Werken in Moorselen.

0: Death Camp for Cutie. 0-0 nog in Beerschot-Lommel. Dan gaan wij het hebben over wielrennen, Glenn. In de Giro was er de tweede rit. Tweede ook in Bulgarije. Mm-hmm. Met een verrassende winnaar. Maar helaas ook alweer een rit ontsierd door een valpartij.
1: Ja, en een bijzonder zware dit keer. Op zo'n 22 kilometer voor de finish, een half peloton belandde daar aan volle snelheid op het natte wegdek tegen de vangrail. Heel wat renners van UAE gingen tegen de grond. Onder meer Adam Yates en ploegmaat Jay Vine. Die moest zelfs met de ambulance afgevoerd worden. Dus echt een waar slagveld daar. En daardoor werd de rit ook een viertal kilometer geneutraliseerd. Op het moment van de val reed het peloton samen. En toen er weer gekoerst mocht worden, was het wachten tot de laatste helling van de dag. Roze trui Paul Magnier, die moest daar al snel lossen. Vooraan trok Vingegaard in de aanval. Hij kreeg Pellizzari en Van Eetveld, een landgenoot, mee. Die drie die leken ook te gaan sprinten voor de ritzege. Maar in de slotkilometers reed een eerste groep er nog naartoe. En in de sprint was de Uruguayaan Guillermo Silva verrassend de snelste. Hij neemt ook de roze leiderstrui over van Magnier. En dat is meteen ook een eerste ritzege en een eerste roze trui voor een Uruguayaan. En dus geen ritzege voor Lennart van Eetveld. Die toonde zich wel en sprak na de finish ook met Sammy Nerik.
2: Lennart van Eetveld, doe eens je verhaal eerst.
3: Ja, het was weer een redelijk saaie dag. En dan, na die crash was het even heel onduidelijk van wat er, of de koers niet zou doorgaan of niet. En dan begonnen we opeens. En ja, uiteindelijk, de attack van Jonas was super sterk. En ik voelde me ook wel goed vandaag en ik was blij om mee te zijn. En dan weet ik dat ik niet te veel kan samenwerken met hem en dat ik misschien niet te veel gespeeld uiteindelijk. Maar zwart, ik ben blij met de benen en het is nog een lange Giro.
2: Je probeert één, twee keer toch nog solo te geraken?
3: Ik had gehoopt dat de rest veel te vroeg zou beginnen te sprinten. Zodat wij nog voor zouden blijven, maar uiteindelijk kijken we allemaal naar elkaar. En dat is spijtig, maar dat is koers.
2: Je zegt, ja, ik ben blij dat ik mee kon met Jonas Vingegaard, ook met Pellizzari. Wat wil dat zeggen? Kan je al verder vooruit kijken of wacht je gewoon af, dag per dag?
3: Ja, dit is een klim van kleine 8 minuten. Dat ligt me denk ik iets beter dan die mannen. Dus ik ben gewoon content al met de benen vandaag. En de rest van de Giro zullen we wel zien.
2: Er zijn nog kansen, hè?
3: Ik hoop het.
0: Morgen wordt het een rit voor de sprinters. Dan rijdt het peloton voor de derde en laatste dag door Bulgarije. Dan gaat het van Plovdiv naar Sofia. Rit tussen de bekendste twee steden van het land. Maandag wordt er niet gekoerst. En vanaf dinsdag zit het peloton dan in Italië.

0: Tok Tok en Life's What You Make It. Als je meer over de Giro wil weten en zien, dan kan je daarvoor terecht bij ons Giro-magazine. Dat vind je via VRT Max vanaf 9 uur. En het is ook te zien op VRT 1 rond 10 over 11 na het late journaal. En dan weer voetbal. Hoe doet Beerschot het tegen Lommel? Jelle.
1: Ja, de jongste minuten was Beerschot net wat meer op de deur komen bonken. Zonder dat dat echt tot gigakansen heeft geleid. Wel een gevaarlijke voorzet van Dagba. En een gecadreerde poging zowaar van Massoui. Maar dat was uiteindelijk geen probleem voor Matthias Piklak. En zo net zagen we een hoekschop voor Lommel. Dat er dan toch eens een keertje uitkwam gevoetbald. Want voor het overige trekken ze zich echt wel terug. De Limburgers vinden dat helemaal prima dat Beerschot zoekt en voorzetten trapt. Want ze hebben grote jongens met Bangera, Wouters en Tolinson. Die echt wel heel erg makkelijk weten weg te koppen. En dus spelen zij een beetje vanuit de reactie. En dan inspelen op de spits Ralf Seuntjens. Die zijn team kan laten opschuiven. Nu wel een aanval van Beerschot over de rechterkant. Een voorzet, een vroege voorzet van Dagba. Weggekopt, andermaal door Pelupessi. De Nederlandse Indonesiër. En Beerschot begint wel opnieuw te zoeken. Opnieuw zoeken naar die ruimte. Maar ze blijven het proberen over de flanken. Omdat dat centrum zo goed is dichtgemetseld door Lee Johnson, de coach van Lommel. Opnieuw een voorzet. Deze is beter. En daar voelen een heel mooie redding van Piklak. Want anders stond het hier 1 tegen 0 voor Beerschot. Een fantastische parade van Matthias Piklak, de doelman van Lommel. Arnold Fula zette er nog een kattenpootje tegen die voorzet van Massoui. Goed aangesneden was die. En als daar geen geweldige zweefsprong van Piklak was, dan had Beerschot zijn achterstand gehalveerd. Heel erg belangrijk voor zijn team, die jonge doelman van Lommel. Wel nog de hoekschop. De tweede hoekschop van de partij voor Beerschot. Uitdraaiend Lucas van Eno. En Bangera is de man die hem weet weg te koppen. De voorzet komt er weer aan van Massoui. Die bal kan doorschieten. En Piklak had hij misschien wel kunnen plukken. Maar koos ervoor om te boksen. En zo blijft Beerschot even druk houden op die Lommelse defensie. Van den Einde in een wat ongewone rol. En dan kan er uiteindelijk toch een verdediger die bal wat verder wegtrappen. Maar zo dus een eerste echt grote kans in dit duel. We zitten op 8 minuten van de rust. Beerschot IJzo na 1 tegen 0 voor. Maar een heel erg fraaie redding van Matthias Piklak heeft dat verhinderd. En zo dus nog altijd 0 tegen 0.
0: Dan kijken we ook even richting buitenland. Eerst Engeland. Glen City Brentford is aan de gang. Nog geen doelpunten daar?
2: Nee, ze proberen wel met ook al een poging van Doku. Net als in die wedstrijd tegen Everton. Alleen dit keer wel tussen de doelpalen, maar geen doelpunt. En het zal natuurlijk ook opletten zijn voor die counters. Een wedstrijd waarin dat er momenteel wat minder op het spel staat. Althans toch voor de bezoekende ploeg is Wolfsburg tegen Bayern. Bayern is al kampioen. Daar net wel dichtbij het openingsdoelpunt. Bischoff trapte tegen de lat. Heerlijke trap, maar dus pech dat hij net niet binnenging. Bayern wel op volle sterkte met Kane, met Olise. Dus ook al zijn ze kampioen, ze willen er toch het beste van maken. Voor Wolfsburg staat er wel nog iets op het spel, want zij strijden nog voor het behoud.

0: Let's Go Dancing van Cool and the Gang. Wij gaan naar het nieuws, dat komt eraan. Daarna meer sportzaam met onder andere het vervolg van Beerschot Lommel en interviews vanuit de Vuelta voor vrouwen die vandaag geëindigd is.
1: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
2: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Hey, zin in een nieuwe keuken?
5: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
6: Grando, Grando, Grando.
7: Backstage Producties stelt voor.
8: Aspen, het slotakkoord.
7: Wie heeft inspecteur Van In vermoord? De politie zit op een doodspoor, dus het publiek zal moeten helpen.
8: U heeft dingen gezien en gehoord die niemand kan weten.
7: Mis dit niet. Van In, nog een laatste keer in het theater.
8: Aspen, het slotakkoord.
7: Met onder andere Francesca van Thielen en Sven de Ridder. Speur mee in Antwerpen, Gent en Hasselt. Tickets en info via backstageproducties.be. Samen met Radio 2.
9: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
11: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. De supporters van Club Brugge hebben zelf kritiek op het gedrag van de supporters die vorige week antisemitische liederen hebben gezongen tijdens de wedstrijd op Anderlecht. Het parket opent een onderzoek voor aanzetten tot haat of geweld en clubvoorzitter Bart Verhagen moet zich als vertegenwoordiger van de club ook laten verhoren. En dat vinden supporters wel vreemd, zegt Frederik van Eno van de Local 78, de grootste supportersclub van Club Brugge.
12: De supportersfederatie wil zich eerst en vooral distancieren van alle gedrag die eigenlijk leidt tot haat. Dat is iets die niet kan. We zijn een familie waar dat alles en iedereen ook welkom is. We gaan ook moeten kijken wat het onderzoek uitwijst. Ik betreur dat onze voorzitter hem daar moet gaan voor verantwoorden. Als iemand anders iets uitsteekt, dan kan je daar toch onmogelijk zelf voor verantwoordelijk gaan gesteld worden.
11: Een man van 21 die zijn ex-vriendin heeft aangevallen met een mes in Denderleeuwen in Oost-Vlaanderen is aangehouden door de onderzoeksrechter. Het incident gebeurde gisterenmiddag. Het meisje raakte zwaar gewond in het gezicht. Haar buurvrouw belde de hulpdiensten. De politie kon snel de ex-vriend oppakken. De onderzoeksrechter heeft hem nu aangehouden. Er zijn nog 3 Belgen geïdentificeerd die in thuisquarantaine moeten omdat ze contact hebben gehad met besmette passagiers van het Nederlandse cruiseschip. Die besmette personen hadden het schip eerder al verlaten. In totaal moeten nu dus 4 Belgen thuis in quarantaine, bovenop de 2 Belgische passagiers die nog op het cruiseschip zitten. En dat schip komt morgenochtend aan op het Spaanse eiland Tenerife. De 2 Belgen zullen na hun aankomst op Tenerife in elk geval overgevlogen worden naar ons land en medisch onderzocht worden. Als ze in orde zijn, mogen ze naar huis, maar ze zullen thuis nog enkele weken in quarantaine moeten blijven. Peter Magyar heeft de eed afgelegd als nieuwe Hongaarse premier tijdens de eerste zitting van het nieuwe parlement. En daarmee komt na 16 jaar officieel een einde aan de regeerperiode van Viktor Orbán. De partij van Magyar won een maand geleden de verkiezingen in Hongarije en behaalde toen een 2/3 meerderheid in het parlement. Pauline Lambert bekeek de beelden.
13: De menigte is in de stralende zon buiten het parlement verzameld om de eerste zitting van het nieuwe parlement te volgen. Kort daarna legt Magyar echt de eed af.
14: Hey, Magyar Peter.
15: Fogadom.
14: Fogadom.
13: Hij wil meteen wetten voor het parlement brengen om de corruptie aan te pakken en hij richtte zich tijdens zijn toespraak ook tot de president in de zaal. Hij riep die opnieuw op om op te stappen, net als andere hooggeplaatste figuren. Hij zei ook dat hij het land weer wil verenigen na het polariserende beleid van Orbán. De zitting werd afgesloten met de Europese hymne en ook de Europese vlag wappert opnieuw aan het Hongaarse parlement.
11: In de degradatieplay-offs van het voetbal zit de laatste speeldag erop. La Louvière tegen Cercle Brugge eindigt op 4-1. Zulte Waregem won met 2-1 van Dender. Dender was al langer zeker dat het nog 2 wedstrijden moet spelen om in de hoogste klasse te kunnen blijven.
16: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter

gebleven zijn. Er was een doelpunt van DiMarzio Wright Phillips nadat Ryan Sanusi was ingevallen en mocht trappen. En Wright Phillips zette er zijn voet tegen. Die bal hobbelde dan binnen. En zo 1-3. Een eerredder. Meer kan je dat niet noemen. En zelfs kan je het zelfs een eerredder noemen. Nog 3 minuten. Iets minder op de klok in de reguliere speeltijd. En over de 2 wedstrijden heen staat het dus 6-2. Nog 4 doelpunten zou Beerschot moeten maken om verlengingen af te dwingen. Ja, nee, dat gaat toch echt niet meer gebeuren. En dus is het gewoon wachten tot het laatste fluitsignaal hier weer klinkt. In het Olympisch Stadion een overtreding ondertussen van Vula. Die gaat nog een gele kaart pakken nadat hij Rommes tegen de grond heeft getrokken. En zo is het wachten op het laatste fluitsignaal van Nicolas Laforge. Maar staat het hier op het kiel, dus 1-3. Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's auto

0: Automatic van Jessie Ware. In drie dus in Beerschot Lommel. Daar zitten ze in de toegevoegde tijd. En intussen hebben ze bij City gescoord. Wie deed dat, Glenn?
1: Erling Haaland heeft er 2-0 van gemaakt. Niet van dezelfde schoonheid als dat doelpunt van Doku. Daarnet eerder een fommeldoelpunt. Maar kijk, die tellen ook uiteraard. En die kan belangrijk zijn, dat doelpunt van Haaland. Want dat betekent toch dat City nu echt wel afstevend op de zege tegen Brentford. De nummer 7 in de huidige Premier League. We spelen daar nog zo'n 10 minuten. Dat lijkt dus toch een veilige voorsprong voor Manchester City. Niet zo veilig bij Bayern München. Daar nog altijd 0-1 op bezoek bij Wolfsburg. Al moet ik er wel bij zeggen dat de thuisploeg nauwelijks iets kan klaarmaken en dat het eerder wachten is op de 0-2 dan op de 1-1.

0: Robbie Williams, The Road to Mandalay. Op het Kiel is de match afgelopen en voor Beerschot is het dan voorbij, Jelle.
1: Ja, dat klopt. Geen doelpunten meer gezien in die laatste minuten. En dus 1-3 voor Lommel. Net als de heenwedstrijd wonnen ze ook de terugwedstrijd met die score. En dus een totaalscore van 6-2. Een wedstrijd die wel wat doelpunten heeft gebracht. Maar die uiteindelijk toch nooit echt spannend werd doordat dat eerste doelpunt van Beerschot uitbleef. En dan een flater van Sinton. En dan werd die opdracht onoverbrugbaar. Was de kloof te groot voor Beerschot. Hun seizoen zit er dus op. Zij promoveren niet meteen weer naar de hoogste afdeling. En voor Lommel zit het er nog niet op natuurlijk. Zij winnen. De na-competitie schakelde eerder Luik uit. En nu ook Beerschot. En mogen zich dus opmaken voor de barrages tegen Dender. Met als inzet een ticket in de Jupiler Pro League voor Vol. Seizoen.
0: Straks probeer je daar nog spelers te pakken te krijgen voor interviews. Jelle, dankjewel. Tot zo.
2: Het is wat zwaarder geworden omdat ik er eigenlijk pas in laatste instantie ben toegekomen om dat WK-dagboek van 2018 daarin te integreren. En waarom? Omdat dat eigenlijk heel concreet het aspect belicht waar ik de laatste 10-12 jaar van mijn carrière ben mee bezig geweest. Met name het woordvoerderschap, perschef zijn van de Rode Duivels en de Red Flames. En dan weten de mensen ook, tja, zo werkt dat. Dit is echt een beetje de inkijk die we bij de Rode Duivels al een beetje verwacht hadden.
3: Ook om de luisteraar nu, denk ik, makkelijkst erin te trekken, is dat wel handig als rode draad.
0: En hier onderbreek ik even, want dit komt heel onvoorbereid op u af. En hier wil ik toch wat meer uitleg bij geven. Het WK voetbal van komende zomer wordt het eerste in 12 jaar waar Stefan van Loock, die u net al hoorde, niet de perschef van de Rode Duivels zal zijn. Van Loock is pas op pensioen gegaan na een carrière van bijna 50 jaar in de sport en vooral de voetbalwereld. Daar schreef je een boek over met de titel Voetbalcommentaar. Van Loock begon als radioreporter bij de BRT, trok van de openbare omroep naar VTM om dan uiteindelijk te belanden bij de Voetbalbond. In het boek krijgen we heel wat verhalen en anekdotes. En het WK van 2018 in Rusland, toen België derde werd, maakte het boek nog een stuk dikker. We beginnen opnieuw bij een mooie reportage van Hermien van Beveren. Een bezoek aan Stefan van Loock.
2: Het is wat zwaarder geworden omdat ik er eigenlijk pas in laatste instantie ben toegekomen om dat WK-dagboek van 2018 daarin te integreren. En waarom? Omdat dat eigenlijk heel concreet het aspect belicht waar ik de laatste 10-12 jaar van mijn carrière ben mee bezig geweest. Met name het woordvoerderschap, perschef zijn van de Rode Duivels en de Red Flames. En dan weten de mensen ook, tja, zo werkt dat. Dit is echt een beetje de inkijk die we bij de Rode Duivels al een beetje verwacht hadden.
3: Ook om de luisteraar nu, denk ik, makkelijkst erin te trekken, is dat wel handig als rode draad. Als je er één iets moet uitpikken, wat jou altijd zal bijblijven als perschef dan ook van die Rode Duivels?
2: Er zijn uiteraard veel dingen die mij van dat WK bijblijven. Maar als ik er één ding mag uithalen, dan blijft voor mij de wedstrijd tegen Japan.
4: Courtois met de Bruyne meegegeven. Lukaku wijst waar de bal moet komen. Gaat naar de linkerkant. Kan Meunier nog afmaken. Lukaku misschien. Zet in klaar. Is de goal. Het is 3-2 voor België.
2: En bij die ommekeer stonden we de laatste 5 minuten ga je dan naar beneden, naar de catacomben om je voor te bereiden op de persactiviteiten die er nadien plaatsvinden. En daar stonden we eigenlijk te wachten op de verlengingen.
3: 2-2 was het.
2: 2-2 was het. En we stonden op een tv-scherm te kijken, want we mochten niet verder door. Ondanks een accreditatie mochten we niet tot aan de rand van het veld, omdat er al te veel volk stond. Dus we stonden daar met onze Japanse collega's in de catacomben te kijken. Ja, het verschil natuurlijk in emotie bij die laatste goal die we dan nog half op het veld zagen en half op het scherm. Ja, was onwaarschijnlijk. Maar hoe waardig die Japanners ook bleven nadien, dat is mij ook wel bijgebleven.
3: Straks nog meer over dat WK 2018. Maar nu, Stefan, even terug naar het begin van je carrière. Want voor wie dat niet zou weten, dat begin ligt eigenlijk bij de radio.
5: Wat is er van de sport? Schifo, die is bijna naar Inter Milaan. Hoe zit het daar nu mee? Het kwestie van dagen nog?
6: Ja, dat is een kwestie van dagen. Die zaak is zeer ver gevorderd. Maar ja, je moet ook wachten tot als het punt eronder staat. Het moet eerst getekend zijn van twee kanten. Hè? Ja. Nee, van drie kanten. De twee clubs en dan de betrokken speler. Maar het is
5: jullie?
6: Zeer ver gevorderd, kan ik wel zeggen. Ja.
5: Hoe ver eigenlijk?
6: Ja, kijk, dat is moeilijk te zeggen, hè? Maar het is zeer ver.
2: Ja. Geweldig. Michel Verschuren, geweldige herinneringen aan Michel Verschuren. En ik was zelfs een doorvrager toen.
3: Ik wou eens zeggen, goed doorgevraagd inderdaad. Want als best nog jonge journalist toen.
2: Twee helft jaren 80 zal ik 25, 26 jaar geweest zijn. Dat was een geweldige tijd.
7: Sportief Vlaanderen zal zeker aan zijn trekken komen bij VTM. Met vaste tred en koele blik brengt onze sportredactie u van het ene naar het andere veld. Onze drie sportpresentatoren, Eddy Groenwals, Stefan van Loek en Peter Baart.
3: Die nieuwkomer, VTM toen, dat was wel echt beginnen van nul. Hè. Wat mij ook bijbleef uit het boek is geen rechten om voetbal uit te zenden. Dat was soms echt improviseren om dan toch maar aan beeld te komen.
2: Het was improviseren, het was bij momenten piraterij. Ja, er waren geen... Er was wel een voetbalcontract, maar niet zoals dat nu is. Hè. De VRT had de rechten waarschijnlijk bij monding akkoord gekregen, want er was ook niemand anders. En dan kwam daar een nieuwe speler op de markt. En ja, wat deden wij dan? Racing Mechelen speelde nog in eerste klasse. Daar stonden hoge appartementsgebouwen naast. Maar vanuit een keuken op de 20e of 13e verdieping hadden wij zicht op het veld. Er werden hoogtewerkers ingehuurd om achter de oude tribune van de Bosuil met een hoogtewerker boven de tribune uit te komen bij een Europese match van Antwerpen tegen Lens of Stuttgart, ik weet het niet meer. En daar maakten wij dan een korte samenvatting van, want die beelden als... Als je dat nu over nadenkt, is dat eigenlijk te gek voor woorden. Later is er dan wel een akkoord gekomen. Hè. Het feit dat we toen nog geen beelden van elkaar kochten, ja, dat was gewoon geen denken aan. Dat was denk ik bij niemand opgekomen. Laat ons gewoon beelden kopen bij de BRT. Nee, wij maken die zelf en wij maken die beter. Ja. Dat was een beetje onze insteek. Was natuurlijk niet waar, maar bon.
8: Goedemiddag iedereen, bonjour tout le monde.
9: Welcome everyone to the press conference.
10: Goedemorgen iedereen.
8: Welkom hier in het Proximus Basecamp.
11: Een question voor Romelu Lukaku.
12: Vragen voor Nasser.
13: Some questions for Adnan Januzaj.
14: Ik commence.
3: Wat later, als we even een sprong maken naar deel 1 bij de Voetbalbond 2011. Het was ook wel weer wat opbouwen, samen eigenlijk met die gouden generatie die dan echt opkwam.
2: Ja, ik kreeg het aanbod om de vernieuwde communicatiedienst van de Voetbalbond te gaan leiden. Communicatie in mijn hoofd was toen communicatie met en via de media. De social media stonden echt in hun kinderschoenen nog. Ik zie Sam Kerkhoffs met zijn compaan destijds nog binnenkomen op de Voetbalbond en hun voorstel uit de doeken deden. Social media en Twitter. Ik dacht, mannetjes, wat is dat voor iets? Ik geloofde daar niet in. Ik kende daar ook te weinig van. Voor mij was communicatie pers en media. Dat was ook mijn sterkte, omdat ik daar ook iedereen kende.
15: Het tijdstip was wat moeilijk. Vooral ook naar mijn spelers en omkadering toe was dat niet zo evident. Maar ik dacht dat 90% van mijn werk af was.
3: In die eerste periode als woordvoerder, perschef, krijg je bijvoorbeeld Georges Lekes en zijn vertrek op je bord wel een uitdaging, kan ik me voorstellen.
2: Dat was inderdaad een uitdaging. Het was alleszins een serieuze verrassing. Ik was een wandeling aan het maken hier in de velden, tot ik plots dat bericht doorkreeg. Maar vrij snel hebben wij toen contact opgenomen met Bob Madou, met Steven Martens. En ja, Lekes vertrok. Maar je geeft als federatie geen persconferentie over iemand die vertrekt. Dat gebeurt weinig. U heeft daar een reactie op als daarnaar gevraagd wordt, wat uiteraard toen het geval was.
16: Meneer De Keerswaker, wanneer vernam u het nieuws dat Georges Lekes de nationale ploeg verlaat voor Club Brugge?
17: Moet u zeggen dat Georges mij opgebeld heeft om 1:01. En ik moet u zeggen dat ik enorm ontgoocheld ben en tegelijkertijd ook enorm verontwaardigd.
2: Maar goed, we hebben daarop gezegd wat we te zeggen hadden en eigenlijk meer niet.
3: Je eerste periode bij de KBVB, RBFA, is het dan ook geworden. De rode duivelinnen zijn de Red Flames geworden. Nog zo'n illustratie. 2018, dan zitten we eigenlijk bij ja, het laatste hoofdstuk van je carrière, mag ik zeggen, deel 2. Hoe jouw werk daar verliep als perschef, dat is soms, ja, kan echt van alles zijn. Om dat te illustreren, vond ik wel een mooi voorbeeld in het boek.
18: Januzaj, actie maken, plaatsen, goal, Januzaj, oh, prachtige goal.
10: Ik denk dat hij goed getrapt heeft, maar de keeper is 10 centimeter kleiner dan mij. Dus bij mij denk ik niet dat hij erin zat. Maar...
12: Dus jij zou hem gepakt hebben, denk je?
10: Denk het wel.
2: Dus Jan Ouzaï scoort tegen Pickford, een goede keeper. En Thibaut had laten vallen. Ja, ik had die bal wel gehad, dat stond in de krant. En mijn Engelse collega stuurt mij een mail of belt mij zanderendaags. Ja, kan je zorgen bij Thibaut wat hij daarmee bedoeld heeft? Dat is bij Jordan wel heel zwaar gevallen, toch weinig collegaal. Maar ik had toen met Thibaut, had mij er al iets van gezegd. En hij bedoelde gewoon, ja, ik had die puur door mijn fysionomie, had ik die bal allicht wel gehad. En dat is dan, was dan koelen zonder blazen eigenlijk. Nou, dat zijn dingen, ja, het minste wat op een WK gezegd wordt... kan op zoveel manieren worden geïnterpreteerd. En wie wat van slechte wil is, kan er altijd het meest negatieve uithalen.
3: Denk je ergens soms van, goh, ik had er wel nog eentje willen meemaken of is het goed geweest?
2: Allebei. Ik had er nog wel eentje willen meemaken, maar het is eigenlijk goed geweest. Met 2018 als mooiste prestatie, vooral van de spelers op het veld. Maar je groeit daarmee en je draagt bij tot het algemene welzijn van die ploeg. Dus dat geeft bijzonder veel voldoening. En het was eigenlijk tijd om te stoppen. Maar zonder spijt, integendeel.

0: Een beetje voetbal en ook mediageschiedenis. En wat is het altijd fijn toch om terug te blikken ook op dat fantastische WK van 2018. Collega Hermien van Beveren ging op bezoek bij Stefan van Loock. Wil je meer? Wel, je kan het boek kopen of beter nog winnen. Want wij mogen 3 exemplaren weggeven. Wil je kans maken? Stuur dan gewoon je naam en belangrijk ook je adres als reactie in de app. Veel succes.
1: Radio 1. Sportza.

0: American Girls van Harry Styles. Hoe is het intussen in Engeland afgelopen tussen City en Brentford, Glenn?
1: Die wedstrijd is gewonnen door Manchester City. Dat was niet echt meer spannend, want dat wisten we al bij die 2-0 stand. Het is uiteindelijk nog 3-0 geworden voor Manchester City. Marmoes heeft daar de derde treffer gemaakt. En dat betekent dus dat City op 2 punten komt nu van leider Arsenal. Arsenal speelt morgen nog op bezoek bij West Ham. Dat is een staartploeg, maar goed, die hebben de punten wel nog nodig in de strijd om het behoud. Dus dat is ook niet zo'n eenvoudige opgave. Als we dan kijken naar Duitsland, dan zien we dat Bayern München die 0-1 voorsprong over de streep getrokken heeft bij Wolfsburg. En dat betekent voor Bayern niet zo heel veel, behalve dat ze er 3 punten bij schrijven. Maar voor Wolfsburg is dat wel een kwalijke nederlaag, want dat betekent dat ze nu evenveel punten tellen als St. Pauli. En dat met nog 1 speeldag te gaan. Wolfsburg is momenteel wel 16e, St. Pauli 17e. Iets beter doelsaldo voor Wolfsburg. Waarom is dat belangrijk? Wel omdat de laatste twee, de 18e en de 17e rechtstreeks degraderen. En de 16e die krijgt, net als Dender, nog een reddingsboei in de vorm van baragewedstrijden.
0: In ons voetbal is het nu aftellen naar 8:45. Dan begint een belangrijke match in de Champions playoffs. De leider, Club Brugge, krijgt het bezoek van STVV. Club is vorig weekend aan de leiding gekomen en wil die niet meer afgeven, uiteraard. 4 finales nog klinkt het daar en de zo begeerde 20e landstitel is een feit. Die eerste finale is dus de match op Jan Breidel tegen de nummer 3, de revelatie van het seizoen STVV. De coach van Club Brugge, Ivan Leko, horen we bij de collega's van De Zoon.
2: Ivan Leko, there's no Hugo Vetlesen today. He's an unpredictable player with a little spark. Do you think Sandra is a similar profile?
3: Similar, not really similar, but yeah, it's one midfield player between 8 and 10 offensive infiltrations in the box. Hugo is right-footed, Cisse is left-footed, so difference in experience for sure, but Cisse is younger, difference in grinta, in energy and will to prove, yes, I have my place here. So yeah, depending how we see, I like to see advantages of this. So yeah, the boy has confidence, and anyway, it will not be important one player, it will be important how we as a team will be.
2: Oh, Yedika is not on the sheet. What's the matter with him?
3: Small injury from yesterday, unfortunately. Yeah, it's pech.
2: Now, the goalies, if he really would have wanted to play, could he have played Simon today or not?
3: You can always play. But yeah, it was long injury, 3-4 weeks, only 2-3 sessions, short sessions, not enough repetitions, not enough. And this was all by communication, very open between me and him and Bram, keeper coach. So it was very clear after a couple of minutes of talk that it's not time to start with him.
2: One of these weeks, you've told us that Sint-Truiden is the best, second best team offensively in the league. How do you beat the second best team? Because that'll be a midfield battle as well. How do you prevent them from playing their game?
3: Avoid them to play football. Be aggressive, put good pressing, don't let them to come in the game. And we need to be good in attack. Because we are good when we have the ball. We are good when we are bringing the ball in last third. So our balance between control of the game, possesso, and bringing the balls in last third in key zones, in key areas where we won't need to be good today. Knowing that we play against one team who is all year long playing good football. Really dynamic team, a lot of quality there. So we need to really to be on our best level to stop them to play, and then on the other side to be best version of ourselves with ball.
0: Geen Vetlesen, want die is geschorst. Ook geen Onyedika, want die liep gisteren een kleine blessure op, zei Ivan Leko. En dus start Cisse Sandra niet echt een profiel als dat van Vetlesen, maar wel tussen een 8 en een 10. Jonge kerel die zich wil tonen met veel grinta en vertrouwen. Uiteindelijk is 1 speler niet belangrijk, wel hoe we als een ploeg zullen spelen. En ook nog altijd geen Mignolet tussen de palen. Hij zou kunnen spelen, maar het was een lange blessure. Hij mist nog trainingsminuten. De jonge derde doelman Van den Heuvel start. Leko noemde de voorbije week STVV als de best voetballende ploeg. Hoe moet je team van Wouter Franke verslaan? Uitstekend zijn in de aanval met goede acties en beslissende laatste passes. En met agressief voetbal het vlotte combinatiespel van Sint-Truiden proberen te counteren. Dat zei de coach van Club Brugge, Ivan Leko.

0: Hart van mij van Hannelore Bedert. Intussen zijn de boeken Voetbalcommentaar van Stefan van Loock de deur uit. Ik mag veel leesplezier wensen aan Kim Taylor uit Duffel, Hendrik van den Broek uit Lokeren en Johan Kleriks uit Haagt. We hoorden daarnet de coach van Club Brugge, Ivan Leko. Dan is nu aan de trainer van STVV. De Limburgers hebben vorige week gewonnen tegen Union met 2-1 en daarmee Union een eerste play-off nederlaag in 2 jaar toegediend. STVV is min of meer zeker van de derde plaats. Dat moet allemaal vertrouwen geven aan de coach Wouter Franke.
1: Wouter Franke, je kan moeilijk in een nog luxueuzere zetel naar hier komen dan jij met STVV nu. Deel jij die mening?
2: Ik deel de mening wel een beetje. Ja. Het mag ons niet om ons gemoed spelen. Die focus moet hetzelfde zijn, die energie moet hetzelfde zijn. We willen hier absoluut een goede wedstrijd spelen.
1: Geen Yamamoto of wel Yamamoto, het is niet vandaag. Maar wat geeft dat in jouw dynamiek? Wat zegt dat voor jouw positiewissels? Want dat was ook een jongen die, als hij op de flank zat, graag naar binnen kwam. Het is nu Hatta van Wezenmaal. Wat gaat er gebeuren?
2: Ja, we hebben al veel verschillende dingen gedaan. Veel verschillende invullingen gedaan in posities. En zoals ik zei, het maakt niet uit welk systeem we spelen. Het is gewoon de connecties die belangrijk zijn. En nu kunnen we ook vele kanten op. Hatta op links, Hatta op rechts. De jongens moeten gewoon klaar zijn voor een goed Club Brugge partij te geven. En zien dat we het voldoende lef tonen om zelf iets te kunnen doen.
1: Je bent blijkbaar offensief de tweede beste ploeg van het land. Hoe ga je de beste ploeg van het land verslaan dan, volgens Leko?
2: Ja, ik zeg het. We moeten lef tonen. We moeten zeker en vast zorgen dat we goed georganiseerd zijn. Dat we dezelfde manier, op dezelfde moment, op dezelfde manier denken. In druk, in blok, zeker en vast. Tegen een vol huis hier, ook uiteindelijk achter hun team. Maar zoals ik zeg, je moet daar ook energie uithalen. Want het zijn voor de jongens ook de stappen die ze willen zetten op die manier in die wedstrijden spelen. Dus op die manier kan je ook weer iets extra's laten zien.
1: Dromen die mannen nog stiekem van plek 2 of is dat de totale utopie?
2: Ja, we weten dat dat heel moeilijk is, hè? Maar ik ben altijd wel blij als coach als er een speler een interview geeft na de vorige wedstrijd, dat hij zelfs dat nog ziet zitten. Dus ik heb wel liever dan dat ze de decompressie tonen. En laat ons hopen dat we vandaag de kwaliteit ook kunnen tonen zoals de laatste weken en het vertrouwen ook van de laatste weken.
1: Succes.
2: Dank u wel.
0: Iedereen maakt zich klaar voor de wedstrijd van de leider Club Brugge tegen STVV. Winnen moet eigenlijk voor Club Brugge, terwijl STVV misschien bevrijd kan voetballen nu het nagenoeg zeker is van de derde plaats. Wie weet, het is een voetbalavond om naar uit te kijken. Goedenavond, Peter van den Bemt.
3: Goedenavond. Zeker een wedstrijd om naar uit te kijken, want twee ploegen die altijd en overal graag willen voetballen natuurlijk. En dat zal vandaag niet anders zijn. Natuurlijk, Club Brugge in een thuiswedstrijd, in een vol stadion. Maar ook Sint-Truiden heeft dat altijd en overal al gedaan dit seizoen. Behalve één keer eigenlijk op het veld van Anderlecht, waar ze ineens iets anders gingen doen. Een beetje de trek, zal ik maar zeggen. Dat mislukte helemaal. Nee, Sint-Truiden kan ook maar hier met misschien wel de moeilijkste verplaatsing van het seizoen gewoon het spel meespelen en proberen om Club Brugge in verlegenheid te brengen. Zoals ze dat met Verve heeft gedaan een week geleden. Met Union natuurlijk, Sint-Truiden. Dat met die overwinning tegen Union de titelstrijd weer op zijn kop heeft gezet. En Club Brugge, dat zelf natuurlijk ook zijn wedstrijd won, naar de kop van het klassement gecatapulteerd op 4 speeldagen van het einde van de competitie. En dat betekent dat Club Brugge het nu in de laatste rechte lijn toch liever niet meer uit handen geeft. En natuurlijk, we zijn 1 week voor de onderlinge confrontatie. Er zijn er natuurlijk al die stiekem dromen dat de Club Brugge het misschien al volgende week voor elkaar krijgt. Maar dan moet er natuurlijk wel nog een en ander gebeuren. U weet het, een keepersprobleem tussen aanhalingstekens bij Club Brugge. Want Simon Mignolet, nog niet helemaal fit om al echt te spelen, zit vandaag voor het eerst op de bank. En Jakkers, die volgt een bepaald protocol, denk ik dan maar. Maar goed, na die botsing van vorige week was het ook niet raadzaam om hem aan de aftrap te brengen. En bovendien heeft Danny van den Heuvel het heel erg goed gedaan op Anderlecht. De Nederlander staat dus weer aan de aftrap. En het was ook uitkijken inderdaad wie de vervanger was van toch wel een van de mannen van Club Brugge in deze playoffs. De gamechanger toen het er benauwd en benard uitzag voor Club Brugge aan de rust op het veld van de Sint-Truiden. Namelijk Vetlessen die het tij daar keerde en nadien ook zijn stempel heeft gedrukt op het Club Brugge van de playoffs met doelpunten en assists. Hij is geschorst vandaag en Sisse Sandra staat aan de aftrap. Die heeft wel geteld en opgeteld in 3 invalbeurten 25 minuten gespeeld in deze playoffs. En het is geleden van 18 oktober dat hij nog een keer aan de aftrap stond in de Jupiler Pro League met Club Brugge, een wedstrijd op het veld van Oud-Heverlee Leuven. Dat zijn de wijzigingen bij Club Brugge. Geen Onyedika, hij is geblesseerd. Dat is de officiële mededeling. Het was een moment natuurlijk om zijn plaats misschien wel te heroveren. Die is hij kwijtgeraakt, maar dus net nu, u heeft het de trainer horen zeggen, uitgevallen op training. En dus Sisse Sandra aan de aftrap. En aan de overkant geen Yamamoto na die, wat mij betreft, ongelukkige, maar wel kwalijke trap in het aangezicht die Sint-Truiden nog een penalty opleverde tegen Union. Hij is er niet bij en dan is het uitkijken, want ja, hij citeerde Wouter Franke dan alle mogelijkheden met Hata die er weer bij komt. In principe altijd de linksback, maar daar speelt nu tot ieders tevredenheid al een paar weken puppen. En Hata is natuurlijk een rechtsvoetige, dus misschien schuift hij wel naar de rechtsback. Van Wezenmaal wat hoger. We gaan zien hoe Wouter Franke dat hier aanpakt. De dwingende plicht voor Club Brugge om deze thuiswedstrijd, het zijn er drie in de laatste vier Champions Playoffs wedstrijden voor Club Brugge, om die te winnen. En wie weet kan Sint-Truiden één week nadat het, wat ik zei, Club Brugge naar de koppositie piloteerde, wie weet hetzelfde doen met Union, op voorwaarde natuurlijk dat de Brusselaars dan morgenavond zelf wel hun wedstrijd winnen tegen KV Mechelen. Voilà, dat is wat u moet weten. Scheidsrechter met diensten vandaag is Jasper Vergoten.

0: Dracula van Tame Impala. Spanning op Jan Breydel. De eerste van die vier finales, zoals ze het bij Club Brugge noemen. Gaat beginnen, Club STVV. Peter, we zijn in en al oor.
1: Inderdaad, we wachten op de aftrap. Overigens, hoog bezoek in het Jan Breydel stadion. De eregasten voor de wedstrijd vandaag. Niemand minder dan Frankie van der Elst, Rune Lange en vooral ook Gert Verheijen. Na 20 jaar werd dat misschien wel een keer tijd. Hij is precies 20 jaar geleden gestopt met voetballen. En 20 jaar analist. Ze hebben ervan genoten, zoveel is duidelijk. Maar nu, aandacht voor de wedstrijd op gang gefloten door Jasper Vergoten. En een eerste keer kijken naar een aanval van Sint-Truiden met Hata, die wel degelijk aan de rechterkant begint als rechtsback. Van Wezenmaal een rijtje hoger geschoven op de plek van Yamamoto. Met al meteen diepgang daar van Hata, die nu een keer zijn rechtervoet kan gebruiken vanaf de rechterkant. Maar zijn voorzet werd weggewerkt en Club Brugge probeert te counteren. Maar die komt er niet helemaal uit. Puppen dus blijft gewoon op de linkerkant staan. Speciale wedstrijd voor Joedrik Puppen. Want hij is gewoon van Brugge eigenlijk. Gaf aan, niet echt een supporter van Club of Cercle Brugge. Maar heeft natuurlijk wel even bij Club gespeeld. En heeft hier nog altijd een ijs- en koffiesalon. Heb ik gelezen dat hij uitbaat met zijn schoonbroer. Dus een koffiespecialist. En hij gaat met de trein zowaar naar Sint-Truiden. Af en toe blijft hij een keer slapen in het hotel Staaien. Maar vaak dus pendelen. En dat is toch al gauw een uurtje of vijf onderweg. Maar dat is ook tegelijkertijd relax natuurlijk als de treinen rijden. En nu hier op de linkerkant. En dus niet al te veel wijzigingen. Want het is natuurlijk wel een heel ander profiel. Met Van Wezenmaal daar op de rechterkant. Dat is niet Yamamoto. Toch een van de meest bepalende spelers bij Sint-Truiden. Samen met Ito, met Sebaoui. Als ze in vorm zijn natuurlijk. Een van de jongens die zeker in aanmerking komt om na dit seizoen een stap hoger op te zetten. Maar dus na die ongelukkige trap, ik wil het nog wel een keer herhalen, de jonge Sila niet afvallen. Want dat is wel degelijk een poging om de bal te spelen, had hem ook niet zien komen. Maar tegelijkertijd natuurlijk ook wel een terechte penalty gegeven voor STVV. Om daar dan het verschil te maken en sta je in brand te steken. En Sint-Truiden eigenlijk, het is nog niet helemaal mathematisch zeker, maar te verzekeren van de derde plek. En dan supporter natuurlijk donderdag voor Club Brugge, voor, zeg ik, voor Union, dat ze de beker winnen. Want dan geeft die derde plek recht op groepsfase Europa League voetbal tot na nieuwjaar. Stel je maar eens voor, op Staaien wel degelijk. Dan moeten ze nog een paar aanpassingswerken voor uitvoeren. Maar dat gaat er wel degelijk van komen. Sisako, ook een van die belangrijke spelers bij STVV. Balletje even teruggelegd. Toch ook een opmerkelijke transfer van het gedegradeerde Kortrijk overgekomen. Maar hoe heeft die zich ontwikkeld onder de vleugels van Wouter Franke? Kokubo nog altijd dromend van een plek in de selectie voor het wereldkampioenschap. Natuurlijk met Japan. Lange bal richting Hata. Die kopte wel door, maar Goto kan daar niet bij. En dan Van den Heuvel met een strakke trap ver naar voren. De doelman vandaag. Een diepe bal gespeeld door Tressel die richting Forbes. Maar te ver gespeeld. Hij er wel achteraan. Helemaal weer boven water gekomen. Alle muizenissen en zorgen van zich afgespeeld. De wingers van Club Brugge. Niet alleen Forst, maar ook het Solis. Natuurlijk met zijn uitstekende statistieken. Bepalend in de rush van Club Brugge naar de koppositie. Die ze dus op vier speeldagen van het einde vast hebben. Maar alles is nog onzeker. Eén puntje maar. Terwijl Taniguchi een redelijk matige bal inspelen. Sisako het niet kan corrigeren. En dan zijn we bij Van Aken met Mechelen. Maar Sint-Truiden begint wel met balbezit op de helft van Club Brugge. Zoals we dat gewoon mochten verwachten. En Club is zowaar eventjes aangewezen op de tegenaanval. Forbes wil een bal versturen naar Solis. Maar even zat Hata ertussen. Ik kan me voorstellen dat het een klein beetje wennen is voor Hata nu weer. Naar aan de rechterkant. Met dus een minimale herschikking zou je het kunnen noemen, want Hata was uit de ploeg verdwenen. Puppen was al een paar weken in de playoffs. De huurling van Vancouver natuurlijk. De man op de linkerkant hier tot ieders tevredenheid zelfs een doelpunt gemaakt, zonder het goed te weten. Maar op Mechelen was dat. Hier is Tsolis. Op wandel. Een eerste keer naar binnen snijden en dan openen. Maar een beetje te voorspelbaar en Puppen er weer tussen. Die dan teruglegt in Kokubo, dan maar een lange haal. Richting Mechelen, die bal verkeerd beoordeelt eigenlijk. Ik dacht te zeggen, Mechelen kopt hem weg, maar verlengt hem eigenlijk bij wijze van spreken. Goto van de bal getackeld door Seijs, maar opgepikt Hata. Dan zijn we bij Van Wezenmaal. Ook voor hem eventjes wennen. Dat zal hij misschien nog wel een keer gedaan hebben, wat hoger in het veld. Als wingback natuurlijk ook wel. Als er een keer met drie achterin is gespeeld in het verleden.
2: Met ondertussen Puppe Sebaoui en de kaats van Gotto die veel te ver is. Want Merlin ook vandaag zijn basisplaats vastgehouden. Heeft het vorige week, toen hij dan voor het eerst aan de aftrap stond, na een paar heel goede invalbeurten ook heel erg goed gedaan. Was eigenlijk de gevaarlijkste man bij STVV met 3 kobbelen in de eerste helft. Want ondanks het grote overwicht voor Sint-Truiden en natuurlijk het numerieke overwicht al vroeg in de wedstrijd, nu ook geen 10 kansen voor STVV. Union bleef zich wel kranig verweren natuurlijk. Een bal van Aken, matig in de voeten van Taniguchi. Van Wezenmaal die recupereert met Hata. En zo hebben we dus in de openingsfase toch wat meer balbezit voor STVV. Nu weliswaar achterin met Kokubo. Weer met Hata, waar club dan toch eens druk kan gaan zetten. Een bal richting Kokubo, die toch een klein beetje hard leek. Maar oké, alles onder controle. En de kaats van Gotto voor Ito. De man van de winnende penalty natuurlijk. Mooi, meteen diep gestoken. Maar Van Wezenmaal moet het in het sprinten wel maar afleggen tegen Seys. En die kan hem dan rustig terugleggen tot bij Van den Heuvel. En zo is het, laten we zeggen, een redelijk rustig begin van deze wedstrijd. Met, nog een keer herhalen, de bal toch vooral in de rangen van Sint-Truiden. Maar wachten nog op de eerste schermutselingen in de grote rechthoeken. Het eerste doelgevaar nog niet genoteerd. Bijna 6 minuten onderweg hier. Club Brugge tegen Sint-Truiden 0-0. Sportza.

0: Sunshine Superman was dat van Donovan. Een rustig begin daarnet in Club Brugge STVV. De bal vooral in de rangen van Sint-Truiden. Hoe zit het er nu, Peter?
1: Ja, dat blijft een beetje zo, zou ik zeggen. We zijn bijna 10 minuten ver, 0 tegen 0. En daarnet het publiek ontgoochelde omdat Forbes zich goed vrijmaakte hier vanaf de rechterkant naar binnen kwam. En inderdaad, de kans had meter of 3-4 ze voor de grote rechthoek om aan te leggen. Ideale positie leek dat te zijn. Zoals in Engeland al redelijk snel shoot roepen, deden ze dat hier ook wel een beetje. Maar hij trapte niet, gaf hem dan nog aan Stankovic en die pakte uit met een mislukte bal. En zo is dit toch alles bij elkaar. Een slappe start van de Club Brugge. En dat mag je toch redelijk onbegrijpelijk noemen. Want je bent net aan kop van het klassement gekomen. 4 finales worden gespeeld. Ja, dan ga je toch vol gas beginnen thuis tegen Sint-Truiden om het publiek er ook achter te krijgen. En dat is vooralsnog niet het geval. Het is niet dat Sint-Truiden al doelgevaar heeft gecreëerd. Dat nu ook weer niet. Enkele Brugge, laten we zeggen, de voorbije 2 minuten ook wel wat meer aan de bal. Dat is nu niet langer Sint-Truiden. We zagen al een keer een goede beweging vanuit Solis met Tresoldi. Dat was wat vooraf ging. Die niet uitgevoerde schietkans of schietpoging van Forbes. Dat was goed werk van Tresoldi in het centrum. Maar dus vooralsnog Club Brugge dat zijn stempel niet kan drukken op deze wedstrijd. En dat Sint-Truiden ook niet achteruit kan duwen. Dat laat zich ook zie je nooit zomaar achteruit duwen natuurlijk. Maar toch nog een keer. Dat mocht toch allemaal wel iets meer zijn als u het mij vraagt. In zo'n thuiswedstrijd wil je er dan toch vol aan beginnen. Mij dunkt. Maar dat is vooralsnog niet het geval. En dat maakt ook dat Jan Breidel wel dus bijna helemaal volgelopen. Behalve dan het vak met supporters van Sint-Truiden. Is toch een beetje ver zelfs op een zaterdagavond denk ik. Misschien een bezoekje aan de kust eerst en dan afzakken zou kunnen. Maar daar zitten maar, laten we zeggen, 200-300 mensen te kijken naar deze wedstrijd. Waar Club Brugge de bal een beetje rondtikt achterin. En dat zien ze hier niet zo graag. Van den Heuvel staat er nu een paar seconden met zijn voet op de bal. Bij inleveren bij Brandon Mechelen. Dan weer Van den Heuvel. Nee, er moet wat meer vuur in, wat meer tempo. Ja, Vetlessen is natuurlijk de speler bij uitstek die dat erin krijgt. En u hoort al wat gemor. Nog wat schuchter, nog niet echt massaal of heel uitdruchtig, maar toch wel een beetje gemopper op de tribunes bij dat getik achterin. Nu een lange bal van Mechelen richting Seys aan de rechterkant. En dan meegeven met Solis. Hier Tresoldi en doelpunt! Ja, één keer volstaat voor de Brugge. 12 minuten ver. En bij de eerste echte aanval van Blauw-Zwart is daar al Tresoldi. Dat kan natuurlijk ook het op deze manier oplossen. Het begon met na dat gepingel achterin een lange bal van Mechelen. Seys die diep ging en hem bijhield. En dan Tresoldi die daar straks al een keer goed pivotwerk had verricht. Hier nu goed opgedoken en rustig gebleven. Vrijgespeeld, mooi gedaan door het Solis. Tresoldi aangespeeld en Sissako liet die zomaar lopen. En Tresoldi legt hem ver in de hoek. En kijk, zomaar ineens, 13 minuten ver. Club Brugge dan toch op voorsprong tegen Sint-Truiden. 1 tegen 0.
2: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
3: VRT Radio 1. Alles begint bij luisteren.
4: Het is 9 uur, goedenavond VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Het Canarische eiland Tenerife maakt zich op voor een grootschalige evacuatieoperatie van de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip, waarop het Hanta-virus is uitgebroken. 3 mensen die besmet zijn geraakt zijn overleden. Het schip zal in de vroege ochtend aankomen voor de kust van Tenerife en daarvoor anker gaan. En daarna zullen de opvarenden met opblaasbootjes naar de wal worden gebracht en moeten ze zo snel als mogelijk naar de repatriëringsvliegtuigen. De 2 Belgen aan boord kunnen mee met een Nederlands toestel. Wanneer is nog niet duidelijk, vertelt Matthias Tuijls ter plaatse.
5: Die 2 Belgen zijn strikt medisch opgevolgd aan boord. Die zijn ook asymptomatisch. Wat we weten is dat ze met een Nederlands vliegtuig zouden worden gerepatrieerd, maar dat vliegtuig is nog niet vertrokken. Wat wel zeker is, is dat die 2 Belgen bij aankomst in Nederland zo snel mogelijk naar het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen worden overgebracht. Dan volgen daar nog testen en ook thuis zouden ze strikt worden opgevolgd gedurende weken. De lokale autoriteiten die hebben zich zich hier zowat 48 uur gegeven om heel die operatie te beëindigen. En dat komt omdat de zeeomstandigheden, de kalme zee en bijna geen wind, dat die momenteel nog gunstig zijn voor zo'n operatie. Vanaf dinsdag zou het weer beginnen veranderen en wordt die sowieso al kritieke operatie wordt die veel moeilijker.
4: Schotland moet onafhankelijk worden voor de volgende Britse parlementsverkiezingen van 2029. Dat heeft de Schotse premier John Swinney gezegd. Hij wil zo voorkomen dat Nigel Farage van het rechtspopulistische Reform UK als eventuele nieuwe Britse premier de strijd voor onafhankelijkheid van Schotland zou tegenhouden. Reform UK was afgelopen week de grote winnaar van de lokale verkiezingen. Ook in Schotland won Farage veel zetels. De Schotse Nationale Partij van Swinney is wel opnieuw de grootste. Sport in de Champions Playoffs van het voetbal ontvangt leider Club Brugge de derde in de stand Sint-Truiden. We gaan naar Brugge bij Peter van den Bent. Wat een kwartier gespeeld. Wat is daar al gebeurd?
1: 1-0 de voorsprong voor Club Brugge. Nu Seys die nog een keer uithaalt. Maar het was wel een matige start van Club Brugge. Niet vooruitgestuurd door de heroverde leiderspositie van een week geleden. Maar eerder een flauw begin. Tot dan ineens een goede diepe bal van Mechelen. Voorbereidend werk van Solis. En Tresoldi legde die in minuut 12. De eerste doelpoging, eerste bal tussen de palen in doel. En zo dus Sint-Truiden nummer 3 in het klassement. Inderdaad op achtervolgen aangewezen. Al vroeg in de wedstrijd. Want inderdaad net iets meer dan een kwartier onderweg. En 1-0 voor Club Brugge.
4: Dank je, Peter. En Dender, de laatste van de degradatieplay-offs, zal tweede klasser Lommel moeten verslaan om in de hoogste klasse te kunnen blijven. De Limburgers wonnen vanavond ook de terugwedstrijd tegen Beerschot in de promotiefinale. Het werd 1-3. Lommel speelt nu 2 keer tegen Dender. Vanavond en vannacht iets meer wolken met kans op nevel, temperaturen tot 12 graden. Morgen eerst veel zon, later meer wolken met regen en buien in de Ardennen. Tegen de avond ook buien in Vlaanderen, bij temperaturen tot 22 graden in het centrum. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dit zijn de lotto-uitslagen van vandaag, zaterdag 9 mei. Lotto 4, 13, 26, 36, 42 en 45. Het bijkomend nummer is 16. Joker Plus 1, 7, 8, 8, 8, 2. En het symbool is vissen. De uitslag van de pick 3 tenslotte 4, 9, 4. De resultaten en de winstverdeling vind je op lotto.be.
2: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
3: Radio 1. Sportza. Met Catherine van Eijlen.
0: Wij volgen hier bij Sportza de leider Club Brugge in de thuismatch tegen STVV. Club heeft na een matige start nog voor het kwartier kunnen scoren. Stomen ze daardoor, Peter van den Bemt?
1: Eens kijken, Stankovic! En de redding van Kokubo. Het was wel redelijk centraal.
0: De leider Club Brugge in de thuismatch tegen STVV. Club heeft na een matige start nog voor het kwartier kunnen scoren. Stomen ze daardoor, Peter van den Bemt?
1: Eens kijken, Stankovic!

0: Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
1: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Radio 1, live.
2: Champions Playoffs, dat weet u. Corner kort genomen, bal bij Sijs, bij Sikke, excuus. En dan een soort inspeelpaas die mislukte. En Van den Heuvel komt er ook een keer ver uit, want we hebben hem nog niet al te veel in actie gezien. Enfin, het is te zeggen, in actie nog helemaal niet zelfs. Wel wat mee rondspelen van de bal, wat het publiek toch zachtjes aan begon te enerveren. In die zin zou je kunnen zeggen dat het publiek het doelpunt ook in gang heeft gezet. Want door dat gemompel en geneuzel zo'n beetje, dacht Mechelen, ik zal maar de lange bal spelen dan. Sijs ging lopen en het vervolg kent u. Hier is Forbes weer. Club Brugge in de box van Sint-Truiden. Versnelling van Forbes. Nee. Loopt ermee over de doellijn. Zo snel is hij nu ook weer niet dat hij daar nog bij kon. En dus gewoon doeltrappen voor Kokubo en voor STVV. Dat geen geweldige cijfers kan voorleggen in het Jan Breydelstadion. Club Brugge heeft nu bijvoorbeeld 8 van de voorbije 10 competitiewedstrijden hier gewonnen. Sint-Truiden 2 keer gelijk gespeeld. Sint-Truiden overigens nog nooit gewonnen in het Jan Breydelstadion in 48 competitiewedstrijden. Daarin maar 7 gelijke spelen. Dus het is niet meteen de favoriete verplaatsing voor STVV. Wel een uitzondering. 3 seizoenen geleden in de achtste finale van de beker. 1-4 werd het dan zo ineens. Sikke een voorzet. Maar daar was het Solis niet. Hij geeft dat ook aan. Je ziet mij toch staan. Ik ben aan het penaltypunt ingelopen. Dan moet je niet op de rand van de kleine rechthoek lopen. Daar kan ik niet bij. Sikke nog altijd op de rechtsback natuurlijk. Erin gekomen zal ik maar zeggen. Nadat er eerst nog wat getwijfeld werd door de blessure van Kiriani Sabbe. En Sandra aan de bal. Dat hebben we nog niet al te veel gezien. Hij is voorlopig onzichtbaar op dat middenveld van Club Brugge. Dat moeizaam zijn draai vond, zal ik maar zeggen, in de eerste 10, 12 minuten. Club Brugge heeft eerst gescoord en is dan beter beginnen voetballen. Dat kan natuurlijk. Er zit toch altijd veel druk op. Bij geen enkele andere club in de Champions Playoffs meer druk dan bij Club Brugge. De dwingende opdracht om kampioen te worden. Want vorig jaar al niet gelukt, 2 jaar na elkaar, dat kan natuurlijk niet. En vooral in een WK-jaren met een WK-zomer voorkomen dat je vervelende voorronde wedstrijden moet spelen. Met misschien een kern die nog niet helemaal is samengesteld enzovoort enzovoort. Dus de club heeft er alle belang bij om hier die gunstige, redelijk gunstige zal ik het noemen, uitgangspositie, de koppositie niet meer uit handen te geven. Voorlopig dus virtueel nu 4 punten los bij Union. Maar we voetballen nog wel een hele poos natuurlijk. Dat is een goede defensieve actie van Tresoldi. U weet het, de man die zijn doelpunten vooral maakt in thuiswedstrijden. Zoals vandaag. Van Aken schuift in. Sijs mee. Sijs die naar binnen schuift. Tresoldi. Solis, dat gaat allemaal heel vlot. Forbes, dit is weer een schot om te proberen op de vuisten. Van Kokubo deze keer. Nu ging hij wel zijn kans. Het was ook van iets dichterbij. En ik zou zeggen, dat is niet het meest overtuigende schot van Forbes. Maar hard was het wel binnen bereik van de doelman van Sint-Truiden. Evenzeer met links getrapt. Kokubo toch al zijn 2e redding van de avond nodig. Geen van de 2 was over categorie, zal ik maar zeggen. 2 ballen die hij moest stoppen en dat deed hij dan ook. De in principe zeer betrouwbare doelman van STVV die af en toe wel een keer iets raars doet om het zacht uit te drukken. Stankovic opent voor het Solis weer. Solis meegeven met Sijs. Er is voorlopig niemand in de box. Nu wel ondertussen. Tresoldi is aangekomen. De bal komt eens in de rug van Tresoldi en overigens Taniguchi ertussen. Ito. Ja. Opgejaagd door Sisse Sandra. Bal achteruit bij Hata die tegen Sijs aan. Geen handspel gegeven. Van Wezemaal zit ook vast. Maar blijkbaar heeft Sandra toch een overtreding gemaakt. En krijgt Sint-Truiden een vrije trap. Een reactie van STVV op de goal van Tresoldi. Intussen toch al 10 minuten geleden. Die hebben we nog niet gezien. Integendeel, Club Brugge is toch gaandeweg baas geworden. Met nog 2 pogingen van afstand van Stankovic en van Forbes. Maar niet nog meer doelpunten. We blijven voorlopig net halfweg nu. Overigens in de eerste helft bij 1.

0: Good enough van Dodgy. Zo dadelijk volgen we voort. Club Brugge STVV bij Peter. Maar eerst kom ik bij jou, Glenn, voor feestelijke taferelen in Turkije.
1: Ja, daar is de nieuwe kampioen gekend. En dat is eigenlijk de oude kampioen Galatasaray. Ze hebben het klus geklaard thuis. Het was niet evident tegen Antalyaspor. Ze moesten die wedstrijd winnen om zeker te zijn van de titel. Maar kwamen tot 2 keer toe op achterstand. Maar in de laatste 10 minuten ging het dan van 1-2 naar 4-2. Met onder andere een assist van Noah Lang en ook Dries Mertens in de tribune. De 26e titel is het daar voor Galatasaray, de 4e op een rij.
0: Zeer feestelijke taferelen. En dan nu weer op naar Jan Breidel. Kan STVV daar nu wel reageren na dat doelpunt van Club Brugge, Peter?
2: Voorlopig niet, moet ik zeggen. Een corner voor Club, kort genomen. 27 minuten ver, 1-0. Dus nog altijd Forbes gooit hem. Niet zo best, maar toch nog via Ordóñez bij Van Aken. Van Aken zoekt dan ruimte aan de linkerkant. Waar even Siké stond, die barkt hem dan weer voor. Ze zijn met z'n tweeën, ze hinderen elkaar. De twee centrale verdedigers van Club Brugge, Ordóñez en Mechelen. Als er één van de twee was geweest, dan had hij misschien toch kansrijk kunnen koppen. Nu liepen ze elkaar een beetje, of sprongen ze, moet ik zeggen, elkaar voor de voeten. Oei, balverlies van Wezenmaan. Overgenomen door Siké, nog altijd vanaf de linkerkant. Tresoldi aangespeeld. Wie vindt hij? Van Naken. Veel volk rond hem. Sandra, iemand waagt zijn kans. Was ook niet echt ruimte om te trappen voor geen van de twee. Dus zitten we weer uit de grote rechthoek nu met Tsolis en met Brandon Mechelen. Vrolijk interview in het Nieuwsblad vandaag met Frankje van der Elst, de recordhouder van het aantal wedstrijden. Die dat met plezier afgeeft, zegt hij. Maar Mechelen moet nog wel even een eind afleggen natuurlijk. Frankje van der Elst meer dan 600. Mechelen ergens 500, wat is het, in de 50 of zo, denk ik. Maar nog een jaartje bijgetekend, dat weet u net als Hans van Aken. Siké, nu weer van rechts. Door het centrum voetballen met Tresoldi, met Stankovic, nee. Die geeft hij dan toch te ver over het hoofd van Forbes. Want ik zei Sint-Truiden, dus geen geweldige statistieken in Jan Breidel. Thuis is dat een ander verhaal. U weet het, gewonnen van Club Brugge net voor kerst. Dat kostte de kop van Nicky Haaien. 3-2 was het toen. En een zeer goede wedstrijd gespeeld in de play-offs ook. Had ze eigenlijk ook kunnen winnen. Waren daar niet de omkeer geweest. En de strafschop nog voor Club met handspel. Dat schijnt zo te zijn. Waardoor het uiteindelijk nog een driepunter werd voor Club Brugge. Maar het er bij de rust toch bepaald de beroerte uitzag. We zijn bij Siké. Met Stankovic. Toch weer een beetje stilgevallen bij Club Brugge. Geen indrukwekkend eerste half uur, moet ik zeggen. Dat van Club. Maar wel goed genoeg voor de voorsprong. En toch nog 2 schoten van afstand. Tegenover niets voorlopig voor Sint-Truiden. Zo, daar Van Aken. Oh! Legt hem erover. Hans Van Aken. Het is zeker, denk ik. Ja, Tsolis had hier al 3 assists kunnen hebben. Het blijft voorlopig bij eentje. Want dit deed hij ook weer goed. En dit was toch een grote kans voor Hans Van Aken. Die daar zomaar vrijgelaten werd door Taniguchi. Je ziet hem kijken en dan gaat hij ervan weg. En Van Aken heeft al veel moeilijker doelpunten gemaakt dan deze. Legt hem met links erover. Op een perfect aangesneden bal. Ze grijpen zich allemaal naar de haren. Hij in eerste instantie. Want ja, deed het met een beetje flair. Beetje flegma zo, Hans Van Aken. Maar dan ineens overdoel. En Tsolis dacht er aan de zijkant. Het zijn van natuurlijk. Want dit had altijd minstens toch tussen de palen moeten zijn. En als hij die goed raakt, dan heeft Kokubo, ik zou zeggen, maar weinig kans om er nog iets aan te doen. Merlin ondertussen met een beetje diepgang. Maar goed onder controle van Sandra. Kreeg hij alleen maar een bal in de handen van Van den Heuvel getrapt. En dus zitten we weer bij balbezit voor Club Brugge. In het slotkwartier van de eerste helft zijn we aanbeland. 1-0 nog altijd. Mechelen die voetbalt met Van Aken. Dat is wel in de eigen 16, voor alle duidelijkheid. Mechelen nu aan de linkerkant ervan opgejaagd door Van Wezenmaal. En Mechelen is de bal kwijt en was bijna gepasseerd. Enfin, was gepasseerd door Van Wezenmaal, maar kreeg dan steun van Seys. En nu weer balbezit voor Club Brugge. Stankovic zomaar in de voeten van Taniguchi. Hata zit aan de rechterkant, de voorzet komt. Maar Mechelen staat goed opgesteld. Pardoes in de voeten dan weer van Van Wezenmaal. Dat is nu even een fase met wat gestuntel bij Club Brugge in het uitvoetballen. En zo Sint-Truiden. Het is lang geleden. Wat langer nu. Hoger in het veld. Met balbezit. Taniguchi kan openen voor Hata. 5 mensen van Sint-Truiden in de box. Sebaoui op de rand ervan, maar ze blijven tikken naar het centrum meer. Ito opletten voor balverlies onder druk van Sandro, want hij was daar wel al 10 meter op de helft van club de laatste man. Komt er daar goed uit, maar Gotto afleggen. Ja, wijst dan, maar naar wie eigenlijk? Dat is ook wel een beetje typisch Gotto. Die altijd wel naar anderen wijst als hij zelf iets verkeerd doet. Want ja, dit was afleggen naar niemand. En zijn gebaar was een beetje raar. Van Aken ondertussen. Maar ook hij keert op zijn stappen terug. Vond niet meteen een vrije man voorin. Forbes was naar het centrum gekropen, maar eigenlijk afgedekt. En zo zitten we toch weer in een sluimerstante fase in deze wedstrijd. Waarbij Club Brugge wel de bal heeft. Dat was alleen in de eerste pakweg 10 minuten niet het geval. Mechelen denkt, ik ga nog een keer zo'n lange bal versturen. Alleen is het nu moeilijker, want Tsolis kan Hata niet van de bal zetten. Met Taniguchi kan hij dan gaan uitverdedigen. Sissako komt ook even mee kaatsen. Maar ze zitten nog altijd wel daar in de buurt van hun eigen cornervlag. De jagende Sandra krijgt weinig steun. Dus kan Sint-Truiden toch wegzetten, maar op het hoofd van Stankovic. Tresol die afleggen was de bedoeling voor Van Aken. Niet goed genoeg. Sebaoui maakt de bal mooi vrij. Geeft hem mee hier met Puppen. Die hebben nog geen enkele keer de overkant zien halen. Het begin van het aanvalspel van Sint-Truiden was ook altijd veelal over rechts. En nu nog eens Sebaoui met een verre crosspass van Wezenmaal gezocht. Maar niet gevonden, toch niet binnen de lijnen. De ingooi is voor Club Brugge. We zijn op 12 minuten van de rust in een rustige intussen weer wedstrijd. Ook Club Brugge leidt met 1-0.

0: Linda toch, dat was het Hof van Commerce. Wij nu weer naar het voetbal. Club Brugge leidt nog altijd met 1-0 tegen STVV. Peter.
1: Een leiden doet Seis nu met lange ei. Een vreemd moment. Eindelijk Sint-Truiden er nog eens goed voetballend, goed combinerend uit op de rechterkant zoals we dat kennen. Met een goede bal voor Sebawi gespeeld door Ito. Mooi combinatievoetbal, maar we hebben het te weinig gezien. Eigenlijk nog niet van STVV. De voorzet van Sebawi werd er door Seis uitgehaald, maar die maakte dan een zeer rare val. Bleef haken in het gras, denk ik, op het moment dat hij de bal onderschepte. Die dan wel nog naar het doel ging, maar oké, van een heup kon die wel vangen. En dan blesseerde hij zich aan de rug. Nou, ik denk dat het wel oké is met Seis, maar het zag er even lelijk uit. Blijf liggen, greep meteen naar de rug, maar oké. Nee, het is toch minder erg dan ik dacht, want het was een zeer rare val die hij maakte. Maar hij loopt alweer langs de lijn, dus dat komt wel weer goed met Joaquin Seis. We hopen intussen 7 minuten van de rust. Spileers was al even heviger gaan opwarmen. Meijer ook. Dat zal dan de eerste zijn die natuurlijk in aanmerking komt. Zo is het om hem eventueel te vervangen. Maar het is niet nodig. Hij wandelt alweer het veld in. Bij inderdaad nog altijd 1-0. En verdiende voorsprong voor Club Brugge voor alle duidelijkheid. Dat moeizaam aarzelend begon. Maar bij de eerste poging, eerste aanval, scoorde. En nadien toch de wedstrijd in handen heeft genomen en controleert. Zal ik het maar zeggen. Met nog wat pogingen. En natuurlijk Hans van Aken. Die altijd een tweede doelpunt had moeten maken. En dan was de club al wat meer op zijn gemak, zou je kunnen zeggen. Want het komt erop aan om hier vandaag te winnen. En dan uit te kijken wat Union doet. Hoe ze die nederlaag en het verlies van de koppositie sinds eind augustus, speeldag nummer 5, hebben verteerd in het Dudenpark. Tegen KV Mechelen thuis. Kijken naar Seis. Duelletje met Taniguchi, die is uitgestapt. En dat verliest hij uiteindelijk ook. Van Wezemaal neemt over. En Sissako met een versnellingje. Maar nog altijd onder de middenlijn bij Sint-Truiden. Ito. Ja, was aan het kijken of hij iemand op de rechterkant kon bedienen. Maar die was er niet. Dus kort dan met Sissako. Met Sebawi. En het kan puppen worden. Wat probeert hij dan eigenlijk? Bal binnendoor. Maar er was geen binnendoor, want alles zat dicht. Dus Forbes uiteindelijk in de recuperatie. Sike. En de ingooi weer voor Club Brugge. Dat dus aan een stevige reeks bezig is na die nederlaag op het veld van Union. KV Mechelen, Gent en Anderlecht opzij gezet. En natuurlijk 5 van de 6 play-off 1 wedstrijden gewonnen. Ja, dan ben je al een eind op weg, uiteraard. Enkel verloren bij Union. Toen zag het er allemaal wel een beetje somber uit. Club Brugge valt aan. Solis, misschien gaat hij het zelf doen nu. Kappen voorbij. Hata, nee, de kap komt er niet uit. Hij struikelt erbij en is de bal kwijt. Want de kaarten lagen gunstig voor Solis met zijn kwaliteiten om zo van links naar binnen te snijden. De kap naar de rechter en knallen maar. Alleen kwam die kap er niet uit en kon Hata tussenkomen. En zitten we bij balbezit voor Sint-Truiden, maar dat moet ik al herroepen, want bal kwijtgespeeld. Zo is nu, daar Van Aken nu dan toch, nee! Reddy Kokubo, Van Aken laat het opnieuw liggen. Dat zijn er nu al 2, recuperatie wel van Sike, trapt hem dan voorlangs. Wel, Hans Van Aken. 2 keer vrij in de rechthoek. En nu gecontroleerder, want tijd om aan te nemen, nog even te kijken. En dan eigenlijk slap besloten. Binnen bereik van Kokubo met zijn derde redding al. Maar ook deze had hij gewoon ver in de hoek moeten wegleggen. En was er geen sprake van een redding van de doelman van STVV. 2 keer Hans van Aken die de dubbele voorsprong laat liggen. Op een minuut of 10 zeg maar. Dat zijn we niet gewend. Als hij schietkansen krijgt in de 16 zeker. Dan is het in principe altijd prijs, maar niet vandaag, voorlopig. Nou, wel weer Sint-Truiden. Dat hebben ze nu net iets te vaak ook al gehad. Balverlies bij het uitverdedigen. Bij de opbouw al diep nog op de eigen speelhelft. In dit geval zelfs tegen de doellijn. Eigen doellijn dan bijna. En Club Brugge dat opnieuw niet kon profiteren. Omdat Van Aken te zeer binnen bereik trapte van Kokubo. Mechelen met een inspeelpaas. Tresoldi zeer bedrijvig. In het meevoetballen ook. Met Mechelen weer, want bol achteruit gelegd met Ordóñez. Nog dik 4 minuten. En Van den Heuvel weer met Mechelen. Nog eens een lange bal spelen. Maar daar is nu niemand vertrokken. Zoli zat er nu even geen zin in. Taniguchi laat hem lopen. En zo weer bij Kokubo. Slot van de eerste helft. Voorlopig Club Brugge. Nog een keer zeggen. Alles onder controle. Voorsprong had al groter gekund. Maar voorlopig blijft het bij 1-0. Sportza.

0: Dirty Old Town van The Pogues. Gaan ze rusten bij 1-0 op Jan Breydel, Peter?
1: Het zou kunnen terwijl het Soul is nog een keer op wandel is. We zitten in de toegevoegde tijd. 2 minuten komen er maar bij. En Club Brugge heeft op de eerste aarzelende, moeizame eerste 10 minuten dus na deze wedstrijd gecontroleerd en beheerst. En Sint-Truiden valt toch wel tegen vandaag hier als nummer 3 in het klassement. Het begon goed. Het begon met de intenties die we van STVV zeker gewend zijn. Maar het heeft daar toen niets mee gedaan. En nadien eigenlijk ook niet. En ik denk dat de XG 0,0 moet zijn. Want er is geen enkele bal in de richting van doelman Van den Heuvel vertrokken. Ik weet niet hoe ze dat dan tellen. Enkele Brugge. Dat is bij de eerste bal tussen de palen. De eerste aanval. Mooie aanval met Seys. Met Solis op voorsprong klom. Tressol, die was dat minuut 12. 2 grote kansen van Van Aken genoteerd. In de rechthoek met links te nonchalant erover. Met rechts te slap binnen bereik van Kokubo. En overigens, de doelman van STVV is de beste man bij de truienaren op het veld. Kijken we eerst naar Merlin, want die kan wel trappen. Maar nee, dat zal het XG-cijfer misschien wat de hoogte instuwen. Naar 0,2 dan, want het is toch een afzwaaier van Merlin. Die kan het ook veel beter, want hij heeft een echt goede traptechniek. Maar een beetje naar het beeld van de eerste helft van STVV. Stankovic trapte, Forbes trapte 2 keer. Niet zo'n moeilijke reddingen van Kokubo. Zelfs die op de grote vrije kans in de 16, zo links van het penaltypunt van Van Aken. Ook dat was niet zo moeilijk, want zeer binnen zijn bereik. De beste redding nog niet meegegeven. Hoe was er dan één op de actie en de trap van Solis? Botsende bal. Die ging in de verste hoek verdwijnen. En dat deed hij echt goed. Kokubo, ik zei het, de beste man bij STVV. En Solis, die dacht, ja, ik heb nu al 2 keer een bal pand klaargelegd. En die worden niet afgemaakt. Ik zal het dan maar zelf doen. En hij was er dichtbij. Nee, Club Brugge leidt oververdiend hier bij de rust met 1-0. En tot alleen een paar doelpunten meer kunnen maken. Dus Sint-Truiden is nog niet dood voor de tweede helft. Maar wel dus de voorsprong voor Club bij de rust 1-0.

0: Don't You Wanna Fly van Peyton. Sportza. Het is rusten in de Champions Playoffs tussen Club Brugge en STVV bij 1-0 voor Club. In de Challenger Pro League is eerder vanavond de beslissing gevallen in de Promotion Playoffs. Lommel heeft na de 3-1 zege tegen Beerschot van de heenmatch ook op het kiel kunnen winnen met 1-3. En dus zijn het de Limburgers die het mogen opnemen voor een plaats in de hoogste klasse tegen Dender. Een reactie van iemand van Lommel bij Jelle de Bie.
1: Dries Wouters, uiteindelijk een makkelijke zege als je naar het scorebord kijkt. Ben je het ook eens dat het effectief een makkelijke zege was?
2: Nee, alles behalve. Ik denk dat we er als ploeg voor hebben gestreden. Ik denk vooral een dikke pluim vandaag voor Matthias. Piklak speelde een prachtige partij. Hij houdt ons in de wedstrijd. Er zijn een paar mogelijkheden met een tikkeltje tegenslag dat we kunnen achterkomen. Ik denk dat Matthias zijn talent laat zien vandaag en ons op het juiste moment terecht houdt. En ja, de tweede helft denk ik dat we het goed uitcounteren. En ik denk op basis van de tweede helft misschien toch een verdiende overwinning. Want uiteindelijk hebben ze niet heel veel kansen gehad. Ze zorgden wel voor veel dreiging. Maar oké, we stonden er vandaag als ploeg en dat is het belangrijkste.
1: Ik vond jullie met momenten toch wat behoudender dan normaal dat we van jullie gewend zijn. Was dat een bewuste keuze?
2: Nee, wij zijn ook een ploeg die de bal wil hebben. Maar ik denk dat dit Beerschot ook een pluim voor hun. Ik denk dat zij misschien dit seizoen verdienen om bij de eerste twee te zijn. Ze zijn denk ik voetballend de beste ploeg van de reeks. Dat hebben ze vandaag en vorige week laten zien. Maar wij tonen dat we een completere ploeg zijn als hun. En dat we kunnen verdedigen, dat we kunnen aanvallen. Dat we kunnen counteren. En dat hebben we twee wedstrijden op rij getoond.
1: Ja, cruciale twee minuten na de rust natuurlijk. Jullie kunnen op 1-0 achterstand komen. Maar dan wordt het snel 0-1. Cadeautje van Beerschot natuurlijk. Voel je, ja, nu is het gedaan.
2: Ja, gedaan is misschien veel gezegd. Maar je zag natuurlijk ook aan hun hoofdjes dat die omlaag gingen. Het wordt een hele moeilijke opdracht uiteraard dat zij 3-4 keer moeten gaan scoren. Dus ik denk al bij al een heel volwassen wedstrijd van ons. Met een tikkeltje geluk uiteraard. Maar ik denk als je dat nodig hebt om zo ver te geraken.
1: In hoeverre gaan jullie dat vandaag vieren? En in hoeverre is het toch vooral focus meteen op die barrages?
2: Kijk, we hebben de kleedkamer net even gevierd. Maar ik denk dat we verstandig genoeg zijn om dit toch rustig te doen. Want we zijn uiteindelijk nog nergens. Ik denk dat de twee belangrijkste wedstrijden van het seizoen eraan komen. Dus ik denk dat iedereen gelijke focus is naar volgende week.
1: Dankjewel Dries.
2: Alsjeblieft.
0: En dat zijn de wedstrijden tegen Dender, de laatste van de hoogste klasse. Wie dat duel wint, speelt volgend seizoen in de Jupiler Pro League. Voor Beerschot is het afgelopen. De droom om volgend seizoen in eerste klasse te spelen is voorbij. En dat is een klap. Ook iemand van Beerschot bij Jelle de Bie.
1: Ryan Sanussi, opnieuw een 1-3 nederlaag tegen Lommel. Hoe hard komt deze aan?
3: Ja, toch wel hard. Ja. We hadden niet verwacht om vandaag 1-3 te verliezen. Maar ja, jammer genoeg was dat wel de uitslag. Ik denk dat we redelijk goed aan de wedstrijd zijn begonnen, maar dat we er niet in geslaagd zijn om de kansen die we kregen, om daar efficiënt mee om te springen. Voilà. Ik denk, chapeau voor Lommel. Ze hebben het goed gedaan. Wij zijn wel enigszins teleurgesteld, maar we kunnen toch terugkijken op een geslaagd seizoen.
1: Als je een ander woord dan efficiëntie moet gebruiken of een andere reden moet zoeken dan kansen afmaken, waaraan heeft het dan vandaag gelegen?
3: Goh, goede vraag. Dat is het eerste dat mij naar boven springt, dat is dat we de kansen die we hadden, dat we daar misschien iets beter mee moesten omspringen. En voor de rest, die tegendoelpunten die we krijgen, als je probeert te pushen en je gaat wat opportunistisch spelen, dan laat je veel ruimte in je rug. En dan kan je het tekst op de neus krijgen en dat is vandaag gebeurd. Oké. Het is niet anders.
1: Pluim naar Lommel misschien ook wel, want ze hielden het centrum goed dicht, waardoor jullie heel veel voorzetten moesten trappen. En ja, daar ligt wel vooral hun forte.
3: Ja, klopt. Ik moet zeggen, Lommel heeft heel goed verdedigd. Die waren heel sterk in de lucht. Dus ook mijn complimenten of onze complimenten aan Lommel dat ze doorgaan naar de volgende ronde. Ik wens ze al het beste.
1: En het was natuurlijk, iedereen geloofde er wel in. Het publiek was ook massaal opgetrommeld. Ja, vooraf denk ik dat het geloof best nog groot was bij Beerschot.
3: Ja, absoluut. Wij zijn deze wedstrijd begonnen met het idee van wij gaan hier winnen. Wij zijn niet de wedstrijd begonnen of ingegaan met het idee van het gaat hier moeilijk worden. Nee, wij spelen thuis. Het publiek komt erachter. Wij hadden vorige week ook het betere veldspel. Maar soms in het voetbal komt het niet uit zoals je gehoopt had. En bij hun is dat wel gelukt. Chapeau aan hun.
1: Wanneer voelde je de veer breken? Bij de 0-1 of toch pas een paar minuten later?
3: Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ik denk bij de 0-2 dan in 0-3 sowieso. 0-1 was er nog wel een kans, maar dan vroeg in de tweede helft viel die goal. Meer kan ik er niet echt over zeggen.
1: Oké, dankjewel Rijnstad. Dankjewel.

0: Going Shopping van The Strokes. Lommel blijft dus kans houden op promotie naar de Jupiler Pro League. Lommel gaat naar de barragewedstrijden tegen Dender. Na opnieuw een overwinning tegen Beerschot. Na de 3-1 thuis, 1-3 op verplaatsing. We luisteren naar de voorzitter, Harm van Veldhoven.
1: Harm van Veldhoven, proficiat. Opnieuw een 1-3 zege voor Lommel tegen Beerschot. Al doet de uitslag misschien vermoeden dat het een makkelijke zege was, maar jullie hebben momenten toch wel afgezien.
2: Ja, absoluut. Nee, wedstrijden in deze fase zullen constant op scherp van de snee zijn. Ik denk dat wij vandaag onze momenten gepakt hebben en zoals vorige week ook hebben gedaan. En dan lijken twee keer 3-1 en 1-3 misschien gemakkelijk, maar er is hard voor gewerkt.
1: Ja, hoe komt het dan dat net Lommel daar uitkomt op zo'n momenten? Waarom grijpen jullie die kansen wel en andere teams niet tegen jullie?
2: Nou goed, ik denk het voordeel is dat wij ons wel naar deze periode hebben gewerkt. We hebben in de laatste twee wedstrijden van de competitie dat we wisten van oké, we spelen de play-offs. We gaan echt er naartoe werken. En je zag van de eerste wedstrijd tegen Luik tot nu dat we daarin zeer gefocust waren. We hebben de kwaliteit, we hebben het talent. Maar we hebben ook wedstrijden gehad waar we niet altijd over 90 minuten die focus vast kunnen houden. En dat zie je nu veel meer. Je hebt natuurlijk altijd momentjes in wedstrijden een beetje het geluk nodig. Maar als je ziet in de laatste vier wedstrijden, ik geloof 11 doelpunten dat we maken. Ja, dat geeft toch wel iets aan dat onze groep fit is, scherp is. Dat we kunnen wisselen. Dat we klaar zijn om zo'n wedstrijd als Dender aan te pakken.
1: Je gaat met die bonus van 2 doelpunten naar het Kiel. Zit hij dan toch ergens nog met een bang hartje? Want je weet dat het kan spoken op het Kiel.
2: Nee, absoluut. Je zag van het begin ook het publiek wauw. Ik denk dat we absoluut het eerste kwartier goed begonnen. Maar daarna kwam toch die druk meer en meer. En ik denk dat natuurlijk de fase net na de rust waar Beerschot tegen de lat komt. Onderkant lat. En in de tegenaanval is het 0-1. En dat is voetbal. En dan kun je zeggen, je moet de momenten pakken. En dat is absoluut in deze wedstrijd ook bewezen. En hier is het altijd moeilijk. Hè. Vandaag zitten hier toch 8.000-9.000 mensen. Ik wist van tevoren, ik was er zeker nog niet gerust in. Ook ondanks die 2 doelpunten voorsprong. Ik wist dat wij moesten scoren. Ik wist ook dat wij de kwaliteit ervoor hebben. Maar we moesten het natuurlijk wel doen. En als je dan ziet dat ze die moment ook pakken. En dat je dan ook uitloopt naar de 0-3. Ja goed, dan toon je ook een bepaalde kwaliteit natuurlijk.
1: In hoeverre heeft toch het een beetje over een andere boeg gooien dit seizoen daar ook invloed op gehad? Meer Belgisch, ook wel wat meer ervaring in die selectie gepompt?
2: Ja, nee. Ik denk dat dat zeker een rol speelt. Hè. Dit soort wedstrijden heb je ervaring nodig. En we hebben nu in dit team gewoon ook een stuk meer ervaring staan. Met ook jonge talenten. Pak maar het talent in de goal vandaag met Pikelak. Die vandaag fantastisch, hè, 19 jaar. Maar ook andere jongens. Franska die inkomt, 20 jaar. We hebben John Bonguerre in de verdediging, 19 jaar. Dus altijd. Maar het wordt omringd door een x-aantal ervaren jongens. En dat heb je nodig om ook resultaten te spelen. Laten we eerlijk zijn. Je gaat op Beerschot niet winnen met 8 jongens van 19 of 20 jaar. Daar heb je ruggengraat nodig. En als je Ralf Seuntjes ziet, Lucas Schoofs, Dries Wouters. En je kunt ook Rommels bij wijze van spreken nog inbrengen. Dan ben je meer gewapend.
1: Ja, en we moeten het ook zeggen zoals het is. Ook heel wat supporters vanuit Lommel meegereisd. Dat zal ongetwijfeld ook deugd doen.
2: Nee, goed. Je voelt dat het aan het groeien is. Het is ook weer lang geleden dat we met zoveel mensen op in- en uitwedstrijd zijn. Dat moet ik terugdenken in de tijd dat ik zelf nog voetbalde. Dus dat is lang geleden.
1: En nu tegen Dender. Wat mogen we verwachten?
2: Maar goed, dat zijn moeilijke wedstrijden. Maar als je ziet waar we staan, dan kunnen we daar, een goede partij leveren. Oké, het is eerst thuis en dan weer uit. We zijn het ondertussen gewend. Hè. We hebben al de wedstrijden eerst thuis gespeeld dan uit. Maar ja, goed, het blijft gefocust zijn, de kansen pakken. Maar je ziet onszelf dan groeien. We kunnen de doelpunten maken. Dus het is aan ons om die kans te grijpen.
1: Dankjewel en succes tegen Dender.
2: Dankjewel.
0: Lommel opent de barragewedstrijden thuis volgende week zondag 17 mei. En de return volgt dan een week later op zaterdag dan in Denderleeuw. De winnaar pakt dus het laatste ticket voor de Jupiler Pro League van volgend seizoen. Intussen wordt er bijna weer gevoetbald op Jan Breidel. Dus gaan wij opnieuw naar Peter van den Bent voor Club Brugge STVV.
3: Helemaal zelfs. We zijn er net aan begonnen, een paar seconden geleden aan de tweede helft. 1-0 dus. De voorsprong voor Club Brugge en Sint-Truiden. Om dat cliché nog eens boven te halen. Gaat uit een ander vaatje moeten tappen. Gaat in eerste instantie aan aanvalspel moeten toekomen. En aan het creëren van doelgevaar willen ze Club Brugge in verlegenheid brengen. Maar goed, de conclusie na de eerste helft die Club Brugge dus na die 10 minuten wel heeft beheerst en gedomineerd en gecontroleerd, is wel dat het nog altijd maar 1-0 is. En dat Sint-Truiden toch ook een ploeg is die makkelijk doelpunten gemaakt in principe. We kijken naar een eerste aanval van STVV met veel hakjes erin. En Goto die er ook nog één probeerde, maar dat laatste mislukte dan. Ito en Sebawi, dat lukte nog. Maar bij Goto werd hij uiteindelijk weggewerkt. De bal wel in de rangen van Sint-Truiden. Zo begint STVV misschien wel aan de tweede helft, zoals ze dat ook aan de wedstrijd deed met aanvalspel op de helft van Club Brugge. Zonder gevaar, zonder pogingen. Dat blijf ik herhalen. Het enige wat ik mij nog herinner. Maar ik heb het niet opgeschreven, want het was de moeite niet. Maar het was dat schot van afstand van Merlin. Helemaal aan het einde van de eerste periode. Ver ernaast, te ver om het notitieblad te halen. Dus een bal tussen de palen. Nee. Terwijl Club Brugge natuurlijk. En het is te hopen voor Blauw-Zwart dat het zich dat later vandaag niet beklaagt. Toch redelijk wat pogingen heeft gehad. En vooral twee kansen met Hans van Aken die hij in principe niet laat liggen. Die nu onbenut bleef. Hier komt Sissako. Bal met Ito. Nee. Te kort teruggespeeld. En Sandra zit ertussen. Dan weer Van den Heuvel. Die geen risico neemt en een bal verzet. Tresoldi, als hij beter verlengt, had hij misschien Forbes de ruimte kunnen insturen. Nu lukte dat niet. Want bal gekopt binnen bereik van Taniguchi. En Ivan Leko staat zoals altijd energiek te coachen. En wil zijn troepen toch ook vooruit. Wil niet dat ze daar nu ineens wat blijven hangen achterin. Vroeger afmaken was wat Club Brugge vorige week ook had moeten doen natuurlijk op het veld van Anderlecht. Op een bepaald moment leek er een monsterscore in de maak. Maar toch nog makkelijk. Vier grote mogelijkheden gemist. En ineens wordt het dan toch 1-3. En als Van den Heuvel daar geen sterke redding doet, dan wordt het nog 2-3. Net als in de wedstrijd overigens hier in het Jan Breidenstadion. Dan krijg je ineens nog vervelende laatste 10 minuten of zo was het zeker. Dus dat scenario moet Club Brugge proberen voorkomen hier thuis. Nou, zitten we nog niet met dat scenario, want de marge is sowieso nog altijd klein. Met Hata, met Ito en Sint-Truiden begint inderdaad weer met goede bedoelingen aan de tweede helft. Club Brugge laat dat toch weer op een of andere manier betijen. Daar is Sissako. Het was een bal voor de linker, dus kon niet uithalen. Inspelen op Merlin was ook niet zuiver. En dus kan Club Brugge proberen uitverdedigen. Ortonjes doet dat maar halfjes, maar via de voet van Goto is de bal dan toch in de handen van Van den Heuvel. Met Mechelen proberen uitverdedigen. Indribbelen. Brandon Mechelen trekt zich op gang, maar duwt hem ook redelijk ver. Hij moet er dan met een sliding tackle naartoe. Dat valt dan mee. Taniguchi toch weer ingeleverd bij Mechelen. Solis dan over de linkerkant. Solis zoekt zijn rechter. Dit is een schietkast. Nee. Nog een baltoets. Sisse Sandra dan. Vindt hij zijn linker om de trappen. Overgenomen door Solis van de rechterkant. Ik dacht even dat er een moment was waarop hij zou kunnen besluiten. Maar finaal liepen er dan toch nog te veel Bruggelingen in de weg. En moest hij voetballen, moest hij spelen. En dat deed hij dan wel. Bal naar de buitenkant. Het is een corner wat hij eraan over heeft gehouden. Sissako die ging nog even rollen in de middencirkel. Maar Mechelen speelde wel degelijk de bal. Die hij eerst te ver voor zich uit had geduwd. Maar dan tacklegewijs heroverde. En dus een corner voor Club Brugge. Daar zijn we bij gebleven. Met Solis natuurlijk. Dat is wel een goeie. Het is het hoofd van Hata voor de neus van Van Aken. Hier dan de versnelling van Sique met wat meeval Merlin uitgeschakeld. En daar kwam Mechelen inlopen. Maar bal weggewerkt. Nog eens in de box door Solis. En weer weggewerkt achterin bij STVV. En nu is het kamp van Sint-Truiden toch ontzet. Al is de bal dan weer in de handen, of de voeten in dit geval, dan buiten de 16 van Van den Heuvel. En Van den Heuvel die nog eens een lange bal trapt, dacht ik, nee, naar Mechelen. Die was nog op de terugweg van zijn bijna doelpoging. Ging er goed naartoe. Maar was misschien de bal dan net iets te hoog. En werd vooral ook goed verdedigd bij Sint-Truiden op die hoge bal. Ja, Sebawi zegt, ja, waarom word ik niet gecoacht? Want Forbes komt uit mijn rug daar aan de rechterkant. Dus balbezit weer voor Club Brugge. Sint-Truiden heeft het minder lang volgehouden, dat aanvalsspel, dan in de eerste helft. Toen dat toch een minuut of 10, iets meer misschien zelfs duurde. En dan wegviel na de goal van Tresoldi. Die nu is aangetrapt, blijft liggen. Aanval van Club Brugge gaat voort. Stankovic brengt hem in de box van Wezemaal. Die hem wegschampt, zal ik maar zeggen. Seys vangt weer op. Stankovic klautert overeind. Aanval van Club Brugge gaat voort. Van Wezemaal zet goed zijn lichaam. Nee, niks aan de hand. Publiek gaat tekeer. Maar daar gaan ze echt geen strafschop voor geven. Hij had wel vooral oog voor Seys om die een beetje tegen te houden. Ja, hij heeft er wel nog de arm bij. Dat is al minder fraai. Even wachten. toch eens kijken. Want het was niet alleen schouder tegen schouder. Zetten er ook nog de arm om. We zitten met de WK-VAR van de Belgen in Tubeke. Maar van de week in de Champions League geen lichte penalties. Enfin, helemaal geen penalties meer. Mocht zelfs gevolleybald worden bij wijze van spreken. En hier dan ook niet. En ja, alles bij elkaar is het zomaar juist ook. Maar het was toch minstens onhandig van Van Wezen. Oh, Taniguchi. Zomaar in de voeten van Solis. Solis legt breed. Hier voort 2-0. Wat is dat een weggever voor Sint-Truiden. Taniguchi niet voor het eerst in deze Champions Playoffs. Gruwelijk in de fout. En daar is dan toch de tweede voor Gebrugge. De mannen in vorm, de wingers. Die fladderen op de zijkanten. Die doen het hier onder elkaar. Solis, ik zei het in de eerste helft al, had al een paar assists kunnen hebben. En hier legt hij nog een keer goed breed. Maar wat een misser opnieuw van Taniguchi. Uitvoetballen met Kokubo. Taniguchi moet hij dan gaan halen. En om een of andere reden slijt hij daarnaar. Wat helemaal niet nodig was volgens mij. En dan ging het razendsnel. Solis met de versnelling. En breed gelegd in het centrum. Kon Muslio die bal niet meer onderscheppen. En Forbes rondaf. Voor toch ook al, even kijken, zijn zesde goal van het seizoen. Tresoldi zit aan 15, Solis aan 14. En Solis blijft de assists maar opstapelen natuurlijk. Dat zijn er nu toch al 24 als ik het goed heb over het hele seizoen. En nu wordt het toch een flink stuk moeilijker voor STVV om daar nog van terug te komen. En de eerste kans in de tweede helft is ook meteen raak. Dat doet Gebrugge dan wel. De eerste mogelijkheid van elke helft benutten. Eerst was er dat één na 12 minuten. Nu is er dat één na 7 minuten. Maar nog een keer Taniguchi. Wat een flater. Geeft hem nu ook weer in de voeten van het Solis. Ja, dat is toch een WK-ganger. Dus dat gaat toch net iets beter moeten. Wanneer de spotlights van de hele wereld erop staan op het nationale elftal van Japan. Ik begrijp niet waarom hij naar die bal gleed. En als je dan toch glijdt, ja, dan moet je hem natuurlijk beter wegzetten. Nu was het Pardoes in de voeten van Solis. En dit is toch al een klein beetje meer comfort voor Club Brugge. Ingooien doet Hata nu ook al in de voeten van Solis. En ook nog een keer verkeerd. Nee, zo gaat het toch voor STVV de verkeerde kant uit op deze manier. En lijkt het een nederlaag te worden. Dat is niet zo erg natuurlijk voor Sint-Truiden. Nog een keer de voorsprong op nummer 3. Anderlecht bedraagt 11 punten. Kunnen ze zich daar iets bij voorstellen? 11 punten voorsprong op Anderlecht. En de punten zijn al gedeeld door 2. Dus dat is ronduit hallucinant. Dus het is niet dat uit de achtergrond nog de een of de ander gaat terugkeren om die derde plaats te bedreigen. Dan wordt het even wachten nog voor Sint-Truiden. Enfin, misschien ook niet. Af van de resultaten natuurlijk van morgen. Gent en Anderlecht, de dichtste twee, zo gezegd, achtervolgers van Sint-Truiden, spelen tegen elkaar. Maar dan wordt het afwachten. Misschien is het dan toch wel mathematisch. Zeker als bijvoorbeeld Anderlecht niet zou winnen. Bal van Gotto nog eens naar voren gezet. Maar buiten bereik van iedereen. Sieke kopt hem terug. Maar hier in het Jan Breydelstadion durven ze toch stilaan al denken dat ze zeker zijn met de goal van Forbes. Op aangeven van Solis leidt de Brugge nu in de eerste 10 minuten van de tweede helft met 2-1.
4: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
5: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In Boedapest is een groot volksfeest aan de gang na de eedaflegging van Péter Magyar als nieuwe premier. En daarmee is officieel een eind gekomen aan 16 jaar Hongarije onder Viktor Orbán. Op het plein voor het parlement in Boedapest zijn tienduizenden mensen bijeen. Magyar heeft daar ook een toespraak gehouden. Ja, Stefan Bos in Boedapest, wat valt je daarop?
8: Het wordt echt gezien als een bevrijdingsfeest. Heel veel mensen met vlaggen, maar ontzettend veel jongeren. Dit is echt een revolutie van de jonge kiezers, zo blijkt. Maar ik heb ook gesproken met oudere mensen die zeiden van ja, de nieuwe generatie, die moet het nu gaan bewijzen en Hongarije echt een volwassen Europees Unieland maken zonder de corruptie die we al die jaren hebben gezien onder de voormalige premier Viktor Orbán.
7: Dank je, Stefan. Schotland moet onafhankelijk worden voor de volgende Britse parlementsverkiezingen in 2029. Dat heeft de Schotse premier John Swinney gezegd. Ja, Peter de Kroebelen, waarom doet hij dat?
9: Ja, hij wil Nigel Farage van het rechtspopulistische Reform UK te snel af zijn. Want Farage heeft van de week in de lokale verkiezingen veel zetels gewonnen. Ook in Wales en ook in Schotland. De Schotse Nationale Partij van Swinney is wel nog altijd de grootste, maar heeft wel zetels verloren. En volgens Swinney is Farage misschien wel op weg om premier te worden. En dan ziet hij de Schotse onafhankelijkheid, zijn droom, niet realiseerbaar. Want Farage is dat niet genegen. Dus zegt Swinney, snel werk maken van die onafhankelijkheid.
7: Ja, de Britse premier Keir Starmer blijft kritiek krijgen na de slechte resultaten van zijn Labour-partij. Opstappen doet hij niet, zegt hij, maar er is nu wel een eerste uitdager opgestaan.
9: Catherine West heet ze, een parlementslid van net buiten Londen. En ze riep in een interview met de Britse zender BBC Labour-ministers op om zich tegen maandag kandidaat te stellen als partijvoorzitter. Of, zei ze, ik zal het zelf doen. Het zijn straffe woorden, maar ze wil sowieso een nieuwe voorzittersverkiezing uitlokken. De Starmer wankelt, zoveel is duidelijk.
7: Peter, dankjewel. De twee Belgen die nog aan boord zijn van het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus is uitgebroken, vliegen morgen van Tenerife naar Eindhoven. Na aankomst in Eindhoven gaan ze meteen naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen voor een medische check-up. Het cruiseschip komt wellicht in de ochtend aan voor de kust van Tenerife, een van de Canarische eilanden. En dan volgt er een grootschalige evacuatie, vertelt Matthias Tuijls ter plaatse.
10: Tussen 4 en 6 lokale tijd zou het schip aankomen en voor anker gaan. En voor anker gaan, dat zeg ik heel bewust, want het zal dus niet aanmeren. Er is geen contact met de wal. Dat is iets wat de Canarische regering bedongen heeft. Daarna zullen de opvarenden, zullen die in een soort van opblaasbootjes van die Zodiac-boten per 5 aan de wal worden gebracht. Dat gaat een beetje synchroon zijn per nationaliteit. En eigenlijk synchroon met de repatriëringstoestellen die vertrekkers klaarstaan op de luchthaven Tenerife-Sur. Want eens aan de wal, dat is heel duidelijk gemaakt, dan is het meteen de bus op, ontsmettingsmaatregelen, zo snel mogelijk naar de luchthaven en zo snel mogelijk opstijgen.
7: Sport in de Champions Playoffs van het voetbal ontvangt leider Club Brugge de 3e in de stand als Sint-Truiden. Peter van den Bemt in de 2e helft. Hoe staat het daar?
3: 2-0, dat is de voorsprong voor Club Brugge. Dat 2 keer scoort aan het begin van elke helft. En telkens bij de eerste kans, de begin van de match van Club Os Aarslet. Trissel die scoorde na 12 minuten. Daarna was Club Brugge heer en meester, dominant. En de controle over de wedstrijd. En was er ook nog gevaar via Stankovic Forbes. 2 grote kansen van Hans van Aken die hij niet benutte. Sint-Truiden kwam helemaal niet in het stuk voor. En dan bij het begin van de 2e helft. Flater Taniguchi afgestraft door Forbes voor 2-0. En zo lijkt Club Brugge op weg om 3 punten te pakken en de druk opnieuw te leggen bij eerst achtervolger Union. We spelen natuurlijk nog wel een dik half uur, maar de club 2-0 voor.
7: Peter, dankjewel. En Dender, de laatste van de degradatieplay-offs, zal tweede klasser Lommel moeten verslaan om in de hoogste klasse te kunnen blijven. De Limburgers wonnen vanavond ook de terugwedstrijd tegen Beerschot in de promotiefinale. Het werd 1-3. Lommel speelt nu 2 keer tegen Dender. Het weer nog, vannacht iets meer wolken met kans op wat nevel bij temperaturen tot 12 graden. Morgen eerst zonnig, later meer wolken met regen en buien in de Ardennen en tegen de avond ook buien in Vlaanderen. Temperaturen tot 22 graden in het centrum, aan de kust 15 graden. Meer in de app. Temperaturen tot 22 graden in het centrum, aan de kust 15 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Dit is de uitslag van de lototrekking van vandaag, zaterdag 9 mei.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Radio 1 live.
3: Na dit weekend de leiding te behouden in de Champions Playoffs. Club heeft de nummer 3 STVV op bezoek en club heeft een dubbele voorsprong beet. We keren meteen terug naar Jan Breydel. Wat gebeurt daar? Peter van der Belt.
4: Maar is dat een 3-dubbele? Dat is de vraag. Want Jasper Vergoten komt nu naar de kans. Er was weer slecht inspelen van Kukubo. Een scherpe tackle, denk ik, van Taniguchi. Overtreding gemaakt of niet van Merlin. Pardon, op Stankovic. En raakt hij de bal, zet hij de bal vooruit. Ja, maar daar stond toch ook nog iemand van Sint-Truiden aan de buitenkant. Of Forbes dan uit zijn buitenspel terugkwam of niet, dat is niet helemaal duidelijk. En in elk geval, Forbes legde dan breed voor Tresoldi. En Tresoldi maakt in elk geval af de paas van Forbes naar Tresoldi. Dat lijkt mij wel buitenspel te zijn. Maar dus, er wordt nu gecheckt of het geen rode kaart moet zijn. Dus een doelpunt? Nee, dat sowieso niet, denk ik. Maar is het een rode kaart of niet? Zo interpreteer ik dat in elk geval. Raakt Merlin de bal of trapt hij Stankovic, die anders alleen op weg was naar doel, tegen de grond? Daar kijkt hij nu naar. Want Tresoldi, ja, die deed het niet goed. Die bleef niet achter de bal. Dus een doelpunt? Nee. Dat zag ik nu in de herhaling. Het was net tijdens het nieuws, vandaar dat we even wat minder op lettend waren. Maar... nee, het is een overtreding als u het mij vraagt. Ik denk dat Merlin niet de bal speelt. En Stankovic, ja, die is alleen op weg naar Kukubo. Forbes nam dan over. Hij stond geen buitenspel. Want aan de linkerkant stond nog Muslio. Maar dan is daar nog Tresoldi. Die dan niet zo slim wel voor de bal kroop. En wat gaat Jasper Vergoten nu doen? Een rode kaart, ja, inderdaad. Rode kaart. Correct voor Merlin. Hij moet hem even zoeken. Waar is hij naartoe, Merlin? Ja, daar rechts staat hij. Rode kaart, zo is het inderdaad. Sint-Truiden moet nog met een man minder voort. Zo had ik dat inderdaad begrepen. Rood voor Merlin. Dus het gaat echt van kwaad naar erger voor Sint-Truiden. En het is, ja, echt niet slim van Tresoldi. Zo gretig als hij was. Om dan toch nog vooruit te lopen. En voor de bal te gaan staan. Want als hij 2 meter achteruit staat, ja, dan maakt hij even goed een doelpunt. Want Forbes behield het overzicht en legde breed. Alleen, ja, Tresoldi terecht het doelpunt afgekeurd natuurlijk. Maar tegelijkertijd de rode kaart voor Merlin. Daar valt niets over te zeggen. Ging scherp in de tackle, maar kwam te laat. Stankovic tikte de bal weg. En dus zitten we bij een vrije trap voor Club Brugge. Met ook nog wissels die er aankomen. Hata gaat naar de kant. Jukelreut komt erin. Matsuzawa, die stond ook klaar, maar die mag niet meer inkomen, denk ik. Die staat nu niet meer aan de zijkant. Jukelreut gaat op de linkerkant spelen, neem ik aan. En nog wat herschikkingen bij STVV en een vrije trap voor Club Brugge na 18 minuten. Dus voorlopig geen Matsuzawa. Is die weer gaan zitten. In elk geval, hij valt niet zo meteen in. Stankovic overeind. Maar ja, weer een weggever hoor van Sint-Truiden. Kukubo speelde in, maar veel te kort. En Merlin ging in de tackle. En dus trapte hij Stankovic tegen de grond. En anders was hij gewoon weg. Een meter of 10 zo voor de grote rechthoek naar Kukubo. Vrije trap genomen, naar de linkerkant gestuurd. Bij het Solis. Solis in de box, afleggen voor Van Aken. Nu geen kans om te trappen, dus gaat het weer naar het Solis. Iedereen van STVV terug in het verweer gedrongen. Stankovic wil ook graag aanleggen van afstand, maar een mogelijkheid was daar niet, omdat Ito erbij zat. Dan Forbes die naar binnen komt. Forbes met Ordóñez, Van Aken, Solis. Daar de infiltrerende Van Aken tikt hem tot bij Sijs. Sijs krijgt hem niet voor doel in elk geval. En Stankovic die loopt er uiteindelijk mee buiten hier over de zijlijn. Ik zeg het, de opdracht voor STVV om er eventueel nog wat van te maken van deze wedstrijd is een stuk moeilijker geworden. Met nu ook nog een keer de uitsluiting van Merlin. En na even kijken, 20 minuten nog altijd de dubbele achterstand voor STVV hier in Brugge 2-0.

0: Allerlaatste man van Senegens. En wat kan STVV met een man minder nog op het veld van Club Brugge? Peter van der Memt.
1: Ja, niets vrees ik eigenlijk. Ze zijn de voorbije minuten twee keer ontsnapt aan een derde doelpunt. En vooral de misser van Tessoldi. Dat was toch een en ander. Forbes gaf het balletje mee op de rechterkant. En ik denk dat het Sandra was, maar het kan ook Sique geweest zijn. Lepeldi, oh kijk, nu van den Heuvel, terwijl ik dat vertel, spreekt Ito mij geweldig tegen. Want hij pakt daaruit. Dat zeg ik Ito niet. Het was Gotto. Met een geweldige knal met links. Heel erg goed gedaan. En van den Heuvel moet hij wegduwen. Want anders was het ineens toch nog prijs geweest. En dan krijgen we weer zo'n spannende slotfase. De beste poging van STVV. In deze hele wedstrijd. Een schot met links. Keihard. Ito nu de corner volgen. Sissako, nee, kan niet koppen. Mechelen heeft hem weggewerkt. En van den Heuvel. Ja, net als vorige week eigenlijk op Anderlecht. Een goede redding op een belangrijk moment. Want in plaats van 3 of 4-0, wat altijd al wat gemoeten. Sique ondertussen, Tresoldi nog. En weer gestuit door Kokubo. Wel kan het dan ineens weer 2-1 zijn. Zelfs met een man minder. Zoals op Anderlecht dus, voorkomt hij dat de kloof verkleind wordt tot één doelpunt. Maar dus Tresoldi de voorzet kwam. Tresoldi, ja, iedereen dacht, ja, die gaat erin. Want hij sprong op om te koppen van ongeveer op de doellijn. De gapende doelmond wagenwijd voor hem open. En er toch nog naast gelegd. Niet te geloven dat hij daar niet zijn 16e van het seizoen maakte. En even later ook een aanval van Club Brugge. Nog in dezelfde fase ongeveer. Balletje breed voor Sandra. En die liet zich dan uiteindelijk nog afblokken in de kleine rechthoek zo ongeveer. En dus geen derde goal voor Club Brugge. En dan dus een goed schot van Gotto. Maar geen 12e van het seizoen. Goeie redding. Hoog in de lucht van Danny van den Heuvel. Ondertussen Forbes weer op wandel met Jukelreut. Die daar dus wel degelijk op de linkerkant speelt. Van Aken voor de 16. Balletje even bijhouden. En voetballen met Sique. Nee, met Ordóñez. En dus daarvoor overigens had ik nog niet vermeld. Maar wel opgeschreven. Dus meer de moeite dan in de eerste helft. Het eerste schot van Sint-Truiden tussen de palen was na een minuut of 12 Sebawi. Maar ik moet wel zeggen, het was ongevaarlijk slap. En om die erin te krijgen, ja, dan was van den Heuvel opzij moeten gaan staan. Opzij springen, uit de weg gaan. Want recht op hem en een zacht schotje. Dus nee, de enige echte doelpoging valabele was die daarnet van Keisuke Gotto. Dat was een goede en een parade van den Heuvel. Solis ondertussen claimde ook nog een keer een penalty. Voor de tweede keer werd hij omarmd. Redelijk gevaarlijk door Van Wezemaal. Ging dan tegen de grond. Sandra ondertussen bij de bal. Van Aken. Nee, niet tot bij Sandra. De dubbelpaas komt er net niet uit omdat Sissako ertussen zit. Maar dus ook nu wilde Vergoten niet weten van een strafschop. Want het was wel twee keer zo arm om het middel. Zoals een koppel over straat loopt. Maar in het strafschopgebied is dat toch met vuur spelen. Alleen heeft hij voorlopig de vingers nog niet gebrand. Robert-Jan van Wezemaal. Die dus nu in een soort vijfmansdefensie. Waarnaar Sint-Truiden is omgeschakeld na de uitsluiting. Aan de rechterkant speelt met Mousliou, met Taniguchi en Puppe. Links nog daarvan Jukelreut. Daar komt dus Club Brugge weer. Voorzet van Sique. Weggekopt door Taniguchi. Weggehaald verder door Sissako. Tot bij Ito. Ja, natuurlijk 2-0. Dan hoef je nog niet helemaal het hoofd te laten hangen. Atsuzawa staat nu toch weer aan de zijkant. Ik zie dat Romeo Vermand ook zijn opwachting maakt. Voor een invalbuurt. Atsuzawa, dat was daar straks al de bedoeling. Maar de uitsluiting van Merlin gooide roet in het eten. Dus vandaar even wat vertraging. Nog even de koppen bij elkaar gestoken. Maar dat mag er zo meteen wel gaan inkomen. Aanval over de rechterkant. Sint-Truiden. Met Robert-Jan van Wezemaal. De voorzet. En daar Sebawi. Met vrijheid. Maar over het doel gezet. Ja, wat concentratieverlies bij Club Brugge zal het dan wel weer zijn. Want Sebawi stuiterende bal. Niet zo makkelijk. Van Wezemaal met echt een goede voorzet hoor. Van op de rechterkant. Zo kan hij dat. Dat weten we. En dan Sebawi moest hem ineens nemen. Maar wat was hij daar uit het oog verloren weer. In dit geval door Sique. Alleen was het niet zo simpel om die vrije schietkans ook om te zetten in. Om te beginnen een bal tussen de palen. Hij ging overdoen nog eens niet zo simpel. Tressol die er dus af en Vermant erin. En aan de overkant Matsuzawa erin. En het was meteen de laatste actie van Sebaoui. Dat had een doelpunt kunnen zijn, maar dat was het dus niet. En zo blijft Club Brugge nog altijd op de dubbele voorsprong. 28 minuten zijn we ver. 2-0 dus tegen 10 van Sint-Truiden. En zo zal ook STVV bij poging nummer 49 in de competitie doorheen de jaren er niet in slagen om te winnen. Dat kunnen we toch al redelijk zeker zeggen. Kan alles gebeuren natuurlijk. Kijk maar wat Olivier hier nog voor elkaar kreeg. Of Zultewaargem bijvoorbeeld. In de reguliere competitie. Maar zoals we weten, Club Brugge ondertussen in kampioenenmodus geschakeld. En wanneer ze de koppositie veroveren zo dicht tegen het einde van de playoffs. Champions playoffs, zoals dat tegenwoordig heet. Dan geven ze dat niet zo vaak af. Om niet te zeggen, eigenlijk niet. Vandaag in elk geval al niet. Sijs nog met een bal in de box. Die doorschiet. Sike knalt van afstand. Maar afgeblokt door Matsuzawa. Via een karambolebal toch weer bij Van Aken. Sijs nog een keer op de linkerkant. Weer Van Aken. Weer Sijs. Of niet? Nee. Enfin, nu wel. Maar wel achteruit. Tot bij Mechelen. En dan weer Van Aken. Club Brugge in controlemodus. Nu het slotkwartier eraan komt. Met nog een keer de infiltratie van Sanda. De twee Sandra, moet ik zeggen. De twee lookalikes daar nu samen in de combinatie. Romeo Vermant en Sisse Sandra. Maar de tussenkomst was correct van Puppen. Geen penalty. Wel een doeltrap voor Sint-Truiden in het slotkwartier. Intussen met nog altijd de dubbele voorsprong op het bord voor Club Brugge 2-0.
0: Dan kom ik nog even bij jou, Glenn, voor autosport tussendoor. In Portugal is er dit weekend de 6e WK-rally van het seizoen. Mm-hmm. Thierry Neuville, onze wereldkampioen van 2024, begon de tweede wedstrijd nog vanochtend als tweede. Hoe heeft hij de dag beëindigd?
2: Nog altijd op die tweede plaats. Ja, het is te zeggen, halverwege die tweede dag was hij wel even een plekje gezakt naar plaats 3. Maar kijk, in de laatste proeven kon onze landgenoot dan toch weer opschuiven richting die tweede plaats. Wel op bijna 22 seconden toch al van de autoritaire leider Sébastien Ogier. De Fransman was in zijn Toyota alweer oppermachtig. Het was een spectaculaire race, want het parcours stond helemaal blank door het zware onweer ginder. En morgen staan er nog 4 klassementsritten op het programma. Ogier kan de rally van Portugal al voor de 8e keer winnen.

0: Body Flows. Op Jan Breydel controleert Club Brugge tegen STVV met een 2-0 voorsprong en een man meer. Ziet het er goed uit voor Blauw-Zwart, Peter?
1: Zo is dat. Sint-Truiden valt nu nog wel aan met Puppen. Nee, geeft een bal verloren. Daar net een prins. Heerlijke aanval van Club Brugge over een aantal stations. We kijken eerst naar deze. Van Aken lanceert Vermand. Maar Taniguchi ertussen. Maar die komt er weer maar half tussen. Vermand probeert zich nog door te zetten. Maar alleen maar oog voor scoren. En dat lukte niet. Overgenomen wel door Solis. Hier komt Forbes. Die heeft er ook nog wel even zin in. Forbes Kokubo met de redding. En in tweede instantie. Ja, de bal van Taniguchi belandt wel in de handen van Kokubo. Maar een echte terugspeelbal. Zo toch niet ingeschat door Jasper Vergoten. Maar het was een heerlijke aanval in de kleine rechthoek. De voorzet uiteindelijk die Forbes in doel ging tikken. En net nog, ik denk dat het Puppen was, een uitstekende verdedigende actie van Puppen. Ga ik er dan vanuit om Forbes te beletten dat hij de bal in het lege doel duwde. Ondertussen Sint-Truiden nog even. Van Wezenmaal, nee. Een bal die er met de linker ver over gaat. Er gaat heel veel gewisseld worden aan de twee kanten. We beginnen waar? Bij Club Brugge, denk ik. Met Ordóñez eraf voor Spileers. Ik denk Sijs inderdaad eraf voor Meijer. En ook Oudoor staat nog klaar. Stakovic naar de kant. En ook aan de andere kant. Een Wesso. Met ook nog Alois Dirken. Jonge jongens die er mogen inkomen. Taniguchi naar de kant. Ja, die heeft niet gespeeld als een Japanse international vandaag, moet ik zeggen. En Ito. Ook hij. Geen overdonderende wedstrijd. Maar dat geldt dus voor iedereen bij STVV. Eén keer gevaar met Goto. En ook nog Sisako overigens naar de kant. Zo lopen we ineens met 6 nieuwe spelers in het veld. Voor wie al begint te rekenen. Of er eventueel volgende zondag, wanneer Club Brugge dus om 6:30 hier tegen Union speelt, een titelfeest kan opgezet worden. Wel, daarvoor moet Union dan wel verliezen morgen tegen KV Mechelen thuis. Dan kan Club Brugge met een overwinning 7 punten loskomen. En dan kan het inderdaad, als Union morgen een punt pakt, is het titelfeest voor Club Brugge sowieso uitgesteld. Met een overwinning is het dan 6 punten verschil. 2 wedstrijden nog, maar dat is natuurlijk maar 5,5. Zoals u weet, want Club Brugge een half puntje bijgekregen. Dus dan moet het eventueel gebeuren. Gesteld dat ze al winnen, dat is toch ook nog niet altijd evident van Union. Moet het dan gebeuren op het veld van KV Mechelen. Eventueel voor Club Brugge. En wat Sint-Truiden betreft, ja, die kunnen dan nog eens, afhankelijk van de resultaten van morgen, kan het dan al zeker zijn. En anders is het natuurlijk voor volgende zaterdag, is dat dan weer thuis tegen Gent. Dat de derde plek definitief kan veroverd worden. En dan weten ze meteen al, want het is natuurlijk donderdag de bekerfinale. Of dat dan betekent dat ze sowieso al verzekerd zijn van Europees voetbal tot na de winterstop. Het zou nogal wat zijn. 4 wedstrijden op staaien, rondreizen. Dat is toch een enorme belevenis voor de allereerste keer. Europees voetbal, want Intertoto, dat tel ik echt niet mee. Echt Europees voetbal voor STVV. Wel en wel verdiend, voor alle duidelijkheid. Maar hier wel toch een maatje of 2 te klein om Club Brugge in de problemen te brengen. Dat is ook wel de realiteit gebleken. Ondanks al een paar keer aangegeven dat goede begin en de goede intenties, was er toch duidelijk een verschil in kwaliteit. En Club Brugge bij het begin van elke helft efficiënt. Daarbuiten en in het vervolg ook van elke helft een heel stuk minder. Met toch redelijk veel gemiste kansen. Van Aken 2 in de eerste helft. Tresoldi, een reuze misser. Ook Sandra had de paas van Tresoldi eigenlijk moeten afmaken. Maar deed dat te slap, waardoor hij nog voor de lijn kon geblokt worden. Dus opgeteld bij de vele missers van vorige week tegen Anderlecht. Ja, is het toch heel erg veel. Daar hadden veel meer doelpunten gekund. En hier vanavond voor Club Brugge zeker ook nog. Op 7 minuten van het einde kijk ik nog even naar deze corner voor Blauw-Zwart. Met Tresoldi. De wegdraaiende bol. Een Brugse hoofd gezocht. Meijer. Maar nee, kan niet koppen. Overgenomen. Of dat was de bedoeling door Sique. Maar hij trapt met de linker los over de bal. Puppen probeert eruit te komen. Maar Mechelen is eerst bij de bol. Jukelreut achtervolgt nog wel. Maar uiteindelijk Van den Heuvel die hem in de tribune gaat trappen. Wie weet zit er voor de Brugge nog een keer een clean sheet in. Dat is niet de grote specialiteit, zeg ik dan elke keer van het huis. Eerst Ressoli nog volgen met een oppippertje. Maar nee, komt uiteindelijk niet tot bij Sandra. En Sint-Truiden kan weer zijn kamp ontzetten. Het zijn er in het tijdperk Yvon Leko maar 2 in nu. Misschien 3 in de 20ste wedstrijd in de competitie onder Yvon Leko. Goed, ik kijk naar de klok. Ik zie dat er nog 6 minuten zijn. Tenzij Sint-Truiden nog iets spectaculairs in petto heeft, is de koers gelopen hier in het Jan Breydelstadion. Want Club Brugge leidt met 2-0.
2: Radio 1 Sportza.

0: Could You Be Loved van Bob Marley. Glenn, we willen het over tennis hebben. Elise Mertens, dat hadden we al gezegd, heeft zich kunnen plaatsen voor de 8e finales van het tennistoernooi van Rome. Nu kennen we ook haar tegenstander en die komt uit Rusland.
1: Ja, dat is zoals verwacht Mira Andreeva, een jong talent. Natuurlijk 8e reekshoofd, nummer 8 van de wereld, nummer 7 van de wereld zelfs. En die haalden het in 3 sets van Victoria Golubic, dat is de nummer 90 in Zwitserse. 6-1, 4-6, 6-0. Uiteindelijk enkel in die tweede set. Wat concentratieverlies, voor de rest toch een vrij overtuigende zege. En zij neemt het dus op tegen Elise Mertens. Met als inzet een plekje in de kwartfinales. Nog eens zeggen, Elise Mertens, die schakelde daar straks Jasmin Paolini uit. Dat is het nummer 8 van de wereld en titelverdedigster in Rome. Dus een knappe zege voor Elise Mertens. Er was ook de uitschakeling vandaag van Arina Sabalenka. En daar straks had ik al even gezien dat ze een medical time-out heeft gekregen. Wel, intussen weet ik ook waarover. Ze heeft last van de heup. Dus vroege uitschakeling, last van de heup, dat zijn toch zorgen richting Roland Garros.
0: En Roland Garros, dat is het tweede Grand Slam toernooi van het seizoen. Dat begint over 2 weken. Intussen heeft in het voetbal Club Brugge nog altijd die 2-0 voorsprong tegen STVV. De Limburgers spelen met een man minder. Club op roze. Straks keren we terug naar Taylor Swift.

0: Ophelia van Taylor Swift. En dan pikken we het einde mee van Club STVV bij jou, Peter.
1: Het is om te officialiseren de overwinning van Club Brugge 2-0 tegen 10 van Sint-Truiden. Nog een mooie schot van Van Aken. Rakelings erover. Een poging van Sieke. Allebei met de linker erover. Forbes nog een grote kans tegen de lat. En de rebound werd door Puppe voor de neus van Vermont weggekopt. En die knalden allemaal samen. Maar vooral Puppe nog tegen de paal. Die akkoord nog gekomen voor Forbes. En ik weet niet waarom, maar er was hier een geweldige discussie tussen Leko en de ploegafgevaarde. Heeft hij zich vergist of wat? Ik weet het niet. Wilde hij iemand anders inbrengen? Ik veronderstel toch van niet. Dus waarom Leko zo met Velle een discussietje toch? Onbegrip over ja, wat, dat weet ik niet precies. Maar langs de lijn was dat duidelijk waarneembaar. Diacon is nog even op wandel hier op de linkerkant. En trapte maar nog een keer rakelings over. Nee, dat ook een monsterscore kunnen zijn. Uiteindelijk toch voor Club Brugge. Dat scoorde meteen bij het begin van de tweede helft. Na de monumentale misser van Taniguchi. Sint-Truiden heeft wel goed meegedaan, moet ik zeggen, daarachterin. En bal meegesnoept door Solis. Breed en Forbes voor 2-0. En Sint-Truiden, ja, dat krijgt eigenlijk niets klaar. En dan nou, ook weer slecht inspelen van Kokubo. Merlin in de tackle. De VAR kwam tussen terecht. Rode kaart voor Merlin. Dat was zo rond het uur. En daarna kansen nog voor Club Brugge. Twee heel grote met Tresoldi die van ja, op de doellijn de bal er dan toch nog naast kopte zo ongeveer. Met Tresoldi die bal breed legde. Sandra te slap besloten. En dan hadden we nog wel één mooie bal van Gotto. Goeie redding van de Neuvel die dan toch maar mooi de nul heeft gehouden vandaag. Wat ik zei, dat is nog maar de derde keer in de competitie onder Ivan Leko. Het schot nog van Forbes tegen de lat. Een schot nog van Vermont gepakt door Kokubo met grote voorsprong. De beste man bij STVV, behalve dan toen hij de bal verkeerd inspeelde. En er een rode kaart uitvolgde. Maar nee, Sint-Truiden was een paar maten te klein voor Club Brugge. En kijk, Club Brugge, die eerste van vier finales alvast gewonnen. Met redelijk sprekend gemak. De volgende opdracht, dat is een ander paar mouwen. Maar eerst achteroverleunen en kijken wat Union doet. Dat dus toch onder druk wordt gezet door de leider in de competitie. De kloof nu even 4 punten. Het was dus 2-0 voor Club tegen Sint-Truiden.
2: Radio 1. Sportza.

0: Save Me van Aretha Franklin. Club Brugge heeft gewonnen dus met 2-0 tegen STVV. De druk ligt nu weer bij Union. Het verschil bedraagt 4 punten. Union speelt morgen nog tegen KV Mechelen. Dat is om naar uit te kijken. Net als naar de Clasico in Spanje. Barcelona kan morgen zeker zijn van de titel. Nota bene in de Clasico tegen Real Madrid. Dat is wel wat daar. Maar Glenn, het was wel Real Madrid dat deze week met alle aandacht ging lopen. En hoe?
1: Ja, het rommelt daar al een tijdje en het is niet de aandacht die ze zouden willen. Geen successen, nee, intern gerommel. Dit keer ging het onder andere over speler Tchouaméni en Federico Valverde. Die gingen op en na de training met elkaar in de clinch, in de vuist en op de vuist zelfs. De club was daar uiteraard niet gelukkig mee, gaf beide spelers een monsterboete van €500.000. Duizelingwekkend, toch wel. Maar goed, als je weet wat ze verdienen, zal dat wel betaald kunnen worden. Hoe dan ook, ze hebben zich beide verontschuldigd en daarmee lijkt de kous ook af voor jouw coach Alvaro Arbeloa, want Tchouaméni die zit gewoon in de selectie voor de wedstrijd van morgen. Valverde niet, en dat komt omdat hij fysiek niet kan spelen, want hij is bij dat handgemeen zowaar gewond en geblesseerd geraakt, heeft een hoofdletsel opgelopen en is daardoor 2 weken buiten strijd. Nu, Arbeloa die nam het ook wel op voor zijn spelers, voor hem is die zaak nu gesloten. Hij vindt het ook erger, niet zozeer wat er gebeurd is, maar wel dat dat gelekt is uit de kleedkamer. Dus hoe dan ook, heel wat zorgen daar en gerommel in die kleedkamer van Real Madrid. En morgen zou het er mogelijk niet beter op kunnen worden, want het wordt wellicht weer een seizoen zonder trofee voor de Koninklijke. Morgen spelen ze dus op het veld van Barcelona. En het is heel duidelijk, ze moeten winnen, Real Madrid, als ze willen beletten dat Barça kampioen is. Als Barça niet verliest, dus wint of gelijk speelt, ja, dan is het gewoon opnieuw kampioen van Spanje.
0: En dat houden wij bij Sportza op Radio 1 zeker in de gaten.

0: will get back to you.
1: Dat was De La Soul. Alle competities lopen stilaan op hun einde. Dat is ook het geval voor de B-Next League in het basketbal. Al was de kampioen daar wel al bekend, Glenn.
2: Ja, de Giants die waren al zeker van de titel in die gemengde competitie met de Belgische en Nederlandse topploegen. En ze hebben op de slotspeeldag nog een keer de puntjes op de i gezet met een zege tegen Charleroi. Ook Oostende heeft gewonnen. Het versloeg Brussels en daardoor eindigt Oostende als tweede in die B-Next League. En dat is dan weer belangrijk voor het thuisvoordeel in de play-offs om het Belgische kampioenschap. En dat Belgische kampioenschap, ja, dat staat toch nog altijd iets hoger aangeschreven dan die B-Next-titel. En dan gaan we het rijtje in het klassement verder af. Aalst eindigt als derde, mede dankzij een nieuwe zege tegen de Nederlandse club LBD Basket. Kortrijk dat won van Zwolle en Limburg dat Groningen versloeg, vervolledigde de top 5. Een volledige Belgische top 5 dus. De eerste Nederlandse club is Den Bosch op de 6e plaats. En de play-offs om de landstitel, de Belgische landstitel dus wel te verstaan, die beginnen volgende week met de kwartfinales.
1: In ons voetbal heeft de leider Club Brugge vanavond gewonnen tegen een tienkoppig STVV met 2-0. Vierde zege op een rij voor Club in de Champions Playoffs. We horen een reactie van Hans van Aken bij de collega's van de Zone.
3: Hans van Aken, we moeten daar eerlijk in zijn. Het ging makkelijk vandaag. Had jij ook dat gevoel?
4: Uiteindelijk wel. Die rode kaart natuurlijk maakte nog iets gemakkelijker in de tweede helft. Alleen hetzelfde een beetje als vorige week. Die kansen op 0-4-0-5 moeten we afmaken. Ik in de eerste helft ook twee goede kansen. Dan in de tweede helft nog een paar goede kansen. Dus eigenlijk moet je een snelle 3-4-0 maken. Dat is het helemaal gedaan. Maar al bij al gewoon een perfecte avond. Ja.
3: Die ballen in de eerste helft. Hoeveel had Jelle Vossen ervan gepot?
4: waarschijnlijk wel twee. Nee, die met links denk ik dat ik... Dat ik eigenlijk stilsta op dat moment. Het is makkelijker als je er komt ingelopen. Maar die tweede, ja, ik moet nog eens terugkijken eigenlijk. Ik had het gevoel dat ik er iets te weinig kracht op kon zetten. En hij is ook gewoon iets te weinig in de hoek. Die moet gewoon binnen. Simpel. Maar ja, laten we hopen dat we dat voor de volgende week hebben gehouden.
3: Wat vond je van de manier waarop zij hoog kwamen staan? Na 13 minuten één lange bal en het was al kassa.
4: Ja, maar dan wisten we dat ze dat gingen doen. Dat ze gewoon zonder... Zonder schrik, dat is de manier waarop ze spelen. Het is gewoon een goede ploeg. Hè. Daarom staan ze ook derde in het klassement. Ze zijn gewoon vrijer komen spelen en dat maakt het aangenaam. Dat maakt het er een mooie voetbalwedstrijd van. Inderdaad moet je dan gebruik maken van de ruimtes in de rug. Dat hebben we een paar keer goed gedaan. Alleen, zoals ik zeg, moeten we het sneller afmaken.
3: Dankjewel, proficiat.
4: Dankjewel.
1: Dat was Hans van Aken. Club Brugge gewonnen, dus STVV bleef onder de verwachtingen. We hebben ook een reactie van bij de Limburgers.
3: Ilias Sebaoui, we hebben al heel veel lof voor jullie gehad. Vandaag was het wat minder. Hoe kwam dat?
5: Ja, ik denk bij deze uitwedstrijden moet je elke moment van de wedstrijd gefocust zijn. Mag je geen domme fouten maken. Je weet dat je tegen een ploeg speelt met Champions League ervaring die elke fout van ons afstraffen. Hebben ze getoond en hier gaan we 2-0 onderuit.
3: Ja, jullie leken achterin een paar keer mee te werken.
5: Ja, het zijn gewoon individuele fouten, denk ik. Zoals ik net zei, je moet elk moment gewoon gefocust zijn. Je mag er geen fouten maken, want dat wordt gewoon puur afgestraft. Ik vind wel dat we twee keer in de eerste helft en de tweede helft gewoon goed beginnen aan die wedstrijd. Maar dan, ja, zoals ik al zei, door fouten wordt afgestraft. En laten sommigen een beetje de hoofden hangen. Wat niet mag gebeuren eigenlijk hier.
3: Hoe vond je het positioneel van jullie? Want meestal kunnen jullie met jullie dynamiek, jullie staan overal, heel de tijd, een tegenstander verrassen. Dat was ook minder vandaag.
5: Ja, dat viel wel mee, vond ik eerlijk gezegd. Ik vind wel dat wij probeerden overal te maken aan de zijkanten. Iedereen probeerde gewoon de bal te hebben. Natuurlijk weet je dat het moeilijk is tegen zo'n ploeg als Brugge, zeker bij hun thuis. Maar ik vind dat iedereen hun best heeft gedaan. We hebben geprobeerd de kans af te maken. Ik vind dat we ook wel een paar kansen hebben gekregen. Maar ja, die moet je hier gewoon afmaken. Is vandaag niet gebeurd en dan ga je onderuit.
3: Laatste vraag. Wat zei Wouter Frank na afluit? Want ik kwam bij jullie.
5: Ja, dat hij natuurlijk ook weet dat hier heel moeilijk wordt om te spelen. Hij zei ook van hier mag je geen fouten maken, want je wordt gewoon afgestraft. Hier moet je elk moment met de aanknop aanstaan in je hoofd om geen fouten te maken, want je wordt hier gewoon afgestraft. Maar hij is wel heel trots op ons. We hebben al iets heel moois neergezet het hele jaar, dus moeten we nu gewoon de laatste wedstrijd vasthouden en kunnen wij er nog iets moois van maken.
3: En zeer terecht, waarvoor proficiat. Bedankt.
5: Dank je wel.

0: en Trouble. Glenn, zijn we op weg naar een sprookje in het Schotse voetbal?
1: Het zou kunnen. Hearts is daar nog altijd de vierde leider in die playoffs in het Schotse voetbal. Zij spelen vandaag op het veld van Motherwell en voorlopig staat het daar 1-1 in de toegevoegde tijd. Als die stand zo blijft, dan betekent dat dat ze met nog 2 speeldagen te gaan 4 punten meer hebben dan Celtic. Maar Celtic speelt morgen nog wel, weliswaar een moeilijke wedstrijd, die Old Firm tegen de Rangers. Dus voorlopig 4 punten voor Hearts. Maar goed, er is nog wel een wedstrijd die gespeeld moet worden door Celtic, maar ze zijn er dichter en dichterbij aan het komen. En het zou de eerste keer zijn, als ze het over de streep kunnen trekken, sinds 1985, dat een club niet Celtic of niet Glasgow Rangers de Schotse titel pakt.
0: Kijk eens aan. In onze voetbalcompetitie een vlotte overwinning vanavond voor Club Brugge 2-0 tegen STVV. Hier is de man van de match.
2: Guess who is the man of the match once more? Yes, it's Christos Solis. Congratulations. Is there still some room left in your house?
3: Yeah, I have space for that. My mom is here as well, so she can fix it, to decorate it nice. So I will give it to her and she will take care of that.
2: Are you considering buying a bigger house with a pool to put away all those trophies?
3: Yeah, I'm living in an apartment. I'm alone here in Knokke, so I don't need a bigger house. So we will see next year.
2: I think it's the 11th game in a row that you are decisive. Has the league become too small for you?
3: Yeah, that's nice to have good starts and to help my team. I'm an attacking player and always I'm trying to create or score. And sometimes if they close me, I have to give the final pass to my teammates. That happened today. Other times I had the opportunity to score by myself. But I'm here to help my team and to take the 3 points like we did today. I'm very, very happy about the performance from all the guys today.
2: It's good that you have your focus obviously on Bruges and winning the title, but in your head somewhere far away in a few weeks' time, are you thinking of that new step in your career?
3: To be fair, I'm not really thinking about my future. I'm only thinking to win the league. I never win a league in my career so far, so for me it's a big challenge to have one league here in Belgium with Club Bruges, second star. Everyone is waiting for that. So I'm fully focused for the next 3 games and nothing else. Then I have a holiday, national team, and then holidays. So I'm relaxed and let's see what happens in the future. I have a contract here in Club Bruges. I'm very happy with everyone, how they treat me, how they develop me. So for me, it was the right decision that I signed here. And I'm really, really, really happy that I'm player of Club Bruges.
2: Congratulations and enjoy the ouzo.
3: Thank you so much. Not ouzo, but maybe white wine.
0: Ja, misschien een wijntje na de overwinning. Er is plaats voor de trofee, zeker bij de moeder van Christos Solis. Hij leeft hier alleen in een huis in Knokke. Hij was opnieuw beslissend vandaag. Is hij misschien de Jupiler Pro League ontgroeid? Wel, hij wil altijd zijn team helpen. Hij kon dat doen in deze wedstrijd. Daar was hij blij mee, ook met de 3 punten. En denkt hij misschien aan een nieuwe stap in zijn carrière? Hij wil de titel, dus het is een grote uitdaging om die 20e landstitel te behalen met Club Brugge. Hij is nu gefocust op de volgende 3 matchen en dan ziet hij het wel weer. En dit was Sportza voor vandaag. Morgen zijn we er vanaf 1 uur voor onder meer A-agent Anderlecht en de derde rit in de Giro. We blijven dan bij u tot 10 uur. Om 6:30 speelt Union, de concurrent voor Club Brugge, in de titelstrijd tegen KV Mechelen. Club heeft zo net met 2-0 gewonnen tegen STVV. Mis morgen niks van de nieuwe sportdag hier op Radio 1. Ik wens je nog een heel fijne nacht.
4: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
5: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaprigs. In het Verenigd Koninkrijk neemt de druk op premier Keir Starmer toe na de rampzalige resultaten van zijn partij Labour bij de lokale verkiezingen. In Engeland zijn nu alle stemmen geteld. Labour verliest er zowat 1500 zetels en houdt er zowat 1000 over. En de rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage haalt vanuit het niets bijna 1500 zetels. Ook in Wales en Schotland deed Reform UK het goed. Premier Starmer zegt dat hij niet denkt aan opstappen, maar er is wel al een eerste uitdager of uitdaging, vertelt Peter de Kroeble.
8: Catherine West heet ze, een parlementslid van net buiten Londen. En ze riep in een interview met de Britse zender BBC Labour-ministers op om zich tegen maandag kandidaat te stellen als partijvoorzitter. Of, zei ze, ik zal het zelf doen. Het zijn straffe woorden, maar ze wil sowieso een nieuwe voorzittersverkiezing uitlokken. De Starmer wankelt, zoveel is duidelijk.
9: In Boedapest is een groot volksfeest aan de gang na de eetaflegging van Péter Magyar als nieuwe premier. Daarmee is officieel een eind gekomen aan 16 jaar Hongarije onder Viktor Orbán. Op het plein voor het parlement in Boedapest zijn tienduizenden mensen bijeen. Magyar heeft daar ook een toespraak gehouden. Stefan Bos was erbij.
10: Het wordt echt gezien als een bevrijdingsfeest. Heel veel mensen met vlaggen, maar ontzettend veel jongeren. Dit is echt een revolutie van de jonge kiezers, zo blijkt. Maar ik heb ook gesproken met oudere mensen die zeiden van ja, de nieuwe generatie, die moet het nu gaan bewijzen en Hongarije echt een volwassen Europees Unieland maken zonder de corruptie die we al die jaren hebben gezien onder de voormalige premier Viktor Orbán.
9: In de Champions Playoffs van het voetbal heeft leider Club Brugge met 2-0 gewonnen van Sint-Truiden, de derde in de stand. Peter van den Bent.
11: Een al bij al makkelijke overwinning voor Club Brugge tegen Sint-Truiden dat toch een mate klein bleek en met maar 2-0 nog goed wegkwam. STVV begon wel ambitieus met voetbal vooruit en Club nam een aarzelende start. Maar bij de eerste Brugse aanval na 12 minuten scoorde Trissol die 1-0. De club ging beter voetballen en beheerste en controleerde de rest van de wedstrijd met sprekend gemak. Van Aken miste twee grote kansen. Doelman Kokubo redde een paar keer sterk. Maar meteen na de pauze volgde de 2-0 dan toch via Forbes na een blunder van Taniguchi. Ook Kokubo prutste even mee en Merlin pakte een rode kaart op het uur. Goto trapte voor STVV één keer scherp op doel, Van den Heuvel redde knap. En voorts had Club er ook makkelijk 5 kunnen maken. Maar 2-0 dus en Club Brugge voorlopig 4 punten los. De druk ligt weer even bij Union.
9: En Union speelt morgenavond thuis tegen KV Mechelen. Vannacht bewolkt met kans op wat nevel, temperaturen tot 12 graden. Morgen eerst zonnig, later meer wolken met regen en buien in de Ardennen. Tegen de avond ook buien in Vlaanderen bij temperaturen tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Alles begint bij luisteren.
6: Radio 1.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Bricht Schuiprechts. In Boedapest is er vanavond een groot volksfeest geweest na de eedaflegging van Péter Magyar als nieuwe premier. Daarmee is officieel een einde gekomen aan 16 jaar Hongarije onder Viktor Orbán. Op het plein voor het parlement zijn tienduizenden mensen bijeengekomen. Magyar heeft daar ook een toespraak gehouden. Stefan Bos in Boedapest luisterde mee.
2: Wat mij is bijgebleven is zijn oproep aan de president om af te treden. En dat heb ik nog nooit gezien tijdens mijn jaren hier in Hongarije. Hij zei tegen de president: u heeft gezegd dat de helft van het land bestaat uit insecten die uitgeroeid moesten worden. Ga nu alsjeblieft weg. Het is nu voor u de tijd om af te treden. En toen zei de president: nog altijd bestaat het vaderland. Maar het was een enorme harde confrontatie in het parlement die ik nog niet eerder heb gezien hier.
1: In het Verenigd Koninkrijk neemt de druk op premier Keir Starmer toe na de rampzalige resultaten van zijn partij Labour bij de lokale verkiezingen. In Engeland zijn nu alle stemmen geteld. Labour verliest er zowat 1500 zetels en houdt er zowat 1000 over. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage haalt vanuit het niets bijna 1500 zetels. Ook in Wales en Schotland deed Reform UK het goed. Premier Starmer zegt dat hij niet denkt aan opstappen, maar er is binnen zijn partij al wel een eerste uitdager opgestaan, vertelt Peter de Krobbelen.
3: Catherine West heet ze, een parlementslid van net buiten Londen. En ze riep in een interview met de Britse zender BBC Labour-ministers op om zich tegen maandag kandidaat te stellen als partijvoorzitter. Of, zei ze, ik zal het zelf doen. Het zijn straffe woorden, maar ze wil sowieso een nieuwe voorzittersverkiezing uitlokken. De Starmer wankelt, zoveel is duidelijk.
1: En de Schotse premier John Swinney heeft verklaard dat Schotland onafhankelijk moet worden voor de volgende Britse parlementsverkiezingen, dat is in 2029. Swinney wil Nigel Farage zo te snel af zijn, want hij ziet een onafhankelijk Schotland niet zitten. Sport in de Champions Playoffs van het voetbal heeft leider Club Brugge met 2-0 gewonnen van Sint-Truiden, de derde in de stand. Het verslag is van Peter van den Bent.
4: Een al bij al makkelijke overwinning voor Club Brugge tegen Sint-Truiden dat toch een mate klein bleek en met maar 2-0 nog goed wegkwam. STVV begon wel ambitieus met voetbal vooruit en Club nam een aarzelende start. Maar bij de eerste Brugse aanval na 12 minuten scoorde Trissol die 1-0. Club ging beter voetballen en beheerste en controleerde de rest van de wedstrijd met sprekend gemak. Van Aken miste twee grote kansen. Doelman Kukubo redde een paar keer sterk. Maar meteen na de pauze volgde de 2-0 dan toch via Forbes na een blunder van Taniguchi. Ook Kukubo prutste even mee en Merlin pakte een rode kaart op het uur. Goto trapte voor STVV één keer scherp op doel, Van den Heuvel redde knap. En voorts had Club er ook makkelijk 5 kunnen maken. Maar 2-0 dus en Club Brugge voorlopig 4 punten los. De druk ligt weer even bij Union.
1: En Union speelt morgenavond thuis tegen KV Mechelen. Clubaanvoerder Hans van Aken is tevreden, maar hij vond wel dat zijn ploeg de wedstrijd sneller had moeten beslissen.
5: Hetzelfde een beetje als vorige week, die kansen om 0-4-0-5 moeten we afmaken. Ik in de eerste helft ook twee goede kansen, dan in de tweede helft nog een paar goede kansen. Dus eigenlijk moet je een snelle 3-4-0 maken. Dat is het helemaal gedaan, maar al bij al gewoon een perfecte avond. Ja.
1: Het weer heb ik nog. Vannacht is het bewolkt met kans op wat nevel en tot 12 graden. Morgen eerst zonnig, in de loop van de dag veel wolken met buien in de Ardennen. Temperaturen tot 22 graden in het centrum, aan de kust veel wind en veel frisser tot 15 graden. Vanaf de avond ook kans op buien in Vlaanderen. Zo, zaterdag 9 mei zit erop. Een goede nacht.
0: Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.

0: Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
1: Radio 1, live.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 1 uur. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Boedapest in Hongarije zijn de voorbije avond tienduizenden mensen samengekomen om de eedaflegging van Péter Magyar te vieren, de nieuwe Hongaarse premier. Op het plein voor het parlement werd een groot volksfeest georganiseerd. Magyar heeft er ook een toespraak gehouden. En correspondent Stefan Bos luisterde mee.
3: Wat mij is bijgebleven is zijn oproep aan de president om af te treden. En dat heb ik nog nooit gezien tijdens mijn jaren hier in Hongarije. Hij zei tegen de president: u heeft gezegd dat de helft van het land bestaat uit insecten die uitgeroeid moesten worden. Ga nu alsjeblieft weg. Het is nu voor u de tijd om af te treden. En toen zei de president: nog altijd bestaat het vaderland. Maar het was een enorme harde confrontatie in het parlement die ik nog niet eerder heb gezien hier.
2: In Mali in West-Afrika zijn opnieuw tientallen mensen gedood bij aanvallen van een terreurgroep die banden heeft met Al-Qaeda. Eerder deze week kwamen bij verschillende aanslagen van die terreurgroep ook al zeker 30 mensen om het leven. Die terreurgroep wil strenge islamitische wetten invoeren in Mali en ze steunt ook rebellen die willen dat het noorden van het land onafhankelijk wordt. En in de Champions Playoffs van het voetbal heeft Club Brugge de wedstrijd tegen Sint-Truiden gewonnen met 2-0. In het klassement blijft Club Brugge aan de leiding staan en Sint-Truiden blijft derde. Wouter Franke, de trainer van Sint-Truiden, was ondanks de nederlaag toch tevreden.
4: We hebben een bepaald DNA gecreëerd waar je moet voetballen. En we hebben dat al een paar keer heel goed laten zien tegen Club Brugge. Omdat zij ook wel op dezelfde manier erin staan. En vandaag was het net niet goed genoeg om er echt meer tegenover te zetten.
2: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 12 graden. Lokaal is er kans op nevel. Na de ochtend eerst zonnig weer, later meer wolken en kans op buien. Temperaturen dan tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Alles begint bij luisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 2:00. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Boedapest in Hongarije zijn de voorbije avond tienduizenden mensen samengekomen om de eedaflegging van Péter Magyar te vieren, de nieuwe Hongaarse premier. Op het plein voor het parlement werd een groot volksfeest georganiseerd. Magyar heeft er ook een toespraak gehouden. Meer uitleg door correspondent Stefan Bos.
3: Het wordt echt gezien als een bevrijdingsfeest. Heel veel mensen met vlaggen, maar ontzettend veel jongeren. Dit is echt een revolutie van de jonge kiezers, zo blijkt. Maar ik heb ook gesproken met oudere mensen die zeiden van ja, de nieuwe generatie, die moet het nu gaan bewijzen en Hongarije echt een volwassen Europees Unieland maken zonder de corruptie die we al die jaren hebben gezien onder de voormalige premier Viktor Orbán.
2: In Parijs heeft de politie tientallen actievoerders opgepakt omdat ze deelnamen aan verboden manifestaties. Het ging om een uiterst rechtse betoging en een uiterst linkse tegenbetoging. De uiterst rechtse actie werd georganiseerd om een extreemrechtse activist te herdenken die in 1994 om het leven kwam nadat hij probeerde te ontsnappen aan de politie en van een dak viel. De betoging was dit jaar verboden omdat er werd gevreesd voor rellen. En in de Champions Playoffs van het voetbal heeft Club Brugge de wedstrijd tegen Sint-Truiden gewonnen met 2-0. In het klassement blijft Sint-Truiden op de derde plaats staan en Club Brugge blijft aan de leiding staan. Brugge-speler Brandon Mechelen vond het een terechte overwinning.
4: We hebben met vertrouwen gespeeld vandaag en we weten waarvoor dat we spelen en we gaan er alles aan doen om dat niet meer los te laten. Ja, we spelen met maturiteit, met vertrouwen, kwaliteit aan de bal, verdedigen, doet iedereen zijn job. Dus ja, voorlopig gaat het heel goed. Als wij onze wedstrijden winnen, dan is binnen.
2: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 12 graden. Lokaal is er kans op nevel. Na